een mooie serie die eigenlijk is gemaakt naar aanleiding van de catechese-reeks die paus Leo is gestart tijdens zijn algemene audiënties op de woensdag. Nou, in deze reeks staan de documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie centraal. Ja, en de paus die zegt deze teksten die vormen nog altijd een belangrijke kompas voor de kerk van vandaag. En in de catecheses haalt hij dus bepaalde teksten uit het concilie aan. Hij plaatst ze dus wat meer in de concrete actualiteit. En hij zegt, deze teksten bieden een rijke bron van geloof, wijsheid en inspiratie voor iedereen die samen kerk wil zijn en samen op weg wil gaan. Zo wordt althans deze serie ook aanbevolen. Er is dus een serie nu in de maak. Steeds weer nadat er zoveel catecheses geweest zijn, worden die gebundeld. En er is nu een eerste deel, De Verbum, wordt het genoemd. God spreekt tot ons. En het mooie hieraan is, je kunt dus het boekje zelf bestellen, maar je kunt ook, als je over internet beschikt, kun je het ook downloaden. De boekjes zijn bedoeld om te gebruiken bijvoorbeeld in de parochie, als je ja, met een groep misschien daarover zou willen spreken. En van de echt fysieke boekjes wordt ook gevraagd, als die worden aangeschaft, 2,25 per stuk, om die dus met wat meer tegelijkertijd aan te schaffen. Anders zijn de portokosten misschien ook wel zo buiten verhouding dat het beter is om er meerdere tegelijk aan te schaffen. De digitale versie die kan dus worden gedownload. En dat kan onder andere dus op de website van het Bisdom Haarlem Amsterdam, als je naar het bericht hierover gaat. Nou, dat bericht is van 16 juni, dus dan in het nieuws moet je al even naar 16 juni toe. Maar ik denk dat het ook op de website kan, luisterend op weg.nl. Daar staat ook meer informatie daarover. Nou zie ik, en dat is eigenlijk per ongeluk gebeurd, maar alle berichten die ik heb uitgezocht, daar heeft de paus ook een hoofdrol in. Nou ja, goed, dat is nou eenmaal zo. Want wat ik ook tegenkwam en wat ik toch wel heel mooi vind om te vermelden, is de boodschap van paus Leo voor het 50-jarig jubileum van de Steubenville Youth Conferences. Nou, de Steubenville Jeugd conferenties, bijeenkomsten, grote bijeenkomsten. Steubenville is een universiteit van de Franciscanen in Ohio, Amerika. En daar houden ze dus, speciaal gericht op Noord-Amerika, grote jeugdevangelisatie-evenementen. En dat is dan speciaal bedoeld voor middelbare scholieren. Nou, en deze bijeenkomsten bestaan dus 50 jaar inmiddels. En de paus heeft een bemoedigende boodschap aan hen gericht. En hij zegt daarin, jonge katholieken moeten echt zoeken om ware vrede en volmaakte vreugde allereerst te vinden in hun diepere relatie met God. Geïnspireerd door het leven en de leringen van de heilige Franciscus van Assisi. En vervolgens dat natuurlijk ook weer, als zij dat zelf hebben gevonden, uitdragen. Nou, dit jaar worden dus op die conferenties die dus over heel Noord-Amerika gehouden worden, zo'n 43.000 tieners verwacht. En dat zijn dus echt jonge mensen die hun geloof serieus nemen en daarmee op weg willen gaan. Nou, in die boodschap schrijft de paus dus over de twee thema's die het leven van de heilige Franciscus van Assisi bepaalde. Namelijk de authentieke vrede en de volmaakte vreugde, zoals net al genoemd. Hij spreekt dus over de betekenis van volmaakte vreugde. En dat is het duurzame geluk dat niet te vinden is in materieel succes of in populariteit of vermaak of de sociale media, maar in plaats daarvan komt de ware vreugde voort uit het kennen van Gods liefde en trouw. Dat God trouw blijft, ook als je zelf
het moeilijk hebt, als je denkt dat je wordt afgewezen, nou, en meer van die toch wel echt moeilijke momenten. Hij impliceert daar ook aan dat natuurlijk het bekend is dat er situaties zijn waarin mensen honger lijden, kou, afwijzing. Maar dat het misschien juist die momenten zijn waarin geduld gevraagd wordt. En dat we dat ook zonder klagen dragen. En dat we dan mogen worden omarmd. Hè, dat ook de jongeren mogen worden omarmd door de liefde van God. En dat dat die volmaakte vreugde is. Nou, hij gaat daar ook nog verder over door. Het is een bericht dat ik heb gevonden op de website van EWTN Lage Landen. Dus ewtn.lc, dat is dan weer Low Countries. Dus mocht je het zelf willen nalezen, dan is het daar te vinden. Nou, en als laatste, wat ik zei, ja, toch ook weer een bericht waarin Paus Leo centraal staat. Hij heeft namelijk ook gesproken tot de leden van de Jérôme Lejeune Foundation, ofwel de Jérôme Lejeune Vereniging, organisatie. Die waren namelijk in Rome aanwezig om te herdenken dat 100 jaar geleden professor Jérôme Lejeune is geboren. Nou, deze naam zegt jullie misschien wel iets of niet. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar het is een beroemde arts die veel heeft gedaan voor de waardigheid van de mens. Hij is in dat tijd ook door Paus Johannes Paulus II benoemd tot voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven. Hij heeft daar een tijd ook veel van zijn wijsheid en kennis aan mogen geven. Het was een man van zowel wetenschap als veel en grote wijsheid, zegt de Paus Leo. En hij moedigt dus de mensen van deze organisatie aan om nog altijd die dat streven naar dus de waardigheid van de mens, maar dat juist ook te stellen in het licht van het algemeen goed van onze samenleving, van de mens, van het leven van de mens in deze samenleving, om dat te blijven nastreven. En dat te doen door ook de wetenschap en de reden, maar vooral ook dat geloof natuurlijk, daarbij te betrekken. En hij heeft nog prachtige woorden voor inderdaad de professor, de arts Jérôme Lejeune, en voor dus deze mensen die daarbij aan deze organisatie verbonden zijn. Dat is nou weer een bericht. Ik noem het toch even op voor mensen die dat interessant vinden, wat ik gevonden heb bij het Vaticaanse nieuws van onlangs. Ja, allemaal berichten dus waar ik zei dat de pauze centraal stond. Een beetje onbedoeld, maar toch wel heel mooi. En dat is het mooie aan al die verschillende bronnen die we natuurlijk kunnen raadplegen. Die dan weliswaar ook in andere talen natuurlijk zijn, maar ook in Nederland diverse bronnen. Om het nieuws te zoeken en te vinden. Wat ons ook als gezinnen weer kan opbouwen, bemoedigend is. En ook al is het soms misschien een beetje aan de rand van het gezin zijn, maar zoiets als dit, hè, de waardigheid van het leven, de waardigheid van ieder mens. En ook die mensen die misschien voor de buitenkant niet zo perfect lijken, maar juist zoveel zorg verdienen en vreugde kunnen brengen ook in het leven. Dat we daar ook bij stil mogen staan en bemoedigen dus ook de mensen om ons heen. Ik ga een lied draaien en dan gaan we direct over naar het tweede deel, waarin het zal gaan over het onderwerp wat priester Luc voor ons heeft uitgekozen. We gaan nu eerst luisteren naar Gods hart klopt voor jou. En het wordt gezongen door Joke Buys.

0: Ja, we zijn weer terug in het gezinsuur, waar we samen met Luc Simons, priester van het bisdom Roermond, maar momenteel ook zittende, hoe zeg je dat, in Banneu, altijd een onderwerp aankaarten in dit gezinsuur, wat ons wat dieper brengt ook in ons geloof, in ons geloofsleven, in de diverse aspecten. En vandaag via de telefoon, van harte welkom, priester Luc.
1: Ja, goeiedag.
0: Ik noemde Banneu op, dat was eigenlijk heel spontaan, maar misschien toch goed om heel even kort te vertellen waar en hoe nu jouw bezigheden zijn.
1: Ik heb een benoeming inderdaad erbij gekregen voor de Nederlands sprekende pelgrims die in Banneu komen. Dus dat zijn zowel Nederlanders als Vlamingen. En daar komen veel zieke triduums naartoe, gedurende het hele seizoen. Maar ook groepen die voor één dag komen, georganiseerd. Maar ook mensen die natuurlijk gewoon naar Banneu komen als dagjesmensen. Omdat ze het fijn vinden om daar te zijn. En met name die laatste groep zijn we een soort pelgrims voor één dag. Misschien dat er mensen zijn die bekend zijn met Lourdes. Dan heb je ook de pelgrims voor één dag. Dus als je daar komt, dan vind je soms mensen die klaar staan aan een bordje om pelgrims rond te leiden. Nou, voor mij betekent dat elke dag is er mis om 11 uur voor de Nederlands sprekenden. Om 3 uur is de ziekenzegening in het algemeen. Er is trouwens ook rozenkransgebed. En voor wie dat wil, is het ook nog een gebedsweg. En als er Nederlandstaligen zijn, dan vang ik hen op.
0: Ja.
1: En dat leidt ook vaak tot hele, hele mooie en fijne contacten.
0: Ja, en het is een prachtige omgeving. Hè? Het is echt zo,
1: zeker.
0: Het is zo mooi. En het is vanuit Nederland te doen. Tenminste, het ligt een beetje van waaruit Nederland je komt. Maar het is te doen. Het is een reis, maar het is te doen.
1: Een klein uurtje onder Maastricht, zeg maar.
0: Ja. Goed, vandaag in dit gezinsuur. Jij hebt inderdaad een prachtig onderwerp uitgekozen. Kun je even toelichten wat het is en waarom? En dan gaan we daarover in gesprek.
1: Ja, het is ook in verband met een andere taak die ik heb. Ik geef nog les hier en daar. En de studenten van het Bonifatius Instituut in Den Bosch, die hebben dit jaar als thema van hun jaaropdracht de brief gekregen, of het schrijven van de Internationale Theologische Commissie. De Internationale Theologische Commissie is een adviesorgaan voor de Romeinse Curie. En die adviseert onder andere de paus en in het bijzonder ook de dicasterie voor de geloofsleer in belangrijke theologische vraagstukken. En de bisschop van Breda, Monsieur Lies, is daar lid van, heeft ook meegeschreven aan een document wat gaat over de census fidei in het leven van de kerk. Nou, dat is wel iets wat je even moet uitleggen. En misschien dat gewoon even het document erbij nemen en een beetje zeggen wat het document zelf inleidt. En de census fidei betekent letterlijk vertaald het geloofsaanvoelen. Mm-hmm. Dus we krijgen natuurlijk het geloof mee van onze ouders of van anderen. En als kinderen of jongvolwassenen groeien we langzaam in dat geloof. We zetten daar ook stappen in misschien, hè, door gedoopt te zijn, de community te doen, gevormd te worden. En langzaam krijgen we steeds meer zicht op die geloofsleer. Maar de kerk zegt, je ontvangt niet alleen, maar je bent zelf ook deel daarvan, van dat geloof. En zelfs ook voor de ontwikkeling van het geloof. En met name waar het gaat over hoe beleef je nou dat geloof en hoe praktiseer je dat geloof. En dus bijvoorbeeld, het document noemde een paar keer de liturgie. Nou, de liturgie is niks statisch, dat verandert doorheen de geschiedenis. En daar spelen de leken een belangrijke rol in, want de kerk vraagt zich ook af, hoe kunnen we nou dat grote geloofsgeheim, de Eucharistie, hoe kunnen we dat nou het meest bevattelijk maken voor de gelovigen? En hoe kunnen we dat zo vieren dat de gelovigen dat ook zich daarin in kunnen voegen? Er zijn natuurlijk bepaalde kaders. Christus heeft bepaalde dingen vooraf ook ingekaderd. We luisteren naar het woord van God. Het offer wordt voltrokken. Maar hoe die mis als geheel eruit ziet, ja, dat verandert gedurende de geschiedenis. En dus hoe bijvoorbeeld het laatste concilie heeft ervoor gekozen dat het belangrijk is ook de volkstaal te gaan gebruiken. Maar ook de gelovigen actiever bij de Eucharistie te laten deelnemen. Door de dialogen die bijvoorbeeld hebben. De Heer zij met u en met uw geest, verheft u hart enzovoort. Dus de kerk vindt het heel belangrijk, ja, hoe ontvangen die gelovigen nou dat geloof? En wij willen ook hen erbij betrekken om dat geloof ook vorm te geven. Nou, dit document gaat eigenlijk een beetje door de hele geschiedenis heen om na te gaan hoe heeft zich dat nou ontwikkeld en wat zijn de criteria daarin om gelovigen mee te laten deelnemen in de vraag, ja, hoe het geloof ook concreet vorm krijgt in de kerk. En daar gaat het om, en dat is een belangrijk begrip, wat ook in het concilie heel duidelijk een plaats heeft gekregen, de roeping van de gelovigen, met name in het algemeen priesterschap, als gedoopte.
0: Ja, ja.
1: Dus de kerk zegt, alle gedoopten hebben de Heilige Geest ontvangen. En vanwege dat feit dat ze de Heilige Geest in zich dragen, ja, zijn ze ook geroepen om getuigen te zijn van dat geloof. En dat is deelname aan wat we noemen het profetisch ambt. De profeet die verkondigt het woord van God. Nou, wij delen in dat profetische ambt van Christus in de eerste plaats, maar ook van de priester. Elke gelovige heeft ook de taak te getuigen van zijn geloof. Nou, er wordt in het begin van het document al meteen ook een definitie gegeven. Ik ga dat even lezen, is mooi om dat te horen. Omdat de Heilige Geest hun geschonken is, hun is aan de gedoopte, omdat de Heilige Geest hun geschonken is, de geest der waarheid die van de Vader komt en die getuigenis aflegt over de Zoon, hebben alle gelovigen deel aan het profetische ambt van Christus, de trouwe en waarachtige getuigen. Zij moeten over het evangelie en over het geloof van de apostelen getuigenis afleggen in de kerk en in de wereld. Zij worden gezalfd door de Heilige Geest die hen toerust voor deze hoge roeping en die hen zeer persoonlijk en innig vertrouwd maakt met het geloof van de kerk. Nou, dat is het eerste nummer, maar dan wordt in ieder geval al meteen duidelijk gemaakt, ja, beste gelovigen zou je bijna kunnen zeggen, jullie hebben hier een belangrijke taak. Ja, en misschien is de kerk, ja, ook in de aanloop naar het Tweede Vaticaans Concilie te veel geweest van, nou ja, de pastoor die zegt het wel, en de priester die moet het me allemaal zeggen en leren. En wij ontvangen het, maar zo simpel ligt het niet. Er is ook een wisselwerking. En ook de gelovigen hebben soms echt de taak, ja, om ook hun priesters ergens potent te maken. Van ja, wij zien er toch iets belangrijks in de kerk, waar wij willen dat hij daarmee aan de slag gaat. We zien dat misschien bijvoorbeeld nu bij de missionair parochie, dat er best wel priesters zijn die het moeilijk vinden om vorm te geven aan de missie van de kerk. En er zijn gelovigen die zeggen, ja, we moeten een alfacursus gaan doen, of we moeten sycamore gaan doen, of in die zin, dat die zich in willen zetten voor de kerk. Dus er mag een wisselwerking zijn tussen de gelovigen en degene die vanuit een ambt gezien de leiding hebben in de kerk. Dus de priesters, de bisschop en uiteindelijk ook de paus. En daar gaat het document over. Dus dat de gelovigen, ja, een feeling mogen hebben, een sensus fidei wordt dat genoemd, van wat er in wat het geloof is en hoe dat vormgegeven kan worden, zowel in het spreken erover, in de leer, maar ook in de praxis en het beleven daarvan.
0: Ja.
1: En ik ga nog een stukje lezen waar het nog wel meer duidelijk in wordt. Het tweede nummer is dat van dit document, wat trouwens uit 2014 is, dus het is al niet zo heel jong meer, maar wel heel belangrijk, denk ik, ook in het gehele synodaal proces waarin we de kerk, waarin de kerk zich bevindt. En waar de gelovigen ook opgeroepen worden. Dit delen in het profetische ambt van Christus, om daarin ook hun plaats in te nemen. Dat tweede nummer zegt, dient ten gevolge beschikken de gelovigen over een aanvoeling van de waarheid van het evangelie. Een aanvoelen van de waarheid van het evangelie. Dat stelt hen in staat te onderkennen en te beamen wat authentiek christelijke leer en levenspraktijk is, en af te wijzen wat in dat opzicht niet deugt. Dat bovennatuurlijke aanvoelen, dat intrinsiek samenhangt met het geloof dat in de gemeenschap van de kerk ontvangen wordt, heet de sensus fidei en stelt christenen in staat hun profetische roeping na te leven. De commissie, de Internationale Theologische Commissie, zegt hier eigenlijk van ja, als gelovigen goed gevormd zijn, voelen ze soms haar fijn aan, ja, wat hier gezegd wordt, dat klopt niet.
0: Ja, ja.
1: Of wat daar gezegd wordt, dat is belangrijk.
0: Mag ik?
1: Ja, ik ga een voorbeeld nemen nu uit Benneu, dat is heel wonderlijk. Ik had afgelopen week mensenbezoek. En tijdens de ziekenzegening, nou, wordt de zegen met alle heiligs gegeven. Maar in België zie je steeds minder knielbanken. Er staan gewone stoelen in de kerk. Maar deze mensen die bij mij op bezoek waren, die zeiden van ja, wij konden eigenlijk niet knielen. Want de stoeltjes stonden zo dicht op elkaar, dat het er helemaal niet tussen past als ik geknield was.
0: Oh, ja.
1: En ze zeiden, dat vinden we eigenlijk heel jammer, want we willen natuurlijk eerbied betuigen naar het Heilig Sacrament. En dan, ja, dan kun je afvragen, goh, waarom is die kerk zo ingericht? En ik zie dat ook, heel veel mensen blijven staan bij de zegen. Waarom is de kerk zo ingericht dat mensen eigenlijk bijna niet meer kunnen knielen om de zegen te ontvangen en om eerbied te betuigen naar Christus in het Heilig Sacrament? Nou, dat vond ik mooi dat ze zeiden. Dat is iets van een aanvoelen. Er is hier in de inrichting van de kerk iets niet wat gericht is, ja, op waar de kerk ijver is. Namelijk in aanbidding voor Jezus zijn.
0: Ja, ja.
1: En daar hebben ze misschien ook wel iets achter. Ja, dus ik denk dat de kerk in België loopt zo'n 30, 40 jaar achter bij Nederland. Wat betreft, mag ik het zo zeggen? Mag ik misschien niet zo zeggen, maar... Dus zij gaan nu eigenlijk de ontwikkeling door die wij 30, 40 jaar geleden hebben. Hè? Ja. In het toch wel zuiverde aanvoelen van het geloof. En ik denk dit is een mooi voorbeeld daarvan.
0: Ja. Mag ik iets vragen tussendoor?
1: Ja, zeker.
0: Nou,
1: ja, zeker.
0: Je had het ook over richting het Vaticaans Concilie. Dat inderdaad die plek, om het zo maar te zeggen, ook van de leek. Meer en meer, en ook in het Vaticaans Concilie dus, is omschreven en dat wordt opgeroepen. Maar het is natuurlijk ook zo dat na het Tweede Vaticaans Concilie er op diverse plekken, onder andere in Nederland, dat enorm is doorgeschoten. En dat het aanvoelen soms niet een aanvoelen was, maar een opleggen bijna vanuit de leek. En nu zei je net van een goed gevormde gelovige. Is dat ook iets wat dan in dit document duidelijk wordt? Want ik denk dat die twee dingen heel, hoe zou ik het zeggen, dat ontzettend belangrijk is. Dat je natuurlijk eerst gevormd bent voordat je dat hele dat aanvoelen kunt ontwikkelen, toch? Of kan het je ook zo in genade geschonken worden?
1: Nou, er is natuurlijk wel een mogelijkheid dat mensen zomaar, soms ongelovig, een heel zuiver aanvoelen hebben. Dus wat we bijvoorbeeld zien, is dat er heel veel moslims een geweldige eerbied voor de Eucharistie hebben. Ja, terwijl ze dat van huis uit natuurlijk nauwelijks kunnen. Er zijn heel veel eucharistische getuigenissen van moslims, dat ze vaak juist door de Eucharistie en door Christus, die zichzelf het brood des levens, het brood het heel noemt, daardoor naar de kerk getrokken worden.
0: Oké.
1: Okay. Dat is een heel wonderlijk iets. Terwijl je denkt, maar bij de moslims wordt helemaal niet over de Eucharistie gesproken. Wat is dit dan eigenlijk? Hè? Maar de normale weg is natuurlijk niet dat je inderdaad een ingeving of een openbaring of iets krijgt. Maar dat je als gelovige inderdaad goed gevormd bent en goed gevormd wordt. En dat is dus een hele goede vraag die je stelt. Dus dat document besteedt daar veel aandacht aan deze vraag. En zij noemt inderdaad een aantal criteria waar die gelovige, dat klinkt een beetje gek, een aantal criteria waar die gelovige moet voldoen. Maar een aantal aspecten van het gelovig leven die belangrijk zijn om de gelovige te laten groeien als gelovige. En daardoor ook als een goede gelovige dit aanvoelen meer en meer kan ontwikkelen, dit geloofsaanvoeling.
0: Ja.
1: En de commissie noemt dat de geesteshoudingen die nodig zijn voor de authentieke deelname in de sensus fidei. En ze noemt het geesteshoudingen. En ze noemt dan 6 aspecten. Zou ik ze gewoon even noemen?
0: Ja,
1: dat is wel belangrijk inderdaad.
0: Ja.
1: Dus het eerste is het deelnemen aan het kerkelijk leven. En we zien natuurlijk ook in de prochje vaak dat, ja, dat mensen in allerlei commissies zitten of werkgroepen, maar je ziet ze eigenlijk niet zo vaak in de kerk. Dus ik had bijvoorbeeld, toen ik jonge kaplaan was, ik had een aantal werkgroepen gezinsmis. Ja, die moeders die kwamen dan voor het boekje te maken en zo'n gezinsmis voor te bereiden. Maar die zagen alleen maar bij de gezinsmis. Ja. En zelden in de gewone viering. Dus die hadden geen... Dus het verzamelen op de zondag, ja, was gewoon geen deel van hun gelovig leven. En ze kwamen dan graag wel iets doen, hè, om die gezinsmis voor te bereiden. Maar je merkte, ja, hoe moesten we het over iets praten wat ze zelf eigenlijk niet ten diepste beleefden. Namelijk gewoon naar de mis komen en de mis hier samen vieren. Dus deel aan het kerkelijk leven is het eerste criterium. Tweede, heel belangrijk, luister naar het woord van God. En leef jezelf uit Gods woord, uit de Heilige Schrift. Derde is ook een belangrijk criterium, openstaan voor de reden. He, dus dat het niet alleen de emoties en het gevoel is van, he, er moet hier dit of dat gebeuren. En dat zie je vaak ook, he, als kerken gaan sluiten bijvoorbeeld. Wat een heel pijnlijk proces is, ja, dat mensen ook alle redelijkheid verliezen. Van, ja, maar wij steken zoveel geld in dit gebouw. Terwijl er bijna niet meer komt. We kunnen het ook gewoon niet meer opbrengen. Hè? Dus er moet op een gegeven moment ook een zekere ratio, rationaliteit, hè? Een verstandelijkheid zijn. Dus openstaan voor de reden. Ons geloof nodig het ook uit om er gewoon goed over na te denken. De vierde is aanhankelijkheid en het leergezag. Nou, daar heeft het in het verleden in Nederland nog wel eens aan ontbroken. Hè? Dus goed, na het concilie is het natuurlijk een pastoraal concilie in Nederland geweest. En zetten mensen zich ook echt af tegen paus en bisschoppen. De werkgroep katholieke jongeren is bijvoorbeeld een beweging in Nederland geweest, die zich wel achter de bisschop heeft gezet. En volgende week hebben we het weekend van de Stichting Katholieke Gezinnen.
0: Ja.
1: Gezinsweekenden, ja, die zijn daaruit voortgekomen. En wij willen ook trouw zijn aan de paus en de bisschoppen. Het vijfde criterium is heiligheid, nederigheid, vrijheid en vreugde. Dat zijn opmerkelijke kenmerken, maar dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè. Heilig leven, heilig proberen te leven. Ja, nederigheid, hè, ontvankelijkheid ook. Het hoort ook een beetje bij dit vorige, hè, aanhankelijkheid en het leergezag. Vrijheid en vreugde. En de laatste is ook heel een mooi criterium. De wil om de kerk op te bouwen.
0: Ach, ja.
1: Dus... En daar zie je ook, hè, een belangrijk criterium voor de liturgievernieuwing bij het concilie was de actieve deelname van de gelovigen.
0: Ja.
1: En niet zozeer om allerlei boekjes te gaan maken of liturgieën te gaan ontwerpen, integendeel. Maar juist om actief betrokken te zijn bij de liturgie, bij de heilige handelingen, bij het luisteren naar het woord van God. Als je mee de kerk wil opbouwen, dat betekent dus ook, ja, actief participeren. Hè. Waar kan ik mijn deel dragen? In de parochie bijvoorbeeld, of in de geloofsgemeenschap, ja, om de kerk mee vorm te geven.
0: Ja, ik denk dat laatste wat je zegt, de geloofsgemeenschap, dat echt heel belangrijk is, omdat we toch de neiging hebben, denk ik, als je zegt de kerk opbouwen, dat de gedachte meteen gaat naar... ook het kerkgebouw en het vieren. Terwijl natuurlijk de kleinste kerk is het gezin. Hè? We zitten in het gezinsuur. En de kerk opbouwen is dan toch ook... hoe zou ik het zeggen? De gemeenschap van gelovigen waar ze ook zijn.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, precies. Dus goed, het Bisschop Roermond heeft net een nieuwe beleidsnota. Dat zegt de bisschop heel uitdrukkelijk. De nieuwe geloofsgemeenschappen zijn van oud natuurlijk geordend rondom een kerk. Of de kerk. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Dus inderdaad ook. En hij noemt daar ook expliciet de gezinsgroepen. Of iets in die richting. Maar ook, ja, de nieuwe bewegingen. Er zijn vele vormen van gemeenschappen in onze kerk. En de parochie is dan natuurlijk wel een belangrijke en één van, maar zeker niet de enige.
0: Nee,
1: ja, dat is heel juist om dat te zeggen.
0: Ja. Ja. En ook niet dat ze naast elkaar, ja, ze bestaan naast elkaar, maar ik bedoel, het is niet zo dat de ene gemeenschap niks met de andere gemeenschap te maken heeft, want je bent juist samen kerk, toch?
1: Precies, ze vullen elkaar aan. En we zijn uiteindelijk het ene lichaam van de Heer.
0: Ja.
1: Dat, ja, nee, heel juist. Ja. Ja. Ja, nou, waar het document ook veel aandacht besteedt, dat sluit hierop aan. En dat is iets wat we in Duitsland zien gebeuren, dat het een soort democratisch proces wordt.
0: Ja.
1: He, dus de stem van de meerderheid, of van degene die het hardste roept. En daar zegt het document ook uit veel aandacht aan, dat is het uitdrukkelijk niet.
0: Mm-hmm.
1: He, dus uiteindelijk, het is natuurlijk belangrijk dat wij geworteld blijven in de geloofsschatten die er is, he, die de kerk ons geeft. En daar zijn paus en bisschoppen natuurlijk ook verantwoordelijk voor, hè, om dat te bewaren en dat ook aan te bieden aan de gelovigen. En ook te kijken hoe kunnen we dat op de beste manier doen. Maar dat is niet los van de gelovigen. Ik denk een van de meest opmerkelijke momenten in de kerkgeschiedenis is misschien wel dat twee grote heiligen, Birgitta van Zweden en Catharina van Siena, brieven hebben geschreven naar de paus, die toen in Frankrijk zat en eigenlijk gevangen in een politiek systeem. Dan zei hij van, ik moet terug naar Rome toe.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn leken die helder hebben, wat hier gebeurt is niet goed voor de kerk en past niet in ons geloof.
0: Nee.
1: De kerk politiek is geen goed Nederlands, hè? Politiekiseert. Hoe zeg je dat? Dus het raakt gevangen in een politiek systeem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou weet ik dat er in het document, maar ik weet niet of je dat ook wilde opnoemen, naast het sensus fidei ook gesproken wordt over het sensus fidelium.
1: Het is heel goed dat je het zegt. Dus het begrip sensus fidei is eigenlijk het brede begrip van het geloofsaanvoeden. Maar je kunt dat onderscheiden enerzijds naar wat gelooft de kerk als geheel. En dat noemt men het sensus fidelium. Het is een beetje technische praat dit, zeg maar. Maar goed, je moet dit maar een keer gehoord hebben. Sensus fidei fidelium, dat is dus de geloofsschatten die wij van de kerk ontvangen. En de sensus fidei fidelis is de geloofsschat van de gelovigen.
0: Hmm.
1: Dat zijn wij dus.
0: Ja.
1: En dan komt dus inderdaad een beeld van, ja, wij als gelovigen. Het is niet alleen het geloof wat ons gedoseerd en overgedragen wordt. Maar het is ook het geloof zoals wij het ontvangen en praktiseren.
0: Ja, ja,
1: en dat komt inderdaad de gelovigen, de leken gelovigen, de gedoopte gelovigen, komt daar in beeld. En dat onderscheid wordt inderdaad heel duidelijk gemaakt.
0: Ja,
1: en men zegt, het is belangrijk om dat niet als een karikatuur te zien, alsof de kerk inderdaad degene is, en de paus en de bisschop in dat geval, de hiërarchie. Ja, die alleen maar geeft, en de gelovige is een passief ontvanger. Maar dus dat is een wisselwerking, daar gaat dit document over. Hè? Om dat bewust te hebben dat de gelovige een taak heeft om ook, als het nodig is, naar de hiërarchie toe te stappen en te zeggen, nou, wij zien hier dingen gebeuren die niet goed zijn en die anders moeten. Hè? Dus bijvoorbeeld Catharina van Siena is daar een heel, heel duidelijk voorbeeld van.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb eigenlijk nog een vraag, als dat...
1: Ja,
0: past
1: zeker?
0: Nu? Nou, jij zei inderdaad van het is een document van 10 jaar geleden. Toen is het gepubliceerd en in de jaren daarvoor is er natuurlijk aan gewerkt. We hebben toch een nieuwe realiteit eigenlijk, juist de laatste jaren, van mensen die nieuw tot het geloof komen, die soms met helemaal niets zijn opgevoed, of mensen die misschien wel ooit ergens gedoopt zijn, maar er niet veel mee hebben gedaan, omdat hun ouders dat niet deden. Past dit nu ook? Of is het juist zo van, nou, we leren hiervan, maar we moeten nog een stapje verder brengen?
1: Nou, ik denk voor die mensen die nieuw de kerk inkomen en aanvoelen, de kerk is belangrijk voor ons. Een van de dingen, denk ik, die zij aanvoelen, wat in onze samenleving momenteel toch heel ver weg geërodeerd is, is het gemeenschapsgevoel. Dus het sterke individualisme, wat onze samenleving heel sterk doordringt. En dat ze voelen, ja, hier zijn mensen die samenkomen en iets voor elkaar willen betekenen. Maar je merkt wel bij veel jonge gelovigen dat ze soms bijvoorbeeld wel heel veel intellectuele kennis hebben, maar eigenlijk de geloofsschat als geheel nog niet zo goed kennen. En dus leiding nodig hebben om binnengevoerd te worden in het geloofelijk leven als geheel. Mm-hmm. En daar zijn die criteria die we net noemden, hè, zijn weer heel belangrijk. Hoe word je nu een goede gedoopte katholiek, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: Is dat een antwoord op jouw vraag?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, want precies wat je zegt. Zeker mensen die ook door de reden eigenlijk bij het geloof terechtkomen. Via de filosofie, via soms ook wel kunst. Dat is dan misschien, ligt alweer een laag meer naar het aanvoelen. Maar dat juist
1: internet.
0: Dat door, ja, internet natuurlijk, waar je van alles en nog wat vindt. Nee, maar dat je het gelovig leven omvat natuurlijk heel veel meer dan alleen maar weten. Dat is in feite.
1: Precies.
0: Ja, ja. Ja,
1: ja, ja. En dat is soms ook al kritiek geweest op de kerk de laatste jaren, dat men wel dopelingen had, volwassen dopen, maar dat de mensen soms ook een beetje alleen gelaten werden. Dus dat ze niet echt actief in de gemeenschap werden opgenomen.
0: Ja.
1: Dus dat er na dat sacrament er toegewerkt, maar dat daarna een leegte viel. En dus dat hoor je ook wel eens van mensen die de kerk zijn binnengegaan. Ze zeiden, ja, dan was ik gedoopt en dan voelde ik eigenlijk te weinig gemeenschapszin.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid over en weer, denk ik. Maar dus veel gemeenschappen, parochiegemeenschappen zijn vaak te weinig gemeenschap om mensen die opgenomen willen worden echt ook te ontvangen.
0: Dat, dat is een uitdaging voor.
1: Dat is een uitdaging.
0: Ik denk dat we ongeveer naar het einde van dit deel gaan, Luc. Ik weet niet of er nog een paar belangrijke punten zijn die je graag wilde noemen.
1: Nou, misschien is het wel goed om twee dingen die echt op het gezin gericht zijn op het document. Ik die nog noem.
0: Ja, graag.
1: Deze leer in Sanctifidie is heel oud. Ze is in het Oude Testament al gegrondvest in de ontwikkeling van de kerk, jonge kerk. Maar vooral ook in de weg naar het concilie. Onder andere door Cardinal Newman bijvoorbeeld heel sterk benadrukt. En is daardoor ook in een aantal conciliedocumenten omschreven. Ik wil een klein stukje lezen uit Lumen Gentium. Mm-hmm. Waar ook het gezin wordt genoemd. Waar gezegd wordt. God rust de gelovigen toe met de geest van geloof en de gave van het woord, om zo de kracht van het evangelie te doen uitstralen in het dagelijks leven, het gezinsleven en het maatschappelijk leven. Gesterkt door de sacramenten zijn de leken de kracht die hierhouden van het geloof in hetgeen wij hopen. En dus hier wordt ook heel uitdrukkelijk het gezinsleven genoemd als de plek waar het geloofsleven groeit, waardoor degenen die in dat gezin opgroeien, de ouders, maar ook de kinderen, uiteindelijk ook verkondigers van het evangelie worden. En je ziet dat gebeuren. Hè? Dus als ik zie bij de gezinsweekenden, na een heel aantal jaren worden de kinderen die zijn gevormd, worden leidinggevenden in de groepen, of uiteindelijk worden dat de ouders die het gezinsweekend gaan organiseren. Dat is heel mooi om die dynamiek te zien. En ik vond het mooi dat het is nog ergens waar het gezin wordt genoemd. Ik ben even kwijt. Familiaars consortium wordt nog heel uitdrukkelijk ook aangehaald. Waar Johannes Paulus II, eigenlijk het thema wat jij noemt. En dat is dat er een gevaar kan zijn om toch te makkelijk af te wijken van de geloofsleer. Als de leek het voor het zeggen krijgt, als hij niet goed gevormd is. Dus dus de vorming van de gezinnen, in de gezinnen, maar natuurlijk ook de vorming, geloofsvorming in de parochies, is heel erg belangrijk om dit concept, als je dat zo mag noemen, de sensus fidei, om dat tot wasdom te laten komen.
0: Ja, ja.
1: En we zien het ook, hè, dat inderdaad ook gelovigen op een gegeven moment gewoon aan de deur kloppen en zeggen, nou, hier gebeurt iets, dat vinden wij moeilijk.
0: Ja.
1: Past dat wel bij ons geloof? Dat zie je op het vlak van de liturgie. Soms wel wat al te fors. Maar je merkt er wel dat mensen steeds meer aan. Hier is iets heiligs aan de hand. En wij moeten dat heilige ook bewaren. Dat is eigenlijk iets heel moois. En priesters worden soms tot verantwoording geroepen voor dat. En dat is denk ik iets goeds. Ja. Ja.
0: Mooi, mooi.
1: Ja, misschien tot zover.
0: Stel dat mensen gewoon dit document zelf interessant zouden vinden. Hè. Kunnen ze dit ook ergens vinden?
1: Bijna alle documenten van de kerk zijn te vinden op een website die we hebben. En die heel belangrijk is, rkdocumenten.nl. Ja. En daar staat deze zeker ook bij.
0: Oké. Dus dat gaat over het census fidei in het leven van de kerk. Ik wil jou hartelijk danken weer voor deze mooie bijdrage. En ik denk dat het iets is waar we allemaal ook iets van kunnen leren en meenemen. En als mensen een beetje hun geloofsleven ook nog vorm willen geven, kunnen ze ook een keertje naar Banneu natuurlijk, toch? Dan...
1: Zeker.
0: Want ook dat hoort bij het geloof. Hè? Dus devoties als...
1: Nou, dat is leuk. Het is leuk dat je zei, mag ik er heel even iets over zeggen?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
1: Het is een van de heel concrete dingen die vaak worden genoemd, en ook als echt voorbeeld worden gegeven, is de volksvroomheid. En dat is dit, dus inderdaad ook bedevaart gaan. De kerk heeft daar trouwens ook een heel document over geschreven, het belang van de volksvroomheid in ons geloof. En dus dat het inderdaad niet alleen droge, ik zeg een beetje kort door de bocht, droge theologische materie is, maar dat het inderdaad ook zijn plek krijgt in het... In het geloofsleven. En bedevaart is daar inderdaad eentje van, ja.
0: Precies, precies. En ook bijvoorbeeld de sacramentsprocessies die meer en meer gehouden worden enzovoort. Hè. Gelukkig, gelukkig. Ja. Heel veel mooie dingen. Nou, voor deze keer heel veel dank, priester Luc. En tot een volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja, en dan is het nu ook tijd om nog weer even naar muziek te gaan luisteren. En dan zijn we zo nog weer terug voor het laatste deel van het gezinsuur, waarin we even kijken naar een paar activiteiten die eraan zitten te komen. Het lied U bent mijn hulp, Heer, door Remco Hackert. En we houden het een beetje kort, want anders hebben we niet voldoende tijd voor het laatste deel. Maar toch even muziek.

0: U bent mijn hulp, o Heer. Remco Hackert die dat zong. En iets wat korter dan ja, het hele lied. Maar hier bij het gezinsuren willen we nog even wat tijd besteden aan activiteiten die eraan zitten te komen. En ja, we hoorden in het deel hiervoor dat ook het deelnemen aan processies, het op bedevaart gaan enzovoort, ook echt onderdeel is van ons gelovig zijn, van ons geloof, van ons gelovig leven. En ik dacht, ja, we noemen het wel vaker op, maar toch doe ik het ook hier nog een keertje. Er is natuurlijk bij RK Activiteiten de mogelijkheid om ook bij de categorieën, als je op die website komt, dan zie je bovenaan zo een aantal keuzemogelijkheden staan. Je kunt voor de plaats kiezen, de regio, maar ook voor categorie. En daar zie je dan staan dat je kunt kiezen bijvoorbeeld voor een bedevaart of voor een kamp. Kinderkampen die er natuurlijk allemaal aan zitten te komen. Zeg maar deze zomer, waarvoor je misschien nou, nog net kunt opgeven. Maar ook bedevaarten, maar ook wat langere reizen. Retraites bijvoorbeeld. Processie. Ontmoeting. Nou, dit zijn er maar een paar van dus de lijst aan categorieën die je kunt kiezen. Ja, er is zoveel altijd. En ook mooi om te zien hoe meer en meer organisaties en soms ook in parochies zelf of bisdommen die bedevaarten organiseren, maar ook inderdaad ja, de diverse organisaties die voor de diverse leeftijdsgroepen ook weer iets organiseren. Dus ik zou zeggen, ja, neem het ter harte. Kijk in RK Activiteiten. Ga op zoek naar iets wat past bij je eigen gezin. Misschien dus al in deze zomerperiode. En daarna is er natuurlijk ook heel veel. Nou, dat een beetje snel gezegd, ga ik nu in gesprek, kort gesprekje met Elena en Gerard Dijkstra, die ik aan de lijn heb, omdat zij van alles kunnen vertellen over een activiteit die in september gaat plaatsvinden en dat is van Retrouvaille. Nou, van harte welkom Elena en Gerard.
1: Dankjewel.
0: Ja, en jij wil natuurlijk al meteen gaan vertellen. Nou, ik vind het heel fijn dat ik jullie eventjes kan spreken. Retrouvaille is niet nieuw hier voor Radio Maria. Wij hebben ook met elkaar al vaker mogen spreken. Dat kunnen we mensen terugvinden in de audiotheek, hè, de gesprekken die daarover zijn geweest. Maar het is toch zo belangrijk om stil te staan bij het gezin en ook bij het gezin, bij die koppels die het misschien moeilijk hebben. En daar gaat het eigenlijk over.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja. En wat we eigenlijk even onder de aandacht willen brengen is dat er in september weer een weekend aankomt. En dat lijkt vroeg, maar de zomervakantie komt er voor veel mensen tussen. Dus dachten we dat het een mooi moment was om dat even aan te kondigen.
1: Ja. En ik wil naartoe voegen dat weekend begint op 24 september in de avond en duurt tot zondag 27 september. En dat gaat over donderdagmiddag, vrijdagmiddag, de derde dag zaterdag en een deel van zondag als latende met een heilige mis. Mm-hmm. En ik wil ook zeggen, het huwelijk kent zijn ups en downs, maar voor sommigen kan natuurlijk het leven een enorme uitdaging worden. Vooral wanneer de communicatie is vastgelopen en de band met elkaar verloren is gegaan. Als jij en je partner in zo'n periode zijn beland en op zoek zijn naar hoop en vertrouwen, dan is Retrouvaille programma wellicht iets voor jullie.
0: Ja, want het komt natuurlijk toch nogal eens voor dat, zoals jij zegt Elena, dat de communicatie wat stroef gaat. Dat, ja, nou ja, goed, het wil allemaal niet zo. Mensen vinden dat misschien moeilijk om dat te erkennen, om daarvoor uit te komen. Maar deze weekenden zijn echt gericht op elkaar, hè, als ik het goed zeg. Want kun je heel kort toch iets vertellen over wat dat weekend voor een koppel, voor een echtpaar wil betekenen?
1: Oké, we moeten zeggen dat hoewel Retrouvaille katholieke wortels heeft verwerkt, komt het koppel van alle geloof vertuigingen en ook mensen zonder geloof. Maar dat is belangrijk dat wij vragen dat beide partners bereid zijn aan een huwelijk te kunnen werken. Mm-hmm. In tegenstelling tot traditionele therapie wordt retrouvaille geleid door koppels die openlijk hun persoonlijke verhalen en huwelijksproblemen delen. Zij bieden praktische hulpmiddelen aan die ze zelf hebben gebruikt om hun liefde te ontdekken en hun band te versterken.
0: Ja, ja.
1: En deze peer-to-peer aanpak creëert een herkenbaar en ondersteunende omgeving, zonder dat de deelnemers hun persoonlijke omstandigheden hoeven met anderen te delen.
0: Ja, precies. Dat wou ik zeggen van, het is op elkaar gericht. Dus het gaat er niet om dat je in een groep van alles zou moeten delen met mensen die je eigenlijk niet kent.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is, je gaat samen inderdaad opdrachten uitvoeren, om het zo te zeggen. En als je iets deelt, dan deel je alleen met elkaar. Tenzij je dat zelf graag aan anderen wil vertellen, mm-hmm, natuurlijk. Dat is niet verboden. Maar de bedoeling is dat inderdaad de koppels die meedoen niet hoeven te delen over hun situatie.
0: Nee.
2: Wat wel mooi is, is dat als je met meer koppels in zo'n weekend aanwezig bent, dan zie je om te beginnen al dat je niet alleen bent. En dat is al voor veel mensen iets van herkenning van, goh, we zijn niet de enige die hier problemen hebben of een crisis hebben. Het gebeurt anderen ook.
0: Ja, ja. En je zei net, Elena, van het is niet specifiek alleen voor katholieke koppels. Maar er is wel een priester, hè, bij betrokken.
1: Ja, wij dus, zijn katholieken natuurlijk.
0: Daarom,
1: het is een,
0: ja,
1: katholieke organisatie. Ja. En wij geloven in dat ieder huwelijk de verbinding is tussen een man en een vrouw en de kans verdient te overleven. En met huwelijk bedoelen we een christelijk, maar vooral katholieke huwelijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, het is een sacrament. Het wordt niet zomaar verbroken, wordt helemaal niet verbroken eigenlijk. Daar geloven wij in.
0: Ja, ja.
1: Dat is onze uitgangspunt inderdaad.
0: Ik denk dat het heel fijn is ook voor mensen die misschien denken, oké, ik wil hier iets meer over weten. Of misschien is het wel iets voor ons. Er is een website, hè, retrouvaille.nl. Het weekend, ja, is in Heilo.
1: Dit is gekregen in online.
0: Oh.
1: Hebben we voor een online oplossing.
0: Oké.
1: De volgende keer zal het misschien in Heilo zijn, maar voor deze keer is online.
0: Oké. Kunnen de mensen dus zich voor opgeven en meer informatie vinden op de website retrouvaille.nl. Ik moet het gaan afronden, want het is eigenlijk altijd.
1: Ja, kort, maar ik wil

0: 0639-4373-7722. Ik herhaal nogmaals. 0639-4373-7722.
1: Heel veel dank voor jullie tijd. En ik zal het nog vaker ook wel opnoemen hier bij Radio Maria. Maar hiermee sluiten we dan nu dit gezinsuur af. Heel veel dank.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Beste luisteraar, fijn dat u meebidt met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de
1: Zoon
0: en de Heilige
1: Geest.
0: Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.

0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Bidden we verder de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. En als u wilt meebidden, dan kan dat in het boekje van Bidden met Radio Maria op bladzijde 32. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uitteelt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden, eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader.
1: Van de Vader.
0: En de Zoon
1: en de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: En de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.
1: Ja, beste luisteraars, van harte welkom in een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Het is vandaag de vierde dinsdag van de maand en dat betekent dat ik weer in Heiloo ben beland. Altijd een hele rit, maar zeker de moeite waard om even bij onze moeder te zijn. En ik zit hier met een bijzondere gast. Hier naast mij zit rector Jeroen de Wit, rector van het seminarie. Goedemorgen, rector.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we hebben elkaar vaker gesproken in de uitzending natuurlijk. Hè? Ja, het is altijd goed om even bij te praten hoe het er inmiddels voor staat. Het viel me op dat Maria niet bij de vijver staat.
2: Oké. Dat heb ik nog niet gezien. Zondag was ze er nog.
1: Ja. Nou, is hier natuurlijk voor de luisteraars die dat niet weten, een prachtige vijver op het heiligdom. En ik moest goed zoeken, want er staan hele grote rhododendrons omheen. Dus ik kon de vijver niet meteen zien. En toen dacht ik even Maria groeten, maar ze stond niet op de sokkel. Oh, Mariska, weet jij er meer van?
3: Ja, heb ik net gehoord.
1: Ja, even in de microfoon.
3: Oh, sorry. Maria wordt een beetje gerestaureerd.
1: Maria wordt gerestaureerd. Kijk, dat is bijzonder, ja. Ja, dat is een soort reparatie, eerherstel doen we dat dan, hè?
2: Als Maria
1: wordt gerepareerd, ja. Maar goed, mooi dat we weer even kunnen bijpraten. Rector, u bent hier rector van het seminarie. Ik denk dat de zomerperiode zal bijna ingaan over een paar weken. Hè?
2: Klopt. Ja, nog één week. Dat is de laatste week voor de seminaristen met de examens, tentamens. Vrijdag is de laatste dag, of donderdag de laatste dag voor hen. En dan, vrijdag worden de cijfers bekendgemaakt. En zaterdag hebben we nog een uitje met elkaar naar een van onze seminaristen die in Coevorden woont. Een heel stuk weg, die gaan we daar opzoeken.
1: Okay.
2: En dan begint de zomerperiode. En dan hebben ze, dus juli en augustus, hebben ze dan om ook 3 weken stage te gaan lopen ergens. Verder gaan naar het buitenland toe om ergens een stage te doen op verschillende plekken.
1: Dat kiezen ze zelf?
2: We mogen zelf kiezen natuurlijk altijd in overleg. Maar bijvoorbeeld gaan 2 seminaristen gaan naar Lourdes toe om daar te helpen. Een seminarist gaat naar Amerika toe, omdat hij dan kan combineren met iets wat hij daar privé hebt, een huwelijk van vrienden. Dan gaat hij in een parochie in Minneapolis helpen in de zomer, ook op kampen, denk ik. Een andere seminarist wil naar Italië gaan, in de gemeenschap waar ik zelf gezeten heb, gemeenschap Comunità Papa Giovanni Ventitresimo, Johannes de 23ste, in de buurt van Rimini, in een huis met verslaafden, wil hij gaan helpen, ook om zijn Italiaans wat op te krikken. En ze gaan ze allemaal een kant op. Eén gaat naar Ierland toe om daar in een parochie ook te helpen. En natuurlijk de zomerperiode is altijd een mooie kans om zo'n hele, toch een bijzondere ervaring op te doen. Ook wat buiten ons eigen bisdom, buiten de eigen parochies. En zo je, verrijking eigenlijk is het voor je eigen geloof altijd weer zoiets. En,
1: heel goed. Ja. Hebt u dat zelf ook gedaan in de seminariteit?
2: Ja. Vaak ook gecombineerd met bijvoorbeeld een Wereldjongerendagen of 2 keer, denk ik, met Wereldjongerendagen. 1 keer in Sydney, 1 keer in Madrid. En ook een keer hebben we een pelgrimstocht gemaakt naar Santiago de Compostela. Ik denk 1 keer ook een missietocht met de zusters naar Egypte. Was ook een hele mooie reis.
1: Santiago was ook helemaal vanaf hier?
2: Dan hebben we toch iets meer dan 3 weken nodig. We hebben toen ruim 100 kilometer gelopen vanaf Sharjah. Met een groep jongeren. Dat was in het jaar voordat dan de Wereldjongerendagen in Madrid waren. Dus in 2010 moet het zijn geweest. Ik was toen nog seminarist dus. En priester Nico Kersens was mee. En waren met 10 jongeren, om al een beetje in het Spaanse te zijn, hebben we dus vanaf Sharjah naar Santiago gelopen. En als je meer dan 100 kilometer loopt, dan kun je de Compostela.
1: Ja,
2: kun je
1: bewijs.
2: Het is heel mooi. Mooi, het is heel mooi.
1: En was u het jaar daarop ook in Madrid zelf?
2: Ja, ook in Madrid geweest. Toen ook met de groep van de jongeren van ons bisdom, wat ook een hele mooie reis was. Een bijzondere reis.
1: Wij waren, of ik was daar ook met een groepje. En ik ben 1 keer bij de Wereldjongerendagen geweest. En toen vond ik het ook wel mooi geweest, moet ik zeggen.
2: Oké. Ja, het is massaal.
1: Het is een bijzondere ervaring, maar het is inderdaad wel heel massaal natuurlijk.
2: De meest bijzondere ervaring op die reis hebben we eigenlijk zelfs nog voor de Wereldjongerendagen gehad eigenlijk. Toen hebben we een aanbidding gehad in Andorra. Ja, die was zo bijzonder. Iedereen daarna sprak daarover. Iedereen was ook wel gaan biechten of een gesprek aan gaan vragen. Was echt, iedereen was geraakt eigenlijk. Was heel, ja, ik zeg wel eens van, het was net alsof, alsof Jezus fysiek aanwezig was. Het was, hing een wolk over eigenlijk die plaats waar we waren van aanbidding. Dat was echt, ja, heel, heel bijzonder.
1: Ja. Ja,
2: was
1: het is ook vrij letterlijk dat hij fysiek aanwezig is.
2: Ja, natuurlijk. Hij is fysiek aanwezig, maar ja, je kon hem aanraken zo'n beetje. Ja. Zo was het of zo. Ja, dat was echt, dat was echt
1: bijzonder.
2: Ja, was echt heel bijzonder was dat. Ja.
1: Dus nu gaan de seminaristen ook naar heinde en verre de komende weken. Ja. Dan is het rustig hier in huis, vermoed ik.
2: Ja, rustig. En ik ga zelf ook een rustig plekje opzoeken. Behalve dan de zondagen zal ik terugkomen voor missen op verschillende plekken. Maar om wat aan mijn proefschrift te werken. Dus dan heb ik ook wat plekken gevonden waar ik van de zomer rustig kan werken. Om daar wat tijd voor vrij te hebben en me goed te kunnen focussen.
1: Ja, daar hebt u over gesproken, over uw proefschrift de vorige keer. Kun je misschien nog heel kort samenvatten waar het over gaat?
2: Ja, het gaat eigenlijk over evangelisatie. Daar heb ik ook mijn licentiaat in geschreven, maar ook mijn proefschrift, dus mijn doctoraat, is in deze richting. En ik vergelijk een Pinkstergemeente, concreet heb ik er een uitgezocht in Heerengewaard, met een parochie, dus de Dionysiusparochie, ook in Heerengewaard, zijn dicht bij elkaar gelegen. Allebei mooie gemeenschappen, maar natuurlijk heel verschillend. En ik vergelijk ze dan eigenlijk op de, zeg maar, als je de missieopdracht hebt van Jezus, op het einde van het Matthäus-evangelie, van gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, hè, en doopt hem en onderricht hem en alles wat ik u geleerd heb, dat te kijken hoe dat beleefd wordt in de ene gemeenschap en hoe dat beleefd wordt in de andere gemeenschap eigenlijk. Om te kijken wat we van elkaar kunnen leren. En ja, op zich hebben we natuurlijk wel de Pinkstergemeente, wel een naam, de Pinksterbeweging, dat ze heel evangeliserend zijn, naar buiten trekkend. En nou, dat wil ik dus bekijken inderdaad, hoe zit dat? Zit er echt een groot verschil in en wat kunnen we inderdaad misschien leren?
1: En wat zijn de eerste bevindingen? Zijn er grote verschillen? Of?
2: Ja, er zijn natuurlijk grote verschillen in hoe zeg maar de zondagsviering is natuurlijk. Hè? Dat is, bij hun is dat natuurlijk, begint dat met drie kwartier lofprijzing en dan is er 40 minuten preek. En eens in de vier weken vieren ze avondmaal, wat natuurlijk een andere inhoud betekenis heeft dan bij ons. Bij ons staat natuurlijk op zondag de Eucharistie heel centraal, natuurlijk ook het woord van God. Maar uiteindelijk is de Eucharistie heel centraal, dus dat is heel verschillend. En wat wel mooi is om te zien, ze hebben een sterke sterk op gemeenschap gericht. Ze zitten bijvoorbeeld ook allemaal in een klein groepje, een gebedsgroepje zeggen, of een huiskring eigenlijk zou het kunnen noemen. Elke twee weken komt iedereen, of zo'n 40% van die gemeente zit in zo'n huiskring. En die komen eens in de twee weken bij elkaar, bij iemand thuis. En ze kennen elkaar dus heel goed. Je ziet dat er een sterke band is. En ook zie ik dat het jongerenwerk is heel sterk georganiseerd. Dat is wel heel krachtig eigenlijk. Elke vrijdagavond hebben ze een ontmoeting met jongeren. Ze hebben een kernteam van 5 jongvolwassenen die dat ook leiden. En wel 20 jeugdleiders. Die zitten dus ook weer met de jongeren in zo'n huiskring. En dus dat is wel heel sterk georganiseerd.
1: Als katholiek ook nog wel iets van meenemen.
2: Ja, zeker. Ja, ik denk wel wat betreft organisatie en wat betreft gemeenschap kunnen we wel dingen van leren. Natuurlijk, de viering is anders. Lang. Ze hebben een viering die duurt minimaal 1,5 uur, soms zelfs 2 uur. En toch ervoer ik niet dat het te lang was of zo. Dus in die zin is de Heer zeker ook wel aanwezig in hun viering. Ja, dat is natuurlijk voor mij als katholiek en zeker als priester de Eucharistie heel centraal. Dus dat is dat zou je nooit willen veranderen. Maar het is zeker wel boeiend om dat te bekijken.
1: Ja, ja, ja. Nou, mooi. Mooi dat we weer even een beetje bij zijn. Ja, rector, ik had u vandaag ook uitgenodigd voor de uitzending met een bijzondere reden. U bent zelf ook betrokken bij een initiatief dat heet Retrouvaille.
2: Ja, ja.
1: Ik zie hier een foldertje liggen met als ondertitel een reddingslijn voor huwelijken in nood. Kunt u kort uitleggen wat dat is? Want ik denk dat het goed is dat de luisteraars daar ook een keer kennis mee maken.
2: Ja, het is nog niet zo bekend in Nederland. Bestaat nu denk ik een jaar of 3 dat we wat proberen bekend te maken. Misschien nog iets korter zelfs. Het is inderdaad, veel mensen kennen wel Marriott's Encounter. Daar is het aan verwant eigenlijk. Marriott's Encounter is voor koppels, echtparen, om een huwelijk te verdiepen, liefde voor elkaar te verdiepen. Maar eigenlijk zeg maar voor de huwelijken die op zich goed lopen, zeg maar, of zo. Nou, en elk huwelijk is wel eens wat natuurlijk. Maar die proberen dus voor de huwelijken om ze te helpen stellen, te helpen om te groeien in een huwelijk. Retrovaille is daaruit ontstaan, maar Retrovaille is echt gericht op huwelijken die echt in crisis zijn, die in problemen zijn vaak. Nou, op het punt van scheiding of zeg maar echte crisissen die er kunnen zijn, om dan eigenlijk inderdaad hulp te kunnen bieden. En dat doen ze eigenlijk door weekenden die georganiseerd worden. We hebben er nu 1 in Nederland georganiseerd, ik denk 1,5 jaar geleden. Er komt een 2e aan in eind september. Dat zal een online weekend zijn, dus in die zin ook makkelijk voor mensen om aan te sluiten. In zo'n weekend gaat het vooral om het getuigenis van 3 stellen die vertellen over hoe zij zelf uit de crisis zijn gekomen. Dus dat zijn de stellen die zelf retrovaille gedaan hebben en getuigen hoe zij toch weer de liefde teruggevonden hebben. Retrovaille komt van het Franse woord hervinden eigenlijk. Ja. Daar gaat het om eigenlijk. En wat daar, en er is ook altijd een priester bij. Dus 3 stellen die het zelf meegemaakt hebben, meegedaan hebben en uit de crisis gekomen zijn. En nu al weggevonden hebben. En een priester ook die dat ook begeleidt in het weekend. En toch voor de priester is het ook heel boeiend om erbij te zijn. Want dan zie je het meer van als priester ben je getrouwd met de mensen aan wie je bent toegedeeld, hè. De kerk is onze bruid. Ook een soort huwelijk. Hè? Ja.
1: Dus, wat ook in crisis kan raken natuurlijk.
2: Wat ook in crisis kan raken. Dus dat is. De manier eigenlijk waarop het gebeurt is dus door deze getuigenissen. Maar wat vooral ook aangereikt wordt, is een methode om met elkaar te communiceren over je emoties. Hè, emoties, ja, moeten we niet ontkennen, die hebben we. Maar die kunnen heel verschillend zijn, hè, bij mannen en bij vrouwen. En vooral om de emoties van elkaar beter te begrijpen, te kunnen begrijpen, wordt er een methode aangereikt om elke dag even tijd te nemen om bijvoorbeeld een bepaalde emotie of een bepaalde gebeurtenis die er geweest is of iets wat er aankomt of iets waar iemand mee bezig is, om daar met elkaar iets over uit te wisselen. En het kost 20 minuutjes of zo per dag om zo wat tijd voor elkaar te nemen, waarin je allebei ook wat schrijft in een schriftje en daarna met elkaar uitwisselt om elkaars emoties beter te begrijpen. Want soms denk je elkaar te begrijpen, maar dat is dan niet zo eigenlijk. En daar is een bepaalde methode in die heel krachtig is. En zo is dat een hele succesvolle weg eigenlijk om stellen te helpen die in crisis zijn, die in nood zijn.
1: Inderdaad. En waar komt het initiatief vandaan?
2: Het is vanuit Canada.
1: Canada.
2: Ja, dus in Frans, het woord is Frans, maar het is dus Franstalig Canada waar het vandaan komt. Op zich komt het voort uit Merits en Kant, maar het staat er helemaal los van. En het is dus een eigen beweging, zeg maar, zoals er veel nieuwe kerkelijke bewegingen zijn. En zo ook deze inderdaad. En zelf heb ik dus het leren kennen doordat er een echtpaar is hier in Alkmaar. Elena en Gerard Dijkstra, die zelf ook in een crisis gezeten hebben. Elena die is uit Italië, die heeft daar toen hun huwelijk heel sterk in crisis was. Ja, door een vriendin werd ze gewezen op het bestaan van retrovaille, want in Italië is retrovaille al veel groter. En toen is ze dat met haar man gaan doen. Ik meen een weekend in Engeland zijn ze gaan doen, waar het toen ook al wel draaide. En ze hebben dus gelukkig inderdaad de weg voor een huwelijk hervonden en gaat gelukkig heel goed. Ze zijn zich vanaf dat moment ook zelf in gaan zetten voor retrovaille, om het hier in Nederland ook bekend te maken. En toen hebben ze op een bepaald moment dus mij ook gevraagd, omdat we elkaar kenden hier van het heiligdom, ze kerkte hier. En toen ben ik een keer, ik denk alweer 2 jaar geleden, bijna 2 jaar geleden, naar Italië geweest om daar een weekend mee te maken. Er was een heel groot weekend, er waren denk ik wel 11 stellen of 12, 13 stellen die er waren om hulp te krijgen dus, van de andere stellen die er waren. En dus als priester deed ik er ook in mee inderdaad, dus om ook, er worden steeds ook, krijg je vragen mee en dan moet je zelf even wat over gaan schrijven en zo. En ik kreeg dan speciale vragen voor de priesters. En dat vond ik zelf ook heel mooi om te doen zo inderdaad, om zelf over je eigen relatie met de mensen na te denken en hoe je die beleeft. En dat was een hele mooie ervaring en toen ben ik daarna dus me ook in gaan zetten voor retrovaille, daarbij betrokken geraakt. Ja.
1: Want dan heb je al heel wat stelletjes voorbij zien komen, want op zo'n weekend waren er al 12 of 13?
2: Ja, die daar voor hulp waren dan. Ja. Ja, los dus van de 3 stellen die het presenteerden. Ja, en
1: die er al doorheen waren gekomen.
2: Ja.
1: Zie je dan ook bepaalde oorzaken van crisis vaker terugkomen? Als je dat zo een beetje in kaart brengt?
2: Daar heb ik dan niet direct zicht op. Want ik heb niet met al die stellen daar zo gesproken. Maar er kunnen natuurlijk vele redenen zijn. Kijk, vaak hebben mensen natuurlijk ook, ja, ieder mens heeft zijn eigen achtergrond en je eigen verleden. En ja, het kan ook zijn dat je nog met dingen van het verleden bezig bent. Of ja, het kan allerlei redenen natuurlijk, of ja, noem maar, of werk, wat iemand wat op een gegeven moment iemand veel in beslag gaat nemen. Of ja, soms kan natuurlijk ook de verleiding ontstaan of voor verliefd worden op een ander, noem maar op. Hè. Er kan natuurlijk heel veel gebeuren in een huwelijk. Hè.
1: Ja. En dit zijn katholieke huwelijken?
2: Ja, ja, ja.
1: En dat zijn ook praktiserende katholieken die hier aan meedoen? Of
2: Ja, kijk, dat is natuurlijk dat is wel mooi. Dat hoeft niet per se. Het is wel belangrijk dat het een huwelijk is. Want dat is wel de basis waar vanuit we werken. Die willen we herstellen. Hè. Ja, we hebben één weekend gehad hier in Nederland, waarbij ook één stel was die dan eigenlijk nog niet echt getrouwd was en dus een andere relatie leefde. Dat ligt moeilijker eigenlijk, want daar is het niet zozeer voor bedoeld. Hè? Want,
1: nee, ja, het is echt het sacrament dat weer in ere wordt hersteld.
2: En je wil dat hervinden eigenlijk. Hè? Je moet ervan uitgaan dat er een goed begin is geweest. En dat is ook mijn eigen geloof. Als er een goed begin is geweest, dan is er ook weer een weg terug naar het goede. Hè? Ja. Om dat weer te hervinden inderdaad.
1: En het is ook dat het dan niet alleen maar die menselijke component heeft van een man en een vrouw. Maar ook God die daarbij betrokken is en die misschien wel op de achtergrond is geraakt.
2: Ja, precies. Ja. Dat is vaak natuurlijk, speelt het ook een rol. En, precies. Ja,
1: ik heb in de parochie waar ik kapelaan ben geweest, heb ik ooit een stel gehad. Die waren al 50 jaar getrouwd. Of net nog niet, maar in ieder geval rond die koers. En allebei wel katholiek, maar waren helemaal uit elkaar gegroeid.
2: Ja.
1: En die hebben elkaar eigenlijk weer teruggevonden voor het tabernakel. Die zijn samen gaan bidden voor het tabernakel.
2: Ja, ja.
1: En dat was eigenlijk de weg terug om bij Jezus, om daar aanvankelijk alleen maar hun hart te luchten, zeg maar. Ja. Maar dan wel terwijl de ander ernaast zat. Hè. Dus soms is het als ze zo ver uit elkaar gegroeid zijn dat ze... Ja, dat ze bijna niet meer in staat zijn om nog met elkaar te praten. Hè? Dus dan elkaar aankijken is soms al moeilijk dan.
2: Ja, ja.
1: Maar ze keken allebei naar het tabernakel en ze begonnen eigenlijk tegen de Heer te spreken, terwijl de ander ernaast zat. En die hoorden dan dat gesprek met de Heer. Ja. Dat brak weer iets open en dat bracht ze ook weer wat dichter bij elkaar.
2: Mooi, ja. Ja.
1: Heeft er ook, wat je zei, van er wordt gesproken over emoties. Emoties worden ook opgeschreven. Maar welke plek heeft het gebed en de sacramenten in zo'n weekend?
2: Ja, sowieso. Daarom is de priester ook het hele weekend erbij aanwezig. En er wordt op een bepaald moment ook heel duidelijk over vergeving en over het sacrament van vermoed en verzoening gesproken. Dus dat die weg altijd open ligt. En dat komt ook heel duidelijk aan bod, inderdaad. elkaar vergeven en vergeving vragen aan God. En zeker. Het is echt een heel duidelijk katholiek weekend, zeg maar. Dat is, daarom is er ook altijd een priester bij. Ja. En het wordt gedragen ook door het gebed, want het wordt altijd, op het moment dat zo'n weekend is, worden door andere stellen wereldwijd gebeden voor de stellen die er zijn. Het wordt echt gedragen door gebed.
1: Ja.
2: Dus elke dag is ook de heilige mis in zo'n weekend.
1: Nou, ik ben wel benieuwd nog wat meer naar hoe ziet zo'n weekend er nou concreet uit. Ja. Maar we gaan even luisteren naar muziek, want we moeten de luisteraars natuurlijk niet overvoeren. Hè? Heel wat verteld. Je had verschillende liederen opgegeven. Het eerste lied dat u graag wilde horen was Heer, u bent mijn leven. Nou, een heel bekend lied wat iedereen thuis wel mee kan zingen, denk ik. Maar waarom dit lied?
2: Nou, ik vind het een heel mooi lied, dat op de eerste plaats. En het is ook in de Italiaanse versie, heb ik eigenlijk eerder leren kennen. Toen ik in Italië woonde, Tu sei la mia vita. Dus ook die Italiaanse band zit erin, wat ik dus ook bij Retrovaille zo bij mij aan bod is gekomen. Maar ja, Heer, u bent mijn leven. Het is belangrijk dat Jezus centraal staat in ons leven. En als dat lukt, om inderdaad Jezus ook centraal te stellen in ieder huwelijk. Ja, dan zal de weg naar verzoening, het hervinden van het huwelijk, zal ook lukken, zeg maar. Dus daarom eigenlijk dit
1: mooi. Ja. Klinkt logisch. We gaan er naar luisteren en dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending vanuit Heilo deze ochtend in gesprek met rector Jeroen de Wit. Nou, hij heeft net verteld over een mooi initiatief wat sinds enkele jaren ook in Nederland is geland. Retrouvailles, letterlijk elkaar weer terugvinden. En een initiatief speciaal voor katholieke stellen die in crisis zijn beland. En ja, rector, we hadden het er net over van het kan allerlei oorzaken hebben natuurlijk. Hè. Een crisis, ja, dat is niet zo heel makkelijk te lokaliseren waar nou precies het probleem vandaan komt. Het gaat vooral om die weg terug natuurlijk. En dat is heel vaak natuurlijk een weg van verzoening, hè, omdat er ook vaak verwijten zijn geweest van beide kanten. Hoe ziet zo'n weekend er nou concreet uit? Stel dat er nu luisteraars zijn die denken van nou, dit zou echt wel een oplossing voor ons ook kunnen zijn. Wat kunnen ze verwachten op zo'n weekend?
1: Nou, ik heb dus zelf, wat ik zei, een weekend in Italië meegemaakt. Dat was een fysiek weekend. Ook het eerste weekend wat wij hier gedaan hebben was fysiek. Het komende weekend wat we zullen doen is online. Dus daar is de structuur iets anders van. Maar fysiek gezien kom je op vrijdagavond bij elkaar. Ontmoet je elkaar dus voor het eerst. En heb je ook de eerste avond dus dat de stellen beginnen te delen. De drie echtparen, niet alle drie op die avond natuurlijk, maar... want de stellen hebben eigenlijk allemaal, de drie stellen die er zijn om te helpen, die hebben allemaal hun verhaal uitgeschreven. Dus het is niet zomaar dat ze zomaar spontaan zeg maar getuigen van hoe dat bij hun gelopen is, maar dat is wel heel duidelijk uitgeschreven en ook door de organisatie van Retrouvailles bekeken van ja, hè, van om het op de juiste manier ook naar voren te brengen. En zo wordt er dus ja, aan de hand van de verschillende thema's, ik heb nu niet meer precies de volgorde van die thema's voor ogen, maar zo ga je zo door het weekend. Dus je begint op vrijdagavond inderdaad, je begint altijd met een stukje ja, dus getuigenis van iemand. En dan op een gegeven moment krijg je er ook vragen mee, allebei, de man en de vrouwen. En dan ga je even uit elkaar eigenlijk om beide iets te schrijven naar aanleiding van die vraag.
0: En wat voor soort vragen?
1: Ja, even kijken hoor. Het begint ook wel, of tussen, we hebben bijvoorbeeld over de liefde in het begin, of over ja, allerlei vragen. Ik heb ze nu even niet zo concreet. Hè. Ja, op een gegeven moment zijn natuurlijk meer vragen ook van hoe iets gekomen kan zijn, of hoe iets. Maar ja, altijd wel vragen die helpen om met elkaar te reflecteren op de situatie eigenlijk. En bijvoorbeeld ook vragen bijvoorbeeld om het goede te zien in de ander. Van wat zijn de goede punten die, hè, die juist daar ook op te richten eigenlijk. Ja, dus eigenlijk het positieve weer te kunnen hervinden ook in de ander eigenlijk. Hè. Waarom ben je verliefd geworden op iemand? Of waar ben je, hè, wat, en ook bijvoorbeeld zijn er soms dingen vanuit... bepaalde onderwerpen gaan over je vroegere thuissituatie. Die kan ook een rol spelen. Het huwelijk bijvoorbeeld van je ouders kan een rol spelen in wat je zelf als beeld hebt van het huwelijk en meeneemt in het huwelijk eigenlijk. Dus ook allemaal aspecten aan bod eigenlijk.
0: Diepteonderzoek
1: eigenlijk. Ja, ja. En wel dus ook, dus vooral, dus dat ga je dus met elkaar uitwisselen om de ander beter te begrijpen eigenlijk en emoties van de andere beter te begrijpen. Ja. Dus dat je eigenlijk leert op een dieper niveau met elkaar te communiceren, ook door die uitwisseling van vragen. En, dus, en wat ik dus zei, deze methode van dus aan de hand van een bepaalde vraag eerst wat schrijven en dat daarna met elkaar uitwisselen. Dat is dus ook iets wat je daarna dan meeneemt na het weekend, om dat zo te blijven hanteren eigenlijk met elkaar.
0: Ja. Dat is, daar gewoon een gebruik van te maken.
1: Ja, daar eigenlijk een dagelijkse gewoonte van te maken eigenlijk. Ja. Om zo dagelijks even met elkaar te gaan zitten. Een 20 minuten of een kwartiertje om dat te doen. En ja, zo dus te groeien eigenlijk in diepere communicatie met elkaar. Elkaar beter te begrijpen.
0: Ja. Is het, ik kan me voorstellen dat het ook wel veel samenhangt met een goede huwelijksvoorbereiding. Hè? Ik kan me voorstellen dat dit soort dingen ook in de aanloop naar het huwelijk ook wel al genoemd moeten worden eigenlijk. Hè? Wordt daar ook aandacht aan gegeven? Zijn dezelfde mensen die dit organiseren bijvoorbeeld ook betrokken bij huwelijksvoorbereiding? Of zijn dat echt twee verschillende werelden? Zelf waarschijnlijk wel, hè? Vermoed ik als priester.
1: Ja, al, zeker. Ik heb wel een aantal huwelijken voorbereid. Zeker, nu ik natuurlijk geen rector meer ben van het heiligdom, iets minder. Maar nog wel vrij recent ook een huwelijksvoorbereiding gedaan. Dan maakte ik gebruik van een pre-marriage course van Alfa, die ik zelf ook wel goed vind. En ik merkte inderdaad, als je gaat kijken naar die video's, dat zijn dan 5 video's die je dan met elkaar bekijkt. En ook, dan krijg je ook vragen om met elkaar uit te wisselen over, nou ja, wat voor dingen voor jou belangrijk zijn en dergelijke, waardoor je elkaar beter leert kennen. Maar ik zie inderdaad in die 5 weekend of 5 video's kwamen heel sterk ook de dingen aan bod die ik herken van retrouvaille eigenlijk. Dus in die zin sluit het wel mooi op elkaar aan eigenlijk. Maar ook is het wel zo in Italië dat er bijvoorbeeld stellen inderdaad wat over retrouvaille komen vertellen in een huwelijksvoorbereiding. Want het is sowieso natuurlijk al goed om ook te weten dat zoiets bestaat. Dat je weet van nou, stel dat het is toch misloopt of heel moeilijk wordt in ons huwelijk. Dat je weet dat er zoiets bestaat. Dat is ook al heel mooi.
0: Dan wordt al niet gezegd, we zien jullie over 5 jaar.
1: Maar, nee, liever niet. Liever zien we elkaar natuurlijk nooit. Ja, maar dat je wel weet dat het er is. Maar,
0: Dat doet mij een beetje denken aan een week voor mijn wijding kreeg ik een foldertje van een priester die met pensioen gaat. Hoe dan het pensioen werd geregeld voor de priesterschap.
1: Okay,
0: dat moet je wel
1: weten,
0: maar dat is wel apart als je dan een week voor je wijding staat.
1: Ja.
0: Dan weet ik nu al hoe het er straks uitziet als ik 75 ben.
1: Ja, ja, alsof we ons daarop richten. Ja, nou, niet zozeer, geloof ik. Maar.
0: Ja. Nee, maar goed, het is inderdaad een realiteit die natuurlijk bestaat. En sterker nog, ik denk dat elk huwelijk wel eens in meerdere of mindere mate een crisis doormaakt natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus wel heel goed dat dat wel onder de aandacht wordt gebracht. Je zegt, het komt binnenkort ook in Nederland, een online weekend. Wanneer zal dat zijn?
1: Ja, er is dus al 1 weekend geweest met 3 stellen die meegedaan hebben. En het is eigenlijk ook altijd na zo'n weekend zijn er nog 12 bijeenkomsten. Dat kan ook gecombineerd worden, waardoor het 6 bijeenkomsten worden. Dat zijn de post-weekend ontmoetingen. Om zelf ook inderdaad de stellen even wat te blijven volgen zo in die tijd. Niet dat de mensen die betrokken zijn bij retrouvaille begeleider zijn in die zin. Het gaat altijd om het delen van getuigenissen met elkaar en elkaar te helpen op die manier. Maar wel dus om betrokken te blijven bij de stellen die het gedaan hebben. En ook of het zo lukt voor hun om die dagelijkse gewoonte ook op te pakken. En, maar dus nu eind september van 24 tot 27 september zal er een online weekend zijn. Die begint eigenlijk 1 dag eerder. Dat is dan al op donderdagavond dat je eerst al een keer online met elkaar verbindt. En het werkt op dezelfde wijze, behalve dat je natuurlijk dan niet de maaltijden met elkaar hebt en dergelijke momenten. Maar voor de rest, ook online weekenden kunnen heel goed werken. En dat is net zoals dat we dat wel kennen van Alpha-cursussen die online ook heel goed werken. Want soms praat iemand vanuit zijn eigen omgeving, achter een scherm, zeg maar, nog iets vrijer, makkelijker dan fysiek met anderen. Dus in die zin is het ook heel goed te doen. En er speelt natuurlijk locatie en ook kosten van verblijf wat minder.

0: wat minder een rol. Dus dat maakt het soms ook laagdrempeliger voor mensen om mee te doen. Ja.
1: Ik zie 24 tot en met 27 september is donderdag tot en met zondag.
0: Ja.
1: Dat zijn heel wat dagen achter elkaar.
0: Ja.
1: En wat gebeurt er nog meer dan? Want je hebt eerst die getuigenissen. Vervolgens ga je die vragen beantwoorden. Ga je met elkaar in gesprek. En dat doe je een paar dagen op rij? Of...
0: Ja, dus eigenlijk zelf het schema van de online weekend weet ik nog niet helemaal uit mijn hoofd. Maar het is, ik neem aan dat het donderdagavond is en dan vrijdagavond. Dus niet vrijdag overdag. En dan zullen er zaterdag enkele momenten zijn en zondag. En dan wordt zondag afgesloten. De structuur ken ik verder niet helemaal uit mijn hoofd. Maar je zal dus de getuigenissen online volgen. En ook gewoon ook die momenten hebben inderdaad om jezelf iets te schrijven over de vragen. En ik ga ervan uit dat de stellen die het doen wel bij elkaar zijn. Maar desnoods kunnen zij natuurlijk ook nog online doen, dat uitwisselen. Maar want je hebt natuurlijk ook dus de momenten wel weer dat je als stel, als echtpaar met elkaar uitwisselt over die vragen. Dat je dat deelt met elkaar. Ja.
1: En hoe werkt het in dit geval dan met de priester? Want u zei van, er is ook altijd een priester bij betrokken, maar dat is online een beetje lastig natuurlijk. Hè? Want online biechten, dat bestaat nog niet.
0: Nee, dat is niet. Nee. Inderdaad, nou daar moet ik mezelf nog iets in verdiepen eigenlijk. Want ik ben er wel bij betrokken. Ik heb dus ook deze dagen vrijgehouden voor mezelf.
1: U gaat die dagen heel Nederland door om iedereen te bezoeken.
0: Nou, ik denk dat je ze zal helpen als ze geen contact hebben met de priester waar ze kunnen biechten. Om daarin te helpen van wie ze kunnen vinden in de plekken. Maar sowieso zit er ook heel veel, toch ook de priester getuigd van zijn eigen pad eigenlijk. Dus dat kan wel gewoon ook plaatsvinden online op die manier. En ook uitleg van het sacrament van het huwelijk en zulke soort dingen worden door de priester gedaan.
1: Er zit ook wel een soort catechese.
0: Ja, er zit ook een soort catechese in, inderdaad. Ja, precies. Ja.
1: Bijzonder, ja. U zei van voor uw eigen priesterschap heeft het destijds ook geholpen, hè? Dat u een paar dagen in Italië was om dat mee te maken. Want het huwelijk van een priester is in feite ook een huwelijk. Hè? Het is een wijding, maar tegelijkertijd geeft hij ook zijn ja-woord, hè, voor altijd. Kunt u daar een voorbeeld van geven, hoe dat werkt, zoiets? Zo'n weekend ook voor priesters kan helpen. Die zijn niet allereerst uitgenodigd voor dit soort weekenden, vermoed ik, hè? Maar... Hoe kan het toch heel zo?
0: Nee, als priester kun je wel meedoen. En zeker voor een priester in crisis zo kan het heel goed zijn om zoiets te doen. Zeker. Ja. Maar ook gewoon als je zelf toch zoiets een keer wil maken. Want sowieso, dat ik dit leerde kennen als priester, was ik er heel blij mee. Want ik vond dat je toch als priester soms, wanneer iemand bij je komt met problemen in een huwelijk, dat je soms moeilijk verder kan helpen of naar iets kan verwijzen of zo, van ga dit of dat doen of zo. Dus ik was heel blij met deze mogelijkheid om mensen ergens naartoe te kunnen verwijzen, van ik denk hier eens aan, kijk hier eens naar. Dus sowieso is het voor priesters heel goed om dit te leren kennen. Sowieso is er ook heel binnenkort al een informatieavond speciaal voor priesters, dat is op 6 juli. Ik meen dat een dinsdagavond is, 6 juli om 19:30, is er een online ontmoeting om dus ook uitleg te geven speciaal voor priesters over retrouvaille.
1: Een maandagavond zie ik.
0: Oh, is een maandagavond. Oké, maandagavond 6 juli dan. Ja, inderdaad. Dus dat is voor alle priesters bedoeld in heel Nederland of ook Vlaanderen. Het zal Nederlandstalig zijn om informatie te geven over retrouvaille. En er kunnen ook vragen gesteld worden. Ja. Zo om het breder bekend te maken, want ik denk dat het juist heel goed kan zijn als priesters stellen naar zo'n weekend verwijzen.
1: Ja. Dus dat is gewoon een informatieavond, zodat priesters weten, stel dat ze in de parochie een stelletje hebben dat in crisis verkeert, dat ze weten van nou dit is retrouvaille en op die manier kan ik ze daar naartoe verwijzen. Ja. Hoe kunnen priesters daaraan deelnemen, aan die avond?
0: Dat is het makkelijkste eigenlijk om even een e-mailtje te sturen aan retrouvaille, dus het Franse woord van hervinden, en dan @outlook.com.
1: Oké. En dan krijgen ze een linkje voor de online...
0: Dan krijgen ze een link en krijgen ze verdere informatie. Er is dus ook een website van retrouvaille. En dat is... even kijken waar die staat.
1: Ja, ik heb hem vanmorgen nog bekeken. Even kijken of ik hem meteen kan terugvinden.
0: Als u googelt op retrouvaille Nederland, zal u het zeker vinden. Het is,
1: het was de eerste hit bij Google. Het is retrouvaille.nl.
0: Retrouvaille.nl. Ja. Nou, oké. Duidelijker kan het niet in.

0: Inderdaad, ja. Dus dat kan voor priesters heel interessant zijn om zo wat meer over te horen. Maar waar je mee begon naar te vragen van, ja, wat heeft het voor mezelf gedaan? Nou, ik vond het zelf heel nuttig goed een keer. Ik had er nog niet zo erg op zo'n manier over nagedacht van, hoe is nou mijn relatie met de mensen aan wie ik ben aangewezen, zeg maar, op dit moment. Hè? Mijn gemeenschap, nou, voor mij is het dan op dit moment natuurlijk het seminarie, hè? Waar ik het de meeste aandacht voor moet hebben, waar ik als rector, als soort vader natuurlijk ook aan de benoeming heb ontvangen. En natuurlijk bijvoorbeeld, het kan zoals in een huwelijk, dat man en vrouw zouden op een gegeven moment iets egoïstisch kunnen worden, dat je, ja, meer de tijd voor jezelf eigenlijk indeelt en of je zelf gericht. Ja, dat kan natuurlijk voor een priester ook ontstaan. Dat je eigenlijk de tijd op een gegeven moment iets meer naar jezelf richt. En wanneer je beschikbaar bent of wat je er bent voor de mensen aan wie je bent toegewezen. En dat is mooi om die manier erover na te denken. Van ja, hoe is dat bij mij? Dat is even een voorbeeld dan.
1: Een priester heeft in zekere zin een soort van dubbel huwelijk. Hij is natuurlijk eerst getrouwd met God. Hè? Ook met zijn kerk. Ja, dus ook met de mensen in feite. Hoe grijpt dat samen volgens u? Want tenminste als je de verhalen hoort van priesters in crisis, dan heeft dat ook altijd te maken met de relatie tot God. Hè?
0: Ja, ja.
1: Heel vaak dat het gebedsleven achteruit is gegaan, of dat ze lang niet meer zijn gaan biechten bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Dus ik kan me ook voorstellen dat juist die band met God verdiepen ook weer de band met de mensen zal.
0: Ja, zeker. Het is heel nauw verbonden natuurlijk. En ja, juist wanneer we onze band met God verdiepen, dan zullen we ook juist weer meer opener worden voor de anderen. Want ja, God zal ons alleen maar stimuleren om de liefde voor de ander, hè, natuurlijk de liefde voor de man en voor de vrouw, en als priester de liefde voor de mensen aan wie je bent toegewezen, om beschikbaar te zijn en de mensen liefdevol tegemoet te treden. En dat begint inderdaad bij onze relatie met God. God verdiepen en die zal ons altijd daar naartoe leiden om ons de relatie met de mensen ook weer te verdiepen, te verbeteren. Dus dat gaat heel sterk samen.
1: Ja.
0: En ik denk dat ook natuurlijk de basis is in een goed huwelijk. Natuurlijk voor christenen die God kennen, katholieken die God kennen, om ook samen te bidden. Hè? Dat is
1: Ook met de gemeenschap die is toevertrouwd aan de priester.
0: Ja. Dit bedoel ik dan even nu voor echtparen, voorstellen. Hè, ja. van de basis van het gebed, dat wel heel belangrijk is in een huwelijk. Ik heb zelf toch vind ik een mooi voorbeeld van mijn eigen ouders. Hè, die een groot gezin hadden, 10 kinderen. En gelukkig is dat altijd goed gegaan. Wat ik zei, in ieder huwelijk kan er wel eens wat zijn natuurlijk. Dat hoor je als kinder ook wel, maar je ziet ook weer dat het altijd goed komt. Hè? Dat is heel belangrijk. Maar ik weet ook, voor hun was de basis het gebed, hun geloof in God. En het vertrouwen dat God altijd helpt in alle situaties. En ik weet, dat wist je als kinderen allemaal, dat ze 's avonds samen de rozenkrans baden. Samen. Dat ze ook allebei 's morgens hun eigen tijd even namen voor gebed. Wat persoonlijk gebed, hè? Om hun relatie met God te verdiepen. En hebben zij denk ik het bootje van het huwelijk op een goede wijze vormgegeven. En voor de priester geldt het natuurlijk helemaal. Maar het geldt voor ieder, voor elke gelovige. Maar om natuurlijk God in de eerste plaats te zetten. En vanuit die liefde er te zijn voor anderen.
1: Ja. En Maria?
0: Hè? Ja.
1: Je mag ook niet vergeten.
0: Nee,
1: de rozenkrans noemt u net al. Maria is natuurlijk ook het toonbeeld voor ons van een goed katholiek huwelijk. Hè? Het huwelijk tussen Maria en Jozef. Ook weer een soort van dubbel huwelijk. Hè? Want ze is natuurlijk de bruid van de Heilige Geest. Maar op aarde is ze natuurlijk ook toevertrouwd aan Sint Jozef.
0: Ja.
1: En vice versa. Dus dicht bij Maria blijven is heel heilzaam voor elk huwelijk natuurlijk ook.
0: Ja, zeker. Ja. Als je kijkt hoe Maria zich natuurlijk gegeven heeft voor de taak die haar is toebedeeld door God. Daar is zij een groot voorbeeld in natuurlijk. Totale beschikbaarheid. Hè. Mij geschieden naar uw wil. Hè. Dus niet op haarzelf gericht, niet egoïstisch. Wat niet wil zeggen dat we in geen momenten ook van een stukje ontspanning of mogen hebben als mensen. Zeker wel, dat wil God ook. Hè. Maar altijd wel met de ander in het in gedacht, inderdaad.
1: Ja. Lijkt me heel mooi om even naar tweede lied te gaan luisteren. Helemaal in het verlengde hiervan. Maria lied.
0: Ja.
1: Volgens mij komt zo dadelijk Salve Regina op de radio. U zei van, in feite, elk Maria lied is goed. U had nog een andere naam, maar die ontschoot u even.
0: Ja, kwam even niet naar boven. Nee. Eentje die wil ik graag hier zingen in het seminarie, maar die had ik even niet paraat qua naam. Maar ik vind, Maria is mijn moeder. Hè, zo zie ik haar. Ze is mijn moeder en mijn geestelijke moeder. En heel mooi als vele mensen haar als moeder aan willen nemen. En ook voor je huwelijk, als er... Ja, als Maria ook een belangrijke plaats heeft binnen het geloof, binnen het huwelijk. Ja.
1: Goed, we gaan luisteren naar Salve Regina. Dan zijn we zo weer terug naar uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug voor het laatste stukje van de uitzending deze ochtend met rector Jeroen de Wit, rector van het seminarium hier in Heilo van Bisdom Haarlem Amsterdam. Ja, we hebben eigenlijk vooral gesproken over Retrouvaille deze ochtend. Belangrijk initiatief dat sinds een paar jaar ook in Nederland is. En nou, we hebben al gehoord dat dat primair natuurlijk is voor katholieke stellen. Maar dat het ook heel heilzaam kan zijn voor priesters, hè, die natuurlijk in zekere zin ook een huwelijk hebben met God en met hun toevertrouwde mensen. Ja, het ging net even over een informatieavond op 6 juli. Ja, rechter, u zei van dat is een avond voor priesters. Maar we hadden het er net even over. Leken kunnen daar in feite ook bij aansluiten. Hè? Dus stel dat er een vrijwilliger is in een parochie die zegt van hey, dat is interessant, daar wil ik meer over weten en ik wil mijn pastoor daarop attent maken.
1: Ja.
0: Dan kan die ook aansluiten. Dus 6 juli, maandag 6 juli om 7:30. Aanmelden kan via retrouvaille@outlook.com. Dan stuur je even een mailtje van nou, ik wil graag bij die online ontmoeting aanwezig zijn. Ja, rector, u zei net van ja, het is een tijdje geleden dat ik zelf aan dat weekend heb deelgenomen. Dus het is wel mooi dat het ook bij u weer even wat wordt opgefrist. Hè,
2: ja,
0: hoe
2: ja,
0: dat ook
2: ja,
0: alweer,
2: ja, zeker, zeker.
0: Hoe dat ook weer precies ging. Het is natuurlijk wel een ontzettend actueel probleem ook. Hè? Als je ziet hoeveel huwelijken er in crisis zijn op dit moment.
1: Ja, ja,
0: Op het foldertje dat hier ligt staat dat 1 op de 3 huwelijken strandt. Dat eigenlijk fout loopt. Ik weet niet of dat nou geldt voor alle huwelijken, ook de burgerlijke of alleen de katholieke huwelijken. Maar in ieder geval, in alle gevallen is het getal hoog. Hè? Veel huwelijken die stuk lopen. Wordt er ook gekeken, of dat zou misschien wel interessant zijn om ook te kijken naar van ja, wat zijn nou de belangrijkste oorzaken in deze tijd, hè, waarom het stuk loopt? Dat is natuurlijk iets heel persoonlijks, dat zei u net ook al, hè, het kan per stel verschillen. Ja. Maar ja, je kunt misschien wel globaal aanwijzen van ja, zoiets als internet bijvoorbeeld, ja, was er 25 jaar geleden nog nauwelijks en is tegenwoordig toch wel iets wat enorme impact heeft in ons leven, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ook als het gaat om de zuiverheid en de kuisheid, wat in een huwelijk ook belangrijk is natuurlijk, hè, waarbij internet ook niet altijd behulpzaam is. Maar dat er ook wat naar dit soort oorzaken wordt gekeken. Wordt er aandacht aan gegeven?
1: Nou, kijk, Retrouvaille richt zich dus vooral op stellen die in problemen zijn en om deze te helpen, hè, op deze wijze, omdat deze methode van Retrouvaille heeft aangetoond dat het een krachtige manier is om te helpen. Ik denk natuurlijk wij voor ons als kerk, hè, en zeker als priesters, dat het heel belangrijk is om hier aandacht voor te hebben. Maar dat begint natuurlijk eigenlijk al heel vroeg. Hè. Ik moet even denken aan, ik heb gisteren, dat was dan voor mijn onderzoek, heb ik een gesprek gehad met een mevrouw in de parochie van Heerengewaard. En die vertelde over, ze komt uit Afrika, hoe een priester daar toen ze nog jong was, op de middelbare school zat, denk ik, begin van de middelbare school, gepreekt had over zuiverheid. En ze is die preek nooit vergeten. En die is heel belangrijk gebleven voor haar, om inderdaad die zuiverheid te bewaren. Hè? Geen seksualiteit voor het huwelijk. Hè? Als een belangrijk aspect daarin ook natuurlijk. En ik denk dat daar, daar begint het eigenlijk. Ja, natuurlijk is het altijd kip en het ei verhaal. Enerzijds, goede huwelijk is heel belangrijk, of stabiele huwelijken, want daar komen stabiele kinderen uit voor. Ja. En aan de andere kant moet je ook weer kinderen al, of jong of juist de leeftijd, echt de boodschap meegeven van hoe beleven we seksualiteit op de juiste wijze. Dus ja, ik denk dat we op vele fronten daar actief moeten zijn om daar de mooie boodschap van seksualiteit en het huwelijk, hè, want dat is natuurlijk een prachtige boodschap, God heeft het geschapen, hè. En zeker met het gedachtegoed van Johannes Paulus II over de theologie van het lichaam, vind ik, heb je altijd echt voldoende in huis om de mensen daar de schoonheid van te laten zien en de juiste weg daarin. En ik denk, ja, daar begint het eigenlijk. Of daar zit gewoon een heel groot werk in, om jongeren en daarin te begeleiden. En maar Retrouvaille zit meer op het vlak, op het punt als het eigenlijk al dreigt fout te lopen.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk vele oorzaken kan hebben. Maar basis is een goede start. En helaas is er heel vaak ook tegenwoordig geen goede start, waardoor het toch al te snel wel intimiteit is. Je eigenlijk al aan elkaar gebonden raakt, steeds meer één wordt met elkaar, terwijl je eigenlijk nog niet voor elkaar gekozen hebt. En ook niet zo zuiver meer kan kiezen of de ander wel de juiste is. Hè? Dus dat is ook dus heel belangrijk om mensen daarin te begeleiden.
0: Dat is,
1: dat een huwelijk een goede start hebt. Als je natuurlijk een mooie periode hebt van kennismaking, van verkering. En dat gaat op de juiste wijze. En God er ook bij betrekt van, Heer, is dit de juiste man of vrouw voor mij? Hè? Die u voor mij bedoeld hebt. Ik geloof echt dat God een plan heeft voor ieder van ons. Ja, als je zo'n goede start hebt, dan kan je daar ook altijd op teruggrijpen. Hè? Dat is net zoals ik zeg het ook. Ja, natuurlijk, ik begeleid vooral namelijk jongens hier richting het priesterschap. Hè? En jongens die hier komen met een roepingverhaal. Maar het is helder om die eerste liefde, die moet helder zijn. Wanneer het helder voor je was van dat God, of dat bijvoorbeeld de persoon is om mee te trouwen, of wanneer het helder was dat God je geroepen hebt, dat moet heel helder zijn. Ja,
0: als je dat ga je opnieuw opzoeken in zo'n weekend en dat weer naar boven.
1: Ja, ja, ja,
0: maar is
1: ja.
0: Het natuurlijk wel zo, als je trouwt, dan sticht je vaak ook een gezin, hè, je krijgt kinderen. Dan wordt de situatie natuurlijk alweer helemaal anders. Hè? Dus in hoeverre worden ook de kinderen meegenomen in zo'n weekend? Want ja, vaak, we hadden het er net over, hè, als de kinderen goed gevormd worden, dan is dat mooi, hè? Kip-ei, wat je net al zei.
1: Ja.
0: Maar heel vaak is dat ook niet zo. Of kinderen komen op school en krijgen daar dingen te leren die ook schadelijk kunnen zijn voor het gezin en voor het hele huwelijk. In hoeverre wordt dat niet uit het oog verloren, de kinderen?
1: Nou, de kinderen komen zeker aan bod ook in het stuk van getuigenissen van de stellen die er zijn. Maar het is wel voornamelijk gericht het weekend op eerst de communicatie met elkaar weer vinden. Waarin natuurlijk ook zeker ook het aspect van, hoe ga je om met de kinderen of wat doe je, aan bod komt. Maar de basis voor het weekend is wel op de communicatie met elkaar. Om daar weer een weg in te vinden en een weg tot verdieping daarin. En als die weer groeit, wat we ook al zeiden natuurlijk altijd in, ook de relatie met God is hier ook heel belangrijk in. Ook verzoening met God. Dan daar vanuit kun je ook als ouders goede wijze er zijn voor de kinderen en die verder begeleiden. En dat is ook mooi om te zien, dus bij een stel, dus wat ik ken, die het gedaan hebben. En dat ik nu zie dat de kinderen ook betrokken raken bij het geloof. Heel bewust, zeker, het werkt door. Maar het voorbeeld van de ouders is natuurlijk zo wezenlijk daarin. Dus
0: Hector, bedankt. Ja, mooi. We hebben even in een paar korte woorden een helder inzicht gekregen in Retrouvaille. Ik zal ook aan de luisteraars vragen om daarvoor te bidden. Ik denk dat het heel belangrijk is.
1: Heel graag, bedankt.
0: Het mag ook verder verspreiden, het mag meer bekend raken. Is er nog zicht op dat er in de toekomst ook weer een fysieke ontmoeting
1: zal zijn? Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Nu was er even gekozen voor deze opzet, omdat het ook voor sommige stellen soms makkelijker is. En ook even in verband met de locatie, was het lastig om een goede locatie te vinden. Maar het is wel weer het plan om ook weer een fysiek weekend aan te gaan bieden. En het kan ook zijn als stellen per se een fysiek weekend willen en wel al meer op korte termijn, zouden ze ook naar de Engelstalige weekenden kunnen kijken bijvoorbeeld. Als ze bereid zijn om daarheen te reizen. Want
0: dat is in Amerika of in Engeland?
1: In Engeland. Engeland. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Gerard en Elena Dijkstra, die hebben dus het zelf ook in Engeland gedaan. Of in andere landen natuurlijk, afhankelijk van welke taal je goed beheerst. Want ik denk wel belangrijk dat je de taal goed beheerst. Dat is wel,
0: en dat zal waarschijnlijk op 6 juli ook wel besproken worden. Dit soort
1: vragen kunnen ook aan bod komen, zeker. Ja.
0: Okay. Nou, heel veel dank nogmaals. En goed om weer even bijgepraat te hebben. Dat doen we in de toekomst nog wel een keer vaker. En dank ook aan de luisteraars dat u weer met ons verbonden was. En ik hoop u weer te ontmoeten volgende week bij een nieuwe uitzending van In Gesprek.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Carla van der Vlist. En ik zit bij een organisatie waar zij de scepter over zwaait met anderen. Die heet Schuldhulpmaatje. Ik had er vaag iets van gehoord, eigenlijk niet. En ik heb zo'n boekje gekregen. Hoopgevers heet dat. En allerlei verhalen staan erin. Dat was zeer de moeite waard van het lezen, moet ik zeggen. En wat mij trof daarin, ja, dat klinkt een beetje gek, maar misschien komt het door wie ik zelf ben, is het verhaal van Zacchaeus. Want ik vind het altijd een intrigerend verhaal dat iemand in een boom klimt om Jezus te zien, Jezus dan ontmoet en dan ineens zegt, ja, hallo, ik geef alles wat ik te veel heb gevraagd, dus het was nog een kleine schurk ook. En als ik met sommige mensen kom die zeggen, ja, nee, ze hebben vast een gesprek gehad. En ik denk juist niet. Ik denk dat er iets is in die ontmoeting met Jezus die je bijna niet onder woorden kunt brengen.
1: Zacchaeus is een geweldig verhaal, want op drie manieren. Mensen hebben een beeld van mensen met problemen of mensen de anderen. Terwijl Jezus doorbrak dat. Het allerbelangrijkste was, denk ik, dat hij zei, hey, ik wil in jouw huis zijn. En inderdaad staat niet dat er een gesprek geweest is. Maar het was voor Zacchaeus, denk ik, overrompelend dat iemand echte interesse in hem had. En dat wat bij hem in beweging zette om te denken, oké, wie ben ik nou eigenlijk en waar wil ik voor leven? En hoe zou je eigenlijk echt rijk kunnen leven in het leven door weer te gaan geven en delen? En die omkering is geweldig.
0: Is dat de reden dat je dat verhaal hebt gekozen?
1: Nou, ik heb het verhaal al 20 jaar gebruikt in allerlei toerustingen van kerken. Omdat wij werken voor mensen met schulden en armoede. Mensen vaak een vooroordeel hebben. En in het verhaal, door het te verdiepen met elkaar op allerlei avonden, komen mensen erachter, oh ja, ik heb eigenlijk ook een beeld van als ik mensen om me heen ziet en ik denk het komt door hun eigen schuld of ze hebben gefaald. En wat wij proberen te leren, waar we eigenlijk voor staan, is van, hey, schort dat oordeel nou op en ga je echt verdiepen in de ander en ga erop uit, ga naar mensen toe, hè. Ik wil bij jou in jouw huis zijn. Ik zie jou. En dat is heel erg fundamenteel in ons werk. Dat wij echt interesse hebben in mensen. En door Gods ogen ook naar mensen kijken.
0: Is dat dan, het proef ik een beetje bij, wat je tegenkomt. Dat mensen zo teruggeplooid worden op zichzelf. In de goede zin, hè, als ze welvarend zijn. Maar ook als ze schulden hebben. Dat mensen dus dat helemaal bij zichzelf houden.
1: Ja, het is eigenlijk aan de ene kant heel raar, hè? Het thema geld in de Bijbel is in de top 5 van de thema's die besproken worden.
0: Het gekke is dat het over talenten denken wij vaak aan, je bent een goede gitarist of wat dan ook. Maar het gaat over geld daar, hè? Puur over geld.
1: Zeker. En ook, het begint al in het Oude Testament, hè? Iedereen moet genoeg hebben om te leven. Geeft God eigenlijk aan, er zal geen armoede zijn in uw land. En tegelijkertijd, als het er wel is, moet je ervoor zorgen dat niemand gebrek leidt. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En het gaat steeds scheef, hè? Dat herkennen we natuurlijk ook in onze samenleving. Maar ergens hebben we dat achter onze voordeur opgesloten, het thema. Of je nou rijk bent of arm bent, mensen isoleren zich en willen het er met elkaar niet over hebben. En wij hebben, nou ja, een beetje door de ervaring van de afgelopen 15 jaar een paar dingen geleerd. Dat is misschien wel mooi, hè? De start van Schuldhulpmaatje in Nederland had hier ook echt mee te maken. Is dat we zeiden na de kredietcrisis 2008... ja, gaan we nog meer voedselbanken openen, waar mensen die tekort hebben daarheen moeten en ik kan gewoon mijn boodschappen komen. Dus dat gaan we anders doen. En twee, kunnen we naar mensen toe gaan. We zijn het eigenlijk kwijtgeraakt dat we op mensen afstappen en zeggen, hey, ik zie jou, kan ik er voor jou zijn? En dat hebben we eigenlijk opgezet door met vrijwilligers mensen te gaan coachen. Maar er gebeurt eigenlijk iets mooiers, vind ik zelf altijd. Want je bent echt op huisbezoek. Wij leren de mensen en ook zelf hoe wij daarin geloven van, wij zien de mens. En de ene mens zit diep in de schulden, de andere mens heeft te maken met armoede. Maar we komen ook mensen tegen met een wat hoger inkomen die eigenlijk ook klem zitten in de geldzorgen en in de stress. En ook voor hen zijn we er. En proberen hen iets aan te reiken waar ze zelf vooral mee verder kunnen. Hè? Dat ze met zelfvertrouwen in het leven kunnen staan.
0: Als ik mensen tegenkom in de gemeente, in de kerk en waar dan ook, en ik zeg, hoe gaat het met je? Zeggen ze, goed. En ik heb er altijd mijn twijfels over. Als ze het mij vragen, zeg ik, ja, het meeste, maar ook heel veel niet. Is dat ook niet een van die dingen in de maatschappij dat we toch een beetje, ik blijf nu even in de kerken zitten, want dat is een beetje het speelveld waarin zitten. Dat we toch de neiging hebben om moralistisch te zijn. Dus het moet goed zijn, zonder zonde, om het zo te zeggen.
1: Ja, dus, want als je het erkent dat het niet goed gaat, dan lijkt het alsof jij gefaald bent. Dus het is, mensen worden ook wel erg op zichzelf teruggeworpen. Ik vind het mooie wel, hè, we hebben een boekje inderdaad Hoopgevers uitgegeven. En dat had wat te maken een jaar of twee geleden van de oorlogen, de crisis, het stapelde zich allemaal op. En is er dan toch nog iets hoopvols? Maar dat hoopvolle zien we steeds gebeuren bij mensen die zeggen van hey, ik trek er wel op uit, ik stap wel op die ander af. Alleen we hebben ook iets belangrijks geleerd, is dat je eigenlijk een andere vraag moet stellen. En we hebben eigenlijk de vraag geïntroduceerd, hey, red je het wel? En dat is een iets andere vraag. Dus mensen met schulden of armoede hebben een soort last van schaamte, faalangst, taboe. Vragen 8 jaar te laat hulp bij ons. Ook bij kerken hoor ik dat veel.
0: Dus acht jaar of gemiddeld?
1: Ja, en dan is een schuld van 1000 inmiddels 10.000 of 15.000 door de incassers. Dus de oorspronkelijke schuld is vaak heel klein. Alleen ze hebben zich opgesloten. Hè? Ze willen dat de armoede gaat goed gekleed over straat, werd vroeger al gezegd. En wij hebben eigenlijk gezegd, we moeten het om gaan draaien. Dus wij moeten het ongemak pakken, net als Jezus eigenlijk het ongemak pakte naar Zacchaeus. Van, hij zag hem natuurlijk, het is natuurlijk ook de Heer Jezus, dat begrijp ik ook. Van, hey, ik wil bij jou in je huis staan. Dus hij stapte bewust op hem af. Ik zie jou en dat willen we eigenlijk mensen weer terugbrengen. Van, hey, als je weet dat in je straat of op je sportvereniging of in je buurt of in je kerk iemand een levenskruispunt heeft meegemaakt. Verlies van partner, gezondheid. En het duurt ook al langer. Van vragen we het nogal aan mensen, niet alleen hoe het gaat, maar ook, red je het eigenlijk wel? Nou, die vraag zijn we eigenlijk verleerd. Nou, wij zijn een grote beweging begonnen. Inmiddels, mag ik wel zeggen, 150 bijeenkomsten ook met lokale kerken, geloofsgemeenschappen gehouden. Dat mensen inzien van, die zorg voor elkaar, die is ook hard nodig. Ik ga 1 voorbeeld uit de coronatijd noemen. Dat is misschien wat meest sprekend. Van in coronatijd durfden best wel aan elkaar te vragen, heb je corona gehad? De volgende vraag was wat lastiger. Ben je gevaccineerd? Dat was natuurlijk al een wat gevoeliger onderwerp. Maar niemand vroeg, hey, red je het wel? Mijn man was rijschoolhouder. 9 maart 2020 viel het doek in Nederland. Premier Rutte was op de tv. En het land werd stilgelegd. Maar sommige beroepen konden prima door, maar sommige beroepen niet. En dat betekende, de andere dag konden er geen inkomsten meer binnen. Dus ik heb ook zelf thuis toen ervaren. En pas 4 maanden later vroeg een collega's aan, hoe gaat dat eigenlijk bij jullie, Kalla? Redden jullie het eigenlijk wel? Dat heeft mij altijd geleerd van, als wij die vraag niet stellen, zullen mensen het achter hun voordelen houden. En vroeger was het natuurlijk in de dorpen en de gemeenschappen, was het wat meer bekend van, die heb die zorgen, die heb die zorgen. Werd er ook meer voor elkaar gezorgd, spontaan. Hè? En gelukkig in wat kleinere dorpen gebeurt dat nog steeds, dat mensen elkaar wat toeschoven, voedsel deelden of zorgden dat iemand, een kind, toch wel een fiets kreeg of whatever. En nu moeten we het allemaal organiseren. Maar we willen heel graag terug naar dat hoopvolle spoor van iedereen die zijn voordeur uitstapt, die kan het hoopvolle van God naar voren brengen. Van, hoe gaat het met jou? Maar red je het wel? Wie is er eigenlijk in mijn buurt al langdurig ziek? Wie worstelt alleen met zorgen? Wie is, heeft misschien ook gescheiden? Hè? Er zijn helaas heel veel mensen die scheiden. Dat brengt heel veel ellende, ook persoonlijke ellende met zich mee. Dat is helaas nummer 1 ook in de top 3 van mensen met geldzorgen. En ik spreek nu mensen die vroeger gescheiden zijn, die had de kerk die vraag maar aan mij gesteld. Waren ze maar naar me toegekomen? En dat drijft ons en drijft mij ook persoonlijk om juist wel die, noem het de outreach in de bewegende mensen toe te gaan, weer op huisbezoek te gaan. En dat is niet altijd heel formeel, maar dat kan iedereen doen. Iedereen kan op iemand afstappen en vragen, niet alleen hoe gaat het met je, maar hey, red je het wel?
0: Hoe heb jij dat geleerd voor jezelf? Want dit komt niet uit de lucht vallen.
1: Nee, dat komt wel. En ik heb daar ook over nagedacht. En het heeft wel te maken met mijn achtergrond. Ik kom denk ik uit een heel warm gezin. Ook uit de gereformeerde gemeente. En daar was huisbezoek ook gewoon, zeg maar, in de kerkelijke gemeenschap. En mijn moeder overleed jong. En ik was nog alleen thuis met mijn vader. En het heeft me toen diep getroffen dat destijds de diakenen een jaar lang om de 6 weken bij ons op bezoek kwamen. En ook echt dus naar ons toe kwamen. En ook vroegen, hoe gaat het met jullie? En red je het? Dat vroegen ze ook letterlijk aan mijn vader. Red je het ook financieel? En die zorg was er gewoon. Ik ben later, na mijn opleiding ben ik in Delft lokaal gaan werken. Met allerlei kerken. En ik zag in die stad, is er van alles aan de hand achter de voordeuren. Maar wie ziet naar deze mensen om? En daar ontmoette ik ook een, vond het wel mooi, een voorzitter van de diaconie. Die was met pensioen net. Die had een schoenmakerswinkeltje. En wat deed hij nou? Ja, kon je voor een gulden destijds je schoenen laten repareren. Ja, dat stelt natuurlijk niks voor, maar dat deed hij bewust. Omdat er heel veel mensen waren die echt geen te weinig geld hadden. En hij had daar een stoel staan. Dus als je daar binnenkwam, dan zei hij, ga lekker zitten. En ondertussen konden de mensen daar hun verhaal kwijt. En dat heeft mij altijd gevormd van, ja, je moet dus iets doen. Want mensen komen niet vanzelf. Dus of je gaat op bezoek, of je creëert een plek waar mensen het gevoel hebben van, oké, maar daar kan ik gewoon binnenlopen. Daar ben ik, daar word ik gezien, zeg maar.
0: En die hulpverlening, kijk, hulpverlening kan dit in zich hebben. Ik ga de vragen stellen, ik verleen hulp. Zit er ook een gebied van gelijkwaardigheid in? Want ik kan me voorstellen, ik merk het soms in gesprekken dat als ik vraag hoe het gaat en als ik vertel hoe het met mezelf gaat, en dan de ander ineens open wordt van, oh, heb jij dit ook?
1: Nou ja, wat wij altijd horen van mensen die wij mogen helpen, en ze daar ook wat achteraf over durven te vertellen, ook naar anderen, is van, hé, je bent niet de enige. Dat is eigenlijk het, ja, het beste verhaal dat je kan delen, omdat mensen de anderen het gevoel hebben van, oh ja, ik ben niet de enige die gefaald heb. Hè? Het treft ons op vele fronten. En dat is ook wel wat wij ontdekt hebben, ja, rondom schulden en armoede. Veel komt door levenskruispunten, dus mensen maken een verlieservaring mee. Maar tegenwoordig ook jongeren, eerlijk gezegd, die trouwen, hè? Dus ook de positieve levenskruispunten. En dan verandert wat in je inkomen en ben je daar niet, heb je geen buffers of heb je geen mogelijkheden, ja, dan kan men snel diep vallen, zeg maar. Er zit iets nog in onze samenleving, heel diep, van als jij schulden hebt, is het je eigen schuld. Ik kom het helaas ook heel erg in kerkelijke kring nog steeds tegen. En wij proberen vooral door de verhalen te delen en ook wel de verhalen uit het evangelie. Iedereen heeft inderdaad dan toch ook talenten, ook op een andere manier. Hè? Naast dat talenten destijds ook echt letterlijk de munten waren. Van iedereen is geroepen om bij te dragen. En als wij met ons werken, we hebben vrijwilligers, die noemen we maatjes. Het allerbelangrijkste wat hen aanleren is van, hey, jij bent daar niet meer of minder. Hoe zou je zelf omgaan met zorgen in je leven? En de ander, als jij binnenstapt, die voelt haarscherp aan of jij voor hem komt, of dat je een probleem kan oplossen. Dus we leren mensen ook echt van, hou het oordeel voor je. Want zo gauw jij dat oordeel hebt, dan ervaart de ander dat. En dan kom je in het contact ook niet verder. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste DNA wat we willen uitdragen.
0: Kom je dan in een vertrouwenssfeer in die zin dat er een vriendschap kan ontstaan?
1: Ja, je ziet het wel gebeuren. Het is wel dat als het gelijkwaardig is, is het oké. Dat kan. We horen natuurlijk die verhalen ook wel uit de praktijk. Maar je komt, ja, hè, ik denk altijd, het zijn drie lagen. Ik als, nou ja, ik woon ook in de straat. Hoe ben ik er voor mijn buurman en de mensen om me heen? Of in mijn kerk, hè? Of tegelijkertijd als je vrijwilliger wordt bij bijvoorbeeld Schuld op Maatje of Hip Helpt. Ja, dan kom je eigenlijk namens een organisatie. Het leuke is wel dat toch er contact ontstaat en je elkaar dan later ook wel tegenkomt bij de supermarkt of anders. En is dat contact natuurlijk goed gegaan, dan is er ook een vertrouwensband. Hè? Ik sta er niet alleen voor. Er zijn mensen die ook begrijpen wat ik meemaak, zeg maar. Mensen zoeken zich ook erg erkenning voor hun situatie die ze weinig krijgen in hun natuurlijke omgeving.
0: Wat jullie nou doen staat ook een beetje dwars op deze maatschappij, waarin zelfs op kerkelijk denken soms, hè, dat waarin als je een mooi huis hebt en een auto en dingen, dan noemen mensen vaak dat ze gezegend worden. Ik heb het me wel eens afgevraagd, maar goed, even los daarvan. In hoeverre wordt, laat ik het anders zeggen, je loopt eigenlijk tegen de stroom in op een gegeven moment.
1: Ja, maar dat is wel waar we misschien op een bepaalde manier diep van overtuigd zijn. Dat allereerst wel zou ik willen zeggen, God trekt voor ons uit, de Heere God. We ervaren ons werk altijd, soms als we moeilijke dingen hier in huis hebben, ook wel, want je moet ook allerlei projecten doen en samenwerken, en het is niet altijd makkelijk, dat we ons werk op hoop van zegen doen. En dat is wat anders. En dan, als het niet gaat, dan is er een ander spoor. Dus dat is eigenlijk ook wel een gelovige houding, zeg maar. Het is een moeilijke vraag, hè? Als mensen gezegend zijn, ook met kinderen, hè? En de een mag wel kinderen krijgen en de ander niet. Als je rijk bent en je opleiding gaat goed en het lukt jou je baan goed te krijgen, ja, dan ben je gezegend. En in de kern leert het evangelie ons dat ook wel. Maar tegelijkertijd leert het evangelie ons ook heel juist wat anders. Juist in het Oude Testament, maar ook bij de Heer Jezus. Van de zegen is voor de samenleving, de gemeenschap, zeg maar. Wij denken veel te individualistisch daarover. En dat is wat we, denk ik, dat vind ik wel het hoopvolle. Wij trainen elk jaar meer mensen. Dat er altijd mensen zeggen van, oké, ik wil mijn... Want tijd is kostbaar, hè? Soms is er geld genoeg, maar weinig tijd. Ze zeggen, ja, maar ik wil er wel zijn heel dichtbij voor mensen die het nu even niet verder kunnen. Dat vind ik het mooie van ons werk. Dus ook als er mensen zijn die best wel gezegend zijn, zou je dan zeggen met geld, hè? Maar toch hun tijd dan gaan inzetten. Dus ik denk het is van het ik naar het wij. Wij hebben ook het motto samen lukt het, dat is ooit bedacht. Maar eigenlijk komt dat altijd terug. Het is inderdaad samen met de Heere God. Maar het is ook samen tussen een maatje en een hulpvrager. Steeds weer uitvinden, hey, wat is er nou hier nodig? Zonder dat het maakbaar is. Het is allemaal, heel veel dingen zijn niet maakbaar.
0: Gelukkig maar, denk ik dan. Ja. Maar het vriend van mij, en die had wel zo'n voorbeeld van, als je jong bent, je gaat je carrière in, je hebt de top van de berg heb je in de gaten, dan ga je heen. En ben je eenmaal op je top aangekomen, dan kun je twee dingen doen. Je laat ervoor staan op hoe goed je bent, of je loopt naar beneden en bij het naar beneden lopen kijk je veel meer om je heen. Zit daar een spanningsveld? Want ik lees in die boekjes ook, of ook in die tijdschriften die je gestuurd hebt, dat mensen midden in een baan ineens stilvallen door een burn-out of door allerlei dingen. Dan heb je die blik toch omhoog gericht. En hoe lukt het dan om je heen te kijken? Want dat lijkt me geen sinecure.
1: Nee, dat klopt ook wel. Het is ook wel, ik kom uit de jaren 80, 90, hè? En ik denk soms wel als de huidige jaren, er is veel burn-out mentale problemen, hè? Ook wel onder juist de 20's en de 30's en de 40's op dit moment. En ik denk, oké, wat hebben we gecreëerd met elkaar? Dat mensen blijkbaar dat blijven nastreven en dat in stand houden. En tegelijkertijd geen ruimte geven aan hun eigen ziel, denk ik wel eens, en de rust. En voor de een zal het uiteraard nog steeds zijn dat, kijk, er zijn ook mensen die worden natuurlijk gelukkig in het leiden van een bedrijf of in ook wel een moeilijke baan en daar veel uren in maken. Daar is op zich niks mis mee. Alleen als het ten koste gaat van zichzelf en voor wie, waar leef je voor eigenlijk, hè? Als ze geen ruimte hebben om die vragen ook naar op zoek te gaan en te beantwoorden en daar een invulling aan te geven, ja, dan zie je eigenlijk dat ze stilvallen. En dan is het wel mooi. Dat is misschien de andere kant, hè? In Nederland, we hebben 4000 kerken in Nederland, gemeenschappen. We hebben 7 miljoen vrijwilligers. Dus er zijn ook heel veel mensen die toch op zoek zijn, hey, wat kan ik nou wel betekenen? En dat vind ik het hoopvolle spoor. Van, ik kom overal waar ik ook kom, of ik nou in Limburg kom, of in zelfs Vlaanderen, of in, noem Oldambt, een van de armste dorpen van Nederland in Groningen. Ik kom daar altijd mensen tegen die zeggen, oké, maar ik ben wel bewust, heb ik die keuze gemaakt en ik ben daar rijker door geworden. Dat boeit me altijd in die ontmoetingen. Het is niet altijd makkelijk werken, hè? Het is ook weerbarstig soms. Maar mensen ervaren van, oké, maar dit is wel dat leven mij meer geeft, zeg maar.
0: Als je nou met zo iemand in contact hebt, je moet met een paar mensen een gezicht geven. Is er dan het moment, kijk, als je in die schulden zit, kun je zo overweldigd zijn en dan heb je geen ander uitzicht dan dat. Hoe krijg je nou een zicht op? Want het lijkt me niet iets wat even een knop om moet draaien is. Maar ik las tenminste in een van die verhalen van in een van de tijdschriften van, ja, ik kwam in de kerk, ik was een gelovige, maar ik merk nu ineens dat God voor me zorgt. Dat vind ik ook zo'n bijzondere, denk ik. Daarvoor dan niet.
1: Kijk, als je in de schulden raakt of in armoede zit, hè, dan wordt je wereldje klein. Dat is denk ik allereerst wat er gebeurt. En er komt heel veel stress bij kijken, waardoor mensen niet in staat zijn goede beslissingen soms te nemen. Maar ook wat op zichzelf teruggeworpen worden, zeg maar. En ik denk dat die periode ze eigenlijk ook misschien wel dwingt, hè, om... Als je niets meer hebt, ja, wat heb ik dan nog wel? En daarnaar op zoek gaan. En dat is het mooie, hè? Ook of nou iemand vanuit, of het nou de buurvrouw is, of de kerk, of een schuldopmaatje, of een vrijwilliger van Hip Help, die zegt van, hé, maar jij bent wel van waarde. Hè, daar zit eigenlijk het beginpunt die mensen helpt weer te gaan ervaren, oh ja, mijn leven heeft zin, ik ben ook waardevol. We hebben één keer een brief gehad van een hulpvraag, die heeft mij diep geraakt. Blijkbaar was ze in het contact met zo'n maatje. Het was niet makkelijk geweest en het maatje had het al 10 keer op kunnen geven om iemand te helpen. Maar die zei eigenlijk letterlijk in die brief, jij liet mij niet vallen. Jij bleef trouw. En dat had die hulpvrager zo geraakt dat hij niet opgegeven werd. En dat had hem weer in de ruimte gezet om weer te gaan werken. Eigenlijk aan een, nou ja, laten we bij ons zeggen, een financieel gezond leven. Hè? Dat hij weer het zelf kan en zelfvertrouwen heeft. En weer grip op zijn geld, maar ook grip op zijn leven heeft. Dat is wat er eigenlijk gebeurt in die ontmoetingen.
0: Ja, die kant van ook een burn-out moet ik aan denken. Je kunt bij mensen op bezoek komen, keer op keer. En het is een soort trekken en duwen van mensen. Ze willen graag dat je komt en tegelijkertijd laat ze erop. Dat idee, hè?
1: Ja, het is ook weer ingewikkeld. En dat is ook wel. Dus het is geen makkelijk werk, laat ik daar eerlijk over zijn. En daarom is het ook wel belangrijk dat lokaal onze maatjes ook contact hebben met elkaar. En natuurlijk zijn er verhalen dat het makkelijk ging en ook dat het moeilijk ging. Ook dat het niet lukte. En ja, en dat brengt ons ook wel bij besef dat de wereld gebroken is en dat niet alles inderdaad maakbaar is. En dat het misschien op dat moment de tijd nog niet is voor iemand om eigenlijk zijn doorbraak weer te hebben. Maar ik denk altijd wel van, het allerbelangrijkste is, die maatjes zijn wel bij iemand aangebeld. Die hebben wel gezegd, wij vinden jou wel belangrijk. En dat zullen ze ook meenemen in hun leven. En er zijn ook wel mensen die later ook weer terugkomen, toch alsnog weer hulp vragen. Sommigen niet. En nou, dat is misschien wel het belangrijkste laag in ons werk van het persoonlijke.
0: Geeft het ook een beetje aan, want dat vind ik een van de verrassende dingen, vond ik toen ik dat las. De hoeveelheid kerken die meedoen. Ik bedoel, er zijn geen kerken in Nederland die niet meedoen. Of genootschap of richting. Zijn er misschien. Moeten we ons ook misschien wat meer bewust worden van de rol van de kerk in de samenleving? Ik bedoel niet dat we de politiek en alles hoeven te sturen, maar wel in die vierkante meter waar we leven.
1: Ja, ik ben er altijd hoopvol over geweest. Ik mag vanaf 1995 werken met allerlei kerken in Nederland, of het nou lokaal, regionaal of landelijk was. Er zijn altijd mensen binnen die kerkelijke gemeenschappen die zien, we zijn eigenlijk één in Christus. Er is nood in de samenleving en daar ligt daar ook die roeping van barmhartigheid. En dat overstijgt zeg maar in die samenwerking. Dus in het samenwerken ontdekken mensen ook van, wij kunnen met elkaar dat spoor van Gods liefde verder brengen hier in het dorp. Ik woon zelf in Appelschadam, even een van de dorpen in de buurt van Rotterdam. We hebben 17 kerken. En inmiddels in de loop der jaren. Nou, er is een noodfonds, er is ook een alfacursus, er is een, omdat de kerst zijn er gezamenlijke bijeenkomsten, ook een gebedsweek. Nou, ook schuldopmaatjes daar actief en HIP helpt. En je ziet dat er altijd mensen zijn vanuit die verschillende kerken die zeggen, oké, maar dat is mooi dat we dat ook gezamenlijk kunnen doen naar het dorp toe. Want het is ook een dorp waar veel mensen, nou ja, gewoon niet kerkelijk verbonden zijn. Er is ook nood, het is een arbeidersdorp, dus er zijn ook best wel relatief veel mensen met geldzorgen. Er zijn ook mensen die daar rijk zijn, zou ik zeggen. We hebben ook best wel wat ondernemers. En dat is wel, denk ik, waar de kerk of kerken in het algemeen, laten dat vaak niet zo zien. Maar onzichtbaar is er een hoopvol spoor van heel veel mensen die wat willen betekenen. Zijn ook betrokken bij voedselbanken, bij vluchtelingenwerk, bij het Rode Kruis. En doen dat vanuit hun persoonlijke motivatie en hun geloof. En dat is wel Gods spoor in deze wereld. Dat is het mooie.
0: Je had het net over schuld op een gegeven moment. En het gaat er nu niet om hoe de schuld komt. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken van ja, als je je leven wat anders ingericht had, was het zo niet gelopen. Dat kan door een scheiding of door wat voor manier ook. Moet je dat vooroordeel doorbreken bij beide partijen?
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is, hè, als je het zelf goed hebt en niet meegemaakt hebt, dan zolang jij niet de ontmoeting met mensen hebt gehad die het wel diep ervaren hebben wat dat met je doet, daar zit sowieso een blokkade. Die hebben eigenlijk een soort vooroordeel. Tegelijkertijd vinden aan de andere kant van de lijn het mensen het ook ingewikkeld. Die kijken op naar die ander en denken, ja, die heeft het, die is succesvol geweest. En wie ben ik nou? Die voelen zich de mindere. Wat wij proberen op die gelijkwaardigheid vanuit God eigenlijk te starten. Van voor God is ieder mens een beelddrager. Er is gebrokenheid in deze wereld. En voor de een betekent het soms dat hij hier heel erg mee te maken hebt en misschien diep valt. En of dat nou soms ook door eigen schuld is, wat natuurlijk ook wel soms met keuzes en met stress te maken kan hebben. Of misschien vanuit opvoeding of wat dan ook. En de ander maakt andere keuzes, misschien op andere terreinen. Dus het wordt wel eens te veel daarop gefocust, waarvan je ook vraagtekens zou kunnen zeggen. En volgens mij leert de Heere God dat ons juist aan het kruis. Hè? Van iedereen heeft die genade nodig. Iedereen is de bedoeling dat eigenlijk tot zijn recht komt in zijn leven, in het leven zoals God dat bedoeld heeft. En we hebben de genade nodig naar elkaar om elkaar daarbij te helpen.
0: Er staat een verhaal in van een priester. En die zegt zelfs: de meest schofterige mens is een schepsel van God. En daar is hij van overtuigd. En daar gaat hij vanuit. Ik vind het wel een leuk standpunt. Nou, leuk standpunt. Ik wil ze niet elke dag tegenkomen natuurlijk.
1: Nee, maar hij start bij God. God, je moet door Gods ogen kijken naar mensen. En daarin kijk je misschien ook naar jezelf. Hè? Kijk, het is natuurlijk ook een verhaal van een rabbijn. Heb je een vreemdeling nog niet ontmoet? Je ontmoet hem pas als je hem in de ogen hebt gekeken. En denk, het diepere besef is, nou, heb ook over geld en bezit, dat je de dingen ontvangt, hè, je talenten, dat niets van jou, ik hoorde van de week met een gesprek met een theoloog, het is niet zo dat wij het verdingen. Hè? Je hebt het ontvangen om te delen. En ik denk, dat is de rijkdom. Dat is meer de echte rijkdom als je dat leert in het leven, of je nou rijk of arm bent. Van door Gods ogen zijn wij allemaal beelddrager. En dat geeft een stuk verantwoordelijkheid, hè. En, maar ook dat wij mogen zijn, waardevol in onszelf zijn. Nou, en dan, ja, de een heeft helaas in het leven een makkelijker spoor als een moeilijker spoor. Maar wie ben ik als ik het makkelijk heb om wat te vinden van de ander? En ben ik er niet juist geroepen om daarin te dienen? En dat is wel de vraag die ik hoop dat elke luisteraar zichzelf stelt. Hoe dien ik in mijn leven? Of ik nou op mijn werk ben, of ik een werkgever ben. Of nou ja, misschien de heftruckchauffeur ben, of degene bent die in het dorp zorgt voor een aantal activiteiten. Hoe ding ik de mensen? En word ik zelf gevoed daarin, maar kan ik ook weer dingen naar anderen? Daar word je een rijker van.
0: Ik was laatst in Simone Weiland lezen en die zet ook geen twee dingen tegenover elkaar. En ze zegt, we leven vaak in een maatschappij waarin we recht hebben op, maar er zijn ook verplichtingen. Ze zegt, verplichtingen komen nooit. Het lijkt wel een hogere instantie bij betrokken te zijn.
1: Ja, dat hebben wij er dan ook van gemaakt. Want op zich is verplichting, het zijn eigenlijk verantwoordelijkheden. En het woord verantwoordelijkheid zit voor mij het woord antwoord geven. Het mooiste is als mensen in armoede en schulden weer rechtop staan. Dat is iets anders als recht hebben op, maar weer rechtop met zelfvertrouwen staan. En ook vanuit hun talenten een bijdrage kunnen leveren. Want ook daar worden ze weer rijker van en gaan ze delen en dienen, zeg maar. En dat is een heel ander schema van kopen en verkopen en rechten en plichten. Het is eigenlijk geven en ontvangen. En ja, dat is tegendraads, dat klopt. Maar dat is wel hoe het evangelie ons daarin voorgaat. En ik merk dat, we bestaan nu 15 jaar, maar komen diep uit de kerken en zijn er ook mee verbonden, ook lokaal en landelijk. Dat als het hart en de ziel van ook van schuld op maatje daar dichtbij blijft, blijven we bij die diepere laag. En mensen ervaren dat ook in de contacten met ons. Maar ook wij kunnen morgen falen, hè? Dat wij denken, we moeten het toch regelen. Hè? Die neiging is heel groot, we hebben er toch een oordeel voor over. Dus eigenlijk is het ook elke dag, dat leren wij ook met onze medewerkers, van we mogen vandaag wat betekenen van hulp. En soms is het hoop en soms is het allebei. Vanavond mogen we weer gaan slapen. Dat hebben we natuurlijk ook van de paus geleerd. En we geven de wereld weer terug in zijn handen. Hè? Dus wij mogen achter God aan. God trekt voor ons uit. En dat geeft ook ontspanning. Mensen ervaren wel eens al het diaconale werk. En natuurlijk dat maatschappelijke werk. Of die inzet voor vluchtelingen ook. Of mensen in armoede is best taai. Maar wij leveren ons steentje, zeg maar, op die eeuwigheid. En we mogen het ook weer teruggeven. Hè?
0: Het is niet een basisgegeven. We hebben niets wat we niet ontvangen hebben. En we kunnen het misschien alleen maar

0: Misschien alleen maar teruggeven. Ik heb altijd een kastanje in mijn zak zitten. En zolang die kastanje in mijn zak zit, is het zonde. Stop ik hem in de grond. Dan is er geen kastanje meer. Komt er een boom.
1: Ja, maar mensen moeten uitgenodigd worden om dat te doen. En dat is wel, denk ik, het goede gesprek ook in een geloofsgemeenschap. Over het verhaal van Zacchaeus. Hè. Aan het eind van het verhaal van Zacchaeus gebeurden er 3 mooie dingen. Mm. Eigenlijk komt hij weer met zichzelf in het reinen. Ik moet niet de ander nadelig zijn, maar ik mag juist weer geven. Hij gaat ook dingen rechtzetten, hè? Want hij had inderdaad geld afgenomen van mensen. Dat zet hij ook weer recht. Daarmee, maar hij komt ook weer in ontspanning naar God toe. De relatie met God wordt weer geopend, zeg maar. En daarmee, nou, zou ik bijna zeggen, heeft hij ontdekt van wie mag ik echt zijn? En is het de last van hem afgevallen, zeg maar.
0: Kun je nog een paar van die mensen een gezicht geven?
1: Ik vind het mooiste in het boekje Hoopgevers, wat we uitgebracht hebben. Het laatste verhaal is iemand in Rotterdam. Die is een waakmaatje. Ik dacht, als je het nou echt hebt over belangeloze liefde. Hij gaat waken in het ziekenhuis. Maastad in Rotterdam is een heel groot ziekenhuis. Voor mensen die stervende zijn en er alleen voor staan. Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. Want het is eigenlijk heel eenvoudig, zou je zeggen. Hè? Je bent beschikbaar voor mensen. Ja, je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Maar je leent eigenlijk je tijd. Maar je beseft van, hey, op het meest kwetsbare moment dat mensen er alleen voor staan, ben ik er. En vaak hoef je alleen de hand vast te houden of een stukje liefde te geven. En dat verhaal heeft sowieso diepe indruk op mij gemaakt. En tegelijkertijd in het boekje staan ook wel bekende verhalen, maar ook wel heel veel onbekende verhalen van mensen die in hun eigen dorp, zeg maar, al jarenlang bijvoorbeeld brood delen. Er zijn mensen die om 5 uur bij de bakker staan, waar nog brood over is, en dat gewoon gaan delen in hun eigen buurt. En beseffen van, ja, misschien kan ik niet heel groot vrijwilligerswerk doen, maar ik doe wat in mijn handen is, net als de 5 broden en 2 vissen, en ik ga delen. En ik denk dat dat groots is in het Koninkrijk van God. Dat is mijn diepere overtuiging. En eigenlijk wat we willen leren met deze beweging van hoopgevers is, eigenlijk zeggen we tegen ieder mens, iedereen kan een hoopgever zijn. Als jij uit je deur stapt, kan je om te beginnen vriendelijk zijn naar mensen. Je kan vragen hoe het met ze gaat. En als je weet dat er wat aan de hand is of wat langer, kan je vragen, hey, red je het wel? Je kan je tijd delen. Hè? Je kan geven van, hey, vind je het fijn dat ik eens een kopje koffie kon drinken? Je kan natuurlijk wat betekenen in je kerk of bij een organisatie zoals Vluchtelingenwerk of Schuld op Maatje, maakt mij niet uit. Maar iedereen kan wat betekenen. Maar ook in je werk. Kijk, als mensen in het werk functioneel bezig zijn, want er moeten gewoon taken en resultaten. Ja, de een lukt het makkelijker, de ander lukt het moeilijker. Help je elkaar, dan zie je dat ook. En vraag je van, hey, vaak is er best veel aan de hand achter elke voordeur. En heel veel mensen, ja, werken in onze maatschappij. En er zijn helaas ook werkende armen. Ja, en als men niet aan elkaar vraagt, hey, wie ben je echt en wat kan ik voor jou doen? Ja, dan wordt het leven ook eenzaam, zeg maar.
0: In hoeverre is het, daar lijkt deze maatschappij niet op gericht te zijn, maar in hoeverre is het gewoon belangrijk om te durven falen?
1: In onze maatschappij is het diep geworteld dat je niet mag falen. En waar dat vandaan komt, heeft toch wel, denk ik, met de afgelopen 20, 30 jaar de opgang te maken. Je bent succesvol als je. En de opgejaagde, er zijn genoeg theologen en sociologen die daar nu inmiddels genoeg over, Joris Leijendijk en anderen die daarover geschreven hebben, wat hoe mensen daarin gevangen kunnen zitten en niet meer los kunnen komen. En vandaar ook alle burn-outs, denk ik dan. De andere kant is, als we mensen leren van, hey, het samen, van wat de een kan, kan de ander misschien niet en kun je elkaar helpen, dat je samen eigenlijk rijker bent. Dat is belangrijk, denk ik, in dat tegengaan van het gevoel van ik moet het doen. Want dan ben je ook eenzaam, zeg maar. Dus dat falen is te individualistisch gemaakt, zeg maar. Terwijl, ja, niet alles lukt. In je werk niet, thuis niet, of soms in je relatie, of met je kinderen.
0: Nee, ik zeg, als je kinderen gaan puberen, leer je bidden.
1: Zeker, ik heb ook 3 kinderen inmiddels. De jongste is inmiddels 22. De jongens zijn bij mij 29 en 27. Ik heb er al wat fases doorstaan. Maar daar leer je inderdaad, ja, hoe doe je dat? En hoe laat je los eigenlijk? Eigenlijk eens loslaten en vertrouwen hebben. En vertrouwen gunnen is eigenlijk een hele belangrijke. Ja, dat zeggen ze niet tegen je. Maar dat

0: zeg ik achteraf, vond dat mooist. Dat is ook wel een persoonlijke... Een van mijn zoons die was, nou, denk ik niet de makkelijkste puber thuis geweest. Maar toen hij uit huis ging, heeft hij me een brief geschreven. En reflecteerde erop. En dat heeft mij toen wel diep geraakt. Van, oh ja, je hebt het wel gezien. Alleen je zat toen gevangen, inderdaad, in je gevoelens, in je emoties, in je onzekerheid. Dat, ja, dat opent weer de weg naar elkaar. Hè? En dat maakt het mooi. Dus mensen schrijven ook geen brieven meer tegenwoordig. Ik ontmoet soms wel eens mensen, dus ik geef ze ook altijd de tip mee van een kaartje sturen. Het is heel eenvoudig, maar het doet wat aan mensen, het persoonlijke kaartje. Want dat betekent dat je tijd stopt aan iemand.
1: Ja, via de app gaat het tegenwoordig. En e-mails, en het is allemaal heel vluchtige. Ik vind het geen communicatiemedia hoor, maar ik vind het irritant met vlagen. Ik vind een app makkelijk omdat je een even afslag kan maken zonder een telefoontje te plegen. Maar voor de rest denk ik, ja, ik vind het toch lekker om mensen te spreken, in de ogen te kijken, want dan heb je contact. Nou ja, zoiets.
0: Nou ja, je ziet natuurlijk dat veel meer mensen tegenwoordig ook behoefte hebben aan rust. Hè? En de wandelingen en de, nou ja, hè, meer ook de rustplekken aan het opzoeken zijn. Maar ik denk, het gaat erover, met het schrijven kan je je persoonlijke gevoelens wat verwoorden. En dat is wat we inderdaad verleerd zijn. Dus ja, en daarin moeten we denk ik anderen voorgaan. Degenen die dit ontdekken of herontdekken, kunnen door juist wel een kaartje te sturen of door wel soms een briefje te schrijven of door te zeggen, joh, ik leg mijn telefoon en ik kom bij jou koffie drinken. Dus ik geef ook altijd mensen lokaal mee, als je het moeilijk vindt om vrijwilligerswerk te doen of bestuurder te zijn of dat je denkt, daar heb ik allemaal geen tijd voor het georganiseerde. Hè? Maar je kan altijd wel koffie gaan drinken bij mensen een keer en eens zeggen van, joh, vind je het fijn dat ik een bakje koffie bij kan doen of kom eens bij mij. Tijd is het geven, gouden wat je nu kan geven aan mensen.
1: Ja, dat lijken we weinig te hebben. Ik herinner me dat ik ooit in een gezelschap was en dan ging het over het gebruik van internet. En de een zei, ja, ik ben de hele dag op mijn werk met een computer bezig. En wat doe je 's avonds dan? Ga ik Netflixen? Ja, ik vraag mensen wel eens dit, hè, en een beetje pesterig ook natuurlijk, van verveel jij je wel eens? En heel veel mensen zeggen alleen maar nee, omdat ze geen ja durven zeggen. Want ik denk dat misschien nog belangrijk is.
0: Ja. Ja, ik denk zeker dat het probleem is. Dat mensen zitten in de snelheid van de communicatie. En in die zin ook wel wat gevangen in wat er een soort patroon wat ingesleten is. Dus ik denk ook wel heel moeilijk om daar uit te stappen. Laten we daar eerlijk over wezen. Hè? Dus ik denk dat juist hier ook geloofsgemeenschappen ook een rol in kunnen spelen. Ik zie dat ook wel bij mijn eigen kerk. Hè? En dat betekent naast de vieringen op zondag heb je daarnaast ook, nou ja, activiteiten of dingen waar je als mensen met elkaar optrekt en dingen doet met elkaar. Omdat dan het even het met elkaar is. En ook daar vaak het lief en het leed wordt gedeeld. Ja. En dan is het ook belangrijk, hè, dat het niet zorgen is voor die anderen, maar dat iedereen dan mee kan doen. Hè? Dat er een soort gelijkheid is van wat de een kan inbrengen, kan de ander misschien weer niet, maar het kan weer wat anders doen. Dat is het mooie, als dat lukt. Maar daar moet je moeite voor doen.
1: Ik ga terug naar Tolen, waar je opgegroeid bent of opgevoed bent. Wat voor indruk heeft, je hebt er iets over verteld, Sumir. Wat voor indruk heeft dat op jou gelaten? Hè? Dat die jagers kwamen dus naar je vader toen je moeder overleden was. Gaat het verder terug in het vogelslag? Want je komt uit wat mensen oneerbiedig de Zwarte Kousenkerk noemen, wat ik een rotterm vind. Maar goed, waar ook mensen in opgevoed worden die denken, ja, nooit meer.
0: Nou ja, even, mijn ouders kwamen uit Tolen. Ik ben zelf verder opgegroeid in de Ridderkerk. Maar elke zaterdag gingen wij naar Tolen, want daar woonde de hele familie. Wat ik leuk vind om te vertellen allereerst is dat en later begint het te begrijpen, mijn opa was ook diaken in Tolen. En die was nog van voor dat de Algemene Bijstandswet kwam. Dus ging letterlijk naar de mensen toe om daar elke vrijdag geld te brengen. En dat had een goede kant. Er werd gewoon gezorgd dat mensen niks tekort kwamen. Maar het had ook misschien een moeilijke kant. Van, ja, dat wordt natuurlijk vaak nog gezegd, hè, je moest je hand ophouden. Maar het veel gaat over met de houding van mensen, hoe je dat doet. Hè, van hoe zorgen we voor elkaar. Kijk, en de gemeenschap waar mijn familie uitkomt en ik ook van harte deel uit maakte, was wel betrokken op elkaar. En je kan zeggen van, ik heb daar eigenlijk wel geleerd al van jongs af aan, wie is God eigenlijk? En hoe kan ik in deze wereld, ook persoonlijk, maar ook, wat moet de kerk doen om in deze tijdgeest van oorlogen en van onrust, waar gaat het eigenlijk over? Dat heb ik wel in mijn kerk en in mijn gezin en bij mijn familie geleerd. Van, Er is meer dan het leven hier, zeg maar. Dat heeft bij mij diep geworteld. En ik herinner me, we hadden jeugdwerkavonden. En daar waren van die jeugdwerkleiders. Maar die leerden dat ons als tieners. Van ja, je kan hier leven voor het hier en nu. En er is genoeg, hè, dus die prestaties om te behalen. Maar word je daar rijk van? Dat waren de fundamentele vragen die we ons jongst. En dat heb ik eigenlijk, krijg ik met heel veel genoegen op terug. Van, dat heeft mij gevormd. En ik denk wel eens. Nou, ik ben uiteindelijk interkerkelijk gaan werken. Daar heb ik heel veel mensen ontmoet die op diezelfde manier bezig zijn met of de godsvraag of het geloof. Maar ook van ja, hoe geven we geloven handen en voeten? En hoe geven we liefde door, zeg maar? En soms is dat de hulp die nodig gegeven wordt, maar ook de hoop, zeg maar. Dat soms te veel achter de voordeur is gekomen. Ik had wel een mooie avond van de week. Ik was in Soest. En daar was georganiseerd door de katholieke kerk. Met onder andere Leo Feijer was daar ook aanwezig. Maar het was een interkerkelijke avond. Dus Hersteltervormd was aanwezig. Mensen van de protestante gemeente. Uit de evangelische gemeente. En we hadden eigenlijk wel een mooie avond met elkaar. Het ging ook over die vragen. Red je het wel? Hè? Hoe doe je omzien naar elkaar? Naar mensen in je gemeenschap. En mensen vonden elkaar daar wel op, zeg maar. Van, hey, dit is eigenlijk de taak vanuit het evangelie die we met elkaar dragen. Ik denk dat mijn achtergrond mij diep daarin gevormd heeft. Dat omzien naar elkaar is nodig, want anders sta je er alleen voor. En ik heb wel eens medelijden met mensen die, misschien is dat onterecht, die opgroeien zonder zo'n gemeenschap om zich heen. En ik zie dat ook al in mijn eigen dorp. Hè? Nou, natuurlijk op sport of op andere verenigingen kunnen ze natuurlijk ook andere mensen ontmoeten waar ze wat gemeenschap mee ervaren, zeg maar. Maar tegelijkertijd die diepere vraag, wie ben ik nou? Hoe ga ik om met het leed van deze wereld? En ja, waar komen we nou eigenlijk vandaan? Waar gaan we naartoe? En wat is nou de zin van het leven? Wordt daar niet besproken. En daar is binnen een kerk wel ruimte voor. Hè?
1: Ik hoop het van harte,
0: ja. Jazeker. En soms, ja, de ene gemeenschap is daar soms wat beter in als de ander. Maar verandert ook weer. Dat is wel, vind ik het mooi. Hè? Sommige kerkelijke gemeenschappen zijn soms wat naar binnen getogen. Hè? En dan is die buitenkant, ja, die kijkt daarnaar. Maar als het ze lukt wat te openen. Nou, ik mag ook wel zeggen, in mijn eigen dorp, ook al mede door Alphacursussen zijn mensen ook weer naar de kerk gekomen. En het allermooiste vind ik, we hebben in dit tijd een predikant gekregen, die was vroeger de melkboer. Kijk, die begreep wat mensen bezighoudt in het dagelijks leven. En de grootste tip die ik eigenlijk aan een voorganger of een diaken of een priester of een predikant kan geven is, ga één dag in de week, trek op met de mensen voor wie jij aangewezen bent, voor hun zielenheil zou ik bijna zeggen, van wat maken ze dagelijks mee in het leven wat ze moeten leiden, met de werkdruk, met de zorgen, met hoe kom ik rond, zeg maar. En dat is wat mensen. En mensen komen eigenlijk natuurlijk, zijn zondags op zoek naar van, kan ik hier de rust en de ontspanning vinden en ook de bemoediging vinden om maandag weer op te staan en daar proberen te leven zoals God dat wil, ja.
1: Het leven met God is ook een leven in het dagdagelijks, in het hele gewone. En ik denk, als je dat over dominees zegt, ja, ik hoef er niet over te oordelen, gelukkig. Maar dan denk ik, ja, neem een krantenwijk of neem iets anders, waardoor je gewoon even voelt wat het is. Terwijl, ik wil het beroep van dominee niet bagatelliseren, want ik besef dat een heleboel het heel zwaar hebben. Maar toch, ik schiet tegelijkertijd in de lach. Als ik heb ooit een dominee geïnterviewd en die molkte koeien op zaterdag. Ja, dat schiet ik me in de lach. Ik zeg, ja,
0: geweldig.
1: Ja, dat is geweldig. Maar waarom? Het zijn gewone mensen. Er zit zo'n verschil tussen dat en het gewone.
0: Ja, maar dat maken we er denk ik van. Dus ja, je moet het terugbrengen naar het gewone leven. En volgens mij, als je ook naar het Nieuwe Testament kijkt, staat het vol met verhalen dat Jezus in het gewone leven liet zien. Hoe is het leven bedoeld? En als je rijk bent, wat is eigenlijk, hoe kom je eigenlijk echt tot het leven zoals God het bedoelt? En als je arm bent, hoe kom je weer in contact? En hoe kom je weer dat je weer met je talent aan de slag mag gaan?
1: In het boekje zeg je op een gegeven moment dat het, en dan gaat het weer naar Zacchaeus toe, het begint met die ontmoeting met Jezus. En dan denk ik, ja, maar je zal maar in lijden zitten of in een hele moeilijke scheiding en je ziet het niet meer zitten. Dan heb je nergens zicht op, volgens mij. Ik kan het naar Job toe vertalen natuurlijk, want dan krijgt hij drie vrienden over de vloer die theologisch prachtige verhalen vertellen, maar uiteindelijk ook niet weten wat ze zeggen moeten. Dat aspect van, je zit bijna met een mond vol tanden, denk ik soms, in zo'n situatie.
0: En mensen in hun diepe pijn of in hun rouw, zeg maar, dat leert denk ik ook het verhaal van Job, is eigenlijk eerst uithouden in de pijn. Dat klopt, ja. En ook wat er dieper vaak ook nog achter zit. Dus naast diep verlies soms van je waardigheid of je partner, hè, of je kind, is ook, zien mensen mij wel? Wat mensen vaak moeilijk vinden, een situatie duurt een jaar, maar daarna zien ze je niet meer. En dat is denk ik de trouw, hè? Dus naast liefde, de trouw die nodig is, die wij wel, hè, als we op dat moment in het leven, nou, gelukkig gespaard zijn, zeg maar, nog van gebrokenheid, kunnen wij, zijn we misschien geroepen om die ander die daar op dat moment in zit, trouw te zijn. En dat is het grootste cadeau, denk ik, dat je in kan geven. Je kan het niet oplossen. Je kan ook die pijn niet oplossen. En die pijn kan confronterend zijn. En vaak is het zo, dat heb ik dan misschien ook in mijn eigen persoonlijke leven. Ik had wat vrienden die hun ouders ook jong overleden waren. En dat had ik niet meegemaakt. En gelukkig op dat moment niet. Totdat het mij ook overkwam. En toen snapte ik het pas. Wat dat deed. En hoe lang dat, hoe diep dat ingrijpt in je leven. En dat is met heel veel situaties zo, hè, aan verlieservaringen. Ja, je begrijpt het ten diepste pas soms toch echt als je het zelf meemaakt. Maar dat betekent niet dat je het mee hoeft te maken, hè? Maar het beseft hoe dat ingrijpt en dat dat voor de ander het allerbelangrijkste is dat je luistert en misschien 20 keer dat verhaal hoort, omdat hij daarmee het verwerkt. Het is een soort verwerking, zeg maar. En daarom is brieven, hadden we het er net al over, hè? Een brief schrijven of verhalen schrijven of verhalen delen, het allerbelangrijkste. Wij delen veel verhalen ook op internet, om mensen te bemoedigen van, hé, je bent niet de enige. We helpen ook namelijk, we hebben ook een hulpsite draaien, zeg maar. En daar zitten 's nachts mensen filmpjes te lezen, blogs te lezen. Dat zijn op jaarbasis zo'n 55.000, die zijn nog niet toe aan hulp te vragen. En als ze wel hulp vragen, zo'n 5.000 mensen drukken daar op de hulpknop. Ik wil heel graag in contact met iemand. En als je ziet wat mensen opschrijven soms in een diepe wanhoop, dan denk je, tjonge, daar worstelden ze al zo lang mee. En gelukkig iets heeft hun gedreven om wel die stap naar hulp te zetten. Dus komen ze achter hun woorden vandaan. Eigenlijk net als Zacchaeus, zou je zeggen. Ik hoop altijd maar dat er mensen zijn die dat begrijpen van, oh ja, ze hebben echt een hele grote stap gezet.
1: Hoe lang duurt het gemiddeld voor het mensen die stap zetten? Dat heb je net al eerder verteld. Maar dat traject erna, dat kan ook even duren. En zijn er dan mensen bij die uiteindelijk ook zo'n schuldhulpmaatje worden?
0: Zeker, die hebben we er ook bij. Kijk, 2/3 van de mensen die we helpen is binnen een jaar kunnen we weer afscheid nemen. Er zijn ook mensen dat het jarenlang nodig is. En dan is het niet elke week, hè? Dan is het soms 1 keer in de 3 weken, in de 4 weken contact houden. Ook omdat, wat u eerder vroeg, hè, is een stukje betrokkenheid, vriendschap is gegroeid, maar, en dat het ook nodig is. Er zijn mensen die daarna inderdaad ervaren hebben van, oh, dit heeft mij zoveel zelfvertrouwen gegeven en ik weet wat het betekent. Ja, zij kunnen van harte bij ons ook maatje worden, omdat zij dat heel goed realiseren inderdaad. En ook anderen kunnen helpen wat het eigenlijk betekent. Ook in de onderlinge interactie, zeg maar. Hè?
1: Waar zien jullie, ja, behalve schuldmaatjes, hè, waar zien jullie het moment, wat is jullie speerpunt op het ogenblik?
0: Voor ons is denk ik, we bestaan 15 jaar toen we gestart zijn. Mijn collega Peter en ik en samen met Huub Krijns, is mijn collega uit de katholieke kring, wisten we niet waar we aan begonnen. We wilden eerder achter de voordeur, dat was belangrijk. En we wilden mensen helpen, coachen, de hengel geven zou je kunnen zeggen, dat ze weer zelfstandig. Uiteindelijk was er een kind geboren en het was een blijvertje. Dus dat was voor ons ook een van hoe gaan we dat doen? En we zijn nu 15 jaar verder. Nou, we hebben 3 dingen ontdekt in die 15 jaar. Van het helpt als mensen, van mens tot mens. Je kan mensen echt daarin weer zelfstandigheid geven, zelfvertrouwen geven. Niet altijd, maar meestal lukt, hè, zo'n 2/3. Het tweede is, mensen zitten online hulp te zoeken. Dat hebben we echt ontdekt. Dat we daar voorafgaand het belangrijker is, 2 dingen. Dat of als mensen online hulp zitten zoeken, we daar aanwezig zijn. En niet alleen de weekamps van deze wereld met heel veel rente. En dat wij dus leren, de gemeenschappen, als je iets weet van iemand, hey, stap op iemand af en vraag, dan red je het wel. Maar de derde is, er is meer aan de hand. En mens is meer als een probleem. En wat kunnen we daarin betekenen aan hulp en hoop? En ik denk de komende jaren willen we, en dat hoeft niet alleen Schuldenmaatje te doen met andere organisaties, van hey, als mensen worstelen met een relatie, als mensen worstelen met krijg ik weer werk nou, wat bij me past, ben ik onderdeel wel van een gemeenschap of sta ik er nog steeds alleen voor? Dus wij zijn aan het bouwen, laat ik maar zeggen, aan verbindingen, zodat mensen in die nazorg ook weer verder kunnen en nou, eigenlijk ten diepste niet alleen voor staan, maar ook dat wat ze nog meer nodig hebben, daar ook eigenlijk warm aan verbonden worden. En het gebeurt ook al spontaan, zien we, en dat willen we gaan stimuleren.
1: Als mensen jullie willen bereiken, hoe kunnen ze dat doen?
0: We zien drie manieren hoe mensen in contact, natuurlijk ook gewoon mond op mond, dus vertrouwen. Bijna 58% van de mensen die ons bereikt is nog niet in beeld bij de formele hulp. Dus ergens is dat een goed teken. Hè? Mensen vinden ons. Ze vinden ons online en worden dan warm doorverwezen naar een lokale coördinator. Dat is een mens die ze dan belt en opzoekt. Een ander deel komt natuurlijk wel via maatschappelijk werk of de burgerlijke gemeente binnen of vanuit de kerk of vanuit de voedselbank. Van hey, we hebben nu even kunnen helpen, maar ja, er is meer nodig. Dus dat is de derde lijn, zeg maar.
1: Er staat in het boekje ook zo'n prachtige zin van ieder mens is een diaken. Ieder mens is een, hè, kan het zijn.
0: In het woord diaken zit dienen. En het is natuurlijk een ambt. Hè. Daar wordt natuurlijk binnen de verschillende kerkdenominaties verschillend over gedacht, hè, theologisch. Maar het besef daarachter is, en ik denk dat iedereen dat deelt, van iedereen kan dienen in zijn leven. En leeft niet voor zichzelf. Hè. Dat is de Bijbelse opdracht. Ook om relaties aan te gaan. En zeker voor de meest kwetsbaren er te zijn. Nou ja, dat is wat ik eerder vertelde. Hè. Dus ja, ken je de mensen in je straat ook echt? En weet je ook wat er echt met hen speelt. En als je al iemand ziet die al jarenlang niet meer naar het werk gaat, heb je wel eens gevraagd van hey, hoe gaat het nu met je? En red je dat allemaal wel? En vind je het fijn om eens een kopje koffie te drinken? Dat is dienen.
1: Wat is jullie website?
0: De website schuldopmaatje.nl draaien. Daar, nou, 24 uur per dag zou ik zeggen. Daar kunnen mensen ook vinden waar is lokaal, zijn we aanwezig en kan er hulp worden geboden. We hebben ook de website Red Je Het Wel, dat is meer voor de kerken bedoeld. En daar staan eigenlijk allerlei materialen en manieren hoe kun je als kerk, nou ja, dat omzien naar elkaar gaan stimuleren.
1: We hebben het over Zacchaeus gehad. Zou je gewoon een stukje kunnen voorlezen tot besluit?
0: Wat ik het allermooiste vind is al het begin. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Meestal staat er dat Jezus naar de synagoge ging, maar hij ging eigenlijk de buurt in. Dus hij ging daar waar de mensen zijn. En er was daar een man die Zacchaeus heette. Die Zacchaeus was hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Dus daar zie je ook al even eigenlijk dat de afstand wordt geschapen. Van, hé, hey, wie is die man eigenlijk en hebben we daar eigenlijk wel wat mee of vinden we daar wat van? Maar, heel belangrijk, volgens mij een kern in dit Bijbelgedeelte is, die Zacchaeus, hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Niet wat voor wonderen deed hij, of wat kan ik daar halen. Nee, wie is hij eigenlijk? Maar dat lukte hem niet, omdat hij te klein was. Hè? Hij was klein van stuk. En de menigte, nou, kun je allerlei beelden bij hebben. Maar in elk geval, hij liep vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En dan, nou, eigenlijk de volgende kernpunt in die tekst. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Dus ik zie jou, ik wil bij jou zijn, in jouw huis. Jij bent voor mij waardevol. Los van, want dat komt ook verderop, hè, wat de mensen ervan vinden. En Zacchaeus kwam meteen, staat er, naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Dus het gaf hem echt het gevoel van, oké, okay, dit is een nieuw begin voor mij. En allen die dat zagen, die omstanders, die zeiden morren tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. En zondig mens, daarmee zetten ze weer de ander weg als fout. En er staat niet een stukje zelfreflectie dat ieder mens een zondig mens is. Mm-hmm. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, dus blijkbaar wat er ook gebeurd is, maar in die ontmoeting, luister Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven. Dus daarmee ging die delen. En als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Dus hij ging eigenlijk terugbetalen, ook met rente in de positieve zin, iets rechtzetten. En dan komt er dat mooie slotwoord van de Heer Jezus. Vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen, want Want daar lezen we vaak overheen. Want ook deze mens is een zoon van Abraham. En de mensen in die tijd, de priesters en de farizeeën, voelden zich als de zonen van Abraham. Maar eigenlijk zei de Heer Jezus, ieder mens is dat, die een zoon kan zijn van Abraham. Dus hij is even gelijk, zeg maar. En de mensenzoon, dat is natuurlijk de slottekst, is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dat vind ik het troostvolle en het hoopvolle in deze tekst. En daarom hebben we deze tekst ook bewust gekozen. Hè? We kunnen natuurlijk, in de Bijbel staan veel verhalen over mensen die in diepe armoede zijn. En zijn er veel adviezen gegeven en verhalen gedeeld hoe we daarvoor moeten zorgen. Maar Jezus zet eigenlijk de wereld even op zijn kop. Van, voor ieder mens is er redding nodig. En dat betekent voor je geestelijk leven, maar dat betekent ook voor het gewone leven, dat je weer gaat leven. Dus dat verhaal is eigenlijk natuurlijk een soort... Het mooiste is als het ons op een avond met een lokale kerk lukt om dit verhaal met elkaar door te nemen en mensen in eerste instantie zelf te laten nadenken, wat lees ik eigenlijk in het verhaal en wat heeft dat met hier en nu te maken? En gaandeweg is eigenlijk de helft van de avond al geslaagd als men deze diepere lagen ontdekt. Van, oh ja, wat voor beelden hebben wij eigenlijk? Wat vinden wij eigenlijk van een ander? En wie ben ik eigenlijk zelf in Gods ogen? En ga ik die ontmoeting wel aan? Daarom is het een rijk verhaal voor ons.
1: Ja, gewoon het feit dat Jezus bij jou thuis zal zijn, hè?
0: Ja, en dat mogen wij ook in Jezus' naam elke dag doen, denk ik.
1: Goed, nogmaals de site, schuldhulpmaatjeshetmeneke.nl.
0: Ja, als mensen ons hulp zoeken, is het gewoon op schuldhulpmaatje.nl of op hiphelp.nl. Daar zijn allemaal mogelijkheden om hulp te krijgen. En ik als kerken natuurlijk bij ons betrokken willen zijn of nog meer betrokken willen zijn, kunnen zij daar ook informatie vinden.
1: En het boekje, kun je dat krijgen via jullie?
0: Ja, het boekje is bij schuldhulpmaatje. .nl/redjehetwel. Daar staan alle materialen en ook dit boekje. Maar ik denk als jij op hoopgevers koekelt, kom je er ook uit. Het boekje is eigenlijk een weggevertje. Het is een bemoedigingsboekje, ook voor de vele mensen die eigenlijk al hulp en hoop bieden elke dag. Door de verhalen en dat ze zich gaan herkennen. Maar ook een aanmoedigingsboekje voor mensen van, hey, ook iedereen kan een hoopgever zijn, ook jij. En het is niet zo moeilijk eigenlijk.
1: Goed, ik ga het hier wel laten. Dankjewel.
0: Zeker. Veel zegen ook met het programma.
1: En dit is Carla van der Vlist. En met haar was ik in gesprek in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Het feest van Sint Jan de Doper. Ieder jaar wordt voor Johannes een stuk van de snelweg afgesloten voor de processie te Laren. Het weekend het dichtste bij zijn feestdag. Zijn processie-icoon wordt door seminaristen meegedragen van de basiliek naar de kapel op het kerkhof en weer terug voor een plechtig lof, waar zijn doopdrieluik plechtig staat opgesteld voor het altaar vanaf het Sint-Jansfeest en tot Sint-Jans onthoofding. In de kerk van de abdij van Heeswijk-Dinter is een speciale zijkapel met zijn icoon ingericht, waar hij ten volle wordt afgebeeld met twee vleugels om aan te duiden dat hij een boodschapper van God is, zoals de engelen, een wegbereider. Ook in de doopkapel van de parochiekerk te Leimuiden hangt een icoon van Johannes als de doper. In de kerken van het oosten is Johannes de Doper zeer geliefd. Johannes de Voorloper wordt hij genoemd, doper en voorloper. We zien hem veelvuldig op iconen afgebeeld als ongeboren kind op de icoon van Maria Visitatie, zijn geboorte-icoon, de doop-icoon, de icoon van zijn onthoofding van de zogenaamde de Jezus-aanbiddings-icoon.
2: Wanneer we aan Johannes de Doper denken, zien we vaak de profeet in de woestijn, streng, oproepend tot bekering, gekleed in een mantel van kameelhaar. En het evangelie openbaart ons nog een andere kant van Johannes. Reeds voor zijn geboorte is hij een bode van vreugde. De engel Gabriël kondigt zijn komst aan met de woorden: vreugde en blijdschap zullen uw deel zijn. Velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Johannes wordt geboren uit Gods belofte. Zijn leven begint als een teken dat voor God niets onmogelijk is. Waar menselijke hoop lijkt uitgedoofd, laat God nieuw leven ontstaan.
1: Nog voordat Johannes het levenslicht ziet, ontmoet hij zijn Heer. Wanneer Maria haar nicht Elisabeth bezoekt, springt het kind van vreugde op in haar schoot. In de nabijheid van Jezus vervult Johannes met blijdschap. Zonder woorden herkent hij hem die komen zal. Zo leert Johannes ons dat ware vreugde niet voortkomt uit wat wij bezitten of bereiken, maar uit de aanwezigheid van God zelf. Later trekt Johannes de woestijn in. Ook daar blijft hij een bode van vreugde. Zijn oproep tot bekering lijkt op het eerste gezicht streng, maar ze is gericht op bevrijding. Hij bereidt de weg voor de Heer, opdat mensen opnieuw Gods liefde zouden ontdekken. Bekering is niet in de eerste plaats een verlies, maar een terugkeer naar de bron van het leven. Wanneer Jezus dan verschijnt, richt Johannes alle aandacht op hem. Hij zoekt niet zijn eigen eer. Hij wijst eenvoudig weg naar Jezus en zegt: zie het Lam Gods. Zijn vreugde ligt niet in zichzelf, maar in het feit dat de bruidegom gekomen is. Daarom kan hij zeggen: zo is mijn vreugde volkomen geworden. De grootste vreugde van Johannes is namelijk dat anderen Christus mogen ontmoeten.
2: In ons leven blijft Johannes ons voorgaan. In een wereld waarin vreugde vaak gezocht wordt in succes, bezit of erkenning, wijst hij ons op een diepere vreugde. De vreugde van Johannes ontstaat telkens wanneer hij de Heer nabij weet. Ze groeit wanneer hij ruimte maakt voor Christus. Hij moet groter worden en ik kleiner. Zo wordt zijn vreugde volkomen wanneer Gods aanwezigheid zichtbaar wordt in het leven van mensen. En ook wij worden geroepen om zulke boden van vreugde te zijn. Niet door onszelf op de voorgrond te plaatsen, maar door met ons leven te verwijzen naar Hem die licht brengt in de wereld. Zoals Johannes mogen we luisteren naar de stem van de bruidegom en ons verheugen over zijn komst, te getuigen van het ware licht dat schijnt in de duisternis. Waar Christus verschijnt, daar springt het hart op van vreugde.

0: Vandaag staan wij stil bij Johannes de Doper, een mens die leefde voor een ander, een profeet die niet naar zichzelf wees, maar naar Christus. Vanaf het begin van zijn leven was hij een bode van vreugde, geroepen om te getuigen van het licht. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 1. Zacharias en Elisabeth leven rechtvaardig voor God. Zij dragen toch een diep verlangen in hun hart. Hun leven lijkt onvoltooid. Juist daar, in hun wachten, in hun verborgen verdriet, verschijnt Gods engel. Terwijl het wierookoffer opstijgt, klinkt Gods antwoord: uw gebed is verhoord. Ook in ons leven zijn er verlangens die misschien allang met ons meegaan, verlangens die wij soms nauwelijks nog durven uitspreken. Vandaag worden we uitgenodigd ze opnieuw voor Gods aanschijn te brengen.
1: Maria komt bij Elisabeth. Een eenvoudige begroeting. Geen wonderteken, geen groot vertoon. Maar in de klank van Maria's groet klinkt het wonder door. Zodra Maria spreekt, springt het kind in Elisabeth op van vreugde. Nog voor zijn geboorte herkent Johannes de aanwezigheid van Christus. Vreugde ontstaat uit ontmoeting. Ook wij mogen op bijzondere momenten Gods nabijheid herkennen. In een woord, een mens, een gebaar of een moment van onverwachte vrede. Want waar Christus nabij komt, ontwaakt deze vreugde.
0: Johannes bereikt de vervulling van zijn zending wanneer hij naar Jezus kan wijzen. Hij houdt niets vast voor zichzelf. Zijn vreugde bestaat hierin dat Christus zichtbaar wordt. Zo is mijn vreugde volkomen geworden. Dat is het geheim van Johannes. Ware vreugde ontstaat wanneer wij niet om onszelf draaien, maar Gods aanwezigheid herkennen. Wanneer Christus groter wordt, wordt ons hart ruimer. Wanneer wij luisteren naar zijn stem, wordt onze vreugde dieper. De geboorte van Johannes de Doper is de geboorte van een mens die vanaf het eerste begin de komst van Christus begroet. Zijn leven leert ons dat ware vreugde voortkomt uit de ontmoeting met Christus. Werkelijke vreugde groeit waar Gods aanwezigheid wordt herkend.
1: Johannes groeit op in de stilte van de woestijn. Daar leert hij luisteren. Daar leert hij onderscheiden. Daar ontvangt hij zijn zending. Zijn woorden zijn ernstig, maar hun doel is vreugde. Johannes roept mensen op hun hart te openen voor God. Ook wij kennen onze woestijnen, plaatsen van leegte, vragen, zoeken en wachten. Maar juist daar kan Gods stem hoorbaar worden. De weg naar vreugde loopt door deze stilte. Johannes de Doper wil ons voorgaan op deze weg, opdat ook ons hart opspringt van vreugde wanneer Christus nabij komt, en dat we ons openen voor deze vreugde, de vreugde van Gods nabijheid. Heer onze God, wij danken u voor Johannes, de bode van vreugde. Geef ons zijn openheid, zijn eenvoud en zijn vertrouwen. Leer ons luisteren naar uw stem, uw komst herkennen en met vreugde naar u verwijzen. Laat ons zo leven en getuigen van uw licht. Door Christus, onze Heer.
2: Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Ook in onze tijd biedt Jezus ons zijn liefde aan, vooral zijn grote barmhartigheid, als we maar op hem vertrouwen. Aan zuster Faustina Kowalska, een in 1993 zalig verklaarde Poolse kloosterzuster, beloofde hij zijn barmhartigheid aan de wereld, ondanks alle kwaad, tot het laatste moment dat bekering nog mogelijk is. Zo groot is zijn liefde. Hij is onze koning.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 1. Zie, als de rivier wild wordt, beeft hij niet. Een fragment uit het boek Job, 40ste hoofdstuk, vers 18a. We zijn 25 jaar later. De boot gleed langs de beroemde beelden van farao Amenhotep. Twee stenen reuzen die de westelijke oever van de Nijl al meer dan 1000 jaren bewaakten. De eerste was ernstig beschadigd door een aardbeving, het gezicht ervan onherkenbaar. Maar het tweede leek Cariline aan te kijken met koninklijke ogen, alsof het haar op de proef stelde. Ze schonk de oude farao een scheef lachje. Na al die jaren vol van grootvaders dreigende blikken kon Amenhotep haar niet intimideren. De uitgestrekte Nijl spreidde zich voor Cariline uit. Zijn rokerig blauwe water was even geheimzinnig als de beelden van de wachters van Memnon. Ze voelde het ritme van haar hartslag veranderen, het versnellen, en een golf van hitte die niets met het weer te maken had, bewoog zich onder haar huid. Hoe vaak ze deze reis ook gemaakt had, reizen over de Nijl vrolijkte haar altijd weer op. De rivier zelf was een slagveld. De stroming bewoog noordwaarts, terwijl de wind zuidwaarts blies, en hun vaartuig werd het voorwerp van een krachtproef tussen die beiden. Cariline keek naar het witte zeil dat de wind ving en strak opbolde. De wind bleek sterker dan de golven en droeg hen vastberaden weg van Egypte. Juist toen de zon als een gouden bol die de lucht in vuur en vlam zette onderging, kwamen ze bij het eiland Elefantine. Een enorme landmassa die vroeger de zuidelijkste grens van Egypte had gemarkeerd. Ze zouden aanleggen bij de bescheiden steiger en de nacht doorbrengen in de voor anker liggende boot. Het bleke gezicht van haar tante verscheen bij de deur van de hut die op het achterschip was gebouwd. Houden we stil voor de nacht? Ja, tante Blandina. Cariline hielp haar tante van de boot en leidde haar de stenen trap op die recht de rivier inleidde en diende als middel om het waterniveau te meten. Een ondernemende handelaar had latrines in Romeinse stijl in de jachthaven gebouwd. Tegen een bescheiden tarief benutte Cariline en haar tante de voorzieningen, waarna ze terugkeerde naar de smalle hut om te gaan slapen. Cariline had liever aan dek geslapen onder de schitterende sterren zoals de meeste plaatselijke passagiers. Maar haar tante, die een volledig verslag van hun reis aan grootvader zou moeten geven, verbood wat de oude man als onwaardig zou beschouwen. Cariline zuchtte en liet zich op haar strobed zakken. Sinds ze 10 was geworden, was Cariline, zodra na half maart reizen over water veilig werd, elk jaar van Caesarea naar Kush gereisd om haar grootouders voor precies 2 weken te bezoeken. 14 dagen en geen uur langer. De eerste keer dat hij haar had ontboden, had grootvader die regel ingesteld. En hij was er in de daaropvolgende jaren nooit van afgeweken. Cariline had die regels ook niet willen veranderen. Hoewel ze hield van Kush en de hoofdstad Meroe, wekte het gezelschap van haar grootouders na het 2e uur al op haar zenuwen. Tegen het einde van de tweede week was ze net zo klaar om te vertrekken als zij van haar af wilde zijn. Haar grootvader, een burgerambtenaar die optrad als agent van Rome, was meer dan 25 jaar geleden aan Koesch toegewezen. Hij had verwacht promotie te maken in de loop der jaren. Dat Koesch een opstapje was tot grotere dingen. Maar zijn loopbaan was blijven steken en in plaats van een bescheiden begin was Koesch uitzichtloos gebleken. Hij was een permanente bewoner van Romeinse afkomst geworden in een klein koninkrijk. Mannen met groter potentieel en invloed werden naar betere posten in Egypte gestuurd. Of grootvader door zijn teleurstelling een zure man was geworden, of dat zijn aard de reden was waarom hij nooit was opgeklommen, dat kon ze niet zeggen. Vanaf de dag dat ze hem had ontmoet, had ze geprobeerd hem te begrijpen. Tevergeefs. Caroline keek nog één keer verlangend door het smalle raam naar de indigo-lucht, sloot toen haar ogen met een zucht en viel in slaap op muziek die de kikkers produceerden. Ze werd wakker door het zachte schommelen van de boot toen het anker vlak voor zonsopgang werd gelicht. Stilletjes, om haar tante niet te wekken, gleed ze uit bed en begaf zich naar het dek. Zelfs zo vroeg op de dag was het kolkende water van de Nijl vol kleine en grote vaartuigen. Hun kapitein, die duidelijk vertrouwd was met de bedrieglijke draaikolken en zandbanken die zich onder het schijnbaar gastvrije water van de rivier verborgen, loodste hun vaartuigen er met waakzame deskundigheid overheen. Een uur later kwamen ze bij het eerste katarakt in de rivier. De katarakten, onneembare delen van de Nijl, waar rotsblokken her en der verspreid over de rivierbedding lagen, konden alleen tijdens het overstromingsseizoen in de zomer worden overgestoken. De passagiers moesten van boord en lopen, terwijl mannen de boot met de hulp van twee knokige ossen op de zompige oever droegen. Nadat de boot zijn reis naar het zuiden hervat had, werd Caroline benaderd door een jongen met een gitzwarte huid en een stralende glimlach. Ze herkende hem als een van de gehuurde krachten die op de boot werkte. Hij had geholpen hun bagage aan boord te dragen en boodschappen gedaan voor de passagiers. Zijn magere, naakte bovenlichaam glinsterde in de zon. Hij hurkte neer en liet 12 gladde stenen tussen hen invallen. Vervolgens nodigde hij haar met een handgebaar uit. Caroline grinnikte en keek of haar tante nog in de hut was en daarna hurkte ze tegenover de jongen. Ze had hem met een paar andere passagiers met de stenen zien spelen. Zijn vingers waren vaardig en bliksemsnel. Hij zou haar verslaan, dat wist ze. En hoewel ze in het algemeen een hekel had aan verliezen, zou het dit keer niet erg vinden. Verliezen betekende dat ze de jongen een munt kon geven zonder zijn trots te kwetsen. Een munt die hem een dag of twee te eten zou geven. Je naam? Vroeg ze in het Meroïtisch. De jongen grijnsde breder. Arkamani, zei hij, terwijl hij zijn borst vooruitstak. Ik ben Caroline. Ze trok het lot om te bepalen wie het spel mocht beginnen. Arkamani won en begon. Hij gooide met een vloeiende beweging een enkele steen in de lucht. Het doel van het spel was eenvoudig. 1 steen in de lucht gooien, een steen oprapen van de grond en de vliegende steen raken voordat hij viel. De volgende ronde 2 stenen van de grond rapen en dan 3, enzovoort, tot je er 6 in je hand had. De tweede ronde gooide je 2 stenen in de lucht en begon opnieuw. Het spel wisselde niet van beurt tot degene die speelde een fout maakte. Arkamani liet pas in de 3e ronde een steen vallen. Kariline hield een paar worpen stand, maar het ontbrak haar aan de behendigheid en de geoefendheid van de jongen. Met verbazingwekkende bedrevenheid won hij het spel in de 4e ronde. Uit haar tas haalde Kariline een muntje en een van tante Bladina's speciale cakejes. Honing, zei ze, wijzend op het gebak. Arkamani's ogen werden groot. Hij propte het honingcakeje in zijn mond, zodat zijn wangen 2 ronde bulten werden. Kariline lachte. Als je iets nodig hebt in Meroe, moet je me roepen, zei de jongen met zijn mond vol. Roep Arkamani. Hij sloeg luid op zijn smalle borst. Ik ben je man, honingdame. Kariline verborg haar glimlach. Je bent een beetje te jong om mijn man te zijn. Ik groei, verzekerde hij haar. De kapitein riep de jongen bij zijn naam. Ga maar gauw voordat je moeilijkheden krijgt, Arkamani. Kariline wees met haar kin naar de kapitein. De jongen haalde zijn schouders op. Hij is mijn oom. Geen moeilijkheden, honingdame. Hij verzamelde zorgvuldig zijn stenen en schonk haar nog een glimlach voordat hij naar zijn oom toerende om dienstbevelen uit te voeren. De 4e middag kwam haar tante uit de hut voor een korte pauze aan dek. Haar delicate huid had in de hitte de kleur gekregen van een volgroeide biet en ze wuifde zich verwoed koelte toe met haar struisvogelveer. Het is te warm om adem te halen. Buiten is het koeler dan in die bedompte hut, zei Kariline. Blijf bij me en geniet van de bries. Kariline zag een gestroomlijnd silhouet langs glijden, een flink eind van waar ze tegen de zijkant van de boot geleund stonden. Ze ademde scherp in. Kijk, tante, ze wees. Goede, is dat... Ja, een krokodil. Is hij niet prachtig? Blandina huiverde. Monsterlijk. Ik kan niet wachten tot ik van dit geval af kan. Fronsend keek ze haar nichtje aan. Je verbrandt je wel nog in die zon. Hou je parasol hoger. Waarmee ze bedoelde dat Kariline moest voorkomen dat haar al donkere huid nog donkerder zou worden. Want dat was een onvergeeflijk vergrijp wat haar grootouders betrof. Met een zucht verplaatste Kariline haar parasol. Niet dat dat beetje papier is en hout haar teint op wonderlijke wijze kon transformeren tot dezelfde bleke kleur als die van haar tante. Toen Kariline voor het eerst in een spiegel had gekeken, had ze al geweten dat ze nooit bij haar familie zou passen. Haar huid had de kleur van kaneel met een spoortje room. Haar strakke donkerbruine krullen met de zweem van donker goud weigerden zich te laten temmen tot een zijdeachtige waterval. Haar volle lippen, lange gespierde ledematen en hoge jukbeenderen onderscheiden haar allemaal van haar lelieblanke, blonde familie. Misschien was dat de reden waarom haar grootvader haar nooit in de ogen keek. Zelfs een korte wandeling door de smalle lanen van Meroe was genoeg om aan te tonen dat, hoewel haar moeder door en door Romeinse was geweest, de helft van Kariline in Kush hoorde. Daar moest haar moeder haar vader hebben ontmoet. Haar hele leven had Kariline 2 dingen over haar vader te horen gekregen. Dat hij dood was en dat ze het nooit over hem mocht hebben. Meer dan eens was ze door nieuwsgierigheid gedreven om de verboden vragen te stellen die haar hart niet opzij kon zetten. Wie was hij? Had hij geweten van haar bestaan? Hoe had hij haar moeder ontmoet? Had hij nog familie in Meroë? Hoe was hij gestorven? Een eindeloze klaagzang van vragen waarop nooit een antwoord was gekomen. Haar grootvader had gereageerd met ijzig afkeurend zwijgen. Haar grootmoeder met een angstig en even stil verdriet. Alleen haar tante had antwoord gegeven op haar voortdurende vragen. Ik heb hem nooit gekend, Cariline. Ik weet alleen dat je moeder zielsveel van hem hield en dat ze is weggelopen om zonder toestemming met hem te trouwen. Dat was alles wat ze wist van de man die haar verwekt had. Dat hij, net als haar moeder, dood was. Dat hij een couchiet was en dat haar moeder van hem had gehouden. En nu zou ze waarschijnlijk verder niets meer over hem ontdekken. Na meer dan 25 jaar onaanzienlijke dienst aan het Rijk had haar grootvader ontslag gekregen. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Toonkunstkoor Amsterdam zingt het Preludio Religioso uit de Petite Messe Solennelle, gecomponeerd door Guaccino Rossini. Jezus, ik kan u niet zien, toch weet ik u nabij. U verlangt om met mij te spreken van hart tot hart. Geef mij stilte om te luisteren. Geef mij rust om met u te bidden.

0: De lezing van vandaag is uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 49, vanaf vers 1.
1: Eilanden, hoor mij aan. Verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor ze mij baarde, noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd, mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister. Maar ik zei, tevergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets. Het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal mij recht doen. Mijn God zal mij belonen. Toen sprak de Heer, hij die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar, om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen, zodat ik aanzien zou genieten bij de Heer en mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei, dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal, tot aan de einden der aarde reikt.

God roept ieder van ons op een eigen, unieke manier. Hij riep Johannes de Doper. Hij riep Maria. Meer recent riep hij inmiddels bekende mensen als moeder Teresa en paus Franciscus en al die mensen van wie ik waarschijnlijk nog nooit gehoord heb. Wat zijn mijn eigen gedachten bij Gods unieke roep aan iedere mens?

Wat voel ik bij Gods liefde voor mij persoonlijk? Wat voel ik erbij dat Hij ook mij roept? Welke roeping is dat?

0: Als ik Jesaja's woorden nogmaals hoor, besef ik dat God wil dat we blij en vol vertrouwen zijn als Hij onze levens richt en vormt. Hoor ik door deze woorden heen Gods stem die tot mij spreekt?
1: Eilanden, hoor mij aan. Verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor ze mij baarde, noemde Hij mijn naam. Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd, mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister. Maar ik zei, tevergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets. Het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal mij recht doen. Mijn God zal mij belonen. Toen sprak de Heer, Hij die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar, om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen, zodat ik aanzien zou genieten bij de Heer en mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei, dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal, tot aan de einden der aarde reikt.

Ik zal je maken tot een licht voor alle volken. Denk eens aan je eigen vriendschappen, relaties en ervaringen. Hoe God jou in een uniek netwerk van mensen en plaatsen heeft gezet. Spreek tot God over jouw eigen situatie, dat Hij je mag bijstaan om jouw unieke roeping te leven.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek van de profeet Jeremia. De roeping van de profeet. Het woord van de Heer kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit. Voordat ge geboren werd, bestemde ik u voor mij. Als profeet voor de volken heb ik u aangewezen. Ik zei u: Och Heer, mijn God, ik kan niet spreken. Ik ben veel te jong. Maar de Heer antwoordde: Zeg niet, ik ben veel te jong. Naar iedereen tot wie ik u zend, moet gij gaan. En alles wat ik u opdraag, moet ge hun zeggen. Wees niet bang voor hen, want ik ben bij u om u te redden. Godspraak van de Heer. De Heer stak toen zijn hand uit, raakte mijn mond aan, en de Heer sprak tot mij: Ik leg hiermee mijn woorden in uw mond. Ik stel u heden aan over volken en over koninkrijken, om ze uit te rukken en af te breken, om ze te vernielen en te verwoesten, om ze op te bouwen en te planten. Omgord uw lenden, sta op en zeg hun alles wat ik u opdraag. Laat u door hen geen angst aanjagen, anders jaag ik uw angst aan voor hen. Ik maak heden van u een versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land. De koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers, zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen. Want ik ben bij u om u te redden. Godspraak van de Heer. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige priester Thomas van Aquino op het evangelie van Johannes. Zie, ik heb hem tot getuige aangesteld. Wie getuigenis aflegt, moet hiertoe bekwaam zijn. Is de getuige onbekwaam, dan zal zijn getuigenis geen weerklank vinden, welke de aard van zijn zending ook mogen zijn. Wat een mens bekwaam maakt, is Gods genade. Door de genade van God ben ik wat ik ben, zegt Paulus. En hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt dienaars te zijn van een nieuw verbond. Het is dus zeer terecht dat de evangelist de bekwaamheid van de voorloper aanduidt door diens naam te noemen. Zijn naam was Johannes, zegt hij. Vertaald betekent dit degene in wie genade is. Deze naam werd hem niet zonder reden gegeven. Reeds voor zijn geboorte werd deze hem opgelegd krachtens goddelijke voorbeschikking. Gij moet hem Johannes noemen, zei de engel tot Zacharias. Daarom kon Johannes het woord van Jesaja op zichzelf toepassen. Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen. Nog voor mijn geboorte heeft hij mijn naam genoemd. Alles wat geschapen is, legt getuigenis af van God, want elk schepsel is een bewijs van Gods goedheid. Zo getuigt de grote omvang van de schepping van Gods kracht en almacht. Haar schoonheid getuigt van Gods wijsheid. Maar sommige mensen ontvangen van God een bijzondere zending. Zij leggen getuigenis af van God. Niet alleen op natuurlijke wijze, door het feit zelf van hun bestaan, maar ook op een geestelijke manier, door hun goede werken. Zo zijn alle heiligen getuigen van God. Want om hun goede werken wordt God bij de mensen verheerlijkt, zoals er geschreven staat. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Maar zij, die niet alleen zelf door Gods genade zijn gaven ontvangen op grond van hun goede werken, maar die deze gaven ook aan anderen mededelen door hun spreken, overreden en aansporen. Zij zijn op een zeer bijzondere wijze getuig van God. Johannes is een van hen. Hij is gekomen tot getuigenis, om de gaven van God uit te delen en Gods lof te verkondigen. Deze zending van Johannes als getuige is iets zeer groots. Want niemand kan getuigenis van iets afleggen dan in de mate waarin hij er zelf delen aan heeft. Jezus zei: wij spreken over wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. Getuigenis afleggen van de goddelijke waarheid is een teken dat men deze waarheid kent. Daarom had ook Christus deze zending. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Maar Christus en Johannes bezaten deze zending op onderling verschillende wijze. Christus bezat het licht in zichzelf. Meer nog, hij was het licht. Johannes had alleen deel aan het licht. Daarom geeft Christus een volmaakt getuigenis. Hij openbaart op volmaakte wijze de waarheid. Johannes en de andere heiligen doen dit slechts in de mate waarin zij deze goddelijke waarheid ook zelf ontvangen. Verheven is dan ook de zending van Johannes, vanwege zijn deelname aan het licht van God en vanwege zijn gelijkenis met Christus, die zelf ook deze zending heeft vervuld. Want zo staat er geschreven: zie, hem heb ik tot getuige voor de volkeren aangesteld.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Eentje zegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Vandaag is het woensdag 24.

Vandaag 24 juni. We vieren vandaag het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper. We bidden samen de laude het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging. En verder, vanaf bladzijde 1322. We nemen de psalmen en lofzang van zondag van de eerste week, vanaf bladzijde 780. Of op uw losse kaart. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek. De psalmen nemen we van zondag van de eerste week, bladzijde 53. Niet alle teksten staan in uw klein gebedenboek. Wel op de getijden gebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Christus, het Lam Gods is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met de lofzang, hem met liederen eren.
1: Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden de aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde

0: Vruchte aangewezen. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Johannes, die naast Heere wordt, de grootste aller mensen zijt, omdat gij doopt die door zijn bloed de wereld van haar schuld bevrijdt.
0: Gij zijt geen zienaar die slechts zag het heil dat in de verte daagt, maar wijst het lam met eigen hand dat alle schuld der wereld draagt.
1: Gij die het overvloedig loont, geniet van uw boetvaardigheid. Bekeer ons hart en wijs de weg, die regelrecht naar Christus leidt.
0: O goede Vader, geef ons kracht om wegen als Sint Jan te gaan. Dan oogsten wij in overvloed, waar Christus eeuwige gaven staan.
1: Hij zal Johannes heten, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. God, mijn God, zijt gij, ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
0: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
1: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
0: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
1: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
0: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelen danken.
1: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
0: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
1: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal Johannes heten
0: en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.
1: Hij zal voor de Heer uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om voor God een welbereid volk te vormen. Loof de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, hemelse sferen, boden des Heeren, prijst hem.
1: Loof hem, wateren boven de hemel, hemelse machten, prijst hem.
0: Loof de Heer, zon en maan, sterren des hemels, prijst hem.
1: Loof de Heer, regen en dauw, alle stormwinden, prijst hem.
0: Loof de Heer, vuur en hitte, koude en warmte, prijst hem.
1: Loof hem, nevels en buien, hagel en vorst, prijst de Heer.
0: Loof de Heer, ijs en sneeuw, nachten en dagen, prijst hem.
1: Loof de Heer, licht en donker, bliksem en wolken, prijst hem.
0: Loof de Heer, heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer.
0: Loof de Heer, zeeën en stromen, bronnen van water, prijst hem.
1: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water, vogels des hemels, prijst hem.
0: Loof hem, wilde en tamme dieren, mensenkinderen, prijs de Heer.
1: Israël, loof de Heer, prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, priesters des Heeren, al zijn dienaren, prijst hem.
1: Loof hem, geesten van de rechtvaardigen, vromen, ootmoedigen, prijs de Heer.
0: Loof hem, Anania, Azaria, Misael, prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
0: Geprezen gij, Heer in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Hij zal voor de Heer uitgaan.
0: Met de geest en de kracht van Elia, om voor God een welbereid volk te vormen.
1: Gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit, om zijn weg te banen. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weerklinken te midden der zijnen.
0: Israël juichen zijn schepper toe. Laat Sion's volk zijn koning begroeten.
1: Loof zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
0: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen.
1: Jubel dus, heilige, om uw triomf. Viert feest in uw leger plaatsen.
0: Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
1: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
0: Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters.
1: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Korte schriftlezing. Zie, ik ga u de profeet Elia zenden, voordat de dag van de Heer komt. De grote, vreeswekkende dag. En hij zal het hart van de vaders naar de zonen keren, en het hart van de zonen naar de vaders, zodat ik niet behoef te komen om het land met de ban te slaan.

0: Hij zal groot zijn in de ogen des Heren en vervuld worden met de Heilige Geest.
1: Hij zal groot zijn in de ogen des Heren en vervuld worden met de Heilige Geest.
0: Hij zal voor de Heer uitgaan om hem een welbereid volk te vormen.
1: Hij zal voor de
0: Heer... En vervuld worden met de Heilige Geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Hij zal groot zijn in de ogen des Heren en vervuld worden met de Heilige Geest.
0: De mond van Zacharias werd geopend en hij verkondigde Gods lof, zeggende: Geloof zij de God van Israël. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmachtig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmachtigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De mond van Zacharias werd geopend. En hij verkondigde Gods lof, zeggende: Geloof zij de God van Israël. Bidden wij tot Christus, die Johannes heeft gezonden om zijn komst aan te kondigen en zijn weg te bereiden.
1: Zon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
0: Heer, gij hebt Johannes van blijdschap doen opspringen in de schoot van zijn moeder. Laat uw komst in deze wereld een blijvende vreugde voor ons zijn.
1: Zoon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
0: Door het woord en het leven van de doper heb gij ons boetvaardigheid geleerd. Verandert onze gezindheid en bekeer ons.
1: Zoon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
0: Door de prediking van Johannes heb gij u bekendgemaakt. Zend over heel de wereld mensen uit die uw evangelie verkondigen.
1: Zoon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
0: In de Jordaan zijt gij door de voorloper gedoopt. Maak ons vrij voor het rijk Gods en zijn gerechtigheid.
1: Zoon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. God, jij hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om het volk voor te bereiden op de komst van u, Messias. Geef alle volken de genade zich te verheugen in uw geest en leid hen op de weg van heil en vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en een gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 24 juni viert de kerk de geboorte van de heilige Johannes de Doper. Hoogfeest, drie lezingen, Gloria, Credo, eigen privatie. De geboorte van Johannes de Doper zijn aardse geboorte. En dat wij de geboorte van een heilige vieren, zijn aardse geboorte, dat is eigenlijk ongewoon. Normaal vieren wij van heiligen niet hun geboorte op aarde, maar hun geboorte in de hemel. Dat is de datum van hun sterven. En waarom vieren we dan van deze heilige dan toch zijn aardse geboortedag? Omdat Johannes de grootste is van alle mensen. Volgens het woord van de Heer, niemand is groter dan hij. En waarom is hij dan wel de grootste van alle mensen? De hymne van het morgengebed van deze dag geeft de reden aan. Gij zijt geen ziener die slechts zag het heil dat in de verte daagt, maar gij wijst het lam aan met eigen hand. Met zijn aardse geboorte vieren wij zoveel als de dageraad van het bovenaardse heil. Het opkomen van de zon van Gods liefde in Jezus. En die zon zelf is nog niet te zien, maar het licht van de zon straalt al boven de horizon uit. En dat is Johannes de Doper, de dageraad dus van het heil. Zijn geboorte wordt gevierd op 24 juni, namelijk 6 maanden voor de geboorte van Jezus. Jezus wordt door zijn volgelingen beschouwd als het licht in deze wereld. En de komst van het licht is midden in de winter geplaatst op 25 december. Omdat de engel Gabriel aan Maria zegt dat haar nicht Elisabeth al in haar 6e maand is, moet Johannes dus 6 maanden eerder geboren zijn, op 24 juni. En op 24 juni vindt de zomerzonnewende plaats. Dan worden de dagen kleiner. Net als Johannes, wiens levensparool luidt, hij moet groter worden, ik kleiner. De grootste van alle mensen vindt dus dat hij kleiner moet worden. En Jezus zegt, wij moeten allemaal kleiner worden. Als gij niet geworden zult zijn als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wat leren wij als kleine kinderen in het heil? In de Effetaritus, bij de geboorte, bij het doopsel, werd onze mond geopend om Gods lof te verkondigen. Zoals de vader van Johannes de Doper, zijn tong werd losgemaakt en verkondigde Gods lof. Toen konden wij onze lippen nog niet articuleren tot geluiden en tot woorden van lof. En nu kunnen wij dat wel. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd brak voor Elisabeth het ogenblik aan dat zij moeder werd. Zij schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelden zij in haar vreugde. Op de 8e dag kwam men het kind besnijden. En ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen. Maar zijn moeder zei daarop, nee, het moet Johannes heten. Zij antwoordden haar, maar er is in uw familie niemand die zo heet. Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader, hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop, Johannes zal hij heten. Allen stonden verbaasd. Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en verkondigde hij Gods lof. Ontzag vervulde alle omwonenden en in heel het bergland van Judea werd al het gebeurde rondverteld. Ieder die het hoorde dacht erover na en vroeg zich af, wat zal er van dit kind worden? Want de hand des Heren was met hem. Het kind groeide op en de geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de woestijn tot de dag waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde. Dit is het woord van God. De geest werd laten rusten bij hem. Wij mensen hebben allerlei gedachten. En het gebed is ervoor om tot een diepere werkelijkheid te komen, namelijk dat God ook zijn gedachten heeft. De naam Zacharias betekent, God denkt eraan. De Heer denkt aan mij.
eerst de geest laten rusten, zodat er een opening komt voor dit besef, dat God aan mij denkt. Bij de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe Hij u ziet, u dan klein maken in het gebaar, en dan pas ingaan in het gebed, liggend, zittend, geknield, in de houding waarin u vermoedt Hem het meeste te kunnen vinden, en dat dan ook vragen als een genade voor uw hele leven, dat al uw bedoelingen, uw daden, uw werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. U dan de geschiedenis te binnenbrengen, eerst het wonderlijke verschijnsel dat een mens zich vergeten weet door God, omdat hij opeens merkt dat God wel degelijk aan hem denkt. De plaats zien, Zacharias is eerst in het huis des Heren en daarna is hij zelf thuis en nu blijkt dat hij ook in het hart van de Heer is. Nu blijkt dat hij een plaats heeft in Gods gedachten, in Gods eigen hart. Ten slotte vragen wat we verlangen, dat we onze tekorten mogen zien. Deze rechtvaardige man was een ongelovige, terwijl hij een bedienaar van het geloof moest zijn. Hoe dikwijls blijven onze gedachten niet in het menselijke hangen? De overweging. Ze, de buren en de familie wilden het kind naar zijn vader Zacharias noemen. In die tijd was het gebruikelijk dat de naam van vader op zoon ging. Dus het kind Zacharias zou dan Zacharias moeten heten, naar zijn vader Zacharias. Maar Zacharias schreef op een schrijftafeltje Johannes zullen heten, want dat was de naam die de engel had genoemd. Dat was de naam die God had gegeven aan dit kind. En Johannes betekent God is genadig. Johannes is niet een kind van de natuur, want dat ging zijn moeder Elisabeth niet meer naar de wijze van de vrouwen. Hij is een kind van genade, als een voorloper van hem die de genade zelf is, Jezus. Zacharias betekent God denkt aan u. Dat is een mooie naam. God zal aan je denken. Maar de situatie van Zacharias, een kinderloze man en al op leeftijd, klonk dat eerder belachelijk of hatelijk, want God had juist niet aan hem gedacht. Want de wijze waarop God een teken gaf dat hij aan een getrouwde man zoals hij denkt, is natuurlijk door hem een kind te schenken. En God was hem vergeten. Hij had hem overgeslagen. Bij de buren, de familieleden en bij de kennissen waren voortdurend tekenen van Gods denken aan hen. Er kwam bij hen een kind, kind na kind. En elke keer als er iemand in verwachting was, sneed dat Elisabeth en Zacharias met zijn mooie naam door de ziel. Weer heeft God ons vergeten. Weer was Zacharias' naam een aanfluiting. Geen wonder dat Zacharias er moeite mee had toen de engel hem zei, vrees niet Zacharias, want uw bede is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken die gij Johannes moet noemen. Hij kon dat gewoon niet geloven. En dat werd hem kwalijk genomen. Hij werd ervoor gestraft. Hij werd ervoor gestraft dat hij zijn naam niet de eer aandeed die deze verdiende, namelijk dat hij ondanks alles is blijven geloven dat God aan hem bleef denken, dat hij bleef geloven in Gods liefdevol denken aan hem. Want Zacharias, God zal aan je denken, betekent niet dat God aan je zal denken wanneer het jou uitkomt, en op de wijze waarop het jou uitkomt, of waarop jij het verwacht, maar dat betekent dat God aan je zal denken op een onverwachte wijze en op een tijd die je niet verwacht, op zijn tijd. De menselijke wijze van denken moet je loslaten. Het is een God die aan je denkt. Is dat niet zo met iedere genade? Dat je dat moet zien als een genade van God en niet als een genade van mensen. Gods genade ligt niet in het verlengde van de gewone menselijke verwachtingen. En dat betekent dat je ten aanzien van je gewone menselijke verwachtingen onverschillig moet zijn. Dat je het goed moet vinden dat je de manier waarop je uitkijkt naar een genade niet in vervulling ziet gaan.
God is vrij om je zijn aandacht te geven. En hij doet dat op een goddelijke wijze. Zoals bij Maria. Zij kon vrij uitzeggen, hoe zal dit geschieden dat ik geen man beken? Ze had afstand gedaan van de genade van het moederschap. En daarom juist was zij degene die de genade van het moederschap van Gods Zoon kon ontvangen. Hoe dikwijls overkomt het niet mensen? Ik voel mij helemaal vergeten. Ik raak er maar niet van overtuigd dat God aan mij denkt. Het lukt mij maar niet om te geloven dat God mij niet heeft overgeslagen. Komt dat dan niet omdat je eigenlijk niet onverschillig bent voor het hoe van zijn teken van genegenheid en het voor het wanneer? Ja, ik geloof wel in God en ik geloof wel in mijn uitverkiezing door hem, maar als ik over dit gebrek van mij maar niet heen kom en als ik alsmaar moet blijven vechten tegen bekoringen, heeft hij mij dan niet uit het oog verloren? Of als ik in het gebed helemaal niets ervaar, is dat dan geen duidelijk teken dat hij me is vergeten? Dat hij niet naar mij omziet? Of als er geen ommekeer komt in de goede verstandhouding in onze familie of in ons klooster, of als er geen nieuw bloed meer bijkomt in onze gemeenschap, allemaal voorwaarden die mensen maar al te gemakkelijk verbinden aan Gods aandacht voor hen, dan verslapt de goede verstandhouding de houding van vertrouwen in het hart. Hoe zeldzaam zijn de mensen die met Theresia kunnen nazeggen dat het toch zo'n vreugde geeft om de Heer te mogen dienen in de nacht van de beproevingen. Hoe zeldzaam zijn de mensen die met Thomas à Kempis kunnen zeggen, mijn grootste troost is alle aardse troost te ontberen. Denk je nu werkelijk dat God iemand Zacharias zou laten heten, als hij ook maar iemand zou vergeten? De Heer denkt altijd aan u. Geen moment is onze herder zonder aandacht voor ons. De Heer is mijn herder, dat kan iedereen zeggen. En waar denkt hij dan aan? Waar denkt onze goede herder aan? Hij denkt aan het verbond. Hij denkt aan het verbond waarvan Zacharias zingt, zo was hij onze vaderen barmhartig, indachtig zijn heilig verbond. En daar heb je dat woord, indachtig, ik denk aan u. Hij zal zijn heilig verbond gedenken, hij zal zijn heilig verbond gestand doen. En wat was het ook alweer voor een verbond? Een genadeverbond. Een verbond waarbij God het eerste initiatief heeft. God alleen. Hij neemt het initiatief. Hij blijft trouw aan het verbond, ook waar de andere verbondspartner verstrekt laat gaan. De eerste woorden in het verbond van God met zijn volk waren toch, ik heb het schreien van mijn volk in Egypte gehoord, ik ken zijn lijden, Exodus 3:7. Dat betekent, ik ben zijn lijden indachtig. Hij heeft je tranen bewaard in zijn kruik. Hij kent je zuchten en steunen, je zorgen en verdriet. Hij leidt eraan mee. Hij heeft medelijden. Tijdens de Eucharistie komt datzelfde terug. Bij de woorden van de consecratie zegt Jezus, doe dit tot mijn gedachtenis. We moeten denken aan de Heer. Dat wordt ons als een gebod opgelegd. Doe dit tot mijn gedachtenis. We moeten denken aan Hem, opdat wij zouden weten dat er altijd iemand is die aan ons denkt. En niet alleen met zijn gedachten, met zijn verstand, maar ook en vooral met zijn hartebloed. Dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Ik denk alleen maar barmhartig over u. Precies datgene wat ons zou doen geneigd zijn om te denken dat God niet aan ons denkt, dat hij ons is vergeten, omdat wij hem vergeten zijn in onze zonde. Juist daarvan mogen wij denken,
Hij denkt wel aan ons. Hij denkt namelijk aan ons om ons te vergeven. Om te vergeten dat wij niet aan hem zouden denken. Als wij echt geloven dat hij altijd aan ons denkt, dat hij nooit laat varen het werk van zijn handen, dat hij zijn aanschijn altijd over ons laat lichten, dan zien wij steeds meer tekenen van die liefdevolle aandacht van hem. Dan wordt alles ons tot teken van zijn liefde en dan kan alles ons naar God brengen. Dan kunnen wij in alles God vinden. Aan het einde gesprekken met Zacharias, met Elisabeth, met Jezus van hart tot hart, als vrienden onder elkaar en met de Vader. Met de Vader altijd in een grote eerbied, want Hij is de oorsprong van alle geheimen. Uit Hem komt de Zoon voort en naar Hem vloeit alles weer terug, sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En van harte een goede morgen inderdaad hier bij Radio Maria in deze warme week. Nou, gelukkig valt het hier in de studio op het moment mee. Ik hoop dat het bij u thuis ook nog goed te doen is. Ja, laten we gewoon een beetje op elkaar letten vandaag, dat ook vooral. Ik begin deze goede morgen Radio Maria heel graag natuurlijk met het toewijdingsgebed. En ja, het is even de laatste keer voor de zomerprogrammering, zoals het heet. Want aanstaande maandag dan begint hier bij Radio Maria al de zomerprogrammering voor 2 maanden. Dus dat is best een lange tijd waarin heel veel gewoon doorgaat. Maar waarin bijvoorbeeld Goedemorgen Radio Maria eventjes pauze houdt. De diverse mensen gaan natuurlijk om en om, zeg maar, op vakantie. En er zal zeker een mooi ochtendgebed steeds klinken. Maar geen Goedemorgen Radio Maria. Maar nu dus nog wel. En wat ik zei, ik begin graag met het toewijdingsgebed. Dat dus voor alle Radio Maria's over de hele wereld geldt. Daar speciaal voor is geschreven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van de naar het heil dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht. Vanuit elk volk en elk land wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen, nederig en gelovig, aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzamen en de bedrukten en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, en op deze 24 juni, u weet het is het feest van Johannes de Doper, mogen we de dag ingaan. Ja, een dag waarop we natuurlijk ook weer hele mooie programma's voor u hebben. En ik al zei al, we lopen tegen de zomerprogrammering aan. En ja, ik vind het toch leuk om kort even te vertellen dat we met een hele mooie serie bezig zijn. Misschien heeft u het al aangekondigd zien staan, her of der. Hier of daar. En dat is een serie ter voorbereiding op de komst en het bezoek van kardinaal Burke aan Nederland bij de Rosary Rally op 5 september. Dat is natuurlijk nu nog wel ver weg, maar dat is wel een van de grote en grootste, misschien wel zeg maar fysieke ontmoetingen die Radio Maria zo door het jaar organiseert. En die Rosary Rally gaat dus dit jaar plaatsvinden in Amsterdam. En daar komt kardinaal Burke voor op bezoek. Nou, kardinaal Burke is waarschijnlijk de naam voor sommigen heel bekend, voor sommigen een beetje bekend. Het bleek toen wij zo'n beetje in de voorbereidingen zaten, dat er heel wat apostolaten zijn waar kardinaal Burke zich voor inzet, of die hij zelf heeft opgestart. Een aantal ook heeft hij mogen overnemen van een

priester, een Amerikaanse priester, die heel actief was en die heeft gevraagd: wil jij dit alsjeblieft verder brengen, verder dragen? Die priester zelf is dus overleden. Maar over die apostolaten gaan wij in de zomer mooie uitzendingen voor u verzorgen. Die zullen steeds op een dinsdagmiddag om 2 uur uitgezonden worden. Niet elke dinsdagmiddag, want zoveel zijn er niet. Maar wel een aantal dinsdagmiddagen. En volgende week, 30 juni, de eerste week dus van de zomerprogrammering, is ook al de eerste uitzending. En ik heb inmiddels met een aantal mensen dus mogen spreken. Dus geïnterviewd vanuit Amerika. Dus eventjes puzzelen dan met het tijdverschil, maar het lukt altijd wel. En dat is zo bijzonder om deze mensen enthousiast, heel enthousiast te horen vertellen over de apostolaten, waar dus ook kardinaal Burke zich voor inzet, waar zijn hart ligt. En het gaat onder andere over aanbidding of over catechese of over de bescherming en de promotie van de waardigheid van het leven, maar ook de waardigheid van het huwelijk. En ik hoop dat het, of ik weet dat het een hele mooie serie gaat worden. En ik dacht, ik ga dat alvast een klein beetje inleiden. Welke uitzending nou volgende week dinsdag als eerste komt, dat is nog eventjes, dat moeten we nog even uitzoeken. Maar mooie uitzendingen worden dat, waardoor we dus initiatieven die in Amerika gevestigd zijn, maar ook zich verder zouden willen uitbreiden, ook internationaal, leren kennen. Maar vooral ook omdat daar het hart van kardinaal Burke ligt. En dat leren we hem ook een beetje kennen. En dan weten we als hij op bezoek komt in september van: oké, dat is dus waar deze kardinaal zich hard voor maakt. Ja, ik wil ook heel graag met u een mooi gebed bidden. En dat is dan speciaal natuurlijk vandaag, vanwege het feest van Johannes de Doper. En het is het. Meestal worden deze gebeden ook dan gebruikt aan het begin van de eucharistieviering. Het is een kort gebed. Dan moet ik wel even de goede erbij pakken. Komt uit het katholiek gebedenboek. U kent het, bijna niet meer verkrijgbaar. Wel tweedehands soms nog. Er staat zoveel in en zoveel mooie teksten, gebeden enzovoort. Nou, ik heb hem gevonden. Heilige Johannes de Doper. Heilige Johannes de Doper, voorloper en doper van de Heer en martelaar voor de heiligheid van het huwelijk. Bid toch aanhoudend de Allerhoogste om de genezing van die wonden van onze huidige maatschappij, de ontwijding van het echtelijke leven. Help ieder van ons op eigen terrein, in eigen omgeving en in eigen roeping, onverschrokken door woord en voorbeeld, dat voortdurend woekerend kwaad te bestrijden. Opdat de samenleving in haar wortel geheeld, weerspoedig gezond mogen worden en een waardig volk de volheid van Gods heil deelachtig worden in hem, wiens komst u gepredikt hebt. Jezus Christus, onze Heer. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Een kort, maar inderdaad krachtig gebed. En ik moet zeggen dat voor mij nieuw is. En dat is toch zo mooi om steeds ook weer iets nieuws te mogen leren. Dat Johannes de Doper ook, zeg maar, voorspreker is, wat hier staat: voorloper, doper van de Heer en martelaar voor de heiligheid van het huwelijk. Dat is voor mij nieuw en ik vind het heel mooi om dat in dit gebed te lezen. Nou, mijn kennis over Johannes de Doper is dus niet echt groot, hè? Blijkt wel. Maar wel, ja, een
belangrijke heilige die de weg heeft geplaveid voor onze lieve Heer en opriep tot bekering. Nou, dat is natuurlijk iets wat we ons ook vandaag de dag nog zeker mogen en moeten aantrekken. Bekering, eigenlijk elke dag opnieuw is dat weer nodig. Ik ga een lied draaien eerst en dat hoort dan een beetje bij je. Nou, gewoon de ochtend. En ja, ik ben een beetje geïnspireerd door het weer, dus ik zocht op zon. Nou, dan kom je tegen het lied De Zon Verrijst, gezongen door Lars Scherven. We gaan er naar luisteren.

De zon verrijst, gezongen door Lars Gerven. Ja, ik kwam hier ook een mooie overweging tegen, die ik u ook graag voorlees. Maar ik ga eerst vertellen wat wij vandaag hier bij Radio Maria allemaal op het programma hebben staan. Want dat is natuurlijk ook belangrijk om te weten. We gaan direct om 8:30 de rozenkrans bidden. Daarna is het tijd voor de eucharistieviering. En die komt... Moet ik even de goede dag erbij pakken natuurlijk. Die komt hier vanuit de kapel met priester Koos als celebrant. Daarna is het tijd voor de heilige van de dag. En we gaan om 9:45 dan luisteren naar... duiken we de katholieke agenda in om nog wat mooie activiteiten aan u bekend te maken. 10:45 komen de lezingen uit de lezingendienst voorbij. En dan is het om 11:00 tijd voor Hart voor Kerk en Wereld met priester Koos. Nou, dat wordt vast ook een heel zonnige uitzending. Dan is het om 12:00 natuurlijk tijd om eerst het Angelus en daarna het middaggebed te bidden, gevolgd door de rozenkrans. Ja, en u weet het, de rozenkrans, dat is de middagrozenkrans. Daarvoor kunt u ook al in de ochtend uw intenties doorgeven. En dat kan ook tijdens de rozenkrans tussen de tientjes door. Dan kunt u bellen naar de live studio. Maar in de ochtend kunt u naar de receptie bellen. Of via info of via WhatsApp een intentie doorsturen. Dan gaan we om 10:45 komt dan natuurlijk nog een keer de heilige van de dag voorbij. En om 11:45 dan gaan we luisteren naar het voorleesboek. We zijn er net mee begonnen. Een mooi boek, De Juweel van de Nijl. Het is echt een beetje een zomerboek. Nou goed, het is al gestart. Nou, de temperaturen zijn ook heel zomers, dus het past ook wel. En we gaan daar dan naar luisteren. 14:00 is het tijd voor het plaatjesprogramma. U vraagt, wij draaien. U kunt dan verzoeknummers doorgeven. Ook dat kan natuurlijk al in de loop van de ochtend. En ook tijdens het programma zelf kan dat. We bidden in de middag de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En daarna is het tijd voor de kindercatechese. En dat zal waarschijnlijk ook de laatste keer, misschien de ene laatste keer zijn, dat de kinderen hier naar de studio komen om daarna ook van vakantie te mogen gaan genieten. Dan zijn we intussen al ver in de middag om 16:30 bij het woord van God. En zo gaan we verder de avond in met natuurlijk het rozenkransgebed, de vespers, het Angelus om 18:00, gevolgd door de luistertip uit het archief. En dat zal gaan over de geboorte van de heilige Johannes de Doper. Een lezing ooit eerder door professor Gerard Rauhorst verzorgd hier voor Radio Maria. En om 19:00 is dan nog een keer een eucharistieviering. En die komt vanuit de Gerardus Majella Kerk in Utrecht. Nou, dat is dan echt wel alle programma's die voorbij komen. Behalve natuurlijk om 22:00 vanavond ook de complete. Maar verder zullen vanavond de herhalingen klinken van de programma's die eerder vandaag dan op de radio zijn geweest. Een hele mond vol dus en een heleboel moois om naar te gaan luisteren. Het is eigenlijk maar een korte overweging. Die staat bij 24 juni. Het is niet helemaal gericht op echt Johannes de Doper, maar het is natuurlijk wel... Als je bedenkt dat we met de doop, waartoe Johannes de Doper natuurlijk ook opriep, in de tijd waren dat de volwassenen, maar al eeuwenlang ook kinderen die worden gedoopt. Met de doop mogen wij ook kind van God worden. Nou, daar sluit deze heel korte overweging ook bij aan. Een kind heeft vertrouwen in zijn vader. Gelooft in hem. Vertrouwt zich totaal aan hem toe. Hij weet zich bij hem veilig, onder wat voor omstandigheden dan ook. Ook al zijn die misschien heel moeilijk. Zo kan een kind van het evangelie zich opstellen tegenover zijn hemelse vader. Het is belangrijk dat we ons dat realiseren, want vaak dreigen omstandigheden, gebeurtenissen, beproevingen ons boven het hoofd te groeien en zijn we niet in staat ze op eigen kracht te overwinnen.
Er zijn dan sterkere krachten nodig die tussen beiden moeten komen. Een groot geloof in de liefde van de Vader en zijn voorzienigheid is nodig wanneer we kijken naar de gebeurtenissen in de wereld om ons heen. En dat was hem al, deze korte overweging. Ja, een hele korte. En het is een waarschuwing tegelijkertijd. Wat natuurlijk ook Johannes de Doper deed. Bekeer je, bekeer je, bekeer je. En ook hier staat eigenlijk, ja, we moeten een groot geloof hebben in de liefde van de Vader. En vertrouwen op zijn voorzienigheid. Gezien ook alle gebeurtenissen om ons heen. Om toch in die, ja, in die vertrouwensband ook te blijven. En het hoofd boven water te kunnen houden. Ja, belangrijk, belangrijk om dat inderdaad te blijven doen. We gaan zo direct, maar dat duurt nog eventjes. Ook de lezingen van vandaag voor u lezen. Maar eerst wil ik nog een lied spelen. Remco Harkert zingt het. U bent mijn hulpheer. Ja, ook dat vind ik heel mooi passen bij vandaag.

Het lied gaat nog even door, maar dan redden we het niet in de tijd van Goedemorgen Radio Maria om ook de lezingen van de Eucharistie te lezen. En dat wil ik toch graag voor u doen op deze prachtig, op deze, dit hoogfeest, moet ik zeggen, van de geboorte van Johannes de Doper. 24 juni. De eerste lezing is uit het boek Jesaja. Luistert naar mij, eilanden, luistert aandachtig, volkeren van ver. De Heer heeft mij vanaf de moederschoot geroepen. Vanaf de schoot van mijn moeder heeft Hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond tot een snedig zwaard gemaakt. Met de schaduw van zijn hand heeft Hij mij beschermd. Hij maakte van mij een geslepen pijl. En in zijn koker heeft Hij mij geborgen. Hij sprak tot mij, mijn dienaar zijt gij Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. En ik zei, vergeefs heb ik mij afgetopt, voor niets en te vergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Maar mijn recht is bij de Heer en mijn beloning bij mijn God. Maar nu sprak de Heer die mij vormde tot zijn knecht vanaf de moederschoot, om Jacob terug te brengen tot hem, opdat Israël voor hem zou worden verzameld. Ik ben verheerlijkt in de ogen van de Heer en mijn God is mijn sterkte. En hij sprak, het is te gering dat gij mijn dienaar zijt om Jacobs stammen op te richten en de rest van Israël terug te brengen. Ik maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil verschijnt tot de grenzen van de aarde. Woord van de Heer. De antwoordpsalm. Ik prijs u voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben. Heer, gij doorgrondt mij en gij kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij doorziet mijn gedachten van verre. Mijn gaan en rusten zijn u bekend. Gij zijt vertrouwd met al mijn wegen. Ik prijs u voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben. Gij hebt mijn nieren geschapen, mij samengevlochten in mijn moeders schoot. Ik loof u voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben. Wonderlijk zijn uw werken. Ik prijs u voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben. Mijn ziel weet het heel goed. Mijn gebeente had voor u geen geheimen. Toen ik in het verborgene werd gemaakt, werd samengeweven in de diepte van de aarde. Ik prijs u voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben. De tweede lezing is uit de handelingen van de apostelen. In die dagen zei Paulus, God verhief voor de vaderen David tot koning. Van deze gaf hij het getuigenis, ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die mijn wil in alles zal volbrengen. Uit diens nageslacht heeft God volgens de belofte voor Israël een verlosser doen voortkomen, Jezus, nadat Johannes voor zijn optreden een doopsel van bekering had gepredikt aan heel het volk Israël. Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was, zei hij, wie meent ge dat ik ben? Dat ben ik niet. Maar zie, na mij komt hij, van wie ik niet waardig ben de sandalen van de voeten los te maken. Mannenbroeders, zonen uit Abrahams geslacht en Godvrezende onder u, tot ons is dit woord van heil gezonden. Woord van de Heer. Alleluia. Gij kind, profeet van de Allerhoogste, zult genoemd worden. Gij zult voor de Heer uitgaan om zijn wegen te bereiden. Alleluia. Lezing uit het Heilige Evangelie volgens Lucas. Voor Elisabeth was de tijd vervuld om te baren en zij beviel van een zoon. Haar buren en verwanten hoorden hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond en zij verheugde zich met haar. Op de 8e dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilden het de naam van zijn vader Zacharias geven. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal het heten. Ze zeiden haar, er is niemand van uw verwanten met die naam. Ze wenkte zijn vader hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een schrifttafeltje en schreef erop, Johannes is zijn naam. En alle stonden verbaasd. Onmiddellijk werd zijn mond geopend en ook zijn tong, en hij zegende God. Vrees vervulde alle die daar in de buurt woonden. En in heel het bergland van Judea werd al het gebeurde besproken.
En alle die het hoorden, dachten erover na en vroegen zich af: wat zal er worden van dit kind? Want de hand van de Heer was met hem. Het kind groeide op en werd sterk in de geest. Hij verbleef in de woestijn tot de dag waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde. Woord van de Heer. Ja, en dat waren de lezingen voor vandaag. Prachtige lezingen natuurlijk, passend bij het hoogfeest van Johannes de Doper. En wij gaan hier Goedemorgen Radio Maria afsluiten. En dan is het zo meteen alweer tijd voor de Rozenkrans eerst. 9 uur de Eucharistieviering. Eerst de Rozenkrans. Ik hoop dat u tijd hebt om mee te bidden. En we zullen alle intenties die we ontvangen hebben ook mee gaan nemen. En mocht u toch op pad moeten of onderweg zijn ergens naartoe, wens ik u veel vreugde, veel sterkte. Ook met dit weer natuurlijk. En vooral veel zegen. En tot later. Dag.

0: en dan is het de hoogste tijd om hier bij Radio Maria de Rozenkrans te gaan bidden. En we nodigen u natuurlijk van harte uit om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. Willen we bidden op voorspraak van moeder Maria en Jozef, de heilige Jozef, dat een jongste kind aan de hand van Maria het goede pad gaat bewandelen naar haar zoon. En we vragen dat de Heilige Geest in de harten van de andere gezinsleden ook wil zijn en wil werken. En we danken ook, of we bidden ook uit dankbaarheid. We willen bidden voor een broertje, een oom en een vader van een goed gezin. Vandaag begint de chemo, of moet de keuze worden gemaakt of er met chemo gaat, of de chemo zal aanslaan. Dat is eigenlijk de vraag. En of de behandeling dan kan voortgaan. Laten we bidden, Heer, dat, dat uw wil geschieden en dat uw zegen ook mag rusten op deze mensen. Heer, we willen ook graag bidden voor een goede verjaardag van een schoonzus. Vandaag, denk ik, van harte gefeliciteerd. En dat zij mag een heel gezegend nieuw levensjaar natuurlijk mag ingaan. Bidden ook voor het welslagen van een operatie, dat de handen van de chirurg gezegend mogen worden. En dat ook het herstel na deze operatie heel voorspoedig mag zijn. Heer, we vragen voor een goede terugreis. En ook willen we graag bidden uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. Vragen daarbij ook om bescherming voor een dochter, dat het goed mag blijven gaan met haar en dat ze gezond mag blijven. En ook bidden we dat tijdens een gesprek de juiste woorden mogen worden ingegeven, mogen worden gevonden. En dat degene die dit gesprek aangaat ook wil openstaan voor de Heilige Geest. We bidden, Heer, dat de Heilige Geest vandaag over nichtjes mag afdalen bij het maken van de schooltoetsen. En ook voor een veilige thuiskomst van een kapelaan na een vakantie, mede op voorspraak natuurlijk van de heilige Christoffel. Ja, dat zij allen inderdaad, of alle reizigers, denk ik nu aan, mogen worden beschermd inderdaad op voorspraak van de heilige Christoffel. We bidden ook dat het goed mag blijven gaan met de telefoon. Kan dat de warmte natuurlijk hele rare dingen bij apparaten doet. Dat hebben we hier ook gemerkt. Maar we bidden dat ook de techniek mag volhouden. We bidden ook voor rust in het hoofd van een luisteraar en dat het slapen toch wat beter mag gaan. En ook willen we bidden voor de gezondheid van de luisteraar en voor alle zieke mensen. En voor alle mensen die nu buiten moeten werken, in het open, bijvoorbeeld in het verkeer, aan de weg, maar ook andere mensen, dat ze weer gezond thuis mogen komen. We willen graag ook bidden voor rust in het hoofd van de luisteraar en meer zelfvertrouwen. We vragen ook om zegen, genade en bescherming voor mensen in crisis op voorspraak van de heilige Jozef. We vragen ook, Heer, dat gebeden verhoord mogen worden en dat verlossing en vrede voor kinderen en kleinkinderen mag zijn. We bidden uit dankbaarheid voor iemand die nu in het ziekenhuis is opgenomen vanwege longproblemen, dat zij in goede handen is. En ook dat dus de longproblemen op een goede manier kunnen worden verholpen en ze weer spoedig naar huis mag. Ik wil ook graag bidden uit dankbaarheid voor een 93ste verjaardag van een moeder na een hele heftige ziekenhuisopname. Van harte gefeliciteerd en alle zegen toegewenst dat ons lieve Heer in dit 93ste levensjaar dichtbij deze moeder en dit gezin mag zijn. En ook willen we graag bidden voor de zielen in het vage vuur en voor zegen over parochies en bisschoppen. Bidden we ook uit grote dankbaarheid voor een bedevaart naar Borin en we vragen om bescherming van het ongeboren leven. En Heer, ook willen we graag alle intenties bij u brengen die via Moeder Maria die leven in de harten van de luisteraars en waar zij voor bidden, mogen deze gebeden ook worden verhoord. En daar bidden wij voor. We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, dank voor het meebidden hier met de rozenkrans en ook natuurlijk alle intenties, ook die onuitgesproken zijn, maar wel meegenomen, die we aan de voeten van Moeder Maria hebben mogen leggen. We gaan hier al snel door direct naar de Eucharistieviering over anderhalf minuut of zo. Toch nog heel even muziek en dan zijn we dus zo weer bij u terug en schakelen we over naar de kapel.

We schakelen over naar de kapel hier in de studio van Radio Maria voor de Eucharistieviering. En priester Koos is celebrant. Ik wens u heel veel devotie.

0: Er trad een mens op, een gezondene van God. En zijn naam was Johannes. Deze kwam om te getuigen van het licht en om voor de Heer een welbereid volk te vormen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En
0: in heel Radio Maria. Als wij Eucharistie vieren, denken we elke keer opnieuw aan Kerstmis. Want in de Eucharistie neemt de Zoon van God een materiële gestalte aan. Geen babylichaam, maar brood en wijn. Het is dezelfde Jezus in lichamelijke gestalte. En als we dan denken aan Kerstmis, dan denken we ook aan de geboorte van een half jaar eerder Johannes de Doper. En dat is precies vandaag. 6 maanden, zo zei de engel, was ook de bloedverwante Elisabeth al zwanger. Johannes, groot profeet, zei Jezus, zo niet de grootste. Laten we dan zingen lied 487, strofe 1, 2 en 3.

Johannes de Doper geboren. En laten we nu alvast luisteren naar zijn profetische woorden. En dat is: bekeert u. Bekeert u is niet naar een of andere richting of filosofie of een mooie theologie. Bekeren betekent naar God toekeren en afkeren van de zonde. Laat ons voorstellen dat we nu bij de Jordaan zijn en dit voor elkaar en voor God belijden.

0: Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd naar, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft.
2: Wij loven u.
0: Wij prijzen en aanbidden u.
2: Wij verheerlijken u en zetten u dank voor grote heerlijkheid.
0: Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader.
2: Heer en de Hoge Zoon Jezus Christus.
0: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
2: Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.
0: Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
2: Gij zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons.
0: Want Gij alleen zijt de Heilige.
2: Gij alleen de Heer.
0: Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.
2: Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
0: Amen. Laat ons bidden. God, Gij hebt de heilige Johannes de Doper doen opstaan om voor Christus de Heer een welbereid volk te vormen. Schenk aan uw kerk de gave van de geestelijke vreugde en leid alle gelovigen op de weg naar verlossing en vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Luisteren wij naar het woord van God.
3: Uit de profeet Jesaja. Luistert naar mij, eilanden, spits de oren, volkeren van ver. De Heer heeft mij vanaf de moederschoot geroepen. Vanaf de schoot mijner moeder heeft Hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond tot een snedig zwaard gemaakt. Met de schaduw van zijn hand heeft Hij mij bedekt. Hij maakte van mij een geslepen pijl en in zijn koker heeft Hij mij geborgen. Hij sprak tot mij, mijn dienaar, zijt gij, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. En ik heb gezegd, vergeefs heb ik mij afgetopt, mijn kracht loopt uit op leegheid en wind. Maar mijn recht is bij de Heer en mijn beloning bij mijn God. Nu echter sprak de Heer die mij vormde tot zijn knecht vanaf de moederschoot, om Jacob terug te brengen tot hem en opdat Israël voor hem zou worden verzameld. Ik ben verheerlijkt in de ogen van de Heer en mijn God is mijn sterkte. Hij sprak, het is te gering dat gij mijn dienaar zijt om Jacob's stammen op te richten en de gespaarden van Israël terug te brengen. Ik stel u aan tot licht van de heidevolkeren om mijn

0: hel te zijn tot aan het uiteinde der aarde. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Ik dank u, Heer, voor het wonder van mijn leven. Ik dank u, Heer, voor het wonder van mijn leven. Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij. Gij ziet mij waar ik ga of sta. Van verre kent Gij mijn gedachten. Gij weet waarom ik bezig ben of rust. Ik dank u, Heer, voor het wonder van mijn leven. Want wat er in mij is, hebt Gij geschapen. Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank u voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt. Ik dank u, Heer, voor het wonder van mijn leven. Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest. Mijn diepste wezen is u niet verborgen. Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht, mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden. Ik dank u, Heer, voor het wonder van mijn leven. Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen, zei Paulus, nadat God Saul verworpen had, verhief hij David tot koning van het volk Israël. Van deze gaf hij het getuigenis. Ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die mijn wil in alles zal volbrengen. Uit dienstnakomelingschap heeft God volgens belofte voor Israël een verlosser doen voortkomen, Jezus. Nadat reeds Johannes voor zijn optreden een doopsel van bekering had gepredikt aan heel het volk van Israël. Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was, zei hij: wat gemeend dat ik ben, ben ik niet. Maar na mij komt iemand wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken. Mannenbroeders, zonen uit Abrahams geslacht en Godvrezende onder u, tot ons is dit woord van verlossing gezonden. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Gij kind, profeet van de Allerhoogste zult ge worden genoemd, want voorafgaan zult ge aan de Heer en gij zult zijn wegen bereiden.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas.
1: Lof zij Christus.
0: In die tijd brak voor Elisabeth het ogenblik aan dat zij moeder werd. En zij schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelde zij in haar vreugde. Op de achtste dag kwam men het kind besnijden en ze wilde het naar zijn vader Zacharias noemen. Maar zijn moeder zei erop, nee, het moet Johannes heten. Zij antwoordde haar, maar er is in uw familie niemand die zo heet. Met gebaren vroeg zij toen aan zijn vader hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop, Johannes zal hij heten. Ze stonden alle verbaasd. En onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en hij verkondigde Gods lof. En ontzag vervulde alle omwonenden. En in heel het bergland van Judea werd al het gebeurde rondverteld. Ieder die het hoorde dacht erover na en vroeg zich af, wat zal er worden van dit kind? Want de hand des Heren was met hem. Het kind groeide op en de geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de woestijn tot de dag waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.

0: Broeders en zusters, wij mogen ons een beetje verheugen in de kerstvreugde. Want dit heeft alles met kerstmis, de mis van Christus te maken. De mis, het offer van Christus. En dat zal gebeuren met dit kleine kindje. Nu zo schattig en zo lief en iedereen blij. Maar het is al, laten we maar zeggen, gedoemd om te delen in het lot van Jezus. En Jezus zei: wie mij wil volgen, neem zijn kruis op. Dat gaat niet alleen naar de toekomst, maar ook met terugwerkende kracht. Want we kennen dat uit de geschiedenis van de profeten. Ook Jesaja, Jeremia, ze klagen: oh, was ik maar nooit geboren. Want het is een zware klus profeten namens God te zijn. Ja, dat kan Johannes nazeggen. Maar hij was het en hij bleef zijn roeping trouw. En in hem zie je ook die hele bijzondere mooie paradox. Paradox, het is precies anders als je denkt. Als je denkt groter worden, nou dan wil je groot worden. En daar kennen we er wel wat van in onze wereld. Groot worden, machtig worden, rijk worden. En wat zegt God? Ach, zalig de armen, zalig de eenvoudigen. En dan is het woord is al mooi. Wat nog veel mooier is, God doet het zelf. Hij is de rijkste, hij is de grootste, hij is de machtigste. En hij maakt zich heel klein als een babytje, zelfs als een vluchteling babytje. Zo klein maakt God zich. En Jezus herhaalt: wie groot wil zijn, moet klein zijn. En dat zien we nou bij Johannes de Doper. Een van de laatste woorden die we zojuist hoorden, wat Paulus zei, ja, op het einde van zijn loopbaan: nee, ik ben niet wat jullie denken. Kijk, je kunt makkelijk met andermans veren strijken. Maar hij zei: nee, die na mij komt is groter. Nog mooier, zei hij: hij moet groter worden en ik kleiner. En dat is dus een hele andere weg, een hele andere waarheid in dit leven op deze aarde dan wat wij zo makkelijk en zoveel zien en soms bij onszelf voelen in ons leven, in deze samenleving. Dat is de grootheid van Johannes. En je ziet, hij geeft er alles voor. Hij gaat de woestijn in. Hij leeft eigenlijk bijna van niets. Maar in de woestijn is hij bij God. En van daaruit, dat deed Jezus later ook, van daaruit ging hij zijn werk beginnen aan de Jordaan. En dan denken we er even: ja, Jezus begon zijn werk ook aan de Jordaan. En daar ontmoeten zij elkaar. En daar gebeurt hetzelfde, die ontmoeting. Hè? Moet ik u dopen? Dat kon hij zich niet voorstellen, want hij zag de waarheid. Dit is de grote profeet die van God moet komen. De verlosser, de Messias. Nee, zegt Jezus, doop mij maar. Dat is ook weer het mysterie van, we kijken naar de buitenkant, maar wat is de binnenkant? Jezus laat zich dopen, dus God. God laat zich dopen. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja, en wat er eigenlijk ook heel, natuurlijk ook bijzonder is, is ook weer ineens een verrassing. Als je dan bij denkt, Johannes zou eigenlijk ook gedoopt willen worden. Hij doopte dus heel veel. Ik weet niet of al die fariseeën en schriftgeleerden die zo kwamen spioneren uit Jeruzalem, die er een beetje tussen dat riet aan de oever bleven staan, of die zich lieten dopen, een enkeling misschien. Maar Jezus komt naar hem toe. En dan is het wonderlijk dat Gods zoon zich laat dopen en dat Johannes de Doper. Ja, wie heeft Johannes nou eigenlijk ooit gedoopt? Nou, hij heeft zichzelf natuurlijk niet gedoopt. Jezus heeft Johannes ook niet gedoopt. Dat is wel wonderlijk. En Jezus zegt: dit is de grootste van de profeten. Maar ja, in het Koninkrijk God, zijn doopsel was van bekering. En dat kan hier en daar en overal. Maar het doopsel dat Jezus geeft is niet alleen de bekering en de vergeving, maar het is de connectie met de heilige drie-ene God. Ja, en dat is nieuw. En dat krijgt Johannes dus niet zelf. Maar we zijn ervan overtuigd, zonder zijn doopsel. En hij heeft ook geen sacrament van het vormsel gekregen. Maar wat staat er? Hij was vervuld van de geest van God. Staat hier: het kind groeide op en Gods geest beheerste hem. Hij had niet het vormsel gekregen, maar de geest beheerste hem. En we zijn ervan overtuigd dat als Jezus de hemel binnengaat bij zijn vader, en er is daar die kring van, heeft al die aangenaar zijn dood, die al meegenomen, Melchizedek, die trouwens ook een heiden was, maar die werd opgenomen. En Abraham, allemaal zondaars, David, allemaal zondaars. Maar hij neemt ze op en ongetwijfeld Johannes de Doper ook. Mogen dit bijzonder bij hem gedenken, het wonder van God natuurlijk ook, die uit zeer oude, onvruchtbare ouders is geboren. Dat is al een wonder. Bij God is niets onmogelijk, is gezegd. Maar ook, dit model voor het menselijk leven. Hoe wil je groot worden? Door zelf klein te worden, in dienst te stellen, te getuigen van de waarheid en, voeg er maar aan toe, getuigen van de liefde. Ook al kost het je bloed, je leven, maar je bent in handen van God. Mogen wij dat bijzonder vieren vandaag met Johannes de Doper. En bidden wij om bekering. Wat hij deed en sprak, bidden wij om de bekering van de wereld. Goede God, wij willen u danken voor uw grote wijsheid, voor uw grote plan. Paulus heeft het beschreven, Zacharias heeft het bezongen in zijn Benedictus lofprijzinglied. Gods werk van Abraham door alle vaders en profeten, door Johannes de Doper, dit kind wat nu geboren is. God, mogen wij uw wijsheid zien in de hele schepping, in de hele geschiedenis. Laat ons bidden. We willen bidden dat de wereld tot bekering komt, dat het doorgaat, dat mensen zich bekeren. En dat wil zeggen naar God toekeren en het aardse afleggen, de dienstbaarheid vooropstellen en God dienen vooropstellen en elkaar dienen. Mogen zo de wereld verbeteren. Laat ons bidden. We willen bidden voor alle groten der aarde en voor al diegenen die alsmaar groter willen worden, dat zij deze wijsheid van God mogen beseffen en ontdekken dat ze daardoor misschien nog veel groter worden, maar wel heel anders. Laat ons bidden. En willen bidden voor alle kleinen die onderdrukt worden door de machtigen, door een Herodes en door hoge priesters en door wat voor leidinggevende en machtigen van de wereld, in welke tijd, in welk werelddeel dan ook, al de kleinen, de verschoppelingen, de armen, dat zij niet zinnen op wraak, maar dat zij door God vervuld mogen worden met het rijkdom van Gods liefde en uiteindelijk ook de verzoening aanbieden aan hun daders. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden voor ons.
0: Bidden wij voor alle mensen die het doopsel van Jezus hebben ontvangen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Geest, die bij de doop van Jezus werd geopenbaard. De Vader die sprak, dit is mijn veelgeliefde Zoon. Dat alle mensen, bijzonder de gedoopten, werkelijk beseffen en ernaar leven dat zij, hoe is het mogelijk, Gods geliefde kinderen zijn. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden voor ons.
0: Heer, we willen bidden voor onze persoonlijke intenties. Uit dankbaarheid. En voor de vreugde bij God van een vriend, zijn zus en ouders. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: We willen bidden voor Radio Maria. Maria die doorwerkt in deze bijzondere onderneming. Maria die zichzelf ook als klein beschouwt, maar de grootste is. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: We willen zowaar ook bidden voor de wereldkampioenschappen voetballen. We bidden niet om de kampioen en per se Oranje, maar we bidden misschien voor de sportieve kampioen. Maar nog veel mooier, bidden we voor degene die de sport misbruiken voor politiek en eigen macht en eigen positie. We bidden ook dat mag gebeuren. Wat gebeurt bij heel veel voetbalteams? Ze bidden samen. Natuurlijk bidden ze voor de overwinning. Maar daarom het mooiste is, na de wedstrijd van Duitsland-Curaçao, gingen spelers van Duitsland en Curaçao op het veld samen bidden. Mogen wij zo, waar wij ook staan in het leven, altijd met elkaar bidden. Niet alleen met onze vrienden, bekenden en leuke mensen, maar ook met onze vijanden en anderen. Samen bidden, want we zijn allemaal bedoeld als de geliefde kinderen van God. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Goede God, wij danken u voor uw onovertroffen goedheid, uw wonderlijke voorzienigheid, uw bestuur van de hele geschiedenis. Wij danken u voor Johannes de Doper en mogen wij ons door de Heilige Geest volledig toekeren naar u. Door Christus, onze Heer. Amen. Zingen wij strofe 4 en 5 van lied 487.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Maak het mijn voor de een. Gij hield ons mens zijn. Neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: In besef van onze onmacht, onze schuld, vragen wij dat onze opvader voor je vraagbaar wordt en genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons weg, maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
2: Mogen de Heer het offer aannemen. Tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, op uw altaar plaatsen wij onze gaven, om met passende eer de geboorte te vieren van de heilige Johannes de Doper. Hij heeft zijn leven gegeven voor die na hem kwam, voor Christus Jezus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus, onze Heer. Wij verheerlijken u omwille van Jezus voorloper, Johannes, aan wie gij onder de kinderen der mensen de hoogste eer bewezen hebt. Over zijn geboorte hebben velen zich verblijd. Nog in de moederschoot sprong hij op van vreugde bij de komst van hem die deze wereld redden zal. Onder de profeten was er geen zo groot als hij. Het Lam Gods dat ons verlost, heeft hij aangewezen. De Heer die het water heiligt en zelf ons allen doopt, ontving van hem het doopsel. Door zijn bloed te vergieten heeft hij tot de dood van Jezus Christus getuigd. Daarom, met alle engelen in de hemel, verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn. En wij zingen u toe, vol vreugde. Heilig, heilig.

0: gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge.
1: Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u één volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood, sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker. Sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom hier gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie wij wel het neer op het offer van uw kerk en willen uw Zoon in erkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef haar bruidegom, samen met uw apostelen, Johannes de Doper, alle martelaren en heiligen, en allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, Gerardus, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier vandaag bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Gedenken we nu ook bijzonder, deelgenoot van Johannes, alle slachtoffers van onwaarheid en ongerechtigheid, van leugen en macht. Ook wij zelf hopen er eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. Denken we aan de Vader die bij de Jordaan zich openbaarde aan Johannes en Jezus en aan het volk en aan ons. En Jezus wil ons bij die Vader brengen met dit gebed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van Jezus onze Heer zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Delen we met elkaar een heel Radio Maria Christus vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam en bloed van Christus, waar is dat eeuwig?

0: one Christmas. Yeah, and one Christmas.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in de geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Heer God, wij danken u, want gij hebt ons gesterkt met de maaltijd van het hemelslam, waarvan Johannes zei, dat is het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Mogen ook wij door dit sacrament bevrijd worden van het kwade. We bidden u voor uw kerk, in de vreugde om de geboorte van de heilige Johannes, om de oorsprong van haar wedergeboorte te erkennen, in Jezus Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u en heel Radio Maria, de almachtige, barmhartige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Johannes getuigde van het goede tegen het kwade. We willen bidden ook tegen het kwade. Allereerst op voorspraak van Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerschaar, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Heilige Johannes de Doper, bid voor ons.

We waren verbonden met de studio, met de kapel voor de Eucharistieviering. Ik wens u een heel zalige geestelijke communie. En we gaan hier verder eerst met muziek. En dan is het direct tijd voor de andere programma's.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

En vandaag, 24 juni, is het hoogfeest van Johannes de Doper. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus, de Messias. Hij doopte in de Jordaan een doopsel van bekering en kondigde aan: na mij komt iemand die groter is dan ik. Ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken. Dat was nederig slavenwerk namelijk in die tijd. Hij zag zijn optreden zelf als baanbrekend werk voor de Messias. Deze herkende hij in Jezus op het moment dat hij hem doopte. Althans, zo zeggen de drie evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas. Want de vierde, Johannes, suggereert dat Johannes Jezus al eerder kende. Immers, toen Jezus voorbij ging, duidde hij hem aan als het Lam Gods. Er is ook wel iets te zeggen dat Johannes Jezus al kende, want bij Lucas lezen we dat Johannes' moeder, Elisabeth, een bejaarde nicht van Jezus' moeder, Maria, was. Toen Maria van de engel Gabriël de boodschap ontving dat zij van Gods geest een kind zou krijgen en vroeg hoe dat mogelijk was, daar ze geen omgang had met een man, antwoordde de engel: bij God is alles mogelijk. Zelfs uw nicht Elisabeth, die onvruchtbaar heette, is al in haar zesde maand.

Daarop snelde Maria naar Elisabeth toe om haar in de laatste maanden van de geboorte voor de geboorte terzijde te staan. Bij de begroeting tussen beide vrouwen, zo schrijft Lucas diepzinnig en prachtig, sprong het kind op in de schoot van Elisabeth. Dat was voor Elisabeth voldoende om te beseffen dat zij hier te doen had met de aanstaande moeder van de Messias. Ook Johannes' geboorte was aangekondigd door de engel Gabriël en wel aan zijn vader Zacharias op het moment dat hij zich als priester in het heilig vertrek van de tempel bevond en aan het oog van het volk onttrokken was. Ook hij vroeg hoe zoiets kon, daar hij en zijn vrouw onvruchtbaar waren gebleken. Ook hij had als antwoord gekregen dat voor God niets onmogelijk is. Hij kreeg bovendien een teken van de waarheid mee. Hij zou niet kunnen spreken tot aan de geboorte van het kind dat hij Johannes moest noemen. Want dit kind zou zijn naam meer dan waarmaken. Toen het kind geboren was en men aan Zacharias vroeg hoe het moest heten, moest hij gebruik maken van een schrijftabletje om het te beantwoorden. Johannes moet hij heten, schreef hij op. Op dat moment werd hem het vermogen tot spreken teruggegeven, alsof de schrijver hiermee wil zeggen dat de 9 maanden van verwachting wel sprekender waren voor God dan het functioneren van de vader als priester. De buren stonden verbaasd, want er was niemand in de familie die zo heette. Van Johannes' jeugd is eigenlijk niets echt bekend, maar er is wel een legende. En die zijn natuurlijk zeker bij de jonge heiligen, van de vroege, niet jonge, ik bedoel de vroege heiligen, ook wel meer bekend. Nou, hoe gaat die legende? Tijdens de regeringsperiode van koning Herodes, de kindermoordenaar, was Zacharias aan de beurt voor de dienst in de tempel te Jeruzalem. Daar verscheen op het altaar een engel van de Heer, zodat Zacharias versteld stond van schrik. Maar de engel sprak tot hem: "Vrees niet, Zacharias." Hij vertelde hem dat de gebeden van hem en zijn vrouw Elisabeth verhoord waren en dat zijn vrouw een zoon zou baren, ondanks het feit dat ze beiden al oud waren. Toen Zacharias twijfelde aan de woorden van de hemelse boodschapper, zei de engel tot hem: "Ik ben Gabriël en sta voortdurend voor Gods aangezicht." Zacharias was met stomheid geslagen en kon geen woord uitbrengen tot de geboorte van zijn zoon aan toe. Toen het eenmaal zover was en men hem vroeg hoe het kind moest heten, moest hij dus daarvoor een schrijftafeltje vragen, waarop hij schreef: "Johannes moet hij heten." Op dat moment hervond hij zijn spraak en het eerste wat hij deed was God hulde en dank brengen. Toen enige tijd later, dit hoort allemaal nog bij de legende, later ook Christus was geboren, begon Herodes alle kinderen van Bethlehem ter dood te brengen. Hij zond dus ook manschappen op het kind van Zacharias en Elisabeth af. Wat hij had gehoord van de wonderlijke omstandigheden, waaronder dit kind ter wereld was gekomen. Bij het zien van de soldaten nam Elisabeth Johannes in haar armen. Het kind was op dat moment 18 maanden en vluchtte naar huis uit de bergen en de woestijn in. En vluchtte haar huis uit de bergen in en de woestijn in, die je in de omgeving van de stad daar hebt. Toen drong het tot haar door in wat voor benarde positie ze door Herodes' soldaten gedreven was. En ze schreeuwde tegen de bergen: "Alsjeblieft, berg van God, neem deze moeder met kind in je op." En werkelijk, de rots opende zich en verborg moeder en kind in zijn binnenste. Herodes was woedend dat Johannes niet gedood was. Hij beval dat Zacharias voor het altaar moest worden neergestoken. Diens bloed vloeide over het marmer en werd meteen zo hard als steen. Daarmee bleef het voor altijd een stille getuige van Herodes' verdorvenheid. Op de plaats waar Elisabeth met Johannes verborgen zat, opende zich de rotsbodem waaruit een bron ontsprong. Bovendien bloeide er, door Gods wonderkracht, een palm op die heerlijke vruchten droeg. 40 dagen na de dood van Zacharias ging ook Elisabeth de eeuwige rust binnen.

0: Kind Johannes echter bleef in de wildernis wonen en werd gevoed door een engel en bewaakt door Gods voorzienigheid, tot op de dag dat hij in de openbaarheid trad nabij de Jordaan. En dat is dan de einde van deze legende. De volksvroomheid, voor zover ze zich niet liet leiden door bovenstaande legende, heeft gefantaseerd dat aangaande bezoekjes over en weer tussen de ouders van Johannes en Jezus, toen deze nog klein waren. Nou, dat is niet zo verwonderlijk. Dat zou best eens het geval geweest kunnen zijn. En op afbeeldingen zie je ze samen spelen als kinderen. Wat er verder ook van zij, we horen pas weer van Johannes wanneer hij optreedt als doper bij de Jordaan en de nabijheid van het Rijk Gods aankondigt. Hij roept op tot bekering van het hart en wijst zijn gelovige toehoorders op dat geloven niet erfelijk is, maar bestaat in een relatie tussen God en ieder persoonlijk, waar ieder ook zijn of haar eigen antwoord op moet geven door middel van een passende levenswijze. Herodes laat dus op latere leeftijd Johannes arresteren wanneer hij kritiek levert op diens relatie met Herodias, de vrouw van zijn broer. En vanuit zijn gevangenis laat Johannes een keer aan Jezus vragen of hij nu werkelijk de Messias is. Spreekt daar twijfel of zelfs vertwijfeling uit? Had Johannes gehoopt dat Jezus als Messias hem zou komen bevrijden? Jezus laat aan Johannes antwoorden dat hij op het teken van de Messiaanse tijd moet letten. Doven horen, blinden zien, zieken worden genezen en aan armen wordt het koninkrijk gegeven. En aan zijn toehoorders zegt Jezus dat hij in Johannes de voorloper ziet. Het volk meende dat de Messias niet zou verschijnen zonder dat Elia eerst zou terugkeren en om voor hem uit te gaan. Wel nu, aldus Jezus, Elia is teruggekeerd. En we herinneren ons dat Johannes destijds bij zijn optreden aan de Jordaan wordt getekend, zoals Elia getekend wordt in de oude boeken. Verblijvend in de woestijn, gehuld in een kleed van kameelhaar, een leren riem om zijn gordel, zich voedend met sprinkhanen en wilde honing. Herodes luisterde graag naar hem. Kennelijk liet hij hem geregeld uit zijn gevangenis halen en voor zich optreden. Of schreeuwde Johannes van onderuit zijn kerker zo hard dat het door het paleis schalde? Dat alles zal Herodias extra verontrust hebben. Zij grijpt dan ook de beste kans die haar geboden wordt. Als hun dochter Salome een verleidelijke dans opvoert bij een banket waar een aantal grootmogende heren bij aanliggen, belooft haar vader haar elke beloning die ze vraagt. Op aandringen van haar moeder vraagt ze het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. Herodes zit ermee in, maar kan niet meer terug. Als Johannes' leerlingen ervan horen, komen ze zijn lijk halen voor een eerbiedige begrafenis. Het feest van Johannes wordt gevierd op 24 februari in de Oosterse kerken. En dat is een terugvinding van het hoofd van Johannes. En dat is zelfs een paar keer teruggevonden. En dat is ook waar het volksdevotie natuurlijk ook zich rondom heeft ontwikkeld. Johannes is patroon van het eiland Malta, in Frankrijk, van Bourgondië en de Provence, van de stad Amiens. In Italië van Florence. En daarnaast is hij patroon van de vasters, van architecten, van metselaars, timmerlieden, kuipers en tonnenmakers, van schoorsteenvegers, van leerlooiers, laarzen en zadelmakers, van wevers, stoffenververs, kleermakers, van de bonds- en pelswerkers, van herders, van smeden en hoefsmeden, muzikanten en zangers, herbergiers en restaurateurs, bioscoophouders en exploitanten en wijnbouwers. Nou, ik heb vanochtend geleerd dat hij ook speciaal aangeroepen wordt en beschermheilige is van het huwelijk. Er zijn natuurlijk heel veel kerken aan hem gewijd. Zijn geboorte wordt gevierd op 24 juni. En dat is precies 6 maanden voor Jezus. Jezus wordt door zijn volgelingen beschouwd als het licht in deze wereld. De komst van het licht in het midden van de winter op 25 december. En omdat de engel Gabriël aan Maria zegt dat haar nicht Elisabeth al in haar zesde maand is, moet Johannes dus 6 maanden eerder zijn geboren. Heilige Johannes de Doper, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
1: En van harte welkom hier bij de Katholieke Agenda. Ja, en het is de laatste uitzending voordat we de zomerprogrammering ingaan. En ik mag het weer samen met Mariska doen natuurlijk. Dag Mariska.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoi, hoi. Ja, hè, we mogen ook van een beetje rust gaan genieten als dan de zomerprogrammering ingaat. Dus dat is hartstikke fijn. Maar deze keer gaan we natuurlijk nog eventjes ons best doen om, om allerlei mooie items uit de agenda te plukken. Ik zou zeggen, begin vooral.
2: Nou, ik ga meteen van start. Op zaterdag 27 juni wordt namelijk in en rond de kathedrale basiliek van Sint Bavo in Haarlem, dus dat is hier in de buurt en in mijn eigen bisdom, een feestelijke dag georganiseerd. De dag begint met een internationale eucharistieviering, waarna rondom de kathedrale een bazaar wordt gehouden. En vorig jaar was de eerste editie van de bazaar. En dat was zo'n enorm succes dat er dit jaar ook weer een bazaar is georganiseerd. En de hoop is in het bisdom dat het evenement mag uitgroeien tot een mooie jaarlijkse traditie, waarbij ontmoeting en verbondenheid centraal staan. Dit jaar staat in het teken van één hart, één gemeenschap. Samenkomen, verbinden en omzien naar elkaar. De dag, zoals ik al zei, start met een internationale eucharistieviering, waarin gelovigen uit verschillende culturen samenkomen in gebed en zang. En na de heilige mis is er voor iedereen, jong en oud, iets te beleven rondom de kathedraal. Er zijn heerlijke huisgemaakte lekkernijen, tweedehands spullen, creatieve stands en activiteiten voor kinderen. Dus of je nu komt om iets leuks te kopen, iets lekkers te eten of te drinken, of om een goed gesprek te voeren, iedereen is van harte welkom. Ik moet er wel bij vermelden dat de opbrengst van de bazaar wordt ingezet voor het behoud van de gemeenschap en de activiteiten die worden georganiseerd. Dus het is in dit bisdom een goed doel, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En de dag eindigt om rond 6:30 'savonds.
1: Oké. Want misschien dat ik niet helemaal goed luisterde.
2: Dat zou kunnen, met dit weer ook.
1: Want wie organiseert het nou precies?
2: Dat is vanuit het bisdom, de Bavo, de Sint Bavo Haarlem, de gemeenschap die organiseert dat.
1: Ja. Dus op zo'n bazaar worden dan, neem ik aan, ook veel religieuze spulletjes en zo aangeboden?
2: Ja, er was een oproep aan iedereen om tweedehands spullen in te brengen voor de bazaar. En dat kan eigenlijk alles zijn. Dus het hoeft niet echt met name religieus te zijn.
1: Nee.
2: Dus daar worden allerlei spullen, het is echt een bazaar, allerlei spullen te kopen aangeboden.
1: En het zal ook inderdaad heel internationaal zijn natuurlijk, hè? Want het bisdom. Je hebt natuurlijk in dat bisdom heel veel verschillende groepen ook, hè? Die hun eigen vieringen vaak hebben in hun eigen taal. Maar dan in dit geval wordt iedereen uitgenodigd om bij elkaar te komen. Mooi.
2: En hier wordt alles samengebracht. Ja. Dus dat is op zich heel mooi.
1: Leuk. Ja. Nou, 27, dat is dus al zaterdag, aanstaande zaterdag.
2: Ja, dat is aanstaande zaterdag. Ja.
1: Mooi. Wat was je nog meer tegengekomen, Mariska?
2: Nou, dan ga ik maar meteen naar de zondag 28 juni. Dat is ook al snel. Maar op zondag 28 juli zal de bisschop van Rotterdam, Monsieur van den Hende, om 3:00 middags het nieuwe beeld van de heilige Carlo Acutis zegenen in de Sint-Agatha-kerk in Lisse. Oh. En dat is tijdens de viering van de Eucharistie in het kader van de jongerenontmoeting Tour of Faith.
1: Ach ja.
2: Nou, Ja, en Monsieur van der Hende heeft vorig jaar een reliek van de heilige Carlo Acutis geplaatst in de kapel. En ja, in de tussentijd is er ook een beeld vervaardigd en dat is klaar. En dat wordt dus aanstaande zondag tijdens de viering van de Eucharistie ja, gezegend door hem.
1: Oh, wat mooi, wat mooi, ja.
2: En iedereen wordt uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Maar na de Eucharistieviering is er een ontmoeting die uitsluitend bestemd is voor jongeren tussen de 16 en de 30 jaar.
1: Oké, ja. Dat is ook wel logisch natuurlijk.
2: In het kader van de jongerenontmoeting natuurlijk.
1: Ja. En Carlo Acutis, dat past natuurlijk wel heel... Nou ja, dat is helemaal logisch. Dat past heel mooi bij elkaar.
2: Ja,
1: inderdaad. En weet jij toevallig of er daar... Want in, als het dan in deze kerk is... ja, een speciale... Waarom het beeld in deze kerk staat...
2: Nee, dat is mij niet bekend.
1: Nee, dus het is gewoon, er zijn natuurlijk meer plekken waar...
2: Maar dat is misschien wel op www.willybrordesbollenstreek.nl, de website, waarschijnlijk wel terug te vinden.
1: Oh ja.
2: Mag ik aannemen.
1: Iets meer over vertellen waarom. Want ja, goed, er zijn natuurlijk wel veel plaatjes en dergelijke van Carlo Acutis die worden verspreid. Maar ja, een beeld van hem in de kerk is... Nou ja, is toch wel bijzonder,
2: In Heilo, in het heiligdom, hebben we ook een reliek van de heilige Carlo Acutis.
1: Ja.
2: En dat is een haar van hem. En dat is in Heilo. Dus ja, daar gaan we waarschijnlijk ook nog wel iets moois omheen maken. Er zijn heel veel plannen. Dus er wordt nu gekeken hoe we dat gaan doen. Maar wie weet kan ik volgend jaar melden dat Monsieur Hendricks in Heilo... iets komt zegenen.
1: Ja. Nou, ik lees...
2: Daarom viel mijn oog er ook op. Ik denk misschien...
1: Kan me voorstellen. Ik lees inderdaad hier dat dus de bisschop... Nou, dat is dan natuurlijk van Rotterdam. Vorig jaar plaatste de bisschop... een reliek van deze jonge heilige in de kapel. En inmiddels is ook het nieuwe beeld klaar. Dus er is ook daar een reliek. En dat zal... dat beeld zal daarbij. Of misschien is het reliek verwerkt in het beeld. Dat weet ik niet.
2: Ja, dat zou ook kunnen. Dus, ja, dat vertelt dat het verhaal op RK-activiteiten niet.
1: Nee. Ja. Maar mooi, zeker voor daar. En ik neem aan dat andere jongeren daar gewoon kunnen bij aansluiten.
2: Ja, natuurlijk. Ja, lijkt me ook.
1: Mooi. Leuk. En dan natuurlijk alles heel rustig aan doen, want het wordt ook... Nou ja, ik weet niet hoe lang het nog zo warm blijft.
2: Volgens mij zeker tot en met zondag. En de temperaturen lopen zelfs nog een beetje op. Dus. Ja.
1: Wat had je nog meer,
2: Maar goed.
1: Mariska?
2: Wat ik ook nog heb gevonden is... op vrijdag 10 juli, dat is iets verder weg, organiseert de Franciscaanse Beweging in Den Bosch een inspirerende verdiepingsdag met het thema Wandelen als Franciscaanse Weg. En de dag staat in het teken van bezinning, ontmoeting en het verkennen van zowel uiterlijke als innerlijke pelgrimage. En hoe kan het ook anders? Geïnspireerd op het leven van de heilige Franciscus van Assisi.
1: Mm-hmm.
2: En bij pelgrimeren denken mensen meestal meteen aan bedevaarttochten naar Lourdes, Barneu, Kevelaar of misschien wel naar het heiligdom in Heilo. Dat zou ook nog kunnen.
1: Ja.
2: En pelgrimeren betekent eigenlijk letterlijk reizen naar een heilige plaats. En ja, even weg uit de dagelijkse drukte met als doel het geloof te versterken. En het doel is eigenlijk niet het eindpunt, maar de reis erheen brengt heel veel. Weet ik uit ervaring.
1: Mm-hmm.
2: Pelgrimeren hoeft niet altijd groots of spectaculair te zijn, maar ook met het kleinste ommetje ben je al onderweg.
1: Ja.
2: Dat is ook de strekking van de dag.
1: Ja.
2: Ja, de heilige Franciscus leefde 800 jaar geleden een rondtrekkend bestaan. Maar zijn belangrijkste pelgrimage was zijn innerlijke weg.
1: Hmm.
2: Van zelfgerichtheid naar verbondenheid en van bezit naar overgave en vertrouwen. En tijdens de dag op 28 juni... Sorry, wat zeg ik nou? Niet liegen. Op 10 juli, vrijdag 10 juli... tijdens deze dag kunt u luisteren naar het bijzondere pelgrimsverhaal van Franciscus. Maar ontdekt u ook de pelgrimage die schuilgaat in een klein ommetje. En tijdens de dag kunt u ook uiteraard een wandeling maken voor wie dat kan. En dat is dwars door het natuurgebied Het Bossenbroek. Nou, daar ben ik nog nooit geweest.
1: Oh, dus dat het, nou, is echt
2: vind
1: mooi.
2: De naam al, wel, denk ik. Ja?
1: Ja, dat is hier.
2: Dus dan
1: hier
2: moet ik zeker eens een keer zelf gaan wandelen. Het programma start om 10:30 met inloop, koffie en thee. En er zijn een aantal inspirerende lezingen die bijgewoond kunnen worden. En er is ook een wandeling. Maar voor de mensen die fysiek niet in staat zijn om mee te wandelen, is er een workshop. En in de workshop wordt dan uitgelegd hoe u uw innerlijke ruimte kan laten groeien als uw fysieke omgeving kleiner wordt.
1: Oh,
2: dus
1: dat
2: is ook, ook voor mensen die niet fysiek kunnen wandelen, is het ook een zeer mooie dag, denk ik. En de dag sluit uiteindelijk om 3:15. En ook belangrijk om te vermelden is de locatie. Want
1: handig,
2: ik noemde al Den Bosch, maar het is uiteraard in het Franciscushuis in Den Bosch. En de verdere gegevens zijn, ook de inhoud van de lezingen zijn allemaal terug te vinden op RK-activiteiten.
1: Ja. En dat Franciscushuis, dat is natuurlijk bij het stadsklooster, neem ik aan, van San Damiano.
2: Ja.
1: En dat is dan weer echt dicht bij het station ook. Als mensen dat zouden willen weten, dat kun je natuurlijk allemaal opzoeken. Maar dat is vanaf het station denk ik een goede 5 minuten misschien. Nou, misschien 10 minuutjes, maar ik denk niet eens te lopen.
2: Nou, dat is niet echt ver.
1: Dus dan ben je in ieder geval daar. En vanaf daar dan kun je dan meedoen met dat verdiepend wandelen. Je kunt daar de informatie inderdaad via elke activiteiten hier kun je uitgebreid opzoeken natuurlijk.
2: Ja, want ook, dat heb ik hier niet genoemd, maar de inhoud van de lezingen is ook zeer interessant om die stukjes even te lezen.
1: Ja.
2: Ik denk anders gaan we heel erg in tijdnood komen of over de tijd heen. En dat is ook niet de bedoeling.
1: Nee, dat is ook niet de bedoeling.
2: Maar dat is ook allemaal terug te vinden.
1: Ja, is allemaal terug te vinden. Dat is zeker waar. Ja. Nee, want ik ga nog even afsluiten deze laatste uitzending voor de zomerprogrammering met het Katholiek Nieuwsblad wat vandaag uitkomt. En dat is weer een zeer goed gevuld Katholiek Nieuwsblad met allerlei verhalen, interviews, columns. En om er een paar uit te pikken. En eentje die ik als eerste graag opnoem, want die vind ik toch wel leuk. Dat gaat namelijk over Amsterdam. En dan wordt er dus iets verteld over de papegaai. Nou, er zijn misschien toch wel mensen die dat wat zegt. Dat is namelijk de naam van officieel de Sint-Jozefkerk in de Kalverstraat. En als je nou in Amsterdam ooit hebt gewinkeld in de Kalverstraat, dan ben je er dus langs gelopen. Ze hebben daar namelijk al sinds ongeveer een jaar of 10 dat ze een middag van barmhartigheid houden. En dat dus overdag doen tijdens de drukke winkeluren. En daarbij de mensen dus uitnodigen om juist naar binnen te komen en een kaarsje aan te steken voor een momentje van rust, van bezinning. En daar wordt echt gebruik van gemaakt. En ik weet, als je dan loopt in de Kalverstraat, aan de ene kant is het toch echt wel herkenbaar, die buitenkant, dat het een kerk is. Maar je kan er toch ook zomaar voorbij lopen. En op deze manier worden mensen daar toch op gewezen. Dat vond ik altijd al, de papegaai die dan daar staat. Ja, zo in het hart van zeg maar, juist de samenleving die bezig is met kopen en voor je uitstaren en gewoon je eigen gang gaan. Maar hier, dit doorbreekt dan alles. En dat doen ze dus ook met deze middag van barmhartigheid.
2: Mooi.
1: Ja, mooi hè. Dus het is een, er wordt wel uitgebreid over verteld. Nou, er staat ook een uitgebreid artikel in Katholiek Nieuwsblad over de over dus die wijding van die priesters van de Pius X. Een gemeenschap die, wat is dat nou eigenlijk en waarom is het verboden en wat gebeurt er dan en wat gebeurt er niet? En nou, dus eigenlijk wel een beetje uitleggen daar ook over. De Spanje-reis, daar wordt nog eventjes op teruggekeken. Het was natuurlijk prachtig hoe de paus, de laatste en hoogste toren van de Sagrada Familia heeft ingezegend. Konden mensen ook allemaal live volgen op stream. Geweldig vuurwerk was erbij.
2: Daar heb ik ook heel veel reacties
1: erbij
2: over gehoord. Ja, fantastisch.
1: Dus het is natuurlijk een ontzettend bijzonder gebouw. Ik hoop het ooit te kunnen bezoeken.
2: Ik ook.
1: Precies. Ja.
2: Gaan we op bedevaart?
1: Gaan we op bedevaart?
2: Gaan we daar naartoe?
1: Daar naartoe, ja, precies. Ja. Verder staat er ook een verhaal in. Een interview met de hoofdaalmoezenier Ryan van Eyck over de wereld van het justitie. Pastoraat, wat toch snel verandert. En hij vertelt over het werk van de katholieke geestelijke verzorgers in gevangenissen. En ook over de ontwikkelingen dus, juist van dit specifieke pastoraat. En dat is toch ook heel, heel interessant om te lezen. En ik denk dat zijn dingen die gewoon ook in ons eigen land, in onze eigen omgeving, in onze eigen kerk ook gebeuren. Hè? Dus het is best wel goed om daar ook van op de hoogte te zijn. En bijvoorbeeld ook een mooi verhaal over de broeders, de La Salle, de Salesianen. Die, zeggen ze bij dat artikel dus, in 1937 al op Aruba missiewerk verrichten. En de broeders zelf, die wonen niet meer op Aruba. Die zijn daar al iets van 20 jaar geleden of zo vertrokken. Maar hun nalatenschap is nog steeds heel zichtbaar en aanwezig. En dat vertelt dan weer een oud leerling van de broeders aan KN. Een citaatje. Wat zij hebben betekend is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Dat is toch mooi, hè? Om daar.
2: Ja, dat is prachtig.
1: Bij stil te staan.
2: Dat is al bijna 100 jaar, joh.
1: Ja, dat is echt ongelooflijk, hè? Ja. Dan nog veel meer verhalen. Wat ik zei, columns over. Wat ben ik nog meer tegengekomen hier? Het is eigenlijk te veel op. Ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen. Ook weer over bedevaart. Een bedevaart in interview. Wat natuurlijk ook heel, wat jij terecht zei. En ook daarom dat item aanhaalde. Op bedevaart gaan kan heel dichtbij. Er zijn echt zat plekken. Soms is het dat je verder komt. Hier staat dus een verhaal in. Ook wel grappig van een diaken die op bedevaart wilde naar Rome. Maar door kniepijn niet verder kwam dan het Franse Chalon en Champagne. En toch keerde hij niet met lege handen terug. Ook een onvoltooide pelgrimstocht kan je iets leren, ontdekte hij. Moet je nagaan. Dus inderdaad, op zoveel manieren en plekken kun je dus op bedevaart gaan om eigenlijk toch dichter bij Jezus te komen. Hè? Om hem meer ruimte te geven in je hart. En dat is toch heel belangrijk.
2: Dat is een mooi thema van deze uitzending.
1: Ik denk dat we er ook mee moeten afsluiten, Mariska, want het is tijd.
2: Helaas wel. Ja. En aan de andere kant ook wel even lekker natuurlijk. Ja. Om een beetje bij te tanken in de zomer.
1: Precies. Ja. En elke activiteiten, dat is gewoon, gaat gewoon door. Er komen ook nieuwe dingen bij, ook in de zomer. Dus ik zou zeggen, ook kijk daarop. Zoek gewoon op iets wat, wat u zelf aangenaam blijkt. En wat u kan helpen om inderdaad te groeien in uw relatie met Christus. En dat is
2: mooi,
1: toch.
2: Mooie afsluiting.
1: Ja, hè? Mariska, ik wens jou een heel fijne vakantie. Lekker een beetje tot rust komen. En tot het nieuwe seizoen.
2: Tot het nieuwe seizoen. Ja, ik wens iedereen ook een hele fijne zomer. En de mensen die op vakantie gaan, een hele fijne vakantie. En voor je het weet, want de tijd gaat heel snel.
1: Zijn we er weer.
2: Hebben we de volgende uitzending alweer.
1: Precies. Tot dan, hè?
2: Ja, tot dan.
1: Dag.
0: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

deze activiteiten in de katholieke agenda gaan we hierdoor. Eerst nog even met muziek. Om 11:15 is het tijd voor de lezingen uit de lezingendienst. En daarna om 11:00 natuurlijk, dan schuift priester Koos aan om zijn programma hier te presenteren. Hart voor kerk en wereld. Ik wens u nog een heel fijne ochtend en tot later. Dag.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek van de profeet Jeremia. De roeping van de profeet. Het woord van de Heer kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit. Voordat ge geboren werd, bestemde ik u voor mij. Als profeet voor de volken heb ik u aangewezen. Ik zei u: Och Heer, mijn God, ik kan niet spreken. Ik ben veel te jong. Maar de Heer antwoordde: Zeg niet, ik ben veel te jong. Naar iedereen tot wie ik u zend, moet gij gaan. En alles wat ik u opdraag, moet ge hun zeggen. Wees niet bang voor hen, want ik ben bij u om u te redden. God sprak van de Heer. De Heer stak toen zijn hand uit, raakte mijn mond aan, en de Heer sprak tot mij: Ik leg hiermee mijn woorden in uw mond. Ik stel u heden aan over volken en over koninkrijken, om ze uit te rukken en af te breken, om ze te vernielen en te verwoesten, om ze op te bouwen en te planten. Omgord uw lenden, sta op en zeg hun alles wat ik u opdraag. Laat u door hen geen angst aanjagen, anders jaag ik uw angst aan voor hen. Ik maak heden van u een versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land. De koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers, zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen. Want ik ben bij u om u te redden. God sprak van de Heer. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige priester Thomas van Aquino op het evangelie van Johannes. Zie, ik heb hem tot getuige aangesteld. Wie getuigenis aflegt, moet hiertoe bekwaam zijn. Is de getuige onbekwaam, dan zal zijn getuigenis geen weerklank vinden, welke de aard van zijn zending ook mogen zijn. Wat een mens bekwaam maakt, is Gods genade. Door de genade van God ben ik wat ik ben, zegt Paulus. En hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt dienaars te zijn van een nieuw verbond. Het is dus zeer terecht dat de evangelist de bekwaamheid van de voorloper aanduidt door diens naam te noemen. Zijn naam was Johannes, zegt hij. Vertaald betekent dit degene in wie genade is. Deze naam werd hem niet zonder reden gegeven. Reeds voor zijn geboorte werd deze hem opgelegd krachtens goddelijke voorbeschikking. Gij moet hem Johannes noemen, zei de engel tot Zacharias. Daarom kon Johannes het woord van Jesaja op zichzelf toepassen. Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen. Nog voor mijn geboorte heeft hij mijn naam genoemd. Alles wat geschapen is, legt getuigenis af van God, want elk schepsel is een bewijs van Gods goedheid. Zo getuigt de grote omvang van de schepping van Gods kracht en almacht. Haar schoonheid getuigt van Gods wijsheid. Maar sommige mensen ontvangen van God een bijzondere zending. Zij leggen getuigenis af van God. Niet alleen op natuurlijke wijze, door het feit zelf van hun bestaan, maar ook op een geestelijke manier, door hun goede werken. Zo zijn alle heiligen getuigen van God. Want om hun goede werken wordt God bij de mensen verheerlijkt, zoals er geschreven staat. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Maar zij, die niet alleen zelf door Gods genade zijn gaven ontvangen op grond van hun goede werken, maar die deze gaven ook aan anderen mededelen door hun spreken, overreden en aansporen. Zij zijn op een zeer bijzondere wijze getuige van God. Johannes is een van hen. Hij is gekomen tot getuigenis, om de gaven van God uit te delen en Gods lof te verkondigen. Deze zending van Johannes als getuige is iets zeer groots. Want niemand kan getuigenis van iets afleggen dan in de mate waarin hij er zelf delen aan heeft. Jezus zei: wij spreken over wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. Getuigenis afleggen van de goddelijke waarheid is een teken dat men deze waarheid kent. Daarom had ook Christus deze zending. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Maar Christus en Johannes bezaten deze zending op onderling verschillende wijze. Christus bezat het licht in zichzelf. Meer nog, hij was het licht. Johannes had alleen deel aan het licht. Daarom geeft Christus een volmaakt getuigenis. Hij openbaart op volmaakte wijze de waarheid. Johannes en de andere heiligen doen dit slechts in de mate waarin zij deze goddelijke waarheid ook zelf ontvangen. Verheven is dan ook de zending van Johannes, vanwege zijn deelname aan het licht van God en vanwege zijn gelijkenis met Christus, die zelf ook deze zending heeft vervuld. Want zo staat er geschreven: zie, hem heb ik tot getuige voor de volkeren aangesteld.
1: U hebt geluisterd naar de lezing.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld. En voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Vandaag, 24 juni, een half jaar voor Kerstmis. Terecht, overeenkomstig het evangelie van Lucas, want Elisabeth was 6 maanden zwanger toen de engel Gabriël bij Maria kwam om de geboorte van Jezus ook aan te kondigen en om Maria's instemming te vragen. 6 maanden eerder, en dan denken we aan Johannes de Doper, en dan denken we aan Maria die ja zegt. Kerstmis, 25 december en 24 juni, Johannes de Doper. De midwinter en de midzomer. De zomerwende, de winterwende. Prachtig dat de kerk heeft deze feestdagen gesteld op de kosmische tijd, waar de dagen weer korter gaan worden, of met Kerstmis de dagen weer langer gaan worden. En dat is heel mooi vandaag, Johannes de Doper. Deze man die Jezus noemt de grootste der profeten, omdat hij zo dicht bij Jezus is en omdat hij ook familie is en omdat hij zijn leven geeft. Alle profeten klagen al dat het een zware taak is om Gods profeet te zijn, om Gods woord te spreken. En dat heeft Johannes de Doper gedaan en hij is de marteldood gestorven. Maar we denken dan bijzonder aan de ontmoeting van Jezus en Johannes de Doper. Als Jezus 30 jaar oud is en Johannes 30 jaar en een half. En dan dat gesprek, niet ik moet u dopen, u moet mij dopen, zegt Johannes. Ja, want hij is de zondaar, Jezus is de redder. Nee, de paradox van God, nee, doop mij maar. Dus daar zien we de Zoon van God zonder zonde, die wordt gedoopt. En een zondaar als alle andere zondaars, maar die toch op de weg van God is. En zoveel mensen doopten daar in die rivier, doopsel van bekering, daar die ontmoeting. En dan, als dat gebeurt, belangrijk gebeurtenis, een voorafspiegeling van de dood en verrijzenis van Jezus, dat de stem uit de hemel zegt, de Vader, dit is mijn veelgeliefde Zoon. En door Jezus zijn wij allemaal Gods geliefde kinderen. Want nu, dat is de grote boodschap. En Johannes kondigt dat aan, dat wij ons daarvoor naar God moeten toekeren. Bekeert u. En keert u af van de zonde, laat u dopen, doopsel van bekering. En dat is een ommekeer. En dat is de essentie van Johannes' boodschap. Hij roept op, bekeert u. En wat doet Jezus? Zijn eerste woord is, zijn eerste preek is, bekeert u, het koninkrijk Gods is nabij. Bekeert u en in hem is het koninkrijk Gods nabij gekomen. Dat is een hele grote omkeer. Want nu, dat maken wij ook mee in de programma van Radio Maria. We hebben namelijk een hele serie van Pinksteren gedaan. Een serie over, in feite, de Heilige Geest. Niet zozeer het feest van Pinksteren en hoe we dat vieren en hoeveel processies en wat we doen. Nee, werkelijk concentreren op de Heilige Geest. We hebben dat gedaan dat de Heilige Geest met alles verbonden is. De Heilige

En de Heilige Geest, die is de verbinding, zo hebben we dat per week gevierd, overeenkomstig ook de liturgische kalender, naar de kerkelijke feestdagen. Dus de Heilige Geest verbindt de Vader en de Zoon. Dat is de Heilige Drie-eenheid. De Heilige Geest verbindt God met Maria en Gods Zoon wordt geboren. Gods Zoon neemt lichamelijke gestalte aan. En dat is verbonden met het Heilig Sacrament, want dat is ook de lichamelijke gestalte van Jezus Christus. En het is uiteraard de Heilige Geest die hemel en aarde verbindt in Maria door de overschaduwing. En zo is Maria met de Heilige Geest wezenlijk verbonden. En eigenlijk al deze lijnen van de drie-eenheid van het Heilige Sacrament, van Maria en Jezus als hoge priester die zichzelf geeft als, als degene die de liefde van God bedrijft, namelijk zichzelf geven en zich laten kruisigen, hebben we samengevat in de Heilige Geest en het Heilig Hart van Jezus. En in het hart van Jezus komen ook al die feesten samen in de stroom van genade. Maar nu, dat is één hele belangrijke serie. De essentie van ons geloof en eigenlijk ook de grote lijn van de geloofsbelijdenis. En het is de Geest, de Heilige Geest, die verbindt. En verbinding is per definitie de fundamentele liefde van God. Waaruit de schepping voortkomt door Gods wil en waaruit de verlossing voortkomt door Gods wil. Want nu, dat is één serie en de laatste in die serie was de Heilige Geest en Alpha, de Alpha-cursus. Want ja, met Jezus en het Pinksterfeest en met de doorboring van Jezus' hart dan en met Maria begint de kerk op het Pinksterfeest, worden gedoopt, 3000, en ontstaat de kerk met haar geschiedenis, haar menselijke geschiedenis. De Heilige Geest en wij staat in de handelingen van de apostelen. Maar die kerkgeschiedenis is dus ook mensenwerk. Dat gaat op en neer en we krijgen afsplitsingen, schisma's. En we krijgen ketterijen, afwijkingen in de openbaring van Gods verkondiging. En ja, zo gaat het op en neer. En wij hebben afgelopen eeuw ook zo'n een periode meegemaakt. Wonderlijke wijze, paradoxale wijze. Te beginnen met een Vaticaans concilie, waarvan Paus Johannes zei, dit is door de Heilige Geest ingegeven, door die verandering van de tijd. Ook de kerk moet niet zich aanpassen, maar moet zich opnieuw formuleren en een weg zoeken, een weg vinden. En ja, dat is een goddelijke zaak en een menselijke zaak. En er gebeurden heel veel menselijke dingen sinds dat concilie. Er zijn heel veel menselijke aanpassingen aan de menselijke samenleving met al zijn afwijkingen, maar ook heel veel beweging van de Heilige Geest. En wat we zien is dat, en dat is vaker gebeurd in de kerkgeschiedenis, nieuwe oplevingen, bijvoorbeeld in de katholieke kerk, nieuwe congregaties, nieuwe orders, nieuwe missiewerk, nieuwe impulsen, telkens weer door de Heilige Geest. En dat gebeurt ook na het Vaticaans Concilie. Het menselijk gepraat en gedoe, en ja, heel veel mensen hebben daarbij opgegeven, gingen hun eigen weg of zeiden, ja, wat moeten we nou nog? En ook enorme impulsen van de Heilige Geest, nieuwe bewegingen. En sinds enige jaren is dat samengekomen in Nederland, de missionaire parochie. Dat wil zeggen eigenlijk de kerk die op missie gaat. En dat is niks nieuws. Het is simpel de Bijbel, de handelingen van de apostelen, het Pinksterfeest. De Heilige Geest komt en de missie, de zending, de opdracht van de apostelen begint werkelijk in actie. Jezus had het gezegd en dan gaat het gebeuren. En zo ook het thema van de missionaire parochie is ook beweging van de Heilige Geest. Althans is de bedoeling, als het ook weer niet te menselijk gaat worden. Dat kan ook allemaal weer. Dat men allemaal weer op menselijke manier gaat praten, denken, doen. Nee, luisteren en bidden vanuit en in de Heilige Geest en verbonden met Jezus. Want nu, juist vandaag op het feest, een hoogfeest eigenlijk van Johannes de Doper, die een nieuwe tijd aankondigt, is ook eigenlijk een nieuwe tijd. En dat doen we nou in deze te beginnen serie van de Alpha-cursus. We zijn vorige keer al daarmee begonnen en we gaan nu echt intensief.

0: perspectief naar de diepte toe van, ja, wat is het eerste hoofdstuk? Dat zou een geweldige goede vraag zijn naar alle kerkbesturen, naar alle kerkkoren. Wat is nou het eerste van de kerk? Wat is voor u het eerste in uw kerkbeleving? En er kan van alles uit voortkomen, want ik kan niet garanderen wat de mensen allemaal antwoorden. Het zal heel verscheiden zijn, allerlei varianten, maar we moeten zeggen waar het op staat. Bij de eerste Pinksterpreek ging Petrus ook niet grote rondjes eromheen draaien, allemaal bijkomstigheden. Nee, hij ging onmiddellijk naar de essentie. En dat was vertellen van Jezus, gestorven en verrezen. En opgestegen naar de Vader en in eenheid met de Vader, de Heilige Geest gegeven. Het begin van de kerk. Nou, laat u dopen, sluit u aan. Nou, dat is de essentie. En zo gaat het dan gebeuren. Maar, in ieder geval, in de missionaire parochie is de beweging op gang gekomen door een priester, James Mellon, die ook in zijn parochie zag. En dat is typisch voor de kerk, de menselijke kant, de uiterlijke kant, de traditionele kant. We hebben het altijd zo gedaan. We kunnen niet anders, want we hebben een buitenkant, dus ze moet het vormgeven. Nou, die vorm wordt vastgelegd en zo gaan we het doen. Er moet ordening zijn. Het is een logisch beginsel, maar dat heeft het gevaar en het nadeel dat het vast raakt. En dat het buitenkant wordt, want er is een soort, dat noemen ze centrifugale kracht. Hè? U kent nog de centrifuge, dan wordt het als het ware, het water wordt naar buiten geslingerd. En zo ook de centrifugale kracht is dat de binnenkant verdwijnt in de buitenkant. Het wordt verdampt. Dat zeggen ze ook in de laatste, zeg maar, eeuw. De verdamping van het geloof, de veruiterlijking. En als het veruiterlijkt is, dan is de binnenkant weg, is het hart weg, is de Heilige Geest weg, is de liefde weg. En dat is er gebeurd. En nou is de beweging, nee, we moeten weer terug door de Geest laten inspireren. En naar wie moeten we terug? Bij alles, bij alles, bij alles. Gewoon simpel, Jezus Christus. Het laatste boek van de Bijbel zegt dat ook. Eerst door God uitgesproken, God is de Alfa en de Omega. Maar het gezicht van God, de vertegenwoordiger van God, de Zoon van God, die zegt, ik ben de Alfa en de Omega. En zo is in die beweging van de kerkvernieuwing, ja, wonderlijke wijze dus, deze beweging, deze cursus, niet in de katholieke kerk begonnen, want het euvel is bij alle christenen. Dit proces van veruiterlijking en traditionalisering gebeurt, ja, dat is des mensen. Dus mensen, tradities en vasthouden aan de traditie en alleen maar die traditie. En dat vertelt Jezus ook al tegen de Joden. Jullie tradities, die schermen eigenlijk de toegang naar God zelf af. Naar de ontmoeting met God. Jullie tradities, jullie wetten, jullie regels. Dat komen we voortdurend tegen in het evangelie. Dus daar staat al hoe dat gebeurt, hoe dat proces is. En nou, Jezus, nee, het begint met Johannes de Doper, een nieuwe impuls. En Jezus geeft dé impuls vanuit God zelf. En telkens in de loop van de geschiedenis nieuwe impulsen. En nu, ja, ook als onderdeel van die kerkvernieuwing, in en uit de Heilige Geest en vanuit de liefde, ja, is wonderlijke wijze die Alpha-cursus. En de geschiedenis daarvan is dus in 1978 in een parochie, de Holy Trinity, mooi, de Heilige Drie-eenheid van de Anglicaanse Kerk in Londen, zegt, nou, laten we ons geloof nou weer eens opnieuw beleven. En er werd een cursus uitgeschreven. En een aantal thema's. Eigenlijk geloofsthema's, Bijbelse thema's. En ja, het werkte. 1978. In 1990 werd de cursus door de leider, Nicky Gumbel, herschreven. Een boekje gegeven. En dat heb ik hier voor mij. Een kwestie van leven. En dat betekent het leven dat Jezus zelf is, ondertitel kennis maken met het christelijk geloof. Daar gaan we vandaag dieper op in. En de volgende keren, misschien af en toe een andere thema ertussendoor, maar die Alpha, waarvan ik zeg, nou, laten we dat doen voor Ja, voor de kerkbestuur, voor de pastorale teams. Niet voor anderen, nee, voor allereerst voor onszelf. Onszelf vernieuwen. Net zoals Johannes de Doper zegt, vernieuwt u, bekeert u. En hij zei dat tegen Joden. Die hadden kunnen zeggen, ja, maar we zijn al Jood, we horen al bij Abraham. Nee, helemaal niks daarvan. Bekeert u, bekeert u. En we kunnen zeggen, nou, maar ik ben al katholiek. Ik zit al zoveel jaren in de parochie. Nee, Johannes de Doper zegt, bekeert u, keert u toe naar God. Bent u helemaal naar God toegekeerd? Dat is de vraag. Dat is de grote vraag van onze kerk. Naar alle mensen toe. Bent u helemaal naar God toe?
1: Ja.
0: Nou, maar Jezus zegt ook, gij zult God boven alles beminnen. Bemint u God boven alles? Met heel uw hart, met heel uw verstand, met al uw krachten. Dat is de eerste vraag. En toegepast, bemint u, beminnen wij, bemin ik, Jezus boven alles. In alles wat ik doe als priester en wat hij doet als gelovige, als kerkganger, staat Jezus werkelijk centraal? Nou, ja, het kan niet anders dat Jezus centraal staat. Het wonderlijke is dat deze cursus, ja, ook door de opzet elke avond, gemiddeld cursus van 10 avonden, 10 keer thema's, met een weekend over de Heilige Geest, samen zijn en dan ook beginnen met eten. Dus de community, de gemeenschap, de communio, samen kerk zijn. Maar niet alleen, want dat samen kerk zijn moet een hart hebben. En als ik terugdenk aan de vorige eeuw, 70e, 80e jaren, praatte men veel, heel veel over samen kerk zijn, samen kerk zijn, samen kerk zijn. Maar Jezus, die verdween uit de preken. Jezus, nou ja, die mag er ook bij zijn. Even heel scherp gezegd. Maar dat was het euvel. Het sloeg helemaal door naar het menselijke, naar de buitenkant, naar ons eigen initiatieven. Nee, we moeten ons allereerst bekeren naar God, naar de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de geest van liefde. De Heilige Geest verbindt ons met God, met elkaar en bijzonder met Jezus. En daarom kun je ook alles samenvatten, alle feestdagen van ons geloof, van de Bijbel, het heilig hart van Jezus. Jezus, onze liefde, de liefde van God voor ons. De Vader in Jezus, Jezus in de Vader, God in ons en wij in God. Nou, dat is de aorta. Dat is de grote bloedstroom door het leven van de kerk. Nou, er past hele mooie muziek bij. Want waar gaan wij naartoe? Wij gaan naar de prachtige koraal. Jesu, meine Freude. Dat is van Bach. Heeft dan een klassieke koraal genomen. Ik ga de tekst zo meteen zeggen. En daar een prachtige melodie doorheen geweven. Wat een geestesgave is de muziek bij Johann Sebastian Bach. En hier, luister naar deze tekst. Mij bijzonder dierbaar, want Jesu, meine Freude, dat is het eerste orgelstuk, helemaal op harmonisering en muziek van Johann Sebastian Bach. Het eerste orgelstuk wat ik ooit heb geoefend en gespeeld in de kerk. Op een kerkorgel. Niet op een piano, op een kerkorgel. En oh, die titel vond ik al zo mooi. Jesu, meine Freude. En ik lees even, bid even de tekst, want het is een gebed. We richten ons gelijk naar Jezus toe. Het is niet praten over Jezus. Nee, het is praten naar hem toe. En wij bidden, wanneer we dat dadelijk horen, denkt u maar heel goed, dat gaat u dan ook zeggen, want u doet helemaal mee en weet u dan, dan ademt u in en uit, zo het geven en nemen, de communio, de communicerende communio met Jezus, met de liefde van Jezus, met zijn hart. En dan bidden wij, Jezus, u bent mijn vreugde. U bent de lafenis van mijn hart. Jezus, u bent mijn sieraad. Ach, hoe lang, ach, zo lang is mijn hart al bang en verlangt zo naar u. O Jezus, Lam van God, mijn bruidegom. Niets op aarde zal mij dierbaarder zijn dan u. Jezus, mijn vreugde. Jezus, meine Freude. Gaan we luisteren. Door 8 stemmen

0: Ach, muziek. De koraal is al een prachtige melodie, harmonische melodie, prachtig geharmoniseerd. Maar ook die tussenmelodie, die er zo doorheen kringelt. Het is als het ware de Heilige Geest die fladdert ertussendoor. En past altijd. Het past zo mooi. Zo'n harmonie, muzikaal, maar ook geestelijk. Jezu, meine Freude. Ja, de liefde die alles verbindt. En Jezus heeft zich geopenbaard. En bij de Jordaan zei God, dit is mijn veelgeliefde zoon. En dat geldt voor vanaf Petrus, de eerste eeuw, tot de 20e eeuw. En ja, in de 20e eeuw een gigantische ontchristelijking, secularisering. Door de industrialisatie, door de toename van de welvaart, toename van het geld voor een grote massa, niet iedereen. En daardoor toename van de vrijheid en ja, de dynamiek van het binnenkant ging verloren, de geestelijke kant ging verloren, het werd de buitenkant, mede door de wetenschap. Maar vooral zei Jezus zelf, Jezus zei het al, voor een rijke is het heel moeilijk het koninkrijk Gods binnen te gaan. Voor een rijke. Nou, dat is zo simpel. Als je arm bent, dan moet je wel. Maar een rijke zegt, nou wacht nog maar even. En dan verdwijnt God buiten beeld. Het is onbegrijpelijk eigenlijk. Zo'n liefde, zo'n schoonheid, zo'n heerlijkheid, zo het leven. En dat we dan met al onze wetenschappen en universiteiten en boeken kunnen zeggen, oh nee, God bestaat niet, nee. Dat is allemaal de natuur. Nee, dat zijn de genen. Dat zijn de natuurwetten. Hoe verblind kunnen we zijn? Nou, dat zei Jezus. Jullie hebben ogen, maar je ziet niet. Bijzondere, het merkwaardige, interessante, is dat de schrijver, degene die deze Alpha-cursus ontworpen heeft, zelf, ik begin het eerste hoofdstuk. Ik ga het nu een stukje voorlezen. En dat is de schrijver. Je kunt nagaan, er is een hoop gebeurd. Hij is, bij wijze van spreken, Johannes de Doper in zijn leven getreden. Hij is bekeerd. En dan, welke kerk? Het gaat niet over de kerk, het gaat over Jezus. Het gaat over Jezus. En de beste weg bij Jezus te komen. Waar je dan zo ja, in terecht komt. Nou, de kerkgeschiedenis is nog een ding. Jezus heeft gezegd, wordt alle één, blijft alle één. Maar het begint, de eenheid begint met Jezus. Maar nu, de schrijver van de Alpha-cursus, die, ja, als we dat nog even terughalen, dan, als de cursus geschreven is, dat in 1993, 3 jaar nadat de cursus als het ware naar buiten gepubliceerd is, nou ja, doe maar, was er een eerste grote Alpha-conferentie in Londen. Er waren al 1000 kerkleiders die de methode omarmen. Nou, en dat is ja, dan in filmpjes gezet, de thema's. En nou ja, in Nederland, zoveel parochies doen al Alpha-cursus. Het is een absolute beginner in de missionaire parochie. En ja, nou toevallig is dat dan deze cursus, die heet terecht Alpha. En die leidt van ook naar de omega, dat is Jezus. Maar hij begint terecht bij Jezus. Dan weet je, ja, die gaat naar het hart. Maar nu de inleiding, dat is Nicky Gumbel, zijn eigen ervaring. Wat hij zegt is volgende. Interessant. Vele jaren lang, zei Nicky, had ik 3 bezwaren tegen het christelijk geloof. Allereerst vond ik het buitengewoon saai. Op school ging ik iedere dag verplicht naar de kapel en vond het vreselijk vervelend. Ik had begrip voor een zekere Robert Stevenson die ooit in zijn dagboek schreef, alsof het iets buitengewoons betrof. Ik ben vandaag naar de kerk geweest en ik ben helemaal niet depressief geworden. In dezelfde trant schreef ook de Amerikaanse komiek Oliver Wendell Holmes. Ik was misschien wel dominee geworden als ik niet zoveel predikanten kende die eruit zagen als een begrafenisondernemer. Mijn algehele indruk van het christelijk geloof was daarom somber en niet bijzonder inspirerend. In de tweede plaats leek het christendom mij onwaar. Ik had intellectuele bezwaren tegen het christelijk geloof en noemde mijzelf, nogal pretentieus, een logische determinist. Toen ik 14 was, schreef ik tijdens een godsdienstles een opstel waarin ik probeerde het gehele christendom onderuit te halen en te bewijzen dat God niet bestaat. Verrassend genoeg, ja, dat paradox, werd mijn opstel voorgedragen voor een prijs. Ik had kant-en-klare argumenten tegen het christelijk geloof en ik genoot van discussie met christenen met de gedachte dat ik wel een grote overwinning behaalde. In de derde plaats vond ik het christendom achterhaald. Ik kon niet begrijpen hoe iets wat 2000 jaar geleden gebeurd was, meer dan 2000 kilometer ver weg in Palestina, Israël, iets te betekenen kon hebben voor mijn leven in Engeland in de 20e eeuw. We zongen vaak het populaire lied Jeruzalem, waarin de vraag werd gesteld: betraden de voeten de groene bergen van Engeland? Nee, we wisten allemaal, dat deden ze niet. Kortom, het christendom leek zonder betekenis voor mijn leven. Ja, terugkijkend besef ik dat het wel mijn eigen schuld was, aangezien ik nooit echt luisterde en nauwelijks iets afwist van het geloof. Er zijn veel mensen vandaag de dag in onze samenleving die weinig weten over Jezus, of wat hij gedaan heeft, of het christelijk geloof in het algemeen. Een ziekenhuispastoor noemde eens enkele reacties op die hij kreeg als hij patiënten uitnodigde deel te nemen aan het heilig avondmaal. Hier volgden enkele antwoorden. Wilt u ook komen? Nee, ik ben hervormd. Nee hoor, dank u, ik heb liever cornflakes. Nee, want ik ben niet besneden. Maar, zegt Nicky Kumbel, ik heb ontdekt, het christelijk geloof is verre van saai. Het is niet onwaar, het is ook niet zonder betekenis. Het is spannend, want Jezus heeft gezegd, wie heeft dit ooit gezegd? Hij zei, ik ben de weg, de weg. Ik ben de waarheid, de waarheid. Ik ben het leven, het leven. Wel nu, het is zo, eigenlijk zo duidelijk, het ligt zo voor de hand. Maar het gekke is, we kunnen er zo aan voorbij kijken, dat deed Nicky Kumbel, doen zoveel mensen in onze samenleving, als je hem zo maar, en ook christen binnen de kerk. Nou ja, gewoon, zo ben ik eenmaal geboren, ik ben er, nou goed, het is best gezellig bij ons, maar ja, het geloof, dat weet ik eigenlijk niet zo. Jezus. Maar, ja, we kennen hem dus helemaal niet. Prins Charles, zegt Nicky Kumbel, intussen dus koning van Engeland, die stelde al decennia terug dat ondanks alle vooruitgang in techniek en wetenschap diep in de menselijke ziel een aanhoudende onbewuste ongerustheid blijft. Het vermoeden dat er iets ontbreekt. Ja, dan doet hij doet niks anders. En zo zijn er velen natuurlijk die dat langzaam en zeker ontdekken of ze blijven maar aanhikken. Als Augustinus, maar die heeft er ook jaren over gedaan. Jaren verzette hij zich toch tegen. Hij was, ja, al die filosofie, het bevredigde hem niet. Alles, de relaties en alles. En het wetenschappelijk succes. Maar nee, de diepe bevrediging. Maar om zich los te maken en zich te bekeren dus naar Jezus, heeft jaren geduurd. Totdat hij zei ja en ontdekte, oh, mijn hart heeft pas rust gevonden. Heeft geen rust gevonden voorheen, totdat het zijn rust vond en vindt in u. Hier ook het verhaal van de grote Russische schrijver Leo Tolstoj, van beroemde boek van Oorlog en Vrede, van Anna Karenina. Geweldig boek, prachtige literatuur. Maar in 1879... dus het is al in de 19e eeuw begint dat al af te kalven. Omdat het, ja, het was vastgeroeste traditie. Zo ging dat nou eenmaal. En als je er eenmaal in zat, kon je ook werkelijk beleven. Denk je maar aan die Russische orthodoxie, die muziek. Of in de kerk, in de klozen. Maar als het stopt bij het uiterlijk, dan is het gewoon leeg. En ja, het begon al eind 19e eeuw, wat ik al zei, met die industrialisatie, de vertechnisering en ja, de empirie, de wetenschap alleen maar de buitenkant, maar niet de ziel, de ziel. Nou, en die Tolstoj, ja, was heel succesvol. Hij had als kind het christelijk geloof verworpen. Ja, dus eerst gekregen, maar toen weggedaan. En na de universiteit zoveel mogelijk van het aardse leven genieten. Ja, als zoveel heiligen in de geschiedenis. En nou, toen kreeg Tolstoj de ambitie om veel geld te verdienen. Landgoed geërfd, verdiende veel geld met zijn boeken. Maar hij bleef met de grote vraag, alles goed en wel, maar wat maakt dit nou allemaal uit? Hij streefde naar familiegeluk, wilde zijn gezin het best mogelijke leven geven, trouwde met een lieve vrouw, ze kregen 13 kinderen. Hij had al zijn idealen bereikt. Alles wat aards mogelijk was, alle geluk had hij. En toch, deze ene vraag bracht hem bijna tot zelfmoord. Wat is nu de betekenis van mijn leven? Eind 20e eeuw een hele beroemde Engelse zanger, Freddie Mercury, de liedzanger, de leider van de rockgroep Queen, die in 1991 overleed. In een van zijn laatste nummers op de plaat The Miracle, het wonder. Weet iemand waarom wij leven? Het is een zangtekst, maar het is de diepste kreet vanuit zijn hart. Ondanks het feit dat hij schatrijk was geworden, duizenden fans had over de hele wereld. En nog steeds gaf hij in een interview kort voor zijn dood toe dat hij wanhopig eenzaam was. En hij zei, je kunt alles hebben in de wereld en toch eenzaam zijn. Succes heeft van mij een wereldidool gemaakt. Vele miljoenen opgeleverd. Maar het heeft me niets gegeven. Een duurzame, liefdevolle relatie. Ach, we kunnen nog honderden, duizenden verhalen van mensen. En al die moeten hun weggaan en een strijd leveren totdat ze uitkomen bij Jezus die gezegd heeft, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En niet als grootsprekers die op de televisie komen en op allerlei social media zichzelf poneren. Maar Jezus die hangt aan het kruis en dan zegt, ik ben de weg. En die dan zegt, ik ben de waarheid. En die aan het sterven is en zegt, ik ben het leven. Ja, dat is in die paradox. Want het geluk, de liefde van God, is anders. Ja, eigenlijk ook niet, want het straalt in alles door. Maar zo gauw in de wereld alle mooie dingen, alle genietingen, alle ontspanningen, alle bezittingen, als dat zonder God raakt. Nou ja, neem in de middeleeuwen. Voor mij een populair heilige. Je kunt het met alle anderen uitwerken. Franciscus. Hij had alles. Had de beste toekomst daar in Assisi. Iedereen beneed hem. Maar nee, wat is het nou? En jaren met de Milaanse, met ziekte, met gevangenschap, met strijdruzie met zijn vader, spanningen in huis. En voor het kruis uiteindelijk hoorde, zag hij Jezus. Hij zag Jezus, hij ontmoette Jezus. Wel, laten we weer even heerlijk muziek horen. En ja, opnieuw. Nu, misschien, dat is al mooi. Een Pia Jezu. En we horen dan applaus en het zijn twee kinderen die dat zingen. Pia Jezu, lieve Jezus, lieve Jezus. Van Andrew Lloyd Webber, die ook muziek gemaakt heeft van Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar, ja dat is die. Pia Jezu, lieve Jezus.
1: Okay, I'm going to introduce Willem Evans, who's one of my friends, should I say.

prachtig. Muzikaal. Twee kinderen, meisje, jongen. Grote zaal. Waar klappen de mensen nou voor dat het zo mooi was? Maar klappen voor Jezus, dat staat in de Bijbel. Uiteindelijk zullen alle volkeren, alle leiders, koningen, keizers klappen, juichen, jubelen voor Jezus. Die aan het kruis is gestorven voor ons, voor hen allemaal. Ja, de mens van vandaag, de grote leegte, de zinloosheid, de dood, de schuld, de eenzaamheid. Jezus, hij is er. De weg, de waarheid en het leven. Ja, de vraag is ook wel gesteld, dat gaan we in het eerste hoofdstuk hier kort aanduiden. Dat mensen zeggen, ja, hij heeft eigenlijk niet eens bestaan. Ja, zo zijn er ook wel mensen die zeggen, er is helemaal geen Shoah geweest. Er zijn helemaal geen 6 miljoen Joden vermoord. Het is mogelijk om de meest intense waarheden om die te ontkennen. Dat kan een mens gewoon blind voor de waarheid. Dat kan. En die boeken, dat zijn allemaal zo oude boeken. En dan wordt hierdoor, denk ik, een hele interessante opsomming gegeven. Oude boeken, oude schrijvers. Nou, in Umtir, dan ken ik van het gymnasium, uit de oude Romeinse, Griekse tijd. De schrijvers, Homerus en Herodotus, 4e, 5e eeuw voor Christus. Thucydides, 5e eeuw voor Christus. Latijn Tacitus, 100 na Christus. Caesar, de oorlogen, eeuw voor Christus. Nou, dus dat zijn oude schrijvers. En dan komt het Nieuwe Testament, want daar gaat het natuurlijk nu vooral over. Nieuwe Testament, de evangelieën en dan de brieven. Maar vooral de evangelieën, de eerste eeuw na Christus. Maar nou, dat is interessant. Wat zijn de oudste exemplaren van die schrijvers? Dus het oudste handschrift ergens gevonden. Nou, het oudste, het eerste dat men nu kent. Nou, van Herodotus pas in de 10e eeuw. Van Thucydides, 10e eeuw. Van Tacitus, de 11e eeuw. Van Caesar, de 10e eeuw. Van Livius, de 10e eeuw. Dus die schrijvers, die sommigen nog voor Jezus, maar anderen rond de tijd van Jezus, de oudste exemplaar die we dan kennen, 1000 jaar oud. Nu het Nieuwe Testament is ook van de eerste eeuw natuurlijk, na Jezus geschreven, maar ongeveer praktisch voor het jaar 100. Er zijn uit de tweede eeuw, begin tweede eeuw, volledige manuscripten. Maar allereerst deelteksten van de tweede eeuw. Dus 800 jaar eerder dan al die klassieke schrijvers. Nou, heeft iemand ooit gehoord op het gymnasium dat Herodotus, Homerus, Thucydides, Tacitus, Caesar, Livius, dat die niet bestaan hebben? Dat het onzin is, veel te oud, dat kan niet. Maar dan hier, Nieuwe Testament, veel meer geschrift. En dan gaat het over hoeveel exemplaren van die oude schrijvers die ik net genoemd heb, van de klassieke, Latijns, Grieks, dan zijn er dan 8 of 10 of 20 maximaal. Dan moet je nou opletten. Nou, de exemplaren, de manuscripten, die praktisch allemaal hetzelfde zijn. Kleine varianten, maar praktisch 99,9% enkele woorden zijn anders. Dus ze is authentiek hetzelfde. Er zijn bewaard uit die oude tijd 5000 Griekse, 10.000 Latijnse manuscripten, bijna 10.000 andere vertalingen van het Nieuwe Testament, van de evangeliën. Gigantisch aantal vergeleken met die klassieke schrijvers. U zou zeggen sommigen, nu ja, die verhalen, dat is ook allemaal verzonnen en zwollig. Ja, mensen zijn in staat om alles weg te praten. Mensen zijn in staat om de merkwaardigste leugen voor te houden.
Ja, we kennen zelfs politici. En ja, in tijden van oorlog, dan is het juist een kunst om de vijand te beliegen, om valse waarheden te vertellen. Ja, dat is de mens. Maar nou, die Jezus dan. We nemen dus maar even aan, eventjes vanuit die beschrijving van hoeveel geschriften en manuscripten er zijn, documenten. Maar vanuit ons geloof weten we. En de mensen die al visioenen hebben gekregen van Jezus en de verschijningen van Jezus. In ieder geval komt nu de vraag, ja, wie is hij dan? Dat is de vraag. Dat is de vraag die we dus in de parochies, in de kerken en de gemeenschap moeten stellen. Laten we eens eventjes met z'n allen nadenken. Wie is nou Jezus voor jou? Je hoeft nog niet eens deze cursus te doen. Maar alleen samenkomst. Wie is nou Jezus voor jou? En dat deel je met elkaar. En je luistert. Je hoeft niemand te beschuldigen. Want iedereen gaat met Gods genade zijn of haar eigen weg. Maar ja, wat beleef je nou? En ja, dan zullen we verwonderd staan dat er mensen zijn waarvan je niet wist, oh, die leeft wel heel dicht bij Jezus. Zeg, wat mooi. Maar ja, wat jammer dat hij daar geen getuigenis van geeft. Want dat is nou de missionaire parochie, dat is nou het christendom. Dat is getuigen van Jezus. Niet alleen de priesters en de bisschoppen, maar de gelovigen, de gedoopten, getuigen. We gaan naar de tekst van het evangelie zelf. Ja, de tekst die hij zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En heeft Jezus gezegd dat hij zoon van God was? Nou, een paar keer wordt hem dat gevraagd bij zijn kruising, bij de verhoren. Ja, u zegt het, zoon van God. Petrus heeft het ook gezegd. U bent de Christus, de zoon van de levende God. En voor de rest, Jezus, nergens. Ik ben de zoon van God, ik ben de zoon van God. Nee, dat doet hij niet. Maar het blijkt uit van alles. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de teksten van de liefde. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht. En de woorden die de geliefde leerling spreekt. En als je dan gaat kijken, wat doet hij nou in zijn openbare leven? Hoe hij omgaat met de mensen. Zijn hart is vol compassie, door medelijden bewogen. Dat is deze figuur. Waar vind je dat? Ja, er zijn heel veel wijsheidsleraren. We moeten goed naar luisteren, goed leren, goed kijken, goed beleven, goed onderscheiden. En dan kunnen we heel veel uit de geschapen wijsheid, die je ook in de Bijbel heb je van die wijsheidsboeken. Nou, moet je ook kritisch lezen en dan, oh, dat is. Maar ook, God spreekt overal. Spreekt ook door de natuur, de schepping en ook door wijsheden van andere volkeren. Luisteren, kijken en verbinden met de wijsheid die komt uit de Bijbel. Maar hier gaat het over niet een wijsheid woorden, hier gaat het over een persoon. Een persoon die zegt, als je vermoeid, belast, beladen bent, kom bij mij, ik zal je rust geven. Of ben je blind, ik zal je weer laten zien. Ik zal je weer laten horen. Ik zal je laten lopen. Wat hij doet. En dan zijn aanspraak, dat is wel heel erg. Dat schiet de Joden in het hart, in hun wet, in hun overtuiging. Daarvoor wordt hij als gekruisigd eigenlijk. Maar hij kan niet anders. Hij komt bij zondaars en hij zegt, je zonden zijn je vergeven. En daar hebben de Joden dus gelijk in. Alleen God kan echt de zonde vergeven. Wij moeten het doen, maar de uiteindelijke basisvergeving komt van God. En Jezus doet dat. Onomwonden. Je zonden zijn je vergeven. Vrouw, je zonden zijn je vergeven. O, moordenaar, je zonden zijn je vergeven. Je zult met mij zijn. Zonde vergeven. Hey, ja, de Zoon van God. Zijt gij de Christus? Ja, ja, ik ben de Christus. Petrus, dit heeft de Vader gezegd. Dit heb je niet uit jezelf. Ja, en dan als Jezus verrezen is. Ja, en die leerlingen zien hem. Dan die Thomas, die twijfelde, aarzelde, zoals velen.
maar dan Jezus ontmoet en zegt: mijn Heer en mijn God. Als we nu in de parochie zover zouden zijn, in de kerken, in de vergaderingen, dat we allemaal kunnen zeggen: ja, Jezus is onze Heer en onze God. En als we dan kijken naar wat hij doet, wat hij zegt, zijn onderwijs, hoe hij spreekt, de bergreden. Dat is geen lijst van verboden en geboden om alleen maar te straffen op straffen van. Maar het is een levenswijze om bij God te komen. Een positieve levenswijze om naar God te komen. Om je in te zetten, om tot de waarheid te komen. En dan zijn wonderen en zijn liefde die daar uitspreekt. Al die wonderen, elk wonder ingegeven door die liefde. Of om de kwade machten uit te drijven. En dan zijn karakter van liefde. En dan, wat er zo wonderlijk is, her en der vinden we dat in het evangelie, als Jezus dingen doet, ja, opdat de schrift vervuld zou worden. Voorspellingen, denk maar, van Jesaja over de lijdende dienaar. 7, 8 eeuwen oud. Profetieën, 8 eeuwen later wordt het werkelijkheid. En dan ja, het verhaal van zijn opstanding, van het lege graf. En van die steen en van die speer. En, ja, en tegelijk ook tegenover de waarheid weer de leugen. En de verschijningen aan de leerlingen. Al die getuigen die hebben. We hebben de Heer gezien. We hebben de Heer gezien. Ja, en dan. Ja, dat is de werkelijkheid van Jezus. Laten we luisteren naar een andere versie. Nu de Engelse versie van Jezus is onze vreugde. Ja, dat is geen theoretische waarheid. Dat is het ontdekken van. Dat is de bedoeling ook van de Alpha-cursus. Niet om de theorie. Hoe zit het met al die manuscripten? Wat heeft hij allemaal precies gezegd? Dat is goed om dat te doen. Dat is goed om te doen. Maar het is ondergeschikt. Het is allemaal ondergeschikt. We leggen soms de nadruk op allerlei dingen eromheen. Maar al die wijsheden, wetenschap, zijn ondergeschikt aan te komen tot de liefde van Jezus. De liefde van Jezus ontvangen en onze liefde terug te geven. Jezus is the joy of man's desiring. Hij is de vreugde van het verlangen van de mens die zoekt. En eindelijk, en dan mooi om dagelijks Jezus lief te hebben. Nou, dat gaan we horen, gaan we beleven, gaan we zingen met ons hart. Jezus, zijn heilig hart. Ja, hij is de Heer van de kerk. Niet als machtsinstituut, maar als een familie waar wij allemaal samen Jezus lief hebben. En hij, vanaf het kruis en vanaf zijn heilige wonden en in zijn heerlijke gestalt ons lief heeft. Jesus, joy of man's desiring.

Ja, daar kunnen we wel bij klappen. Natuurlijk de prachtige schoonheid met interpretatie van de geweldige compositie van Johann Sebastian Bach. Maar de inhoud, Jesus, joy of man's desiring. Nou, dat is het hart van ons geloof. Het is geen theorie. Het is de ontmoeting, het is de relatie, het is betrokkenheid, het is verbinding. En ja, misschien hebt u dat gevoel, de ontroering. Misschien hebt u gevoeld wel bij het luisteren hiervan. Ja, ik houd werkelijk van Jezus. Weet je wat er mooi is? Zegt Paulus. Als je dan van Jezus houdt, als je dat voelt. En als je uit je hart kunt zeggen, Abba, Vader. Weet u hoe dat kan? Denkt u dat het uw gebed is? Of denkt u dat het mijn gebed is? Nee, dat is de Heilige Geest die in u bidt. De Heilige Geest bidt u. Die verlangt naar de Vader. En die verbindt met Jezus. En dat hebben we nou in deze muziek gehoord. En dit is de essentie van de Alpha-cursus. De essentie van elke parochie. Al het andere is bijkomstig. Is gepraat eromheen. Maar als het niet gericht is op te komen in die relatie, de liefde van Jezus. Daarvoor is hij gestorven. En dat zal het thema zijn van de volgende les. Ja, deze liefdevolle Jezus, vol compassie, is aan het kruis gestorven. Wel, je kunt nog een heel klein beetje muziek en we gaan zo meteen over naar het middaggebed. En het is ook heel mooi, het Pia Jesu van Gabriel Fauré. Ik wens u allemaal Gods liefde en zijn zegen.

geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God en uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de witte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Zodra de klank van uw groet mijn oren bereikte, sprong het kind op in mijn schoot. Alleluia. Tot u sla ik mijn ogen op. Tot u die woont in de hemel.
1: Zoals het oog van de slaaf, gericht op de hand van zijn meester.
0: Zoals het oog van de dienstmaagd, gericht op haar meesteres.
1: Zo richt zich ons oog op de Heer onze God, tot Hij zich om ons bekommert.
0: Ontferm u toch, Heer, heb erbarmen met ons. Wij kunnen de hoon niet meer dragen.
1: Die dronkenmanspot, dat verwaande geschimp,

0: spot dat verwaande geschimp. Wij hebben een afschuw ervan.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Was de Heer niet met ons geweest, zo mag Israël zeggen.
0: Was de Heer niet met ons geweest, toen allen zich tegen ons keerden?
1: Dan zouden wij levend verslonden zijn, verzengd door de gloed van hun woede.
0: Dan had de vloed ons verzwolgen, de bergstroom ons meegesleurd.
1: Dan waren wij reddeloos ondergegaan, in schuimende waterkolken.
0: De Heer zij geloofd, hij gaf ons niet prijs, ontrukte prooi aan hun tanden.
1: We zijn als een vogel nog juist gevlucht, ontsnapt aan het net van de jagers.
0: Het net van de vogelaar is gescheurd, wij zijn eruit losgekomen.
1: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie op de Heer vertrouwt, is als de Sion. Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid.
0: Zoals Jeruzalem door bergen is omgeven, zo houdt de Heer zijn volk voor goed omvat.
1: Niet langer zet de scepter van de goddeloze het erfdeel van de vrome onder druk.
0: Opdat de vrome niet meer wordt verleid zijn handen naar de zonde uit te strekken.
1: Wees goed, Heer, voor wie goed zijn en oprecht, maar streng voor hen die kronkelpaden volgen.
0: Hen mogen God met alle boosdoeners verjagen. Vrede zij Israël.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zodra de klank van uw groet mijn oren bereikte,
0: sprong het kind op in mijn schoot. Alleluia. Dit zegt de Heer die mij in de moederschoot vormde om zijn dienaar te zijn. Ik maak u tot licht voor de volken om mijn heil tot het einde der aarde te doen reiken.
1: Reeds in de moederschoot heeft de Heer mij geroepen.
0: Nog voor mijn geboorte heeft hij mijn naam geëerd.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om het volk voor te bereiden op de komst van uw Messias. Geef alle volken de genade zich te verheugen in uw geest en leid hen op de weg van heil en vrede. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Van harte welkom hier bij Radio Maria. En de tijd natuurlijk om de rozenkrans te gaan bidden. 12:15. We beginnen hier in de studio. En we nodigen u van harte uit om met ons mee te komen bidden. Of te komen bidden, om met ons mee te bidden, uiteraard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan het eerste tientje direct bidden en dat willen we graag doen voor de volgende intenties. Allereerst bidden we voor de intentie van de paus voor de maand juni. Dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Bidden Heer ook om zegen over Radio Maria. Dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. En we bidden uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, de bidders en de weldoeners. Dat er zegen over hen mag rusten en zeker ook met deze warme dagen dat de juiste, ja, dat er voldoende verkoeling kan worden gevonden. Ook bidden we voor de zielenrust van alle overleden luisteraars. En Heer, we vragen om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En ook willen we graag bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en natuurlijk ook onze zieke luisteraars. We overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan muziek draaien en dan bent u in de gelegenheid om te bellen naar de live studio. En dan kunt u uw intentie doorgeven en misschien wilt u ook het volgende tientje wel meebidden op de radio. En dat, nou, dat kan natuurlijk altijd. Het nummer is 073 687 2001.

0: En wij gaan hier het tweede tientje bidden voor de volgende intenties. We willen graag bidden om vrede. Vrede vooral in Oekraïne, in het Midden-Oosten, maar ook al die andere oorlogs- en conflictgebieden waar mensen lijden, waar ze getroffen worden, waar ze geen kant op kunnen. Dat zij zich gesteund weten, ook door het gebed. En toch hulp mogen ontvangen. En dat vooral zij die erbij betrokken zijn, zich voor de vrede willen inzetten. We bidden om de zielenrust van een overleden priester en kracht voor zijn familie. En ook willen we bidden voor het herstel van bisschoppen en kardinaal, dat zij met de kracht van God weer helemaal erbovenop mogen komen als het Gods wil is. En we bidden deze maand, zoals iedere maand in een bepaalde periode, voor de bidders die voor het ongeboren leven bidden, dat zij zegen, kracht en bescherming hiervoor mogen ontvangen. En ook willen we graag bidden voor een spoedig herstel van een zieke zoon en zegen over zijn toekomst. We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons van het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan muziek aanzetten en dat geeft u inderdaad de gelegenheid om naar de live studio te bellen. En dan kunt u een intentie doorgeven en nou, misschien wilt u het volgende tientje wel meebidden op de radio. En dat kunt u ook aangeven. Het nummer is 073 687 2000.

0: Ja, we zijn alweer toe aan het derde tientje. En dat gaan wij bidden voor de volgende intenties. We bidden dat een bloedonderzoek, dat is gedaan, een gunstige uitslag mag hebben. En dat ook de algehele gezondheid, fysiek, maar ook mentaal bij deze luisteraar weer beter mag worden. Met de kracht van ons lieve Heer, door de kracht van ons lieve Heer. We bidden ook uit dankbaarheid voor alles wat we iedere dag weer mogen ontvangen. En voor een moeder die 96 jaar is en aan het einde van haar leven is, die eigenlijk op het punt staat om naar ons lieve Heer te gaan, bidden we dat zij aan de hand van moeder Maria mag worden genomen om naar het eeuwig leven te worden begeleid en daar bij onze lieve Heer natuurlijk te komen. Ook willen we bidden om zegen over kinderen en hun bedrijven. En we bidden uit dankbaarheid voor een betere gezondheid voor een oudere mevrouw. En ook vragen we om genezing en kracht voor twee ouders. En Heer, we vragen ook om de verhoring van een specifieke intentie. En daarbij bidden wij dankbaarheid voor de hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. En we vragen op voorspraak van de Heilige Jozef en de Heilige Cajetan hulp en bijstand voor een speciale intentie en de verhoring daarvan. En ook de hulp van Maria, Koningin van de Vrede, voor vrede in onze harten. We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dank voor het meebidden met dit tientje. We gaan muziek draaien. En dan bent u in de gelegenheid om te bellen naar de live studio voor de intenties die u graag wilt doorgeven. En eventueel om mee te bidden met het volgende tientje. Het nummer is 073 687 2000.

0: Ja, en dan zijn we toe aan het vierde tientje. We gaan dat bidden voor de volgende intenties. We bidden voor parochies. Voor de parochies waar een luisteraar ook bij betrokken is. Maar voor de parochies, alle parochies, voor zegen en sterkte. En ook bidden we voor een zoon die een retraite verzorgt bij de paters in Vaals. Dat het een gezegende retraite mag worden voor wie meedoet. En dat deze pater zelf ook geïnspireerd mag worden door de Heilige Geest. En een mooie retraite en een zegenrijke retraite mag geven. We bidden ook voor een zoon en schoondochter dat zij gezond mogen blijven. En ook vragen we, Heer, voor een familiehereniging op voorspraak van de heilige familie. En we bidden voor een broer die net te horen heeft gekregen dat hij kanker heeft. We bidden dat hij mag genezen, dat er goede behandeling mogelijk is, dat hij aanslaat en dat hij en de mensen om hem heen daar ook de kracht voor mogen ontvangen. Bidden we ook voor een dochter, dat zij een positieve uitslag van een gesprek mag krijgen. En we vragen hier dat alles toch mag gaan volgens uw wil en uw plan. En voor een neef, dat hij mag herstellen. We bidden ook uit dankbaarheid. En we vragen dat de uitslag van een onderzoek goed mag zijn. Graag willen we bidden voor de zielerust van een overleden vader en voor zijn gezin, voor kracht en steun. Ook willen we graag bidden en vragen om zegen, genade en bescherming voor mensen in crisis, op voorspraak van de heilige Jozef. En ook willen we graag bidden uit dankbaarheid, op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, de heilige Johannes Paulus II, en bidden we daarvoor op hun voorspraak voor Radio Maria over de hele wereld. We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die het barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Ja, dank. We gaan hier muziek draaien en dan gaan we direct het laatste tientje bidden. En daarna sluiten we af met de litanie van het Heilig Hart van Jezus in deze juni maand natuurlijk. U kunt bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. Het is 073 687 2000.

0: En we zijn aangekomen bij het laatste tientje, het vijfde tientje, dat we gaan bidden voor de volgende intenties. We willen graag bidden voor een zoon die broeder is in een klooster, vandaag zijn naamfeest viert. Voor natuurlijk een hele fijne dag en ook zijn felicitaties, dat hij mag volharden in zijn roeping. En daar handen en voeten aan mag geven. We willen graag bidden ook voor een vriendin die op vakantie is gegaan, dat zij een fijne en ook een rustige vakantie mag beleven. En voor een goede vriendin van wie we de sterfdag herdenken, dat zij bij ons lieve Heer natuurlijk mag zijn en daar onze voorspraak mag zijn. We bidden uit dankbaarheid dat het weer goed gaat met een luisteraar en dat Gods genade op hem rust en de Heilige Geest hem leidt. We bidden ook uit dankbaarheid voor een moeder, dat zij voor een vader kan zorgen, dat het ook zo mag blijven gaan, dat ze daar de kracht en de steun, genade voor mag blijven ontvangen. En we bidden ook dat een huwelijk weer mag verbeteren, dat er een hereniging mag zijn en Gods genade op deze relatie mag rusten. En op voorspraak van de heilige Catharina Labouret bidden we ook uit dankbaarheid. We vragen voor een goed overleg, Heer, vanmiddag met collega's. En ook bidden we voor ouders, dat zij de hulp krijgen voor ernstige problemen van een kind. Heer, we bidden ook voor een buurjongen. Hij heeft er hard voor gewerkt en dat de Heilige Geest hem vanmiddag het juiste inzicht mag geven op voorspraak van Maria voor een geslaagde verdediging. En ook willen we graag bidden voor de bekering en bevrijding van een zoon. We vragen God, als het u wil, voor genezing van een ernstig zieke moeder en voor bevrijding van alles wat niet van God is en bescherming van dierbaren van deze luisteraar. Ook willen we graag bidden voor al die kinderen, jongeren die op het moment proefwerkweek hebben of zich voorbereiden op de proefwerkweek, dat zij inderdaad de kracht mogen krijgen om ook gezien de omstandigheden van de warmte toch dit goed te kunnen doorstaan en ook de proefwerk goed te kunnen maken. We willen ook graag bidden voor een vriendin die ongeneeslijk ziek is, dat het draaglijk blijft voor haar in dit weer, dat ze daarvoor de kracht mag ontvangen. En we bidden uit dankbaarheid en om zegen voor een jarige moeder, van harte gefeliciteerd, en dat ze nog vele jaren gegeven is en dat ze de zorg voor een broer en dat de zorg voor een broertje verzacht mag worden. En Heer, ook alle intenties die leven in de stilte van het hart van uw luisteraars en iedereen die verbonden is met Radio Maria, die leggen we neer aan uw voeten, Moeder Maria, om ze bij ons lieve Heer te brengen. En we sluiten ze in bij dit laatste tientje van de Rozenkrans, waarbij we het vijfde glorievolle geheim overwegen. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En ter afsluiting van deze rozenkrans bidden we hier de litanie van het Heilig Hart van Jezus.
3: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
3: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
3: God hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
3: God Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
3: Heilig God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
3: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de moedermaagd gevormd,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, oneindige majesteit,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, heilige tempel van God,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, waarin alle godheid in alle volheid woont,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
1: ontferm u over ons.
3: Hart van Jezus, dat ons alle deelgenoten hebt gemaakt van uw oneindige

0: Kom.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangend van de eeuwige heuvelen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig, rood, groot en in barmhartigheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor allen die u aanroepen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, versmalingen verzadigd.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
1: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
0: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenkt gij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
2: En dank inderdaad aan allen die hebben meegebeden met de rozenkrans en natuurlijk ook ter afsluiting met de litanie. En nou, wij gaan hier bij Radio Maria eerst nog even wat muziek draaien, een paar minuutjes. Dan is het tijd voor de heilige van de dag om 1:15. En om 1:30 kunt u gaan luisteren naar het voorleesboek waar we mee bezig zijn. Verder wensen we u natuurlijk een heel gezegende en een wat koelere misschien middag. Ik hoop dat het u lukt om een plekje ergens te vinden waar de warmte goed te houden is. En nogmaals heel veel zegen en tot later.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag, 24 juni, is het hoogfeest van Johannes de Doper. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus, de Messias. Hij doopte in de Jordaan een doopsel van bekering en kondigde aan: na mij komt iemand die groter is dan ik. Ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken. Dat was nederig slavenwerk namelijk in die tijd. Hij zag zijn optreden zelf als baanbrekend werk voor de Messias. Deze herkende hij in Jezus op het moment dat hij hem doopte. Althans, zo zeggen de drie evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas. Want de vierde, Johannes, suggereert dat Johannes Jezus al eerder kende. Immers, toen Jezus voorbij ging, duidde hij hem aan als het Lam Gods. Er is ook wel iets voor te zeggen dat Johannes Jezus al kende, want bij Lucas lezen we dat Johannes' moeder, Elisabeth, een bejaarde nicht van Jezus' moeder, Maria, was. Toen Maria van de engel Gabriel de boodschap ontving dat zij van Gods geest een kind zou krijgen en vroeg hoe dat mogelijk was, daar ze geen omgang had met een man, antwoordde de engel: bij God is alles mogelijk. Zelfs uw nicht Elisabeth, die onvruchtbaar heette, is al in haar zesde maand. Daarop snelde Maria naar Elisabeth toe om haar in de laatste maanden voor de geboorte terzijde te staan. Bij de begroeting tussen beide vrouwen, zo schrijft Lucas diepzinnig en prachtig, sprong het kind op in de schoot van Elisabeth. Dat was voor Elisabeth voldoende om te beseffen dat zij hier te doen had met de aanstaande moeder van de Messias. Ook Johannes' geboorte was aangekondigd door de engel Gabriel en wel aan zijn vader Zacharias op het moment dat hij zich als priester in het heilig vertrek van de tempel bevond en aan het oog van het volk onttrokken was. Ook hij vroeg hoe zoiets kon, daar hij en zijn vrouw onvruchtbaar waren gebleken. Ook hij had als antwoord gekregen dat voor God niets onmogelijk is. Hij kreeg bovendien een teken van de waarheid mee. Hij zou niet kunnen spreken tot aan de geboorte van het kind dat hij Johannes moest noemen. Want dit kind zou zijn naam meer dan waarmaken. Toen het kind geboren was en men aan Zacharias vroeg hoe het moest heten, moest hij gebruik maken van een schrijftabletje om te antwoorden. Johannes moet hij heten, schreef hij op. Op dat moment werd hem het vermogen tot spreken teruggegeven, alsof de schrijver hiermee wil zeggen dat de 9 maanden van verwachting wel sprekender waren voor God dan het functioneren van de vader als priester. De buren stonden verbaasd, want er was niemand in de familie die zo heette. Van Johannes' jeugd is eigenlijk niets echt bekend, maar er is wel een legende. En die zijn natuurlijk zeker bij de vroege heiligen ook wel meer bekend. Nou, hoe gaat die legende? Tijdens de regeringsperiode van koning Herodes, de kindermoordenaar, was Zacharias aan de beurt voor de dienst in de tempel te Jeruzalem. Daar verscheen op het altaar een engel van de Heer, zodat Zacharias versteld stond van schrik. Maar de engel sprak tot hem: vrees niet, Zacharias. Hij vertelde hem dat de gebeden van hem en zijn vrouw Elisabeth verhoord waren en dat zijn vrouw een zoon zou baren, ondanks het feit dat ze beiden al oud waren. Toen Zacharias twijfelde aan de woorden van de hemelse boodschapper, zei de engel tot hem: ik ben Gabriel en sta voortdurend voor Gods aangezicht. Zacharias was met stomheid geslagen en kon geen woord uitbrengen tot de geboorte van zijn zoon aan toe. Toen het eenmaal zover was en men hem vroeg hoe het kind moest heten, moest hij dus daarvoor een schrijftafeltje vragen, waarop hij schreef: Johannes moet hij heten. Op dat moment hervond hij zijn spraak en het eerste wat hij deed was God hulde en dank brengen. Toen enige tijd later, dit hoort allemaal nog bij de legende, later ook Christus was geboren, begon Herodes alle kinderen van Bethlehem ter dood te brengen. Hij zond dus ook manschappen op het kind van Zacharias en Elisabeth af. Want hij had gehoord van de wonderlijke omstandigheden waaronder dit kind ter wereld was gekomen. Bij het zien van de soldaten nam Elisabeth Johannes in haar armen. Het kind was op dat moment 18 maanden en vluchtte haar huis uit de bergen en de woestijn in. Toen drong het tot haar door in wat voor benarde positie ze door Herodes' soldaten gedreven was. En ze schreeuwde tegen de bergen: "Alsjeblieft, berg van God, neem deze moeder met kind in je op." En werkelijk, de rots opende zich en verborg moeder en kind in zijn binnenste. Herodes was woedend dat Johannes niet gedood was. Hij beval dat Zacharias voor het altaar moest worden neergestoken. Diens bloed vloeide over het marmer en werd meteen zo hard als steen. Daarmee bleef het voor altijd een stille getuige van Herodes' verdorvenheid. Op de plaats waar Elisabeth met Johannes verborgen zat, opende zich de rotsbodem waaruit een bron ontsprong. Bovendien bloeide er, door Gods wonderkracht, een palm op die heerlijke vruchten droeg. 40 dagen na de dood van Zacharias ging ook Elisabeth de eeuwige rust binnen. Het kind Johannes echter bleef in de wildernis wonen en werd gevoed door een engel en bewaakt door Gods voorzienigheid, tot op de dag dat hij in de openbaarheid trad nabij de Jordaan. En dat is dan het einde van deze legende. De volksvroomheid, voor zover ze zich niet liet leiden door de legende, heeft gefantaseerd over bezoekjes over en weer tussen de ouders van Johannes en Jezus toen deze nog klein waren. Nou, dat is niet zo verwonderlijk. Dat zou best eens het geval geweest kunnen zijn. En op afbeeldingen zie je ze samen spelen als kinderen. Wat er verder ook van zij, we horen pas weer van Johannes wanneer hij optreedt als doper bij de Jordaan en de nabijheid van het Rijk Gods aankondigt. Hij roept op tot bekering van het hart en wijst zijn gelovige toehoorders op dat geloven niet erfelijk is, maar bestaat in een relatie tussen God en ieder persoonlijk, waar ieder ook zijn of haar eigen antwoord op moet geven door middel van een passende levenswijze. Herodes laat dus Johannes arresteren wanneer hij kritiek levert op diens relatie met Herodias, de vrouw van zijn broer. Vanuit zijn gevangenis laat Johannes een keer aan Jezus vragen of hij nu werkelijk de Messias is. Spreekt daar twijfel of zelfs vertwijfeling uit? Had Johannes gehoopt dat Jezus als Messias hem zou komen bevrijden? Jezus laat aan Johannes antwoorden dat hij op het teken van de Messiaanse tijd moet letten. Doven horen, blinden zien, zieken worden genezen en aan armen wordt het koninkrijk gegeven. En aan zijn toehoorders zegt Jezus dat hij in Johannes de voorloper ziet. Het volk meende dat de Messias niet zou verschijnen zonder dat Elia eerst zou terugkeren om voor hem uit te gaan. Wel nu, aldus Jezus, Elia is teruggekeerd. En we herinneren ons dat Johannes destijds bij zijn optreden aan de Jordaan wordt getekend, zoals Elia getekend wordt in de oude boeken. Verblijvend in de woestijn, gehuld in een kleed van kameelhaar, een leren riem om zijn gordel, zich voedend met sprinkhanen en wilde honing. Herodes luisterde graag naar hem. Kennelijk liet hij hem geregeld uit zijn gevangenis halen en voor zich optreden. Of schreeuwde Johannes van onderuit zijn kerker zo hard dat het door het paleis schalde? Dat alles zal Herodias extra verontrust hebben. Zij grijpt dan ook de eerste de beste kans die haar geboden wordt. Als hun dochter Salome een verleidelijke dans opvoert bij een banket waar een aantal grootmogende heren bij aanliggen, belooft haar vader haar elke beloning die ze vraagt. Op aandringen van haar moeder vraagt ze het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. Herodes zit ermee in, maar kan niet meer terug. Als Johannes' leerlingen ervan horen, komen ze zijn lijk halen voor een eerbiedige begrafenis. Het feest van Johannes wordt in de Oosterse kerken gevierd op 24 februari. En dat is de terugvinding van het hoofd van Johannes. En dat is zelfs een paar keer teruggevonden. Johannes is patroon van het eiland Malta. in Frankrijk van Bourgondië en de Provence, van de stad Amiens. In Italië van Florence. En daarnaast is hij patroon van de vasters, van architecten, van metselaars, timmerlieden, kuipers en tonnenmakers, van schoorsteenvegers, van leerlooiers, laarzen- en zadelmakers, van wevers, stoffenververs, kleermakers, van de bonds- en pelswerkers, van herders, van smeden en hoefsmeden, muzikanten en zangers, herbergiers en restaurateurs, bioscoophouders en exploitanten en wijnbouwers. Nou, ik heb vanochtend geleerd dat hij ook speciaal aangeroepen wordt en beschermheilige is van het huwelijk. Er zijn natuurlijk heel veel kerken aan hem gewijd. Zijn geboorte wordt gevierd op 24 juni. En dat is precies 6 maanden voor Jezus. Heilige Johannes de Doper, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 1. Zie, als de rivier wild wordt, beeft hij niet. Een fragment uit het boek Job, 40ste hoofdstuk, vers 18a. We zijn 25 jaar later. De boot gleed langs de beroemde beelden van farao Amenhotep. Twee stenen reuzen die de westelijke oever van de Nijl al meer dan 1000 jaren bewaakten. De eerste was ernstig beschadigd door een aardbeving, het gezicht ervan onherkenbaar. Maar het tweede leek Kariline aan te kijken met koninklijke ogen, alsof het haar op de proef stelde. Ze schonk de oude farao een scheef lachje. Na al die jaren vol van grootvaders dreigende blikken kon Amenhotep haar niet intimideren. De uitgestrekte Nijl spreidde zich voor Kariline uit. Zijn rokerig blauwe water was even geheimzinnig als de beelden van de wachters van Memnon. Ze voelde het ritme van haar hartslag veranderen, het versnellen, en een golf van hitte die niets met het weer te maken had, bewoog zich onder haar huid. Hoe vaak ze deze reis ook gemaakt had, reizen over de Nijl vrolijkte haar altijd weer op. De rivier zelf was een slagveld. De stroming bewoog noordwaarts, terwijl de wind zuidwaarts blies, en hun vaartuig werd het voorwerp van een krachtproef tussen die beiden. Kariline keek naar het witte zeil dat de wind ving en strak opbolde. De wind bleek sterker dan de golven en droeg hen vastberaden weg van Egypte. Juist toen de zon als een gouden bol die de lucht in vuur en vlam zette onderging, kwamen ze bij het eiland Elefantine, een enorme landmassa die vroeger de zuidelijkste grens van Egypte had gemarkeerd. Ze zouden aanleggen bij de bescheiden steiger en de nacht doorbrengen in de voor anker liggende boot. Het bleke gezicht van haar tante verscheen bij de deur van de hut die op het achterschip was gebouwd. Houden we stil voor de nacht? Ja, tante Blandina. Kariline hielp haar tante van de boot en leidde haar de stenen trap op die recht de rivier inleidde en diende als middel om het waterniveau te meten. Een ondernemende handelaar had latrines in Romeinse stijl in de jachthaven gebouwd. Tegen een bescheiden tarief benutte Kariline en haar tante de voorzieningen, waarna ze terugkeerde naar de smalle hut om te gaan slapen. Kariline had liever aan dek geslapen onder de schitterende sterren, zoals de meeste plaatselijke passagiers. Maar haar tante, die een volledig verslag van hun reis aan grootvader zou moeten geven, verbood wat de oude man als onwaardig zou beschouwen. Kariline zuchtte en liet zich op haar strobed zakken. Sinds ze 10 was geworden, was Kariline, zodra na half maart reizen over water veilig werd, elk jaar van Caesarea naar Kush gereisd om haar grootouders voor precies 2 weken te bezoeken. 14 dagen en geen uur langer. De eerste keer dat hij haar had ontboden, had grootvader die regel ingesteld. En hij was er in de daaropvolgende jaren nooit van afgeweken. Kariline had die regels ook niet willen veranderen. Hoewel ze hield van Kush en de hoofdstad Meroe, wekte het gezelschap van haar grootouders na het tweede uur al op haar zenuwen. Tegen het einde van de tweede week was ze net zo klaar om te vertrekken als zij van haar af wilde zijn. Haar grootvader, een burgerambtenaar die optrad als agent van Rome, was meer dan 25 jaar geleden aan Koesch toegewezen. Hij had verwacht promotie te maken in de loop der jaren. Dat Koesch een opstapje was tot grotere dingen. Maar zijn loopbaan was blijven steken en in plaats van een bescheiden begin was Koesch uitzichtloos gebleken. Hij was een permanente bewoner van Romeinse afkomst geworden in een klein koninkrijk. Mannen met groter potentieel en invloed werden naar betere posten in Egypte gestuurd. Of grootvader door zijn teleurstelling een zure man was geworden, of dat zijn aard de reden was waarom hij nooit was opgeklommen, dat kon ze niet zeggen. Vanaf de dag dat ze hem had ontmoet, had ze geprobeerd hem te begrijpen. Tevergeefs. Caroline keek nog één keer verlangend door het smalle raam naar de indigo-lucht, sloot toen haar ogen met een zucht en viel in slaap op muziek die de kikkers produceerden. Ze werd wakker door het zachte schommelen van de boot toen het anker vlak voor zonsopgang werd gelicht. Stilletjes, om haar tante niet te wekken, gleed ze uit bed en begaf zich naar het dek. Zelfs zo vroeg op de dag was het kolkende water van de Nijl vol kleine en grote vaartuigen. Hun kapitein, die duidelijk vertrouwd was met de bedrieglijke draaikolken en zandbanken die zich onder het schijnbaar gastvrije water van de rivier verborgen, loodste hun vaartuigen er met waakzame deskundigheid overheen. Een uur later kwamen ze bij het eerste katarakt in de rivier. De katarakten, onneembare delen van de Nijl, waar rotsblokken her en der verspreid over de rivierbedding lagen, konden alleen tijdens het overstromingsseizoen in de zomer worden overgestoken. De passagiers moesten van boord en lopen, terwijl mannen de boot met de hulp van twee knokige ossen op de zompige oever droegen. Nadat de boot zijn reis naar het zuiden hervat had, werd Caroline benaderd door een jongen met een gitzwarte huid en een stralende glimlach. Ze herkende hem als een van de gehuurde krachten die op de boot werkte. Hij had geholpen hun bagage aan boord te dragen en boodschappen gedaan voor de passagiers. Zijn magere, naakte bovenlichaam glinsterde in de zon. Hij hurkte neer en liet 12 gladde stenen tussen hen invallen. Vervolgens nodigde hij haar met een handgebaar uit. Caroline grinnikte en keek of haar tante nog in de hut was en daarna hurkte ze tegenover de jongen. Ze had hem met een paar andere passagiers met de stenen zien spelen. Zijn vingers waren vaardig en bliksemsnel. Hij zou haar verslaan, dat wist ze. En hoewel ze in het algemeen een hekel had aan verliezen, zou het dit keer niet erg vinden. Verliezen betekende dat ze de jongen een munt kon geven zonder zijn trots te kwetsen. Een munt die hem een dag of twee te eten zou geven. Je naam? Vroeg ze in het Meroïtisch. De jongen grijnsde breder. Arkamani, zei hij, terwijl hij zijn borst vooruitstak. Ik ben Caroline. Ze trok het lot om te bepalen wie het spel mocht beginnen. Arkamani won en begon. Hij gooide met een vloeiende beweging een enkele steen in de lucht. Het doel van het spel was eenvoudig. 1 steen in de lucht gooien, een steen oprapen van de grond en de vliegende steen raken voordat hij viel. De volgende ronde 2 stenen van de grond rapen en dan 3, enzovoort, tot je er 6 in je hand had. De tweede ronde gooide je twee stenen in de lucht en begon opnieuw. Het spel wisselde niet van beurt tot degene die speelde een fout maakte. Arkamani liet pas in de derde ronde een steen vallen. Karilene hield een paar worpen stand, maar het ontbrak haar aan de behendigheid en de geoefendheid van de jongen. Met verbazingwekkende bedrevenheid won hij het spel in de volgende ronde. Uit haar tas haalde Karilene een muntje en een van tante Bladina's speciale cakejes. Honing, zei ze, wijzend op het gebak. Arkamani's ogen werden groot. Hij propte het honingcakeje in zijn mond, zodat zijn wangen twee ronde bulten werden. Karilene lachte. Als je iets nodig hebt in Meroe, moet je me roepen, zei de jongen met zijn mond vol. Roep Arkamani. Hij sloeg luid op zijn smalle borst. Ik ben je man, honingdame. Karilene verborg haar glimlach. Je bent een beetje te jong om mijn man te zijn. Ik groei, verzekerde hij haar. De kapitein riep de jongen bij zijn naam. Ga maar gauw voordat je moeilijkheden krijgt, Arkamani. Karilene wees met haar kin naar de kapitein. De jongen haalde zijn schouders op. Hij is mijn oom. Geen moeilijkheden, honingdame. Hij verzamelde zorgvuldig zijn stenen en schonk haar nog een glimlach voordat hij naar zijn oom toerende om dienstbevelen uit te voeren. De volgende middag kwam haar tante uit de hut voor een korte pauze aan dek. Haar delicate huid had in de hitte de kleur gekregen van een volgroeide biet en ze wuifde zich verwoed koelte toe met haar struisvogelveer. Het is te warm om adem te halen. Buiten is het koeler dan in die bedompte hut, zei Karilene. Blijf bij me en geniet van de bries. Karilene zag een gestroomlijnd silhouet langs glijden, een flink eind van waar ze tegen de zijkant van de boot geleund stonden. Ze ademde scherp in. Kijk, tante, ze wees. Goede, is dat... Ja, een krokodil. Is hij niet prachtig? Blandina huiverde. Monsterlijk. Ik kan niet wachten tot ik van dit geval af kan. Fronsend keek ze haar nichtje aan. Je verbrandt je wel nog in die zon. Hou je parasol hoger. Waarmee ze bedoelde dat Karilene moest voorkomen dat haar al donkere huid nog donkerder zou worden. Want dat was een onvergeeflijk vergrijp wat haar grootouders betrof. Met een zucht verplaatste Karilene haar parasol. Niet dat dat beetje papier is en hout haar teint op wonderlijke wijze kon transformeren tot dezelfde bleke kleur als die van haar tante. Toen Karilene voor het eerst in een spiegel had gekeken, had ze al geweten dat ze nooit bij haar familie zou passen. Haar huid had de kleur van kaneel met een spoortje room. Haar strakke donkerbruine krullen met de zweem van donker goud weigerden zich te laten temmen tot een zijdeachtige waterval. Haar volle lippen, lange gespierde ledematen en hoge jukbeenderen onderscheiden haar allemaal van haar lelieblanke, blonde familie. Misschien was dat de reden waarom haar grootvader haar nooit in de ogen keek. Zelfs een korte wandeling door de smalle lanen van Meroe was genoeg om aan te tonen dat, hoewel haar moeder door en door Romeinse was geweest, de helft van Karilene in Kush hoorde. Daar moest haar moeder haar vader hebben ontmoet. Haar hele leven had Karilene twee dingen over haar vader te horen gekregen. Dat hij dood was en dat ze het nooit over hem mocht hebben. Meer dan eens was ze door nieuwsgierigheid gedreven om de verboden vragen te stellen die haar hart niet opzij kon zetten. Wie was hij? Had hij geweten van haar bestaan? Hoe had hij haar moeder ontmoet? Had hij nog familie in Meroë? Hoe was hij gestorven? Een eindeloze klaagzang van vragen waarop nooit een antwoord was gekomen. Haar grootvader had gereageerd met ijzig afkeurend zwijgen. Haar grootmoeder met een angstig en even stil verdriet. Alleen haar tante had antwoord gegeven op haar voortdurende vragen. Ik heb hem nooit gekend, Caroline. Ik weet alleen dat je moeder zielsveel van hem hield en dat ze is weggelopen om zonder toestemming met hem te trouwen. Dat was alles wat ze wist van de man die haar verwekt had. Dat hij, net als haar moeder, dood was. Dat hij een couchiet was en dat haar moeder van hem had gehouden. En nu zou ze waarschijnlijk verder niets meer over hem ontdekken. Na meer dan 25 jaar onaanzienlijke dienst aan het Rijk had haar grootvader ontslag gekregen. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, welkom bij het programma U Vraagt, Wij Draaien. Het plaatjesprogramma van Radio Maria. Ook vandaag 24 juni, de dag van de geboorte van Sint-Jan de Doper. En een hele warme dag buiten. Ik hoop dat u zit te luisteren. En ik hoop dat er veel mensen zitten te luisteren. En dat er veel mooie liedjes zullen worden aangevraagd in dit uur. Nou, het is ook bij ons warm, dus mijn hersenen deden niet zo goed. Ik zat lang te denken, wat zou ik als eerste lied laten horen? Want er is niets op het lijstje op dit moment. En ik dacht, ja, dat laat ik wel vaker te horen. Een Laudate Dominum. Loof de Heer, want ja, ook met het warm weer mogen wij de Heer loven. Het is een Laudate Dominum in de versie van Tizzy. En wilt u een lied aanvragen, dat kunt u doen als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2001 of als u een WhatsApp bericht stuurt naar de studio.

En beste luisteraars, dat was Laudate Dominum van Thésée. En als eerste lied van dit programma U vraagt, wij draaien. En tijdens de muziek werd er een paar keer gebeld. En we gaan naar het volgende lied luisteren. Het volgende lied is aangevraagd door Marianne. En het heet Storm op het meer van Delize. Ja, storm op het meer. Ja, dat denken we nu niet naar. Maar ja, dat is wel heftig. Zeker in de zomer. In dit geval, het is een single of een lied uitgezonden of uitgegeven in 2021, gebaseerd op de schilderij Christus is de storm op het meer van Galilea van Rembrandt uit 1633.

En beste luisteraars, dat was ook Welkom Vriend is Onze Jezus. En daarvoor inderdaad een prachtig lied dat ik nog niet kende van Delise, Storm op het Meer. En er is hier een mooi bericht van iemand die zei, wat een mooie lied. En bij een schilderij, dat klopt. Het is een schilderij van Rembrandt. De apostelen met Jezus en een boot en een storm. Het verhaal kent u wel uit de Bijbel. En dat Jezus de storm doet stillen. Je kunt het zelf opzoeken. Storm op het Meer van Rembrandt. En dan ziet u wel welke schilderij ik bedoel. Maar we gaan door naar het volgende lied van dit praatjesprogramma. En Desiree belde en ze wilde graag het lied Pia Jezus van Gabriel Fauré. Daar gaan we naar luisteren. Wilt u een lied aanvragen, belt u naar het telefoonnummer 073 687 2001 of stuurt u een WhatsApp bericht.

Ja, beste luisteraars, je hoorde zojuist het Pie Jezus van Gabriel Fauré aangevraagd door Desiree. Die heeft het gehoord bij het programma Het Hart voor Kerken Wereld van Priester Koos. Het was net op het einde van het programma en omdat de tijd op was, dan moest het lied afgebroken worden. Maar ja, nu had u het in zijn geheel kunnen luisteren. Nou, we gaan naar het volgende lied. En dat is het lied UC van Loren Degel. Zojuist aangevraagd via de telefoon van de mevrouw. En daar gaan we naar luisteren. Loren Degel hoort u wel vaker bij dit programma. En het is een prachtig lied.

En je hoorde, beste luisteraars, het lied UC van Lauren Daigle. We gaan door met ons plaatjesprogramma. En het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Christian Verwoed. Dan toch, zegt mevrouw Loijmans daar. Even kijken of we het kunnen vinden. Dan toch. Van Christian Verwoerd. Daar gaan we naar luisteren. Wilt u lied aanvragen? Stuurt u een bericht naar WhatsApp of anders belt u even naar de studio. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

Al valt de opbrengst van olijven tegen, blijkt er geen voedsel meer op het veld te zijn.

En beste luisteraars, we hoorden zojuist dat lied dan toch van Christian Verwoerd. En van modern gaan we naar Gregor Jans. Franciscus Antonius, die vaak bij ons liederen aanvraagt, heeft deze keer een middeleeuws lied weer aangevraagd. En dat is een lied van de 40-dagen-tijd eigenlijk. Het heet Media Vita. En dat is een lied dat wordt gezongen in de 40-dagen-tijd. En het zegt, als wij midden in het leven zitten, dan zijn we toch dood. Ja, dat is wel echt een stevig bericht. En nou, we gaan wel luisteren naar het lied Media Vita van Anuna. Ik denk dat... Zal het een Gregoriaans lied zijn? Misschien niet. Denk van niet. Nou goed, we zullen naar luisteren en daarna horen we wel hoe het eigenlijk zit.

En beste luisteraars, je hoorde inderdaad het lied Media Vita en Morte Sumus. Nou, ik heb hier een hele tekst daarover. En misschien wel leuk om daarover te praten. Ja, de 40-dagen tijd lijkt heel lang geleden. Het is ook heel lang geleden. De paastijd is net voorbij. Maar het lied wat u net hoorde, zei nou Media Vita en Morte Sumus. Latijnse tekst voor midden in ons leven zijn wij door de dood omgeven. Is de eerste regel van een Gregoriaans gezang, gekend als antifona pro peccatis of de morte. Dat betekent de antifoon voor de zonde of over de dood. De tekst wordt toegeschreven aan Notker de Stotteraar, maar is vermoedelijk omstreeks 750 in Frankrijk ontstaan. Vroeger werd deze Gregoriaanse muziek, die in de middeleeuwen een bijval kende, bij voorkeur in de vaste gezongen. De middeleeuwen kenmerken zich immers als een periode van grote rampen, zoals hongersnood, epidemieën en oorlogsleed. In de tekst richten de getroffenen zich driemaal tot de heilige, sterke en barmachtige God, zodat deze als menselijk lijden op zich neemt in een eschatologisch perspectief. En ik heb hier ook een vertaling, het is een kort lied. Midden in het leven zijn we met de dood omgeven. Wie zoeken we als onze helper, tenzij u, Heer, die terecht om onze zonde vertoornd zijt. Heilige God, heilige sterke, heilige, barmachtige verlosser, lever ons niet over aan de bittere dood. Op u hebben onze vaderen gehoopt, op u hebben zij gehoopt en gij hebt hen verlost. Tot u hebben onze vaderen geroepen, zij hebben geroepen en zijn niet beschaamd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ja, beste luisteraars, we moeten wel door met ons plaatjesprogramma. We hebben nog zo 20 minuten. Alleen volgens mij heb ik nog iets waar ik u blij mag maken. Ja, ik moest het lied van Sint-Jan van de Bedevaart en Sint-Jan Laren laten horen. Maar die vind ik niet. Ik weet niet of die wel opgenomen is, maar ik kan dat lied niet vinden. Heeft u misschien een link op YouTube of zo, dan kan ik het wel laten horen. Want vandaag, weet u wel, vandaag is het 24 juni en we vieren vandaag de geboorte van Sint-Jan de Doper. En daar in Laren vieren ze Sint-Jan met een processie, de zondag voor, volgens mij de zondag voor het feest, het hoogfeest. Met een prachtige, prachtige processie. Zeker de moeite waard misschien volgend jaar mee te doen. Nou goed, nee, ik heb nog geen lied wat ik kan laten horen. Maar even kijken of ik iets kan vinden wat ook mooi is. Nou, waarom niet? De hymne van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.

En ja, beste luisteraars, toch een prachtig lied zo op deze hete dag. De hymne van Ons Lieve Vrouw van Guadalupe. Het is vandaag 24 juni en het feest van Sint-Jan de Doper. Maar ik ken eigenlijk geen lied over Sint-Jan de Doper. Misschien kent u dat wel. Als u dat kent, dan kunt u het misschien appen. Maar we gaan naar het volgende lied. En mevrouw belde en ze wilde graag eerst een intentie opgeven. Alleen bij dit programma doen we intenties niet. Wel kunt u bijvoorbeeld een lied aanvragen voor iemand anders. Om iemand anders blij te maken als die bijvoorbeeld aan het luisteren is. Maar intenties doen we bij gebedsmomenten. In plaats daarvan wilde dus mevrouw een lied aanvragen. Eerst was uw lof, uw God, alle tongen en talen. Dat lied ken ik wel van de aanbidding, maar helaas kan ik het niet vinden. En anders mocht geest die vuur en liefde zijt zijn. Nou, daar gaan we naar luisteren. En u bent ook van harte welkom om nog een paar liederen te vragen, want we hebben nog 10 minuten. En daar is tijd voor nog, dus even 1 of 2 liederen. Maar nu geest die vuur en liefde zijt.

Nou, ik moet zeggen dat het een hele korte versie daarvan is. Ja, 1 minuut. Even kijken of wij een langere versie van het lied hebben. Ja, ik zie het weer hier. Geest van geest die vuur en liefde zijt. Nou, deze is wel 2, bijna 3 minuten lang. Dat zal wel de juiste lied zijn, want dat daarvoor was eigenlijk een beetje te kort. Nou, geest die vuur en liefde zijt. Wel opgenomen in een kerk, dus het geluid is niet supergoed, maar wel goed genoeg.

En ja, beste luisteraars, dat was Geest die vuur en liefde zei. Het wel mooi gezongen, wel in een kerk live opgenomen. Nou goed, we gaan eigenlijk naar het laatste lied van de... Misschien het laatste lied, misschien is er nog tijd voor eentje, maar in ieder geval. We gaan luisteren naar een lied aangevraagd door een mevrouw via WhatsApp. Ze wilde graag Maria Sterren der Zee. Ik denk dat lied is gewoon O Sterren der Zee. En ik heb een uitvoering gekozen van Jeanne. Het is wel lang geleden dat wij naar Jeanne hebben geluisterd. Dus deze keer O Sterren der Zee van Jeanne.

En ja, beste luisteraars, in de laatste minuten van dit programma gaan we luisteren naar een prachtig instrumentaal stuk. Nou, Melanie stuurde een bericht, eventueel als het kan, want ze vroeg het lied van Sint-Jan van Laren. Maar die kon ik dus niet vinden. En ook het lied van Sint-Jan in Den Bosch, maar die dat ken ik ook niet. Ik ken wel het lied van de Zoete Moeder wel in Den Bosch, maar het lied van Sint-Jan in Den Bosch, dat ken ik niet. Maar anders zei Melanie dan Das Gebet einer Jungfrau. En dat is ook een prachtig lied, instrumentaal, piano. Het gebed van een maagd, kun je het vertalen. En daar gaan we naar luisteren als laatste lied van dit programma, plaatjesprogramma. En ik wens je van harte veel sterkte met dit weer. Ja, het is voor iedereen vervelend. Ik hoop dat u kunt hier en daar schuilen, anders even naar de winkel om daar in de airco te zitten. En ik hoop u over een week weer te horen bij dit programma. Ik heb op mijn telefoon gekeken. Ja, en over een week is het 21 graden. Ja, dan zien we, of ik tenminste, ik zie er wel naar uit. 21 graden regen. We gaan terug komende week naar de Nederlandse zomer zoals wij het kennen. Maar beste luisteraars, we gaan dus naar luisteren. Das Gebet einer Jungfrau. Maar het is gespeeld door iemand allemaal met een moeilijke naam. Dus dat zal ik het niet ook proberen te laten horen. En ik wens je veel plezier daarvan. En om 3:00 kunt u meebidden met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor

0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke

0: barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen?
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: dinsdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, beste luisteraars, beste kinderen thuis, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Vrienden voor het Leven. Ja, ik ben blij dat we weer terug zijn. Vorige week is het een keertje niet doorgegaan, toen hebben we even naar een herhaling geluisterd. Maar nu zitten er toch weer verschillende kinderen in de studio. En ja, ze zien eruit alsof ze het een beetje warm hebben, maar het valt hier wel mee, lieve, toch?
2: Ja.
1: Hier is het echt wel lekker, hè? Hier staat de airco aan. Net in de kapel was wat pittiger, Thomas, toch, of niet?
3: Ja.
1: Ja, jongens, ik ben blij dat jullie er zijn. Ik zit hier samen met Lieve en met Thomas en met Joris en met Nicolas en natuurlijk ook met Christina. En we gaan er weer een mooie uitzending van maken. Jongens, we hebben elkaar even een tijdje niet gezien. De laatste keer was volgens mij in Sint-Michielsgestel, 2 weken geleden. Toen waren jullie ook bij de eerste steen van de kapel, hè? Toch? Waren jullie volgens mij allemaal bij? Lieve, was je er ook bij of niet? Nee, Lieve niet, hè? Maar je bent al wel een keer eerder op de plek geweest, hè? Toen een paar weken terug, toen we de schop in de grond deden. Nou, heel bijzonder moment. Hé, jongens, ja? Even in de microfoon.
2: En met de baksteen ook.
1: Oh, daar was je wel bij, met de eerste baksteen. Ja, dat bedoelde ik. Met de eerste baksteen was je ook bij. Ja, nou, inmiddels is de kapel alweer een heel eindje verder opgebouwd. Er staat al een klein muurtje. Dus je kunt nu nog op de muur zitten. Straks niet meer, want die wordt natuurlijk steeds hoger. En weet je wat wel heel mooi is? Ze zijn de muur zo aan het metselen dat er in de muur allemaal kleine kruisjes te zien zijn straks. Dus de metselaar die heeft de stenen zo neergelegd dat je de hele tijd kruisjes ziet. Dat is natuurlijk wel extra mooi. Dat zie je in de meeste muren, zie je dat natuurlijk niet. Dus het wordt een heilig muurtje. Een heilig kapelletje. Hey jongens, hebben jullie nog iets meegemaakt de afgelopen weken waarvan je zegt dat is mooi om dat even aan de luisteraars te vertellen? Thomas, kom maar even bij de microfoon staan hier.
4: Het is niet zo leuk, maar anders hadden we morgen schoolreis, maar dat is niet doorgegaan door de hitte.
1: Ach, en waar zou je naartoe zijn gegaan?
4: In België, jongens.
1: Een pretpark of niet?
4: Ja.
1: Naar Bobbejaanland?
4: Ja.
1: Bobbejaanland, oh, dat is wel heel jammer, ja. Want dat is wel een heel leuk, leuk park, ben ik ook wel eens geweest. Nicolas, kom eens even bij de microfoon. Doe maar even bij deze microfoon.
5: Wij gingen daar ook een keer daarheen... En ook een keer, toen ging ik keihard regenen, dus toen waren heel veel attracties gesloten.
1: Oh ja, oké.
5: Dus toen gingen we niet meer.
1: Nee, dan is er niet zoveel aan als het keihard regent.
5: Een andere keer, toen de zon scheen, gingen we wel. En toen ging ik in de blauwe attracties.
1: De blauwe attracties, Thomas kent ze ook?
6: Ja.
5: Die heel hoog is.
1: Ja, vertel eens even. Wat is de blauwe attractie van Bobbejaanland? Je bent er dus wel ooit geweest. Thomas ook.
4: Maar... iets met de S.
1: Ja, mij iets met een S.
6: Die ging op heel
1: Ken jij het ook, Lieve? Bobbejaanland, ooit geweest?
6: Nee, nog nooit geweest.
1: Wel in de Efteling?
6: Ja, daar.
1: Kom even bij de microfoon staan. Wat vinden jullie de spannendste attractie waar je ooit in bent geweest? Nicolas.
5: Bij Bobbejaanland was er ook een attractie waar stukjes open waren. En dus toen moest je zo gaan, zo, en toen ging ik uit een looping achteruit.
1: O jee, maar wat was er open dan? Toch niet, de gordels die om je heen zaten, of wel?
5: Nee, de oranje.
1: Thomas, weet jij het?
6: Ja, die oranje attractie.
7: Ja, het was een oranje en die maakte eerst een achtbaan en dan remt hij af dat hij zo gaat.
1: Oh, dat is een soort
7: zo, als een soort schommelschip gaat hij
1: dan gaat hij op en neer, dan ga je daarna weer terug naar achteren.
7: Ja, en dan gaat hij dus achteruit. Ja.
1: Ik ben wel eens lang geleden in Disneyland Parijs geweest. Dat zijn de jongens ook geweest trouwens. En daar had je volgens mij ook Indiana Jones, de attractie. Klopt, hè? Dat is ook een achtbaan. En weet je wat ze toen speciaal hadden? Dat was normaal nooit, maar die ging helemaal achterstevoren. Normaal ga je gewoon vooruit. Maar toen hadden ze 1 jaar dat ze hem andersom hadden gezet. En dan ging je helemaal achterstevoren. Ging je ook over de kop in de Indiana Jones. En ik had toen een neef. Die heb ik nog steeds. Die is inmiddels heel groot. Die is een stuk groter dan ik. Maar die was toen nog klein. En die zei, ik wil ook in die attractie. Die wilde er per se in. Maar iedereen had zoiets van, ja, maar je bent nog wel een beetje jong. En misschien gaat het niet goed. Jawel, ik wil erin, zei hij. En weet je wat er gebeurde? Hij was erin gegaan. En weet je wat hij daarna deed? Hij rende heel snel naar de wc. En hij gooide alles eruit. Want hij moest overgeven, want hij was helemaal ziek geworden van de attractie. Dat kan, hè? Maar wat is nou de spannendste attractie, voordat we dadelijk aan de catechese gaan beginnen? De allerspannendste attractie waar je ooit in bent geweest, Nicolas? Kom eens even staan bij de microfoon.
3: Die oranje die
1: ik net zei. Oh, die van net. Lieve, wat is de spannendste waar jij ooit in bent geweest? Of ben je niet zo van de spannende attracties?
3: Ik ben er niet zo van.
1: Je bent er niet zo van. Liever de rustige bootjes bij de Efteling?
3: Ja.
1: Of de piranha? Een beetje nat worden?
3: Ja.
1: Lekker spetteren met dit weer. Ja, dat snap ik wel, ja. Wat zeg je even bij de microfoon, anders verstaat niemand het?
4: Schommelschip vind ik wel heel leuk.
1: Oh ja? Oh, maar die vind ik wel heel spannend. Ja. Dat durf je zo in?
3: Ja, dat durf ik wel.
1: Het schip in de Efteling?
3: Ja.
4: Ik ga altijd met mijn achterneef heel hard op de schommel. Je wordt naast hem, dus ik
1: ben dus je bent gewend aan flink op en neer schommelen. En durf je nou ook helemaal in het puntje van het schip te gaan zitten? Of ga je meer in het midden?
4: Ja.
1: Meer in het midden. Nee, want hoe meer je naar het puntje gaat, hoe spannender het wordt. Hè?
4: Ik ga meer in het puntje dan.
1: Oh, dus wel in het puntje? Oh, dan ben je toch niet zo bang aangelegd. Ja, je moet altijd zorgen dat je niet net een frietje hebt gegeten voordat je het schip ingaat.
3: Nice.
1: Nicolas, wat wil je nog zeggen? Kom even bij de microfoon.
5: Bij die achteruitgaattractie ging je achteruit een looping.
1: Oh ja? Ja. Ja, dat is al super gaaf. Hé hey, jongens, ja, we hebben binnenkort ook een uitstapje met de kinderkategese. Dan gaan we niet naar een attractie, naar een pretpark. Dat doen we een andere keer misschien ook nog wel eens. Maar weet je waar we wel naartoe gaan? Lieve weet het. Lieve, vertel het eens even. Waar gaan we met z'n allen naartoe met de kinderen?
4: Naar onze boerderij.
1: Ja, naar jullie boerderij. Dat wordt wel heel mooi. In juli gaan we de boerderij bezoeken van Lieve. En welke dieren hebben jullie allemaal?
4: Koeien, 2 geiten, kalfjes... een paard en een pony.
1: En ben je nooit bang voor die dieren? Want het zijn grote dieren. Nee?
4: En 2 honden.
1: En 2 honden.
4: En heel veel katten.
1: En helpen die honden ook bij de... Oh, je schapen heb je niet, of wel?
4: Nee, alleen geiten.
1: Want honden zijn wel handig met schapen, hè? Als je een herder bent, dan heb je eigenlijk een paar hondjes nodig. Die kunnen alle schapen bij elkaar houden. Mm-hmm. Dat is voor een priester ook wel makkelijk natuurlijk, om de schapjes bij elkaar te houden op die manier, toch? Thomas? Hé, hey, jongens, vandaag... Bijzondere feestdag. Want net toen we aankwamen, was iemand hier in de studio een ijsje aan het eten. En dat was omdat vandaag Jan, onze vrijwilliger, die viert vandaag zijn naamdag. Wie weet wat dat betekent? Verjaardag kennen we allemaal wel, maar het was niet de verjaardag, maar zijn naamdag. Wat wil dat zeggen? Thomas? Joris?
8: Ik denk omdat er dan een heilige van zijn naam jarig is.
1: Ja, precies. Ja, het is vandaag een feestdag van de heilige Jan. En wie is de heilige Jan? Hoe noemen we die ook wel? Je hebt soms afkortingen. Net als Petrus bijvoorbeeld noemen we ook wel eens in het Nederlands Piet. Dat is dezelfde naam. Of Nicolas, de heilige Nicolaas, noemen we wel eens Nico of Nick. Joris?
3: Fokje.
1: Of de heilige Joris noemen we wel eens Jorrie. Dat hebben we nog nooit heb ik nog nooit gehoord eigenlijk.
4: Johannes?
1: Ja, goed zo. Johannes. Het is vandaag de feestdag van de heilige Johannes de Doper. En weet je wat wel heel mooi is? Het is vandaag 24 juni. Als we er nou eens 6 maanden bij optellen, dan zitten we helemaal diep in de winter. Welke feestdag hebben we dan? Over 6 maanden, over een half jaar. Gaan we even vooruit tellen. Juni, juli, augustus, september, oktober, november... December. 24 december. Wat is dat voor een dag?
3: Sinterklaas?
1: Nee, niet Sinterklaas. Eigenlijk 25 december, maar we vieren het altijd al de avond van tevoren. Want zo doen we dat met de grote feesten. Dat is 25 december. Een van de belangrijkste feesten van het hele jaar. Wie wordt er dan geboren? Joris. Nee, Joris niet, maar Joris mag het antwoord geven.
4: Nou, dan is mijn vriendje jarig.
1: Op 25 december is jouw vriendje jarig. Ja, maar jullie allerbeste vriend is dan ook jarig.
4: Ja, precies. Beste vriend Jezus.
1: Juist, jullie allerbeste vriend Jezus is dan ook jarig. Het is de verjaardag van Jezus. Het is natuurlijk kerstmis. Precies 6 maanden voor kerstmis vieren we het feest van de neef van Jezus. De neef van de Heer, van Johannes de Doper. Dat is degene die Jezus gedoopt heeft in de Jordaan. Hè? Wat weten jullie over Johannes de Doper? Want daar staat best wel wat van in de Bijbel. Wie was hij? Er zijn verschillende Johannessen trouwens. Hè? Je hebt Johannes de Doper, maar je hebt ook bijvoorbeeld Johannes de Apostel. Johannes de Apostel, dat was degene die bij het laatste avondmaal tegen de borst van Jezus aanleunt. Dat verhaal kennen jullie, hè? Dat is er één apostel, de jongste van het stel, die leunt al met zijn hoofd tegen de borst van Jezus. Hele goede vriend van Jezus. Maar dat is niet de Johannes die we vandaag vieren. Dus vandaag is het een andere Johannes. Vandaag is het de neef van Jezus, Johannes de Doper. En wat weten we allemaal over hem? Wie kan mij iets vertellen over Johannes de Doper? Joris?
8: Jezus gedoopt.
1: Goed zo, hij heeft Jezus gedoopt. Wie weet hoe die is geboren? Dat is wel een wonderlijk verhaal namelijk. Weten jullie toevallig wie de ouders zijn voor Johannes? Ja, lieve? Even bij de microfoon.
8: Volgens mij de nicht van Maria.
1: Ja, heel goed. De nicht van Maria. Hoe heet de nicht van Maria? Daarom is Johannes ook een neef, hè? Van Jezus. Hoe heet de nicht van Maria?
8: Elisabeth.
1: Goed zo,
8: toch?
1: Elisabeth. Elisabeth is inderdaad de naam van de moeder van Johannes de Doper. Hoe heet de vader van Johannes de Doper? Dus de man van Elisabeth. Ik zal het beginstukje verklappen. Zacha. Joris?
9: Zacharias.
1: Ja, Zacharias, ja. Zacharias. Niet Zacha Zulu. Dat was iemand anders. Zacharias. Zacharias is de vader van Johannes. En Zacharias, die was priester, maar dan in het oude Israël. Toen kon je nog getrouwd zijn. Tegenwoordig is een priester natuurlijk niet meer getrouwd, hè? Die heeft geen vrouw. Maar in die tijd was dat nog wel, dat was nog voor de tijd van Jezus. En die moest dan dienst doen in de tempel. Dus die had de beurt, zeg maar. Die was aan de beurt om in de tempel te doen wat de priesters moesten doen in de tempel. En op een gegeven moment gaat hij dan de tempel van Jeruzalem binnen. En dan ziet hij daar, wat ziet hij in de tempel? Er verschijnt iemand aan hem. Dezelfde die ook aan Maria later zal verschijnen. Als Maria zwanger wordt van de Heilige Geest. Wie is dat ook alweer? Thomas?
8: De engel Gabriel.
1: Ja, heel goed. De heilige aartsengel Gabriel. De heilige aartsengel Gabriel, die verschijnt aan Maria. Maar die verschijnt eerst aan Zacharias, aan de vader van Johannes. En Zacharias krijgt dan te horen dat zijn vrouw zwanger zal worden. Maar eigenlijk gelooft hij het niet meteen. Want zijn vrouw die is onvruchtbaar, die kan eigenlijk geen kinderen krijgen, dacht ze. Maar, Thomas?
8: Daar geloofde hij niet. En toen zei die engel, je kan vanaf nu totdat je vrouw een kind krijgt, niet meer praten.
1: Ja, inderdaad.
8: Toen ging hij naar buiten en toen waren ze benieuwd wat er was gebeurd en zo. Toen kon hij niet praten.
1: Inderdaad, toen was hij stom. Wist je dat dat zo heet, lieve? Als iemand niet kan praten, is hij stom. Zo heet dat. Als je niet kunt horen, dan ben je doof. En als je niet kunt kijken, dan ben je, Nicholas. Hoe heet het als je niet kunt zien?
10: Blind.
1: Blind, ja. Als je niet kunt praten, dan ben je stom. Dus Zacharias, de vader van Johannes, die was met stomheid geslagen. Zo heet dat dan. Hij kon helemaal niks meer zeggen. En dat was omdat hij dus ongelovig was geweest. Omdat hij niet had geloofd wat de engel vertelde, dat hij inderdaad nog een kind zou krijgen. Ook al was zijn vrouw al oud. Nou, inderdaad, Elisabeth wordt zwanger. En Zacharias die krijgt dan ook te horen welke naam het kind moet krijgen. Nou, de naam weten we. Hè? We hebben het net al gezegd. Wat was de naam? Nee, maar daar heeft hij wel een trucje voor. Hij kan niet praten, zegt Nicholas, maar daar heeft Zacharias een truc voor. Hoe heet de persoon in kwestie, Thomas?
8: Johannes.
1: Johannes, ja. En Johannes betekent ook iets. Heel veel namen betekenen iets. Wat betekent de naam Johannes? Al die woorden, heel vaak, heel veel namen uit het Oude Testament, maar ook uit het Nieuwe Testament, die hebben een bepaalde betekenis. Petrus bijvoorbeeld is rots. Heb je wel eens van gehoord, hè? Jezus betekent God redt of God is redder. Maar Johannes betekent ook iets. Johannes betekent, weet iemand het, Nicholas?
10: Nee.
1: Johannes betekent hij in wie genade is. Dus degene in wie genade is. Dus God, of de engel, die zegt tegen Zacharias, je moet hem Johannes noemen. Want dat betekent de persoon in wie de genade van God aanwezig is. Nou, op een gegeven moment wordt inderdaad Johannes geboren, maar hij heeft zijn naam nog niet gekregen, want, Nicholas zei het net ook al, zijn vader kon nog niet praten. Die was nog steeds stom. En dan zegt de moeder, zegt dan, ja, hij moet Johannes heten. Maar de mensen, de andere mensen van de familie, die zeggen dan van, ja, maar we gaan hem toch geen Johannes noemen. Er is in de familie helemaal niemand die Johannes heet. En meestal word je genoemd naar iemand in de familie. Lieve, ben je ook genoemd naar iemand in de familie? Heet jouw oma misschien ook Lieve? Nee. Of heb je nog meer namen, doopnamen? Kom eens even bij de microfoon. De meeste van ons hebben meerdere namen, hè? Weet je dat toevallig?
9: Ja.
1: Ja, hoe heet je nog meer?
9: Lieve Margrethe, mooie
1: naam.
9: Lieve Margrethe Adriana.
1: Lieve Margrethe Adriana. En weet je toevallig of dat misschien de namen zijn van oma of van een tante?
9: Ja.
1: Want het is heel vaak zo.
9: Mijn superoma heet Welgreet.
1: Ja, superoma. Zo, dat is bijzonder. Wat is jouw super? Is dat de moeder van jouw oma? Of niet? Heb ik nog nooit voor gehoord, superoma?
9: De moeder van mijn opa.
1: Oké, de moeder van opa. En die heet dan superopa, ja. Ik dacht dat hij misschien speciale kunstjes kon. Superopa, superoma, nee. Met een cape om en dat ze dan kon vliegen of zo. Dat kan ze niet. Superoma. Die heette dus ook zo. Ja, zo zien we dat heel vaak. Dus bij Johannes wilden ze ook inderdaad een naam geven aan Johannes. Die al in de familie voorkwam. Maar, zegt Elisabeth, nee. Hij moet Johannes heten. En dan vragen ze uiteindelijk aan Zacharias, aan de vader, van ja, hoe moet hij nou heten? En wat doet hij dan? Hij kan niet praten, maar hij schrijft het dan op een tabletje. Ja, tegenwoordig zou het op een papier schrijven, maar papier bestond toen nog niet. Dus hij schreef het op een soort plankje. En dan schreef hij op het plankje, Johannes zal hij heten. Want die naam hadden ze ontvangen van God zelf. Ja, dat ga je dan niet meer veranderen natuurlijk. En op dat moment kon Johannes weer spreken. Dus vanaf dat moment was hij zijn stomheid weer kwijt, kon hij weer praten. Nou, daarna zien we dat Johannes opgroeit en dat het een hele bijzondere jongen wordt. We zien dat hij een heel groot deel van zijn leven in de woestijn heeft gewoond. Nou, we weten, de woestijn, dat is geen makkelijke plek, hè? Want er is bijna geen water, er is bijna geen eten. Dan is het heel vaak heel warm. En weet je wat Johannes daar at in de woestijn? Ja, Lieve, bij de microfoon even. Wat at Johannes in de woestijn?
9: Slangen.
1: Nou, slangen staat niet in de Bijbel. Misschien heeft hij ook wel eens een keer een slangetje opgepeuzeld. Dat weet ik niet. Maar dat staat niet in de Bijbel. Wat staat in de Bijbel? In het evangelie?
9: Misschien zo'n...
1: Schorpioen?
9: Salamander.
1: Een salamander. Oh, lekker. Lekker salamandertje als ontbijt. Joris, weet jij het? Het was ook niet salamander. Die komen wel in de woestijn voor. Wat heb je nog meer in de woestijn?
9: Misschien cactussen?
1: Cactussen, ja, die kun je ook wel eten. Sommige cactussen die zijn best lekker, daar kun je ook uit drinken. Maar dat is niet een goede antwoord. Joris? Of Thomas?
4: Ik denk dat het iets is wat dan een wonder van gebeurt of zo. Dus bijvoorbeeld net zoals dat toen het volk bevrijd werd, dat dan op de rots slaan en dan komt er water uit.
1: Ja, dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk. Hè? Dus dat er een wonder was gebeurd of dat die manna had kunnen eten. Of kwarteltjes, omdat die uit de hemel vielen. Maar hij at sprinkhanen. Ja, het lijkt me niet zo lekker. Die zijn wel lekker knapperig misschien. Als je ze even kort pakt. Maar het lijkt me niet zo lekker. Hij at sprinkhanen, want hij had verder helemaal niks. Dus hij was nog best wel een bikkel natuurlijk. Want hij ging daar helemaal alleen de woestijn in. En hij at alleen maar sprinkhanen en honing. En dan honing niet lekker uit een potje. Nee, gewoon een hele kleine druppeltjes honing uit een honingraad. Waar de bijen bezig waren. Dus hij at gewoon eigenlijk wat hij onderweg tegenkwam. Dus hij was daar helemaal alleen in de woestijn om zich voor te bereiden op een hele belangrijke missie. Want wat was de missie van Johannes de Doper? Waarom is het vandaag zo'n belangrijk feest dat we het zelfs een hoogfeest noemen? Want het is geen kleine jongen die vandaag wordt geboren. Wat voor missie had Johannes de Doper? We hebben net al gezegd, hij moest natuurlijk Jezus gaan dopen. Maar hij moest eigenlijk nog meer doen. Wat moest hij nog meer doen, Lieve? Weet jij het?
9: Misschien mensen geloven in God.
1: Ja, precies. Hij ging de mensen oproepen om zich te bekeren. Dus hij zag wel dat de mensen ook in de tijd van Jezus ook niet allemaal goed leefden. En hij zei, bekeert u. Bekeert u. En waarom deed hij dat? Omdat hij wist dat Jezus eraan kwam. Hij wist dat de mensheid voorbereid moest worden op de komst van Jezus Christus. Want als Jezus daar ineens zou staan en de mensen hadden nog helemaal niet zich omgekeerd naar God, dan hadden ze misschien Jezus allemaal wel de rug toegekeerd. Dus hij ging eerst de mensen oproepen tot bekering. En hij ging de mensen ook dopen. Tegenwoordig dopen we nog steeds mensen. Jullie zijn ook allemaal gedoopt. Het doopsel van Johannes was toch nog net iets anders, hè, want Jezus was er nog niet. Ja, die was er al wel, maar die was nog niet begonnen aan zijn opdracht. Dus Johannes die had wel een doopsel, maar dat was nog niet helemaal het doopsel wat wij nu hebben. Maar het begon er al wel een beetje op te lijken. Ja, dus door dat doopsel van de Johannes werden ze ondergedompeld in de Jordaan, in de rivier in Israël. En dan hadden ze zich bekeerd, dan gingen ze een nieuw leven leiden. Nou, uiteindelijk is Johannes ook zo'n beetje de eerste die Jezus herkent als zoon van God. Want we weten, daar hebben we al best wel vaak over gesproken, Jezus, de eerste 30 jaar van zijn leven, woonde hij gewoon bij zijn ouders in Nazareth. Of in ieder geval het grootste deel van die 30 jaar. Woonde hij bij Jozef en Maria. En God was natuurlijk zijn echte vader, maar Jozef die zorgde wel als een vader voor hem. En de mensen in Nazareth, die zagen eigenlijk helemaal niks bijzonders in Jezus. Die hadden helemaal niet in de gaten dat dat de zoon van God was. Want die eerste jaren was hij eigenlijk nog niet zo opvallend. Was hij een beetje een verborgenheid. Want hij wist als hij ouder zou worden, als hij 30 zou worden, dan pas moest hij zijn opdracht gaan vervullen. Dan pas moest hij naar buiten treden. Nou, de eerste die hem herkent is Johannes de Doper. En welke woorden spreekt Johannes de Doper terwijl hij Jezus aanwijst om te zeggen, kijk, daar loopt de zoon van God. Het zijn woorden die horen we ook altijd in de mis terug. Wat zegt de priester? Ik ga het even een klein beetje een hint geven. Wat zegt de priester als hij vlak voordat de mensen in de kerk de communie ontvangen, de hostie in de lucht houdt? Joris?
8: Zie hier de zoon van God.
1: Bijna. Zie was goed. Thomas?
4: Zie hier het lam van God.
1: Goed zo, zie het lam Gods. Inderdaad, het lam Gods. Johannes de Doper die wijst Jezus aan als het lam Gods. Hij komt langslopen. En Johannes de Doper zegt, dat is hem. Dat is de Messias, dat is de Verlosser. Terwijl ze daarvoor hem nog niet hadden herkend. En sommige mensen dachten dat Johannes het was. Want Johannes die had zoveel invloed op alle mensen. Die doopte heel veel mensen. En die was natuurlijk in Israël overal aan het prediken en mensen aan het oproepen tot bekering. Dus sommige mensen dachten van, hey, zou die Johannes misschien nou die Messias zijn? Zou dat nou de Verlosser zijn? Zou dat nou de Zoon van God zijn? En dan zegt Johannes 3 keer, nee, ik ben het niet. Want dat is ook zo, hij is niet de Zoon van God. Maar hij is het wel. Jezus is het wel. Zie het Lam Gods. En dan zegt hij over Jezus, hè, dus Johannes was een hele belangrijke man. Maar dan zegt hij, Jezus die is zoveel groter dan ik, dat ik nog niet waard ben om het riempje van zijn sandalen los te maken. Dus ik ben eigenlijk minder dan niks vergeleken bij Jezus. En dan zegt hij ook iets heel moois. Dan zegt hij, hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Dat zegt hij over Jezus. Want tot die tijd had Johannes natuurlijk een hele belangrijke missie. Maar daarna had hij in de gaten, ja, maar nu is de Zoon van God zelf hier. Ja, en die neemt die missie nu als het ware van mij over. Dus alles wat ik tot nu toe heb gedaan, was om de mensen voor te bereiden op Jezus. Maar nu is Jezus aan de beurt. En nou moet ik me steeds meer gaan terugtrekken. En dat is eigenlijk hoe wij zelf ook moeten leven, toch, Nicholas? We moeten zelf steeds minder belangrijk worden. En Jezus moet in ons leven steeds belangrijker worden. Want hoe meer Jezus door ons heen leeft, hoe meer goede dingen er zullen gebeuren. Als we alleen maar onze eigen wil doen, ja, dan komt er niet veel terecht. Maar als we Jezus Christus door ons laten werken, ja, dan gebeurt er heel veel. Dus dat heeft Johannes de Doper ook heel goed in de gaten. Nou, dan gaan we dadelijk, we gaan zo even naar muziek luisteren, gaan we dadelijk nog even praten over het einde van het leven van Johannes de Doper. Ben ik heel benieuwd of jullie weten hoe die is gestorven, want dat is ook wel een bijzonder verhaal. Ja, moet je maar even over na gaan denken. Komen we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending en ik had net voor het liedje gevraagd van ja, wie weet nou hoe Johannes de Doper aan zijn einde is gekomen. En Lieve die zit al in de hoek met de vinger opgestoken, maar nou stuift Thomas overeind. Kom maar even allebei staan. Mogen jullie het samen gaan zeggen? Ieder bij een eigen microfoon, goed zo? Oké. Ik tel wel af tot nul en dan mogen jullie allebei gaan zeggen hoe is Johannes de Doper gestorven? 3, 2, 1,
1: net zoals Jezus aan het kruis.
0: Ja, het antwoord van Thomas is net zoals Jezus aan het kruis. Lieve, wat denk jij?
2: Hij was, ja, ik denk ook aan het kruis, maar hij was eerst,
0: ja?
2: Denk ik, in de cel met allemaal bewakers, omdat hij zich verraden had.
0: Ja, heel goed. Hij was inderdaad in de cel.
2: Dat Jezus de zoon van God was en dan mocht hij niet.
0: Ja, hij was inderdaad opgesloten in de gevangenis door koning Herodes. Hij is niet gekruisigd. Wat is er met Johannes gebeurd? Joris weet het.
3: Volgens mij.
0: Ja, iets dichter bij de microfoon.
3: Heet dat verstenigd of zo?
0: Ook niet gestenigd. Dat had ook nog gekund, want dat gebeurde in die tijd ook wel vaker. Hij is ook niet gestenigd. Hij is niet gekruisigd. Bij de microfoon even.
3: Opgehangen.
0: Nee, hij is ook niet opgehangen. Allemaal wel een lugubere manieren om te sterven. Maar nog niet het goede antwoord. Thomas?
4: Verbrand.
0: Hij is ook niet verbrand. Wat hebben we nog meer? Joris?
3: Neergeschoten.
0: Neergeschoten ook niet, want er waren nog geen geweren. Of het had met een pijl, en boog moeten misschien. Nicholas, jij gaat het goede antwoord geven. Ja. Hoe is Johannes de Doper aan zijn einde gekomen, Nicholas? Nicholas, kijk eens. Doe maar bij de microfoon.
5: Met een zwaard.
0: Ja, en hoe dan?
5: Door de nek.
0: Zwaard door de nek, precies ja. Kop eraf. Zijn hoofd werd er afgehakt. Hebben jullie dat verhaal nooit gehoord? Waarom werd zijn hoofd eraf gehakt? Nou, dat is eigenlijk best wel een beetje een apart verhaal zelfs. De koning in de tijd van Jezus heette Herodes, dat weten jullie hè. En koning Herodes was geen goed persoon, die deed wel verkeerde dingen. Maar toch vond koning Herodes Johannes altijd wel bijzonder. Die luisterde eigenlijk wel graag naar Johannes. Dus koning Herodes, ook al was hij slecht, was toch niet tegen Johannes. Dus die mocht hem eigenlijk wel. Maar wat had hij nou gedaan? Koning Herodes die had niet zijn eigen vrouw, maar de vrouw van zijn broer tot zich genomen. Ja, dat is natuurlijk raar. Dat moet je niet doen, toch lieve? Je moet gewoon bij je eigen vrouw blijven. Maar hij had dus de vrouw van zijn broer tot zich genomen. Had hij gedaan of dat zijn vrouw was? Ja, dat hoort natuurlijk niet zo. En toen had Johannes die had er iets van gezegd. Johannes had gezegd, koning, dat mag u niet doen. U moet trouw zijn aan uw eigen vrouw. En u moet van de vrouw van uw broer afblijven. Maar omdat Herodes natuurlijk liever geen kritiek had, die wilde liever niet horen wat hij allemaal verkeerd deed, had hij hem gevangen laten nemen, had hij hem in de gevangenis gezet. Maar Herodes die had ook wel zoiets van, ik heb Johannes wel gevangen genomen, maar ik mag hem toch eigenlijk wel, dus ik wil ook weer niet te hard tegen hem zijn. Dus weet je wat, ik laat hem gewoon gevangen zetten, maar vervolgens doe ik niks. He, dus ik ga hem niet doodmaken of zo. Ja, lieve, weet je hoe het verder gaat?
2: Maar laat hij hem wel nog vrij.
0: Laat hij hem nog vrij daarna?
2: Weet ik niet.
0: Nou, het loopt niet zo goed af eigenlijk, hè? Want wat gebeurt er vervolgens? Er is een feestje. Er is een feestje in het paleis van de koning. En een jong meisje doet daar een dans. Die kan heel mooi dansen, heel goed dansen. En koning Herodes en al zijn vrienden die vinden dat zo prachtig hoe dat meisje danst. Dat koning Herodes op een gegeven moment tegen dat meisje zegt van, je hebt zo mooi gedanst. Je mag alles vragen wat je wil, ik zal het je geven. Al is het zelfs de helft van mijn hele koninkrijk, ik zal het je geven. Dus dat meisje is natuurlijk helemaal verbaasd van, oei, wat moet ik nou gaan vragen? Dus die gaat naar de moeder. En dan zegt de moeder, weet je wat je moet vragen aan koning Herodes? Wat denk je, lieve?

0: aan de moeder hebben gevraagd?
1: Of we Johannes wil vrijlaten.
0: Nee. Oh ja, daar had ik er nog niet bij verteld. Het meisje was de dochter van de vrouw met wie koning Herodes samen was. Maar dat mochten ze eigenlijk niet, want het was niet zijn eigen vrouw. En de dochter van die vrouw, kun je het nog volgen of niet? Wel hè? De dochter van die vrouw, die was aan het dansen. Dus de moeder aan wie zij het ging vragen, was de niet-echte vrouw van Herodes. Maar ja, die wilde natuurlijk niet dat Johannes daar moeilijk over deed. Dus wat vroeg hij aan koning Herodes?
2: Of Johannes doodgemaakt mag worden.
0: Precies, of Johannes doodgemaakt mag worden. Want de moeder dacht natuurlijk van ja, als Johannes dood is, dan stopt hij met klagen over dat wij niet samen mogen zijn. En dan kunnen we lekker toch samen zijn, ook al mag het eigenlijk niet. Dus wat zei die, wat zei de moeder tegen het meisje? Ga maar tegen koning Herodes zeggen dat je als beloning voor je mooie dans het hoofd van Johannes op een schotel wil. Dat is wel akelig toch, lieve? Jakkes.
1: Ik wil dit.
0: Ja, inderdaad. Dus de kop werd eraf gehakt en het hoofd van Johannes werd op een schotel gelegd en zo aan Herodes, of aan dat meisje dus gegeven. Nou, toen was Johannes dood. Ja, waarom is hij nou als martelaar gestorven? Want als je als martelaar sterft, dan sterf je eigenlijk voor het geloof. Ja, waarom was hij nou voor het geloof gestorven? Omdat hij natuurlijk, ja, Thomas?
2: Hij kwam voor God op, zeg maar.
0: Precies, hij kwam voor God op en hij kwam ook voor het huwelijk op. Snap je? Het huwelijk is iets moois. Het huwelijk is iets goeds, hè? Een man en een vrouw die trouwen van met elkaar en die houden van elkaar. En die beloven trouw om samen een leven lang door het leven te gaan. En ook maar bij één man of bij één vrouw te blijven. Maar koning Roos die was daarvan afgeweken. En Johannes heeft dus zijn leven gegeven om dat huwelijk, ja, als het ware, te verdedigen, snap je? Dus dat was wel een hele dappere dood. Nou, dat was nog voordat Jezus zelf aan het kruis zou sterven. Dus Jezus heeft natuurlijk ook zijn leven gegeven voor ons, hè, voor ons allemaal. Maar Johannes die liep daar al een beetje in voor, als het ware. Die liet al een beetje zien van, ja, ik lijk veel op mijn neef. Ik lijk veel op Jezus. Ik ben ook op een bijzondere manier geboren. Hè, daar was ook de aartsengel Gabriël bij. En ik ben ook op een bijzondere manier gestorven. Want ik stierf. In feite stierf ik voor God. Nou, dat is het feest dat we vandaag vieren. Oké. Nog een paar minuten en dan zit het er alweer op. Dan gaan we terug naar de kapel. Ja, we hebben best wel veel gehoord vandaag. Hè. Er zit een goede vaart in. Maar ja, er is ook altijd heel veel te vertellen natuurlijk over de heiligen. Dus dan moeten we ook zorgen dat we veel vertellen. Nog even een laatste vraag voordat we dadelijk weer naar de kapel gaan. Vandaag is het feest van Johannes de Doper. Maar maandag is het alweer een heel bijzonder feest. Niet van één heilige, maar van twee heiligen. Twee hele belangrijke heiligen van onze kerk. Wie zouden dat zijn? Eén van de twee heb ik net al genoemd. Het is mijn naamgenoot. Of ik ben zijn naamgenoot, beter gezegd. Thomas.
2: Ik denk, u bent Peter en dan... Ik had hem net nog in mijn hoofd.
0: Ja, liever misschien. Komt heel dicht in de buurt hoor.
1: Peter.
0: Ja, de heilige Petrus. De heilige Petrus wordt maandag gevierd. Maar die wordt altijd samen gevierd met een andere heilige. Die allebei ook als martelaar zijn gestorven. Dus maandag is de kleur in de kerk ook weer rood. Want dat is de kleur van de martelaar, hè, van het bloed. Wie is er nog meer maandag die gevierd wordt? Petrus en puntje puntje. Johannes is vandaag. Thomas? Nee, het is niet Petrus en Thomas. Lieve? Nee, niemand? Petrus werd inderdaad gekruisigd, net als Jezus, maar dan wel op zijn kop, ondersteboven. En de andere apostel, de andere leerling van Jezus, die we maandag vieren, die werd ook onthoofd. Wie was dat? Begint ook met een P. Petrus en... Ja?
1: Paulus.
0: Goed zo, Paulus. De apostelen Petrus en Paulus. Paulus was natuurlijk niet een van die eerste 12 apostelen. Paulus kwam er eigenlijk pas later bij. En Paulus, daar hebben we wel eens over gesproken, die heette eerst anders. Hè? Die was eerst slecht. Sterker nog, dat was eerst een grote vijand van de kerk. Die zat overal de christenen op te jagen, te,

volgen, achterna te zitten. En die ging ze dan opzoeken in de huizen en die sleurden ze naar buiten. En dan werden ze meegenomen. En soms werden ze zelfs vermoord dan, waar Paulus bij was. En die Paulus, die heette eerst Saulus, met een S. Ken je dat verhaal, lieve? Nooit van gehoord? Saulus, die heette eerst Saulus. Maar op een gegeven moment maakte hij iets bijzonders mee. Hij viel namelijk van zijn paard toen hij op weg was naar een stad waar ook christenen woonden. En hij ging daar eigenlijk naartoe om die christenen ook gevangen te zetten. Maar op weg naar die stad viel hij van zijn paard en toen zag hij een groot licht aan de hemel. En toen hoorde hij een stem, lieve. Ja, weet je, ken je het verhaal nu toch wel? Ja, vertel eens even in die microfoon. Wat hoorde Paulus toen? Hij hoorde een stem vanuit de hemel. Het was de stem van? Ja, van God. Van Jezus. Het was de stem van Jezus. En die zei tegen Paulus, hij heette toen nog Saulus. Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? Dus waarom zit je mij dood te maken? Waarom zit je de christenen dood te maken? Ja, dan had Saulus natuurlijk geen goed antwoord op. En toen bekeerde hij zich. Toen wist hij, hey, maar wacht eens even. Die mensen die ik aan het aanvallen ben en gevangen gezet, die ik allemaal gevangen zet, dat zijn juist de vrienden van God. En die mag ik niet meer aanvallen. En toen bekeerde hij zich. En toen werd hij een van de grootste heiligen die we ooit gezien hebben. Die heeft ontzettend veel geleden voor het geloof. Hij heeft een paar keer schipbreuk geleden. Dat betekent dat zijn boot kapot ging. Hij is heel vaak met stokken geslagen. Hij is een paar keer met stenen bekogeld, gestenigd. Hij is een paar keer de stad uitgegooid. En toch ging hij altijd weer door. Er staat één verhaal in het Nieuwe Testament. En dan horen we dat Paulus net gestenigd is vanwege het geloof. En dan denk je, ja, nou zal het wel afgelopen zijn, nou is hij dood. Nee hoor, wat doet hij? Hij komt overeind. En hij gaat hup weer de stad in opnieuw. En hij gaat weer prediken, hij gaat weer over Jezus spreken. Hij gaat weer het geloof verkondigen. Dus dat was een hele dappere, krachtige man. Nou, dat was Paulus en Petrus, ja, die kennen we natuurlijk denk ik wat beter. Hè? Dat was de eerste paus van onze kerk. Hè? Nou, die worden maandag gevierd, dus het is ook goed om je daar alvast een beetje op voor te bereiden. Ja, dat is ook mooi om dan naar de kerk te gaan natuurlijk. Zo belangrijk. Oké. Nou, jongens, we gaan richting de kapel. Dan gaan we nog onze intenties uitspreken. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, in de catechese hebben we net volop gesproken over de heilige Johannes de Doper, uw neef of achterneef. Een hele goede vriend van u, waarvan u zegt dat hij de grootste is onder alle mensen. En toch is hij nog kleiner dan de kleinste in uw rijk. Dat wil zeggen, als we gedoopt worden en als we herboren worden door uw liefde, dat we uiteindelijk allemaal delen in uw grootheid. We willen vragen dat in de kerk wereldwijd er heel veel mannen mogen zijn, maar ook vrouwen, die net als Johannes de Doper een heel dapper geloofsgetuigenis mogen geven. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars en nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor alle mensen die in een ziekenhuis zitten. Snel weer beter worden. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u. Verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mealbus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Ik bid voor alle kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
4: Ik wil bidden dat alle mensen deze dagen met de hitte goed doorkomen, ook zonder erken. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden.
4: Onze Vader, die nemen ze uit. Welke was het nou? Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
5: Ik wil bidden voor alle zielen in het vagevuur. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
0: En het laatste weesgegroetje zullen we bidden voor de mensen thuis, bijzonder voor de kinderen, dat we in een kort moment van stilte hier alle intenties bij uw sacrament brengen.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostrae. Amen.
0: En dan zal ik nu met uw allerheiligste sacrament de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 24 juni viert de kerk de geboorte van de heilige Johannes de Doper. Hoogfeest, drie lezingen, Gloria, Credo, eigen privatie. De geboorte van Johannes de Doper zijn aardse geboorte. En dat wij de geboorte van een heilige vieren, zijn aardse geboorte, dat is eigenlijk ongewoon. Normaal vieren wij van heiligen niet hun geboorte op aarde, maar hun geboorte in de hemel. Dat is de datum van hun sterven. En waarom vieren we dan van deze heilige dan toch zijn aardse geboortedag? Omdat Johannes de grootste is van alle mensen. Volgens het woord van de Heer, niemand is groter dan hij. En waarom is hij dan wel de grootste van alle mensen? De hymne van het morgengebed van deze dag geeft de reden aan. Gij zijt geen ziener die slechts zag het heil dat in de verte daagt, maar gij wijst het lam aan met eigen hand. Met zijn aardse geboorte vieren wij zoveel als de dageraad van het bovenaardse heil. Het opkomen van de zon van Gods liefde in Jezus. En die zon zelf is nog niet te zien, maar het licht van de zon straalt al boven de horizon uit. En dat is Johannes de Doper, de dageraad dus van het heil. Zijn geboorte wordt gevierd op 24 juni, namelijk 6 maanden voor de geboorte van Jezus. Jezus wordt door zijn volgelingen beschouwd als het licht in deze wereld. En de komst van het licht is midden in de winter geplaatst op 25 december. Omdat de engel Gabriel aan Maria zegt dat haar nicht Elisabeth al in haar 6e maand is, moet Johannes dus 6 maanden eerder geboren zijn, op 24 juni. En op 24 juni vindt de zomerzonnewende plaats. Dan worden de dagen kleiner. Net als Johannes, wiens levensparool luidt, hij moet groter worden, ik kleiner. De grootste van alle mensen vindt dus dat hij kleiner moet worden. En Jezus zegt, wij moeten allemaal kleiner worden. Als gij niet geworden zult zijn als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wat leren wij als kleine kinderen in het heil? In de Effetaritus, bij de geboorte, bij het doopsel, werd onze mond geopend om Gods lof te verkondigen. Zoals de vader van Johannes de Doper, zijn tong werd losgemaakt en verkondigde Gods lof. Toen konden wij onze lippen nog niet articuleren tot geluiden en tot woorden van lof. En nu kunnen wij dat wel. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd brak voor Elisabeth het ogenblik aan dat zij moeder werd. Ze schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelden zij in haar vreugde. Op de 8e dag kwam men het kind besnijden. En ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen. Maar zijn moeder zei daarop, nee, het moet Johannes heten. Zij antwoordden haar, maar er is in uw familie niemand die zo heet. Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader, hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop, Johannes zal hij heten. Allen stonden verbaasd. Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en verkondigde hij Gods lof. Ontzag vervulde alle omwonenden en in heel het bergland van Judea werd al het gebeurde rondverteld. Ieder die het hoorde dacht erover na en vroeg zich af, wat zal er van dit kind worden? Want de hand des Heren was met hem. Het kind groeide op en de geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de woestijn tot de dag waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde. Dit is het woord van God. De geest werd laten rusten bij hem. Wij mensen hebben allerlei gedachten. En het gebed is ervoor om tot een diepere werkelijkheid te komen, namelijk dat God ook zijn gedachten heeft. De naam Zacharias betekent, God denkt eraan. De Heer denkt aan mij.
eerst de geest laten rusten, zodat er een opening komt voor dit besef, dat God aan mij denkt. Bij de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe Hij u ziet, u dan klein maken in het gebaar, en dan pas ingaan in het gebed, liggend, zittend, geknield, in de houding waarin u vermoedt Hem het meeste te kunnen vinden, en dat dan ook vragen als een genade voor uw hele leven, dat al uw bedoelingen, uw daden, uw werkzaamheden, zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. U dan de geschiedenis te binnenbrengen, eerst het wonderlijke verschijnsel dat een mens zich vergeten weet door God, omdat hij opeens merkt dat God wel degelijk aan hem denkt. De plaats zien, Zacharias is eerst in het huis des Heren en daarna is hij zelf thuis en nu blijkt dat hij ook in het hart van de Heer is. Nu blijkt dat hij een plaats heeft in Gods gedachten, in Gods eigen hart. Ten slotte vragen wat we verlangen, dat we onze tekorten mogen zien. Deze rechtvaardige man was een ongelovige, terwijl hij een bedienaar van het geloof moest zijn. Hoe dikwijls blijven onze gedachten niet in het menselijke hangen? De overweging. Ze, de buren en de familie wilden het kind naar zijn vader Zacharias noemen. In die tijd was het gebruikelijk dat de naam van vader op zoon ging. Dus het kind Zacharias zou dan Zacharias moeten heten, naar zijn vader Zacharias. Maar Zacharias schreef op een schrijftafeltje Johannes zullen heten, want dat was de naam die de engel had genoemd. Dat was de naam die God had gegeven aan dit kind. En Johannes betekent God is genadig. Johannes is niet een kind van de natuur, want het ging zijn moeder Elisabeth niet meer naar de wijze van de vrouwen. Hij is een kind van genade, als een voorloper van hem die de genade zelf is, Jezus. Zacharias betekent God denkt aan u. Dat is een mooie naam. God zal aan je denken. Maar in de situatie van Zacharias, een kinderloze man en al op leeftijd, klonk dat eerder belachelijk of hatelijk, want God had juist niet aan hem gedacht. Want de wijze waarop God een teken gaf dat hij aan een getrouwde man zoals hij denkt, is natuurlijk door hem een kind te schenken. En God was hem vergeten. Hij had hem overgeslagen. Bij de buren, de familieleden en bij de kennissen waren voortdurend tekenen van Gods denken aan hen. Er kwam bij hen een kind, kind na kind. En elke keer als er iemand in verwachting was, sneed dat Elisabeth en Zacharias met zijn mooie naam door de ziel. Weer heeft God ons vergeten. Weer was Zacharias' naam een aanfluiting. Geen wonder dat Zacharias er moeite mee had toen de engel hem zei: vrees niet, Zacharias, want uw bede is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken die gij Johannes moet noemen. Hij kon dat gewoon niet geloven. En dat werd hem kwalijk genomen. Hij werd ervoor gestraft. Hij werd ervoor gestraft dat hij zijn naam niet de eer aandeed die deze verdiende, namelijk dat hij ondanks alles is blijven geloven dat God aan hem bleef denken, dat hij bleef geloven in Gods liefdevol denken aan hem. Want Zacharias, God zal aan je denken, betekent niet dat God aan je zal denken wanneer het jou uitkomt, en op de wijze waarop het jou uitkomt, of waarop jij het verwacht, maar dat betekent dat God aan je zal denken op een onverwachte wijze en op een tijd die je niet verwacht, op zijn tijd. De menselijke wijze van denken moet je loslaten. Het is een God die aan je denkt. Is dat niet zo met iedere genade? Dat je dat moet zien als een genade van God en niet als een genade van mensen. Gods genade ligt niet in het verlengde van de gewone menselijke verwachtingen. En dat betekent dat je ten aanzien van je gewone menselijke verwachtingen onverschillig moet zijn. Dat je het goed moet vinden dat je de manier waarop je uitkijkt naar een genade niet in vervulling ziet gaan.
God is vrij om je zijn aandacht te geven. En hij doet dat op een goddelijke wijze. Zoals bij Maria. Zij kon vrij uitzeggen, hoe zal dit geschieden dat ik geen man beken? Ze had afstand gedaan van de genade van het moederschap. En daarom juist was zij degene die de genade van het moederschap van Gods Zoon kon ontvangen. Hoe dikwijls overkomt het niet mensen? Ik voel mij helemaal vergeten. Ik raak er maar niet van overtuigd dat God aan mij denkt. Het lukt mij maar niet om te geloven dat God mij niet heeft overgeslagen. Komt dat dan niet omdat je eigenlijk niet onverschillig bent voor het hoe van zijn teken van genegenheid en het voor het wanneer? Ja, ik geloof wel in God en ik geloof wel in mijn uitverkiezing door hem, maar als ik over dit gebrek van mij maar niet heen kom en als ik alsmaar moet blijven vechten tegen bekoringen, heeft hij mij dan niet uit het oog verloren? Of als ik in het gebed helemaal niets ervaar, is dat dan geen duidelijk teken dat hij mij is vergeten? Dat hij niet naar mij omziet? Of als er geen ommekeer komt in de goede verstandhouding in onze familie of in ons klooster, of als er geen nieuw bloed meer bijkomt in onze gemeenschap, allemaal voorwaarden die mensen maar al te gemakkelijk verbinden aan Gods aandacht voor hen, dan verslapt de goede verstandhouding de houding van vertrouwen in het hart. Hoe zeldzaam zijn de mensen die met Theresia kunnen nazeggen dat het toch zo'n vreugde geeft om de Heer te mogen dienen in de nacht van de beproevingen. Hoe zeldzaam zijn de mensen die met Thomas à Kempis kunnen zeggen, mijn grootste troost is alle aardse troost te ontberen. Denk je nu werkelijk dat God iemand Zacharias zou laten heten, als hij ook maar iemand zou vergeten? De Heer denkt altijd aan u. Geen moment is onze herder zonder aandacht voor ons. De Heer is mijn herder, dat kan iedereen zeggen. En waar denkt hij dan aan? Waar denkt onze goede herder aan? Hij denkt aan het verbond. Hij denkt aan het verbond waarvan Zacharias zingt, zo was hij onze vaderen barmhartig, indachtig zijn heilig verbond. En daar heb je dat woord, indachtig, ik denk aan u. Hij zal zijn heilig verbond gedenken, hij zal zijn heilig verbond gestand doen. En wat was het ook alweer voor een verbond? Een genadeverbond. Een verbond waarbij God het eerste initiatief heeft. God alleen. Hij neemt het initiatief. Hij blijft trouw aan het verbond, ook waar de andere verbondspartner verstrekt laat gaan. De eerste woorden in het verbond van God met zijn volk waren toch, ik heb het schreien van mijn volk in Egypte gehoord, ik ken zijn lijden, Exodus 3:7. Dat betekent, ik ben zijn lijden indachtig, hij heeft je tranen bewaard in zijn kruik, hij kent je zuchten en steunen, je zorgen en verdriet, hij leidt eraan mee. Hij heeft medelijden. Tijdens de Eucharistie komt datzelfde terug. Bij de woorden van de consecratie zegt Jezus, doe dit tot mijn gedachtenis. We moeten denken aan de Heer. Dat wordt ons als een gebod opgelegd. Doe dit tot mijn gedachtenis. We moeten denken aan hem, opdat wij zouden weten dat er altijd iemand is die aan ons denkt. En niet alleen met zijn gedachten, met zijn verstand, maar ook en vooral met zijn hartebloed. Dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Ik denk alleen maar barmhartig over u. Precies datgene wat ons zou doen geneigd zijn om te denken dat God niet aan ons denkt, dat hij ons is vergeten, omdat wij hem vergeten zijn in onze zonde. Juist daarvan mogen wij denken,
Hij denkt wel aan ons. Hij denkt namelijk aan ons om ons te vergeven. Om te vergeten dat wij niet aan hem zouden denken. Als wij echt geloven dat hij altijd aan ons denkt, dat hij nooit laat varen het werk van zijn handen, dat hij zijn aanschijn altijd over ons laat lichten, dan zien wij steeds meer tekenen van die liefdevolle aandacht van hem. Dan wordt alles ons tot teken van zijn liefde en dan kan alles ons naar God brengen. Dan kunnen wij in alles God vinden. Aan het einde gesprekken met Zacharias, met Elisabeth, met Jezus van hart tot hart, als vrienden onder elkaar en met de Vader. Met de Vader altijd in een grote eerbied, want Hij is de oorsprong van alle geheimen. Uit Hem komt de Zoon voort en naar Hem vloeit alles weer terug, sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij Radio Maria op deze woensdagavond, of woensdagmiddag. Het is vandaag woensdag en we gaan de glorievolle geheimen overwegen. We gaan bidden voor alle intenties van degene die met ons aan het meebidden zijn. We bidden ook in het bijzonder voor iedereen die last heeft van de hitte, dat iedereen goed mag doorkomen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God, de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar.

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en in altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons hedendaags dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan zo naar muziek, maar eerst wil ik u vertellen wat u zo van ons kunt verwachten. Zo om 17:30 hebben de seminaristen uit Heilo de Wespers. Voorlopig voor de laatste keer tot vanwege hun zomervakantie. Aankomende vrijdag ochtends de laude bidden ze nog, maar daarna hebben ze een 2,5 maanden zomervakantie. Dus de seminaristen gaan zo de Wespers bidden vanaf 17:30. Daarna is er een lezing uit het archief over Sint-Jan de Doper vanwege zijn feest vandaag. Spreker is professor dr. Gerard Rauhorst. Om 19 uur begint de Heilige Mis vanuit de Heilige Gerardus Mijlakerk in Utrecht. Als u de Wespers mee wilt bidden met het getijdenboek, misschien wilt u de bladzijdenummers hebben, die kan ik nog geven. Vandaag is het dus het feest van de geboorte van Sint-Jan de Doper. U kunt in het kleingetijdenboek niets vinden. Wel alles in het grootgetijdenboek, de hymne en de antifonen, de korte schriftlezingen verder vanaf 1326. En de psalmen vind je op bladzijde 1634. Ik wens je van harte een gezegende avond toe.

0: Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes.
1: Deze kwam om te getuigen van de waarheid.

0: Deze kwam om te getuigen van de waarheid.
1: Johannes was een brandende lamp en in zijn licht hebben velen zich verheugd.

0: Johannes was een brandende lamp en in zijn licht hebben velen zich verheugd.
1: Uit het nakomelingschap van David heeft God volgens belofte voor Israël een verlosser doen voortkomen. Jezus, nadat reeds Johannes voor zijn optreden een doopsel van bekering aan heel het volk van Israël had gepredikt. Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was, zei hij: "Wat gemeend dat ik ben, ben ik niet, maar na mij komt iemand wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken."

Het kind dat ons geboren werd, is meer dan een profeet. Hij is het van wie de verlosser getuigde. Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes de Doper.

0: kind dat ons geboren werd, is meer dan een profeet. Hij is het van wie de Verlosser getuigde. Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes de Doper.
1: God heeft Johannes de Doper uitverkoren om het komende rijk van Christus aan de mensen aan te kondigen. Laten wij hem met blijdschap aandroepen.
0: Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede.
2: Gij die Johannes al in de moederschoot hebt geroepen om de wegen van uw zoon te bereiden, roep ons om met even grote ijver de Heer te volgen.
0: Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede.
2: Laat uw kerk, zoals Johannes de Doper, naar het Lam Gods wijzen, opdat de mensen van deze tijd de Zoon van God erkennen.
0: Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede.
2: Gij die gewild hebt dat uw profeet kleiner en Christus groter werd, leer ons voor anderen plaats te maken, opdat Gij aan hen geopenbaard wordt.
0: Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede.
2: Gij die door het martelaarschap van Johannes voor de rechtvaardigheid zijt opgekomen, maak ons tot blijvende getuigen van uw waarheid.
0: Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede.
2: Gedenk hen die uit deze wereld zijn heengegaan. Leid hen binnen in het land van licht en vrede.
0: Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede.
1: Onze Vader,
0: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, gij hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om het volk voor te bereiden op de komst van uw Messias. Geef alle volken de genade zich te verheugen in uw geest en leid hen op de weg van heil en vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
2: Uit het Romeins Martyrologium van 25 juni. Te Turijn, in het toenmalige Ligurië in Italië, de heilige Maximus, de eerste bisschop van die zetel, die menigten heidenen door vaderlijke welsprekendheid riep tot het geloof in Christus en hen door zijn hemelse leer bracht tot de beloning van het heil. De gedenkdag van de heilige Prosperus van Aquitanië, die in filosofie en letteren onderwezen, een integer en bescheiden leven leidde met zijn echtgenote en die, monnik geworden te Marseille, tegen de Pelagianen krachtig de leer verdedigde van de heilige Augustinus over Gods genade en de gave van de volharding. Te Rome vervulde hij de functie van secretaris van de heilige paus Leo de Grote. Te Reggio in Emilia, de heilige Prosperus, bisschop. Te Egmond, in het toenmalige land van de Friezen, de heilige Adalbertus, diaken die de heilige Willibrordus bijstond met evangelische ijver. Te Goleto, bij Nusco in Campanië, de heilige Wilhelmus, abt, die pelgrimeerde uit de stad Vercelli en arm werd omwille van de liefde voor Christus, en die op aansporing van de heilige Johannes van Matera het klooster van Monte Vergine stichtte en zich metgezellen verwierf, die hij in zijn hoge geestelijke leer opvoedde. Hij grondvestte zeer veel kloosters, zowel voor monniken als voor monialen in de zuidelijke streken van Italië. In de stad Nam Dinh in Vietnam, de heilige Dominicus Henares, bisschop uit de orde van de predikheren, en Franciscus Dominciu, martelaren, van wie de eerste 49 jaar het christelijke geloof verbreidde en de tweede als catechist ijverig met hem samenwerkte. Beiden werden onder keizer Min Mang omwille van Christus tezamen onthoofd. Kostbaar is in het oog van de Heer
0: het sterven van zijn heiligen.
2: Gij moet ook geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer is nabij. Broeders, klaagt elkaar niet aan, dan valt ge zelf onder het oordeel. Denkt eraan, de rechter staat al voor de deur. Broeders, neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten die gesproken hebben in de naam van de Heer. Wij prijzen hen gelukkig, omdat ze hebben stand gehouden. Ge hebt ook gehoord van de standvastigheid van Job en ge weet hoe de Heer hem in het eind behandeld heeft, want hij is rijk aan barmhartigheid en ontferming. Woord van de Heer.
0: Wij danken God.
1: Laat ons bidden, mogen de heilige Maria en alle heiligen voor ons ten beste spreken bij de Heer, opdat wij geholpen en gered mogen worden door hem die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u
0: en met uw geest.
1: Zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg. De Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
1: Gaat u alle heen in vrede.
0: Wij danken God.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: En in Geloof en de Catechese hebben we hier met ons professor Gerard Rauhorst, hoogleraar liturgie aan de Katholieke Theologische Faculteit van de Universiteit in Tilburg. En vandaag bij Geloof en Catechese gaat hij het hebben over de geboorte van Johannes de Doper.
2: Op 24 juni, midden in de zomer, vieren wij het feest van de geboorte van Johannes de Doper. Volgens de liturgische kalender is het een hoogfeest, dat zelfs een eigen vigilie kent, een waken op de vooravond. Niet overal wordt het feest als een hoogfeest beleefd, maar op sommige plaatsen is dat zeker het geval. Met name in het Noord-Hollandse Laren, waar de jaarlijkse Sint-Jansprocessie wordt gehouden. In verband met dit feest kan men allerlei vragen stellen. Wie was Johannes de Doper? Maar vooral ook, waarom vieren wij het feest van zijn geboorte nu precies op 24 juni? Ik wil beginnen met de persoon van Johannes de Doper. Johannes de Doper is ongetwijfeld een van de schilderachtigste figuren die in het Nieuwe Testament voorkomen. Zijn leven is in alle opzichten bijzonder. Van de geboorte tot aan zijn dood. Hij heeft om te beginnen geen standaard ouders. Zijn moeder, Elisabeth, kon maar steeds geen kinderen krijgen. En wanneer Johannes geboren wordt, is Elisabeth al behoorlijk op leeftijd. Op een leeftijd waarop een vrouw normaal gesproken niet meer in verwachting raakt. En ook haar man, de priester Zacharias, is volgens het evangelie van Lucas de jongste niet meer. En dan is er het spannende verhaal van de aankondiging van de geboorte van Johannes. Vader Zacharias krijgt een verschijning van een engel die hem komt vertellen dat zijn bejaarde vrouw nog een zoon zal krijgen. Wanneer hij dat niet zomaar wil geloven, wordt hem het zwijgen opgelegd. Hij lijkt een vorm van afasie te krijgen, die tot aan de geboorte van Johannes zal duren. Wanneer Johannes eenmaal geboren is, leidt hij een bijzonder leven. Hij drinkt geen druppel wijn, geen druppel alcohol. Maar wat nog bijzonder is, hij trekt zich terug in de woestijn, in de wildernis, buiten de bewoonde wereld. Daar houdt hij zich aan een heel apart menu, dat sterk tot de verbeelding spreekt. Vooral ook van kinderen in de kinderkatechese en kindernevendiensten. Johannes leeft van sprinkhanen en wilde honing. Hij roept vooral mensen op tot bekering, met een nogal strenge en maatschappijkritische boodschap en pittige donderpreken. Mensen worden opgeroepen om zich radicaal te bekeren en als teken daarvan moeten ze zich door hem laten dopen. Op die manier laat ook Jezus zich dopen in de Jordaan. Een scène die in de loop der eeuwen talloze malen is afgebeeld. Zijn kritische boodschap valt niet bij iedereen in goede aarde. Met name ook niet bij politieke machthebbers, waaronder de vorst Herodes Antipas in Galilea,

verzoek van de vrouw van Herodes, Herodias, onthoofd. Dat is de Johannes de Doper zoals hij wordt beschreven in de evangelieën, met name dat van Lucas. Het is moeilijk te achterhalen wat er precies met zekerheid te zeggen is over de historische figuur. Dat in ieder geval dat Johannes de Doper werkelijk heeft geleefd en gepreekt, staat wel vast. Hij moet een profeet zijn geweest die aan het begin van de christelijke jaartelling in Galilea en Judea heeft opgetreden. Hij kondigde het komende oordeel aan, riep ook op tot bekering en hij doopte. Ook dat hij door de Herodes is gevangen gezet en ter dood gebracht, zal zeker kloppen. We kunnen dat zelfs terugvinden bij de Joodse historicus Josephus. Er moeten trouwens meer van dat soort profeten zijn geweest. Er was ook verwantschap waarschijnlijk met de gemeenschap van Qumran, een Joodse gemeenschap die zich had teruggetrokken in de woestijn. De figuur van Johannes de Doper heeft steeds tot de verbeelding gesproken. In het christendom, maar ook in de islam zelfs. Dat alles blijkt uit de kunst en uit de liturgie. In praktisch alle Oosterse en Westerse kerken zijn er verschillende feesten aan de persoon van Johannes de Doper gewijd. Al vrij vroeg is een dag gewijd aan de onthoofding van Johannes de Doper op 29 augustus. In sommige Oosterse kerken zijn er nog andere feesten in verband met het hoofd van Johannes. Volgens een legende uit de Byzantijnse kerk zou het hoofd van Johannes de Doper 3 keer zijn teruggevonden. In de 3e eeuw, in de 5e eeuw en nog weer eens in de 9e eeuw. In de Byzantijnse liturgie en in andere Oosterse liturgieën worden de eerste en de tweede terugvinding op 24 februari gevierd en de 3e op 25 mei. Op verschillende plaatsen is het hoofd van Johannes de Doper als reliek vereerd. In het Topkapi Museum in Istanbul, het paleis van de sultan, wordt de schedel van Johannes de Doper getoond, die weer afkomstig was uit een collectie reliquieën van een van de Byzantijnse keizers. En in de Omayyade moskee van Damascus wordt het hoofd van Johannes de Doper vereerd, maar ook in Rome in San Silvestro in Capite. Ik vermeld deze deels een beetje bizarre details, omdat het laat zien dat Johannes de Doper eigenlijk een interreligieuze heilige is geweest. Christenen en moslim vereren een wat marginale Joodse persoon. In een aantal Oosterse liturgieën is er nog een feest ter ere van Johannes de Doper op 7 januari. De dag na 6 januari, waarop in de Oosterse kerken de doop van Jezus in de Jordaan wordt gevierd. De doop die door Johannes werd toegediend. Op 23 september is de ontvangenis van Johannes de Doper en de aankondiging van diens geboorte aan Zacharias. Westerse kerken kennen die feesten niet, maar wel dat van 29 augustus. De kerkvader Augustinus noemt ze al 24 juni en 29 augustus. En natuurlijk komen wij Johannes de Doper ook tegen in de advent, in de lezingen, in de voorbereiding op Kerstmis. Maar dan de vraag, op 24 juni vieren wij de geboorte van 24 juni. Waarom nu 24 juni? Hoe is men op die datum gekomen? Het is een interessant verhaal. Het laat ook iets zien van het complexe karakter van die feestdag. Het heeft met Johannes de Doper te maken, maar ook met enkele zaken die op zich genomen niets met de figuur van Johannes de Doper te maken hebben. Maar wel met iets heel anders, de gang van de seizoenen. Wie een beetje vertrouwd is met kerkelijke feesten, zal misschien zijn opgevallen dat de geboorte van Johannes de Doper precies 6 maanden voor of na Kerstmis wordt gevierd. En 3 maanden na de zogenaamde ontvangenis, de conceptie van Jezus, de aankondiging van de geboorte van Jezus aan de engel Gabriel op 25 maart. Is dat toevallig? Het heeft waarschijnlijk allemaal te maken met de berekening van de datum van het feest van de geboorte van Jezus, Kerstmis. Het feest is ontstaan in de 4e eeuw en wordt dan gevierd op 25 december, zoals we nog

test doen. Die datum is niet gebaseerd op het Nieuwe Testament. Daar is niets te vinden over de geboortedatum van Jezus. Die kan in principe ook midden in de zomer of in de herfst zijn geboren. Niemand weet het precies. Dat wij de geboorte op 25 december vieren, komt omdat het dan midden in de winter is. De kortste dag is voorbij en de zon is over zijn dieptepunt heen. De dagen worden langzamerhand weer langer. En vandaar dat er in allerlei culturen en godsdiensten in de winter een soort zonnefeest wordt gevierd. Ook de Romeinen kenden een feest ter ere van de zonnegod op 25 december. En de invoering van het kerstfeest op 25 december moet er op de een of andere manier iets mee te maken hebben. Maar christenen hebben er wat moeite mee om simpelweg te zeggen dat ze een feest van de heidenen hebben overgenomen. Ook al hebben ze daar een heel andere invulling aan gegeven. Het zou natuurlijk veel mooier zijn wanneer je aannemelijk zou kunnen maken dat Jezus ook echt op 25 december is geboren. Maar hoe bewijs je dat? In de 4e eeuw is er een soort voor die tijd wetenschappelijke redenering ontwikkeld om dat nu precies aan te tonen. Daarvoor zijn twee aanknopingspunten. Allereerst lezen wij in het Lucas-evangelie dat Elisabeth, de moeder van Johannes, wanneer Maria bezoek heeft gehad van de engel Gabriël, in haar 6e maand is. Dat is interessant, maar dan weten we in feite nog niets. Want we weten niet wanneer Maria bij Elisabeth op bezoek ging. Kerkvaders uit de 4e, 5e eeuw meenden dat ze een oplossing voor het probleem hadden gevonden. En die oplossing van dat probleem was Zacharias. Die was volgens het evangelie van Lucas priester. Maar, zo redeneerden de kerkvaders, wanneer die nu eens hoge priester was geweest. Nou, volgens het boek Leviticus ging de hoge priester 1 keer per jaar het heilige der heiligen binnen. De meest heilige ruimte van de tempel van Jeruzalem. En dat was op Grote Verzoendag. En Grote Verzoendag valt in de maand Tisri, ergens in oktober of september. Stel nu dat Zacharias hoge priester was en dat hij op het moment dat hem werd verteld dat Johannes de Doper geboren zou worden, op het punt stond het heilige der heiligen binnen te gaan, dan zou alles in 1 keer op zijn plek vallen. De ontvangenis van Johannes had dan plaats in september of oktober. Op het moment dat Elisabeth in haar 6e maand was, was het midden maart. Op het moment vond dus ook de conceptie van Jezus plaats, de annunciatie, de aankondiging, en dat was inderdaad 9 maanden voor 25 december. En dan komen we bij Johannes de Doper, het betekende dat Johannes de Doper midden juni werd geboren. Dat lijkt allemaal een hele interessante redenering, maar wat is eigenlijk de betekenis daarvan? In wezen zit er nog iets anders achter. De data van de concepties en de geboortes van Jezus en Johannes de Doper, die vallen niet zomaar binnen de genoemde maanden. Ze vallen volgens de liturgische tradities precies samen met seizoensovergangen. Kerstmis is midden van de winter. De ontvangenis van Maria op 25 maart is in het voorjaar. En Johannes de Doper, die was dus aan het begin van de zomer geboren. Zijn geboorte viel samen met het zomerzonnewendefeest. Seizoensovergangen, midwinter, midzomer, begin van het voorjaar en begin van de herfst, zijn momenten waarop in veel culturen en veel godsdiensten feesten worden gevierd. Die zijn vaak verbonden met allerlei volksgebruiken. Dat is het sterkste geval in de winter en in het voorjaar. Vaak komen we de lichtthematiek tegen. Christus is de zon van de gerechtigheid. Johannes komt getuige van het licht. Wel nu, dit speelt ook mee in het feest van de geboorte van Johannes de Doper, waarover straks meer.

0: En welkom terug bij het programma Geloof en de Catechese. We luisteren verder naar professor Gerard Rauhorst en hij heeft het over de geboorte van Johannes de Doper.
1: Op de dag, het feest van Johannes de Doper, de geboorte van Johannes de Doper, vinden feitelijk twee sporen. Er is van de ene kant de kerkelijke liturgische viering van het feest van de geboorte van Johannes de Doper en tegelijkertijd is er het spoor van midzomer, het zonnewendefeest, dat eigenlijk als zodanig niet zo heel veel met de figuur van Johannes de Doper te maken heeft. Eerst het kerkelijke, liturgische feest. Al heel vroeg, in de 5e, 6e eeuw, gold het feest van de geboorte van Johannes de Doper als een groot feest. Het had al een vigilie en waken voorafgaande aan de dag. Het werd een vrij snel een vrije dag. Het werd als een zondag gevierd, als het ware, als een vrije dag. In Frankrijk is dat zo gebleven tot aan de Franse Revolutie. In Gallië werd het een tijd lang ook gebruikelijk om op het geboortefeest van Johannes de Doper te dopen. In Gallië had het een tijd lang, was het zelfs gelijk in rang aan Pasen en Pinksteren. Het feest gold ook op veel plaatsen als een soort zomerkerstmis. Overal zijn heel veel kerken gewijd aan Johannes de Doper. In Rome bijvoorbeeld de kerk van Sint-Jan van Lateranen. Op het feest van Sint-Jan is er een speciale liturgische viering in de doopkapel. Maar ook op heel veel andere plaatsen zijn kerken aan Johannes de Doper gewijd. In Utrecht in de middeleeuwen bijvoorbeeld de Sint-Janskerk, van waaruit waarschijnlijk de verering van Johannes de Doper ook naar Laren is gekomen. Een belangrijke feestdag. Maar van de andere kant zijn er eigenlijk niet zo heel veel sensationele dingen te melden. Lezingen die je kunt verwachten. Aankondiging van de geboorte van Johannes aan Zacharias. Het verhaal ook van de geboorte zelf. Er zijn een aantal gebeden met een nogal algemeen karakter waarin Johannes functioneert als een voorloper. Degene die Christus aankondigt. Degene ook die Christus doopt. Kenmerkend voor Johannes is ook zijn bescheidende en dienende rol. Hij wijst vooruit naar de komende Messias, maar hij is de Messias zelf niet. Toch is er één opmerkelijke tekst, een hymne die wordt gezongen in de Vespers van Johannes de Doper, gecomponeerd door Paulus Diaconus in de tijd van Karel de Grote. Waarschijnlijk heeft hij die hymne gedicht voor de kerk van de Monte Cassino. Er is nog een legende mee verbonden. Toen Paulus zich op Paaszaterdag voorbereidde op het zingen van het Exultet, kreeg hij plotseling last van afasie. Hij kon niet meer praten. Toen besloot hij om een hymne ter ere van Johannes de Doper te componeren, in de hoop dat het wonder dat Zacharias ten deel was gevallen zich mocht herhalen. En dat gebeurde. Hij kon weer praten en zingen. Ik geef enkele strofen van die hymne. Die hymne is trouwens nog, dat heeft eigenlijk weinig met liturgie te maken, op een andere manier bekend geworden. De beginletters van de verzen van die hymne, die volgen de basis van onze toonladder. Dus de eerste strofe begint met oet, de tweede met re, de derde vers met mi, fa, sol. En zo hebben we do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Die komt daar nog vandaan. Maar goed, nu de tekst zelf, die is natuurlijk belangrijker. Hoog van de hemel komend zegt een bode, vader uw geboorte aan. En uw grootheid, uw naam en uw levensloop. Maar omdat hij twijfelde aan de hemelse belofte, heeft hij gebruik, hij dus, Zacharias, gebruik en klank van de stem verloren. Maar bij uw geboorte hebt u de verloren klank van de stem weer hersteld. 30-voud vermeerderde kransen sieren anderen. 60-voudig enkelen. Uw heilige sieren 3 kransen. Je vraagt je af wat die 3 kransen kunnen zijn. Volgens de theoloog Alcuinus in de tijd van Karel de Grote slaan ze op 3 overwinningen die Johannes de Doper behaalde. Hij was een voorloper van Christus. Hij was de bedienaar van de doop. En hij legde de gelofte af dat hij geen sterke wijn en sterke drank zou drinken. Een teken van toewijding aan God. Naast de kerkelijke liturgische viering die sterk focust op de persoon van Johannes, is er een ander spoor, dat van de seizoenen, van midzomer. Dat spoor komen we niet zozeer tegen in de kerkelijke liturgie als in allerlei volksgebruiken. Al in de vroege kerk is er bij Augustinus die vermeldt al het ontsteken van vuren boven op de heuvels. In de middeleeuwen en ook in de traditie daarna zijn er de Sint-Jansvuren die dienen om geesten af te weren. Er werd rondom die vuren gedanst. Of men sprong over de vuren heen. Dat was een hobby van jonge paardjes. Sint-Jansvuren kwamen en komen op allerlei plaatsen voor. In Frankrijk, in België, Limburg. Ook bestond de gewoonte om in rivieren te baden. Je zou dat natuurlijk in verband kunnen brengen met het feit dat Johannes de Doper doopte in de Jordaan. Maar het zou ook heel goed om een oud of voorchristelijk gebruik kunnen gaan. Een vorm van reiniging misschien. Men kende ook de gewoonte om in de nacht van 23 of 24 juni kruiden te gaan plukken, zoals varens en ijzerhart, waar een geneeskrachtig of magische werking aan toe werd geschreven. In de doopkapel van Sint-Jan van Lateranen worden kruidnagelen gewijd. Dat was in ieder geval in het verleden zo. Er zijn een heleboel van dit soort gebruiken die op de een of andere manier die men probeerde met Johannes de Doper in verband te brengen, die er als zodanig niet mee te maken hebben, maar die wel aan het feest een eigen kleur hebben gegeven. We kunnen ons er misschien over verbazen over deze vermenging van Bijbelse verhalen met seizoensinvloeden en volksgebruiken. Maar misschien maakt dat ook wel de charme van dit feest uit. Eén ding lijkt me in ieder geval zeker. We hebben er in ieder geval de Sint-Jans-processie in Laren aan overgehouden. En de vermenging van Bijbelse verhalen en seizoensinvloeden heeft misschien ook bijgedragen aan de populariteit van de feest en aan de naamsbekendheid daarvan, en ook aan de naamsbekendheid van deze bijzondere nieuwtestamentische persoonlijkheid.
0: En in de Geloof en de Catechese hebt u dus geluisterd naar professor Gerard Rauhorst, hoogleraar liturgie aan de Katholieke Theologische Faculteit van de Universiteit in Tilburg. En hij heeft het vandaag dus gehad over de geboorte van Johannes de Doper. Wij danken u voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella Kerk in Utrecht.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam om te getuigen van het licht en om voor de Heer een welbereid volk te vormen. We vieren vandaag het hoogfeest van de heilige Johannes de Doper. Zijn missie was vooral om de weg te bereiden voor de Heer, mensen, ook de eerste leerlingen, apostelen, naar Jezus het Lam van God te leiden. Misschien zijn in ons leven of zeer waarschijnlijk ook mensen geweest die ons de weg naar de Heer hebben gewezen. Ze zijn er hopelijk ook steeds nog. Dus laten wij al deze Johannes de Doper van ons leven nu ook bij de Heer brengen. De Heer danken voor zijn voorzienigheid dat hij ook zich geopenbaard heeft aan ons door deze mensen. Vragen wij aan het begin van onze Eucharistieviering God om vergeving voor onze zonden, onze tekortkomingen, waar wij zelf niet voldoende onze medemensen hebben geleid naar de levende God. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. En daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden U. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. Heer God, Lam God, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. God, Gij hebt de heilige Johannes de Doper doen opstaan om voor Christus de Heer een welbereid volk te vormen. Schenk aan uw kerk de gave van de geestelijke vreugde en leid alle gelovigen op de weg naar verlossing en vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die in de eenheid van de Heilige Geest met u leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Lezing uit het boek Jesaja. Luistert naar mij, eilanden. Luistert aandachtig, volkeren van ver. De Heer heeft mij vanaf de moederschoot geroepen. Vanaf de schoot van mijn moeder heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond tot een snedig zwaard gemaakt. Met de schaduw van zijn hand heeft hij mij beschermd. Hij maakte voor mij een geslepen pijl. En in zijn koker heeft hij mij geborgen. Hij sprak tot mij: mijn dienaar zijt ge, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. En ik zei: vergeefs heb ik mij afgetopt. Voor niets en te vergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Maar mijn recht is bij de Heer en mijn beloning bij mijn God. Maar nu sprak de Heer die mij vormde tot zijn knecht vanaf de moederschoot, om Jacob terug te brengen tot hem en opdat Israël voor hem zou worden verzameld. Ik ben verheerlijkt in de ogen van de Heer en mijn God is mijn sterkte. En hij sprak: het is te gering dat gij mijn dienaar zijt om Jacobs stammen op te richten en de rest van Israël terug te brengen. Ik maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil verschijnt tot de grenzen der aarde. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Ik prijs u,

0: dat ik ben. Heer, gij doorgrondt mij en gekent mij. Gekent mijn zitten en mijn opstaan. Gij doorziet mijn gedachten van verre. Mijn gaan en rusten zijn u bekend. Gij zijt vertrouwd met al mijn wegen. Ik prijs u voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben. Gij hebt mijn nieren geschapen, mij samengevlochten in mijn moeders schoot. Ik loof u voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben. Wonderlijk zijn uw werken. Ik prijs u voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben. Mijn ziel weet het heel goed. Mijn gebeente had voor u geen geheimen. Toen ik in het verborgene werd gemaakt, werd samengeweven in de diepte van de aarde. Ik prijs u voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben. Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen zei Paulus: God verhief voor de vaderen David tot koning. Van deze gaf hij het getuigenis: ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die mijn wil in alles zal volbrengen. Uit diens nageslacht heeft God volgens belofte voor Israël een verlosser doen voortkomen, Jezus, nadat Johannes voor zijn optreden een doopsel van bekering had gepredikt aan heel het volk Israël. Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was, zei hij: wie meent ge dat ik ben? Dat ben ik niet. Maar zie, na mij komt hij van wie ik niet waardig ben de sandalen van de voeten los te maken. Mannenbroeders, zonen uit Abrahams geslacht en Godvrezende onder u, tot ons is dit woord van heil gezonden. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

gij, kind, profeet van de Allerhoogste zult ge genoemd worden. Gij zult voor de Heer uitgaan om zijn wegen te bereiden.

Voor Elisabeth was de tijd vervuld om te baren. En zij beviel van een zoon. Haar buren en verwanten hoorden hoe grote barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond. En zij verheugden zich met haar. Op de 8e dag kwamen ze het kind besnijden. En ze wilden het de naam van zijn vader Zacharias geven. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. Zij zeiden haar, er is niemand van uw verwanten met die naam. Ze wenkten zijn vader, hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop, Johannes is zijn naam. En allen stonden verbaasd. Onmiddellijk werd zijn mond geopend en ook zijn tong en hij zegende God. Vrees vervulde allen die daar in de buurt woonden. En in heel het bergland van Judea werd al het gebeurde besproken. En allen die het hoorden,

dachten erover na en vroegen zich af, wat zal er worden van dit Kind? Want de Hand van de Heer was mit hem. Het Kind groeide op en werd sterk in de Geest. Hij verbleef in de woestijn tot de dag waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde. Woord van de Heer. Beste broeders en zusters, wij vieren vandaag het hoogfeest van de heilige Johannes de Doper, precies zijn geboortedag. Johannes de Doper is de wegbereider van de Heer. Hij is de laatste profeet van het Oude Testament, die met zijn vinger de Messias kon aanwijzen. Hij is voor ons, zoals Jezus zegt, een groot voorbeeld, omdat hij is de grootste onder alle mensen, die van een vrouw geboren werden. Johannes de Doper heeft dus op zijn manier als mens tot het uiterste van de genade geleefd, die toegepast was aan zijn staat. En de genade zijn de drie goddelijke deugden: geloof, hoop en liefde. En ik denk dat de drie lezingen van vandaag ons onderrichten over hoop, geloof en liefde. Ik noem hoop het eerste, omdat ik vooral de eerste lezing heel mooi zie hoe de hoop in het licht wordt gesteld. Zoals Johannes de Doper werd ook Jesaja en ook Jeremia van geboorte af, of zelfs nog voor hun geboorte, vanaf hun moederschoot, wordt hun bekendgemaakt welke roeping zij hebben. De Heer heeft mij vanaf de moederschoot geroepen, zegt Jesaja. Vanaf de schoot van mijn moeder heeft hij mijn naam genoemd. En Jesaja vertelt hoe hij dus de roeping bekwam om de mensen de boodschap van God te verkondigen. Zoals een zwaard heeft de Heer zijn mond gemaakt. Het snedig zwaard. In de Apocalypse wordt ons ook beschreven hoe zo'n tweesnijdig zwaard uit de mond komt van Christus. Dat is het symbool van het woord van God dat de profeten de opdracht hadden te verkondigen. Het wordt ons ook getoond hoe Jesaja op een moment een beetje wanhopig werd. Ofwel hij deze grote roeping had. Vergeefs heb ik mij afgetopt. Voor niets en te vergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Maar dan krijgt hij weer een bevestiging van de Heer. Het is te gering dat gij mijn dienaar zijt om Jacob stammen op te richten en de rest van Israël terug te brengen. Ik maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil verschijnt tot de grenzen van de aarde. Johannes de Doper is ook iemand die helemaal van deze hoop heeft geleefd. Hij heeft een roeping gekregen. Hij ging zelf naar de woestijn, wordt ons vandaag in het evangelie beschreven, heel jong, om daar, zo te zeggen, zich voor te bereiden op zijn bijzondere zending. Hij heeft zeker ook de droogte gekend. Hij was in de woestijn. Hij heeft gekend dat veel mensen, vooral de fariseeën, schriftgeleerden, die niet in hem hebben geloofd, hij moest hen heel hard toespreken. Maar hij kreeg de bevestiging van God dat hij tot iets groots geroepen was. Tot het licht van alle volkeren. En vooral
Hij mocht de Messias met zijn eigen ogen zien. Hem aantonen met zijn vinger. Zie hier het Lam Gods. Een belangrijk woord dat wij elke keer als we de Heilige Mis vieren herhalen. Zie hier het Lam Gods. Dat is het woord van Johannes de Doper. In de tweede lezing wordt ons het geloof getoond. En eigenlijk wordt ons de sleutelpositie van Johannes de Doper in de heilsgeschiedenis getoond. Hij is echt een overgang. Het is eigenlijk verbazingwekkend hoe snel en hoe klein zijn plaats was. Het was echt zoals een drempel over wie man snel moet gaan. Bij de voorbereiding van deze preek is mij volgend beeld in herinnering gekomen dat ik een keer heb beleefd. Dat heel goed illustreert wat ik hiermee bedoel met deze kleinheid van Johannes. Wel belangrijk, maar toch klein. Een medebroeder heeft me een keer verteld hoe hij op reis was en was de weg kwijt. En dan zag hij van verre een politieagent daar staan. En hij dacht, die zou mij kunnen helpen. Dus hij reed daar naartoe. En toen hij op de hoogte was en de raam opende om met de agent te spreken, zag hij die niet meer. Die was zoals verdwenen. En dan is hij zich bewust geworden, dat was alleen maar een beeld van een agent die gewoon op een poort was. En toen hij goed keek, zag hij alleen maar het poortje van de zijkant dat een centimeter dik was. Van de verte zag hij een politieagent, maar in feite was het alleen maar een poort, een beeld. En zo lijkt me Johannes de Doper te zijn. De hoop, ja, dat geeft grote perspectief, maar als hij voor de realiteit is, dan begint hij zelf helemaal te verdwijnen. Dat zegt hij ook van zichzelf. Ik moet kleiner worden, hij moet groter worden. En hij doet alle moeite om aan zijn leerlingen te zeggen, niet mij moeten jullie volgen, maar hem. Hij is de bruidegom. Ik ben alleen maar de vriend van de bruidegom. En dat is de dynamiek van de liefde. Door wie Johannes de Doper helemaal doordrongen was. En dat zien we, denk ik, juist ook in het evangelie, in de persoon van zijn eigen vader, Zacharias, die moeite had om te geloven. En ook wanhopig was in zijn hoge leeftijd. Hij had geen kinderen meer. En hij was niet in staat om de belofte van de engel te geloven. En als straf moest hij 9 maanden, de tijd van de zwangerschap, stom blijven. En nu bij de geboorte van Johannes wordt zijn mond geopend. En hij prijst God. En zijn mond werd geopend op het moment dat hij zijn geloofsgehoorzaamheid aan de engel heeft betoond, namelijk de naam heeft bekendgemaakt die verrassendwekkend niet gewoon was te geven, omdat niemand in de familie had die naam. En toen hij zei, Johannes is zijn naam. En toen hij dus ook dit geloofsbelijdenis deed, Johannes betekent namelijk God is genadig. Dan werd zijn mond geopend en hij prees God. Hij heeft dus van deze genade, van de belofte van God, in volle mate geleefd. Dus hij was in staat in de zin van God zelf te beminnen. Ja, laten wij Johannes de Doper als voorspreker zijn, als voorbeeld. Hij is groot, juist in zijn kleinheid. En zelf in de natuur mogen we dat terugvinden. Namelijk zijn feestdag is op 24 juni, de dag waar waar de zon op de hoogtepunt was. Het is ook heel heet. Maar de
Sonnenwende war es ob 21 Juni. Dus de Sonne is alweer aan het teruggaan. Het komt overeen met wat Johannes zegt. Ik moet kleiner worden, maar hij moet groter worden. Johannes de Doper is 6 maanden voor Jezus geboren. 24 juni is 6 maanden voor 24 december, de kerstnacht. Waar juist de moment is, ook naar de zonnewende van de winter, waar de dagen weer beginnen langer te worden. En waar wij werkelijk binnentreden in de dynamiek van de hoop. Johannes de Doper is voor ons een groot voorbeeld, omdat hij heeft in zijn persoon beleefd wat wij in ons heel leven moeten beleven. Zolang wij hier op aarde zijn, moeten we leven in geloof, hoop en liefde. Liefde is het grootste, maar wij beleven ze op een heel verborgen, arme manier. Namelijk in geloof en in de hoop. Wij kunnen nog niet helemaal het bevatten, nog niet helemaal in volle teugen genieten. Dat is ons voorbehouden in de hemel. En hier op aarde moeten we deze weg gaan, waarvan Johannes de Doper een heel mooi zinnebeeld is.

0: Laten we ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Bidden wij vol vertrouwen en verwachting tot God, onze Vader.
1: Voor de kerk, dat ook in onze tijd mensen zich geroepen voelen om in Jezus' voetsporen te treden en Gods barmhartigheid zichtbaar willen maken, vragen we de Heer, onze God.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor de wereld waarin wij leven, dat gerechtigheid en vrede mogen groeien, vragen we de Heer, onze God.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor de zieken en anderen die op ons gebed en onze zorg rekenen, dat ze Gods troostende nabijheid mogen ervaren. Uit dankbaarheid en om zegen voor mevrouw Van Dijk Pennings, vragen we de Heer, onze God.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor de overledenen die ons dierbaar zijn, dat God hen opneemt in zijn land van licht en vrede, vragen we de Heer, onze God.
0: Wij bidden u, verhoor ons. Heer, onze God, verhoor welwillend onze gebeden en sterk ons op onze levensweg. Dat vragen wij u op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, door Christus, onze Heer.
1: Amen. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend
0: zijt gij, God.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al het leeft. Uit uwe hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij.

0: Met broeders en zusters dat maar een uur van vaart kan worden door Gods almachtige varen. Hier op uw altaar plaatsen wij onze gaven om met passende eer de geboorte te vieren van de heilige Johannes de Doper, die de verlosser van de wereld heeft aangekondigd en hem te midden van de mensen heeft aangewezen. Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heilend genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Wij verheerlijken u omwille van zijn voorloper Johannes, aan wie gij onder de kinderen der mensen de hoogste eer bewezen hebt. Over zijn geboorte hebben velen zich verblijd. Nog in de moederschoot sprong hij op van vreugde bij de komst van hem die deze wereld redden zal. Onder de profeten was er geen zo groot als hij. Het lam dat ons verlost heeft hij aangewezen. De Heer die het water heiligt en zelf ons allen doopt, ontving van hem het doopsel. Door zijn bloed te vergieten heeft hij tot de dood van hem getuigd. Daarom met alle engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig uw volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen, want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert en dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u hier, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en willen uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zou zien worden tot één lichaam en één geest.
1: Mogen hij ons maken tot een bevrijde overgave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, samen met uw apostelen en martelaren, en met allen die uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, omdat wij met uw woorden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijke heiligheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng u in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
2: Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld.

0: In gemeenschap verbonden met Christus en met alle heiligen durven wij vol vertrouwen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, hij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met u.
0: Wens elkaar de vrede.

Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Met milde erbarming heeft onze God op ons neergezien, zoals de opgaande zon aan de hemel.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, gesterkt door de maaltijd van het hemelse lam, bidden wij u dat uw kerk in haar vreugde om de geboorte van de heilige Johannes de Doper de oorsprong van haar wedergeboorte erkent in de heiland die door hem is aangekondigd. Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de goede en almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu allen heen in vrede.
1: Vrede dank.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via TAP+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag, 24 juni, is het hoogfeest van Johannes de Doper. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus, de Messias. Hij doopte in de Jordaan een doopsel van bekering en kondigde aan: na mij komt iemand die groter is dan ik. Ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken. Dat was nederig slavenwerk namelijk in die tijd. Hij zag zijn optreden zelf als baanbrekend werk voor de Messias. Deze herkende hij in Jezus op het moment dat hij hem doopte. Althans, zo zeggen de drie evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas. Want de vierde, Johannes, suggereert dat Johannes Jezus al eerder kende. Immers, toen Jezus voorbij ging, duidde hij hem aan als het Lam Gods. Er is ook wel iets voor te zeggen dat Johannes Jezus al kende, want bij Lucas lezen we dat Johannes' moeder, Elisabeth, een bejaarde nicht van Jezus' moeder, Maria, was. Toen Maria van de engel Gabriël de boodschap ontving dat zij van Gods geest een kind zou krijgen en vroeg hoe dat mogelijk was, daar ze geen omgang had met een man, antwoordde de engel: bij God is alles mogelijk. Zelfs uw nicht Elisabeth, die onvruchtbaar heette, is al in haar zesde maand. Daarop snelde Maria naar Elisabeth toe om haar in de laatste maanden voor de geboorte terzijde te staan. Bij de begroeting tussen beide vrouwen, zo schrijft Lucas diepzinnig en prachtig, sprong het kind op in de schoot van Elisabeth. Dat was voor Elisabeth voldoende om te beseffen dat zij hier te doen had met de aanstaande moeder van de Messias. Ook Johannes' geboorte was aangekondigd door de engel Gabriël en wel aan zijn vader Zacharias op het moment dat hij zich als priester in het heilig vertrek van de tempel bevond en aan het oog van het volk onttrokken was. Ook hij vroeg hoe zoiets kon, daar hij en zijn vrouw onvruchtbaar waren gebleken. Ook hij had als antwoord gekregen dat voor God niets onmogelijk is. Hij kreeg bovendien een teken van de waarheid mee. Hij zou niet kunnen spreken tot aan de geboorte van het kind dat hij Johannes moest noemen. Want dit kind zou zijn naam meer dan waarmaken. Toen het kind geboren was en men aan Zacharias vroeg hoe het moest heten, moest hij gebruik maken van een schrijftabletje om te antwoorden. Johannes moet hij heten, schreef hij op. Op dat moment werd hem het vermogen tot spreken teruggegeven, alsof de schrijver hiermee wil zeggen dat de 9 maanden van verwachting wel sprekender waren voor God dan het functioneren van de vader als priester. De buren stonden verbaasd, want er was niemand in de familie die zo heette. Van Johannes' jeugd is eigenlijk niets echt bekend, maar er is wel een legende. En die zijn natuurlijk zeker bij de vroege heiligen ook wel meer bekend. Nou, hoe gaat die legende? Tijdens de regeringsperiode van koning Herodes, de kindermoordenaar, was Zacharias aan de beurt voor de dienst in de tempel te Jeruzalem. Daar verscheen op het altaar een engel van de Heer, zodat Zacharias versteld stond van schrik. Maar de engel sprak tot hem: vrees niet, Zacharias. Hij vertelde hem dat de gebeden van hem en zijn vrouw Elisabeth verhoord waren en dat zijn vrouw een zoon zou baren, ondanks het feit dat ze beide al oud waren. Toen Zacharias twijfelde aan de woorden van de hemelse boodschapper, zei de engel tot hem: ik ben Gabriël en sta voortdurend voor Gods aangezicht. Zacharias was met stomheid geslagen en kon geen woord uitbrengen tot de geboorte van zijn zoon aan toe. Toen het eenmaal zover was en men hem vroeg hoe het kind moest heten, moest hij dus daarvoor een schrijftafeltje vragen, waarop hij schreef: Johannes moet hij heten. Op dat moment hervond hij zijn spraak en het eerste wat hij deed was God hulde en dank brengen. Toen enige tijd later, dit hoort allemaal nog bij de legende, later ook Christus was geboren, begon Herodes alle kinderen van Bethlehem ter dood te brengen. Hij zond dus ook manschappen op het kind van Zacharias en Elisabeth af. Want hij had gehoord van de wonderlijke omstandigheden waaronder dit kind ter wereld was gekomen.
Bij het zien van de soldaten nam Elisabeth Johannes in haar armen. Het kind was op dat moment 18 maanden en vluchtte haar huis uit de bergen en de woestijn in. Toen drong het tot haar door in wat voor benarde positie ze door Herodes' soldaten gedreven was. En ze schreeuwde tegen de bergen: "Alsjeblieft, berg van God, neem deze moeder met kind in je op." En werkelijk, de rots opende zich en verborg moeder en kind in zijn binnenste. Herodes was woedend dat Johannes niet gedood was. Hij beval dat Zacharias voor het altaar moest worden neergestoken. Diens bloed vloeide over het marmer en werd meteen zo hard als steen. Daarmee bleef het voor altijd een stille getuige van Herodes' verdorvenheid. Op de plaats waar Elisabeth met Johannes verborgen zat, opende zich de rotsbodem waaruit een bron ontsprong. Bovendien bloeide er, door Gods wonderkracht, een palm op die heerlijke vruchten droeg. 40 dagen na de dood van Zacharias ging ook Elisabeth de eeuwige rust binnen. Het kind Johannes echter bleef in de wildernis wonen en werd gevoed door een engel en bewaakt door Gods voorzienigheid, tot op de dag dat hij in de openbaarheid trad nabij de Jordaan. En dat is dan het einde van deze legende. De volksvroomheid, voor zover ze zich niet liet leiden door de legende, heeft gefantaseerd over bezoekjes over en weer tussen de ouders van Johannes en Jezus toen deze nog klein waren. Nou, dat is niet zo verwonderlijk. Dat zou best eens het geval geweest kunnen zijn. En op afbeeldingen zie je ze samen spelen als kinderen. Wat er verder ook van zij, we horen pas weer van Johannes wanneer hij optreedt als doper bij de Jordaan en de nabijheid van het Rijk Gods aankondigt. Hij roept op tot bekering van het hart en wijst zijn gelovige toehoorders op dat geloven niet erfelijk is, maar bestaat in een relatie tussen God en ieder persoonlijk, waar ieder ook zijn of haar eigen antwoord op moet geven door middel van een passende levenswijze. Herodes laat dus Johannes arresteren wanneer hij kritiek levert op diens relatie met Herodias, de vrouw van zijn broer. Vanuit zijn gevangenis laat Johannes een keer aan Jezus vragen of hij nu werkelijk de Messias is. Spreekt daar twijfel of zelfs vertwijfeling uit? Had Johannes gehoopt dat Jezus als Messias hem zou komen bevrijden? Jezus laat aan Johannes antwoorden dat hij op het teken van de Messiaanse tijd moet letten. Doven horen, blinden zien, zieken worden genezen en aan armen wordt het koninkrijk gegeven. En aan zijn toehoorders zegt Jezus dat hij in Johannes de voorloper ziet. Het volk meende dat de Messias niet zou verschijnen zonder dat Elia eerst zou terugkeren om voor hem uit te gaan. Wel nu, aldus Jezus, Elia is teruggekeerd. En we herinneren ons dat Johannes destijds bij zijn optreden aan de Jordaan wordt getekend, zoals Elia getekend wordt in de oude boeken. Verblijvend in de woestijn, gehuld in een kleed van kameelhaar, een leren riem om zijn gordel, zich voedend met sprinkhanen en wilde honing. Herodes luisterde graag naar hem. Kennelijk liet hij hem geregeld uit zijn gevangenis halen en voor zich optreden. Of schreeuwde Johannes van onderuit zijn kerker zo hard dat het door het paleis schalde? Dat alles zal Herodias extra verontrust hebben. Zij grijpt dan ook de eerste de beste kans die haar geboden wordt. Als hun dochter

0: Herodias extra verontrust hebben. Zij grijpt dan ook de eerste de beste kans die haar geboden wordt. Als hun dochter Salome een verleidelijke dans opvoert bij een banket waar een aantal grootmogende heren bij aanliggen, belooft haar vader haar elke beloning die ze vraagt. Op aandringen van haar moeder vraagt ze het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. Herodes zit ermee in, maar kan niet meer terug. Als Johannes' leerlingen ervan horen, komen ze zijn lijk halen voor een eerbiedige begrafenis. Het feest van Johannes wordt in de Oosterse kerken gevierd op 24 februari. En dat is de terugvinding van het hoofd van Johannes. En dat is zelfs een paar keer teruggevonden. Johannes is patroon van het eiland Malta in Frankrijk, van Bourgondië en de Provence, van de stad Amiens. In Italië van Florence. En daarnaast is hij patroon van de vasters, van architecten, van metselaars, timmerlieden, kuipers en tonnenmakers, van schoorsteenvegers, van leerlooiers, laarzen- en zadelmakers, van wevers, stoffenververs, kleermakers, van de bonds- en pelswerkers, van herders, van smeden en hoefsmeden, muzikanten en zangers, herbergiers en restaurateurs, bioscoophouders en exploitanten en wijnbouwers. Nou, ik heb vanochtend geleerd dat hij ook speciaal aangeroepen wordt en beschermheilige is van het huwelijk. Er zijn natuurlijk heel veel kerken aan hem gewijd. Zijn geboorte wordt gevierd op 24 juni. En dat is precies 6 maanden voor Jezus. Heilige Johannes de Doper, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Vandaag 24 juni, een half jaar voor Kerstmis. Terecht, overeenkomstig het evangelie van Lucas, want Elisabeth was 6 maanden zwanger toen de engel Gabriel bij Maria kwam om de geboorte van Jezus ook aan te kondigen en om Maria's instemming te vragen. 6 maanden eerder, en dan denken we aan Johannes de Doper, en dan denken we aan Maria die ja zegt. Kerstmis, 25 december en 24 juni, Johannes de Doper. De midwinter en de midzomer. De zomerwende, de winterwende. Prachtig dat de kerk heeft deze feestdagen gesteld op de kosmische tijd, waar de dagen weer korter gaan worden, of met Kerstmis de dagen weer langer gaan worden. En dat is heel mooi vandaag, Johannes de Doper. Deze man die Jezus noemt de grootste der profeten, omdat hij zo dicht bij Jezus is en omdat hij ook familie is en omdat hij zijn leven geeft. Alle profeten klagen al dat het een zware taak is om Gods profeet te zijn, om Gods woord te spreken. En dat heeft Johannes de Doper gedaan en hij is de marteldood gestorven. Maar we denken dan bijzonder aan de ontmoeting van Jezus en Johannes de Doper. Als Jezus 30 jaar oud is en Johannes 30 jaar en een half. En dan dat gesprek, niet ik moet u dopen, u moet mij dopen, zegt Johannes. Ja, want hij is de zondaar, Jezus is de redder. Nee, de paradox van God, nee, doop mij maar. Dus daar zien we de Zoon van God zonder zonde, die wordt gedoopt. En een zondaar als alle andere zondaars, maar die toch op de weg van God is. En zoveel mensen doopten daar in die rivier, doopsel van bekering, daar die ontmoeting. En dan, als dat gebeurt, belangrijk gebeurtenis, een voorafspiegeling van de dood en verrijzenis van Jezus, dat de stem uit de hemel zegt, de Vader, dit is mijn veelgeliefde Zoon. En door Jezus zijn wij allemaal Gods geliefde kinderen. Want nu, dat is de grote boodschap. En Johannes kondigt dat aan, dat wij ons daarvoor naar God moeten toekeren. Bekeert u. En keert u af van de zonde, laat u dopen, doopsel van bekering. En dat is een ommekeer. En dat is de essentie van Johannes' boodschap. Hij roept op, bekeert u. En wat doet Jezus? Zijn eerste woord is, zijn eerste preek is, bekeert u, het koninkrijk Gods is nabij. Bekeert u en in hem is het koninkrijk Gods nabij gekomen. Dat is een hele grote omkeer. Want nu, dat maken wij ook mee in de programma van Radio Maria. We hebben namelijk een hele serie van Pinksteren gedaan. Een serie over, in feite, de Heilige Geest. Niet zozeer het feest van Pinksteren en hoe we dat vieren en hoeveel processies en wat we doen. Nee, werkelijk concentreer op de Heilige Geest. We hebben dat gedaan. Dat de Heilige Geest met alles verbonden is. De Heilige Geest verbindt. En de Heilige Geest, die is de verbinding, zo hebben we dat per week gevierd, overeenkomstig ook de liturgische kalender, naar de kerkelijke feestdagen. Dus de Heilige Geest verbindt de Vader en de Zoon. Dat is de Heilige Drie-eenheid. De Heilige Geest verbindt God met Maria en Gods Zoon wordt geboren. Gods Zoon neemt lichamelijke gestalte aan. En dat is verbonden met het Heilig Sacrament, want dat is ook de lichamelijke gestalte van Jezus Christus. En het is uiteraard de Heilige Geest die hemel en aarde verbindt in Maria door de overschaduwing. En zo is Maria met de Heilige Geest wezenlijk verbonden. En eigenlijk al deze lijnen van de drie eenheid van het Heilige Sacrament, van Maria en Jezus als hoge priester die zichzelf geeft als, als degene die de liefde van God bedrijft, namelijk zichzelf geven en zich laten kruisigen, hebben we samengevat in de Heilige Geest en het Heilig Hart van Jezus. En in het hart van Jezus komen ook al die feesten samen in de stroom van genade. Want nu, dat is één hele belangrijke serie. De essentie van ons geloof en eigenlijk ook de grote lijn van de geloofsbelijdenis. En het is de Geest, de Heilige Geest, die verbindt. En verbinding is per definitie de fundamentele liefde van God. Waaruit de schepping voortkomt door Gods wil en waaruit de verlossing voortkomt door Gods wil. Want nu, dat is één serie. En de laatste in die serie was de Heilige Geest en Alpha, de Alpha-cursus. Want ja, met Jezus en het Pinksterfeest en met de doorboring van Jezus' hart dan, en met Maria begint de kerk op het Pinksterfeest, worden gedoopt, 3000, en ontstaat de kerk met haar geschiedenis, haar menselijke geschiedenis. De Heilige Geest en wij staat in de handelingen van de apostelen. Maar die kerkgeschiedenis is dus ook mensenwerk. Dat gaat op en neer en we krijgen afsplitsingen, schisma's. En we krijgen ketterijen, afwijkingen in de openbaring van Gods verkondiging. En ja, zo gaat het op en neer. En wij hebben afgelopen eeuw ook zo'n een periode meegemaakt. Wonderlijke wijze, paradoxale wijze. Te beginnen met een Vaticaans concilie, waarvan paus Johannes zei, dit is door de Heilige Geest ingegeven, door die verandering van de tijd. Ook de kerk moet niet zich aanpassen, maar moet zich opnieuw formuleren en een weg zoeken, een weg vinden. En ja, dat is een goddelijke zaak en een menselijke zaak. En er gebeurden heel veel menselijke dingen sinds dat concilie. Er heel veel menselijke aanpassingen aan de menselijke samenleving met al zijn afwijkingen, maar ook heel veel beweging van de Heilige Geest. En wat we zien is dat, en dat is vaker gebeurd in de kerkgeschiedenis, nieuwe oplevingen, bijvoorbeeld in de katholieke kerk, nieuwe congregaties, nieuwe orders, nieuwe missiewerk, nieuwe impulsen, telkens weer door de Heilige Geest. En dat gebeurt ook na het Vaticaans Concilie. Het menselijk gepraat en gedoe, en ja, heel veel mensen hebben daarbij opgegeven, gingen hun eigen weg of zeiden, ja, wat moeten we nou nog? En ook enorme impulsen van de Heilige Geest, nieuwe bewegingen. En sinds enige jaren is dat samengekomen in Nederland, de missionaire parochie. Dat wil zeggen eigenlijk de kerk die op missie gaat. En dat is niks nieuws. Het is simpel de Bijbel, de handelingen van de apostelen, het Pinksterfeest. De Heilige Geest komt en de missie, de zending, de opdracht van de apostelen begint werkelijk in actie. Jezus had het gezegd en dan gaat het gebeuren. En zo ook het thema van de missionaire parochie is ook beweging van de Heilige Geest. Althans is de bedoeling, als het ook weer niet te menselijk gaat worden. Dat kan ook allemaal weer. Dat men allemaal weer op menselijke manier gaat praten, denken, doen. Nee, luisteren en bidden vanuit en in de Heilige Geest en verbonden met Jezus. Want nu, juist vandaag op het feest, een hoogfeest eigenlijk van Johannes de Doper, die een nieuwe tijd aankondigt, is ook eigenlijk een nieuwe tijd. En dat doen we nou in deze te beginnen serie van de Alpha-cursus. We zijn vorige keer al daarmee begonnen en we gaan nu echt intensief naar de diepte toe van, ja, wat is het eerste hoofdstuk? Dat zou een geweldige goede vraag zijn naar alle kerkbestuur, naar alle kerkkoren. Wat is nou het eerste van de kerk? Wat is voor u het eerste in uw kerkbeleving? En er kan van alles uit voortkomen, want ik kan niet garanderen wat de mensen allemaal antwoorden. Het zal heel verscheiden zijn, allerlei varianten, maar we moeten zeggen waar het op staat. Bij de eerste Pinksterpreek ging Petrus ook niet grote rondjes eromheen draaien, allemaal bijkomstigheden. Nee, hij ging onmiddellijk naar de essentie. En dat was vertellen van Jezus, gestorven en verrezen. En opgestegen naar de Vader. En in eenheid met de Vader, de Heilige Geest gegeven. Het begin van de kerk. Nou, laat u dopen, sluit u aan. Nou, dat is de essentie. En zo gaat het dan gebeuren. Maar, in ieder geval, in de missionaire parochie is de beweging op gang gekomen door een priester, James Mellon, die ook in zijn parochie zag, en dat is typisch voor de kerk, de menselijke kant, de uiterlijke kant, de traditionele kant. We hebben het altijd zo gedaan. We kunnen niet anders, want we hebben een buitenkant, dus ze moet het vormgeven. Nou, die vorm wordt vastgelegd en zo gaan we het doen. Er moet ordening zijn. Het is een logisch beginsel, maar dat heeft het gevaar en het nadeel dat het vast raakt. En dat het buitenkant wordt, want er is een soort, dat noemen ze centrifugale kracht. Hè? U kent nog de centrifuge, dan wordt het als het ware, het water wordt naar buiten geslingerd. En zo ook de centrifugale kracht is dat de binnenkant verdwijnt in de buitenkant. Het wordt verdampt. Dat zeggen ze ook in de laatste, zeg maar, eeuw. De verdamping van het geloof. De veruiterlijking. En als het veruiterlijkt is, dan is de binnenkant weg. Is het hart weg? Is de Heilige Geest weg? Is de liefde weg? En dat is er gebeurd. En nou is de beweging, nee, we moeten weer terug door de Geest laten inspireren. En naar wie moeten we terug? Bij alles. Gewoon simpel, Jezus Christus. Het laatste boek van de Bijbel zegt dat ook. Eerst door God uitgesproken. God is de Alfa en de Omega. Maar het gezicht van God, de vertegenwoordiger van God, de Zoon van God, die zegt, ik ben de Alfa en de Omega. En zo is in die beweging van de kerkvernieuwing, ja, wonderlijke wijze dus, deze beweging, deze cursus, niet in de katholieke kerk begonnen, want het euvel is bij alle christenen. Dit proces van veruiterlijking en traditionalisering gebeurt, ja, dat is des mensen. Des mensen, tradities en vasthouden aan de traditie en alleen maar die traditie. En dat vertelt Jezus ook al tegen de Joden. Jullie tradities, die schermen eigenlijk de toegang naar God zelf af. Naar de ontmoeting met God. Jullie tradities, jullie wetten, jullie regels. Dat komen we voortdurend tegen in het evangelie. Dus daar staat al hoe dat gebeurt, hoe dat proces is. En nou, Jezus, nee, het begint met Johannes de Doper, een nieuwe impuls. En Jezus geeft dé impuls vanuit God zelf. En telkens in de loop van de geschiedenis, nieuwe impulsen. En nu, ja, ook als onderdeel van die kerkvernieuwing, in en uit de Heilige Geest en vanuit de liefde, ja, is wonderlijke wijze die Alpha-cursus. En de geschiedenis daarvan is dus in 1978 in een parochie, de Holy Trinity, mooi, de heilige drie-eenheid van de Anglicaanse kerk in Londen, zegt, nou, laten we ons geloof nou weer eens opnieuw beleven. En er werd een cursus uitgeschreven. En een aantal thema's, eigenlijk geloofsthema's, bijbelse thema's. En ja, het werkte, 1978. In 1990 werd de cursus door de leider, Nicky Gumbel, herschreven. Een boekje gegeven, en dat heb ik hier voor mij, een kwestie van leven. En dat betekent het leven dat Jezus zelf is, ondertitel kennis maken met het christelijk geloof. Daar gaan we vandaag dieper op in. En de volgende keren, misschien af en toe een andere thema ertussendoor. Maar die Alpha, waarvan ik zeg, nou, laten we dat doen voor de kerkbestuur, voor de pastorale teams. Niet voor anderen, nee, voor allereerst voor onszelf. Onszelf vernieuwen. Net zoals Johannes de Doper zegt, vernieuwt u, bekeert u. En hij zei dat tegen Joden. Die hadden kunnen zeggen, ja, maar we zijn al Jood, we horen al bij Abraham. Nee, helemaal niks daarvan. Bekeert u. En we kunnen zeggen, nou, maar ik ben al katholiek. Ik zit al zoveel jaren in de parochie. Nee, Johannes de Doper zegt, bekeert u. Keert u toe naar God. Bent u helemaal naar God toegekeerd? Dat is de vraag. Dat is de grote vraag van onze kerk. Naar alle mensen toe. Bent u helemaal naar God toe? Ja. Nou, maar Jezus zegt ook, gij zult God boven alles beminnen. Bemint u God boven alles, met heel uw hart, met heel uw verstand, met al uw krachten? Dat is de eerste vraag. En toegepast, bemint u, beminnen wij, bemin ik, Jezus boven alles. In alles wat ik doe als priester en wat hij doet als gelovige, als kerkganger, staat Jezus werkelijk centraal. Nou, het kan niet anders dat Jezus centraal staat. Het wonderlijke is dat deze cursus, ja, ook door de opzet elke avond, gemiddeld cursus van 10 avonden, 10 keer thema's, met een weekend over de Heilige Geest, samen zijn en dan ook beginnen met eten. Dus de community, de gemeenschap, de communio, samen kerk zijn. Maar niet alleen, want dat samen kerk zijn moet een hart hebben. En als ik terugdenk aan de vorige eeuw, 70er, 80er jaren, praatte men heel veel over samen kerk zijn, samen kerk zijn, samen kerk zijn. Maar Jezus, die verdween uit de preken. Jezus, nou ja, die mag er ook bij zijn. Even heel scherp gezegd. Maar dat was het euvel. Het sloeg helemaal door naar het menselijke, naar de buitenkant, naar ons eigen initiatieven. Nee, we moeten ons allereerst bekeren naar God, naar de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de geest van liefde. De Heilige Geest verbindt ons met God, met elkaar en bijzonder met Jezus. En daarom kun je ook alles samenvatten, alle feestdagen van ons geloof, van de Bijbel, het heilig hart van Jezus. Jezus, onze liefde, de liefde van God voor ons. De Vader in Jezus, Jezus in de Vader, God in ons en wij in God. Nou, dat is de aorta. Dat is de grote bloedstroom door het leven van de kerk. Nou, er past hele mooie muziek bij, want waar gaan wij naartoe? Wij gaan naar de prachtige koraal Jesu meine Freude. Dat is van Bach. Hij heeft een klassieke koraal genomen. Ik ga de tekst zo meteen zeggen. En daar prachtige melodie doorheen geweven. Wat een geestesgave is de muziek bij Johann Sebastian Bach. En hier, luister naar deze tekst. Mij bijzonder dierbaar, want Jesu meine Freude, dat is het eerste orgelstuk, helemaal op harmonisering en muziek van Johann Sebastian Bach. Het eerste orgelstuk wat ik ooit heb geoefend en gespeeld in de kerk, op een kerkorgel. Niet op een piano, op een kerkorgel. En die titel vond ik al zo mooi, Jesu meine Freude. En ik bid even de tekst, want het is een gebed, we richten ons gelijk naar Jezus toe. Het is niet praten over Jezus. Nee, het is praten naar hem toe. En wij bidden, wanneer we dat dadelijk horen, denkt u maar heel goed, dat gaat u dan ook zeggen. Want u doet helemaal mee en weet u dan, dan ademt u in en uit. Zo het geven en nemen, de communio, de communicerende communio met Jezus, met de liefde van Jezus, met zijn hart. En dan bidden wij, Jezus, u bent mijn vreugde. U bent de lafenis van mijn hart. Jezus, u bent mijn sieraad. Ach, hoe lang, ach, zo lang is mijn hart al bang en verlangt zo naar u. O Jezus, Lam van God, mijn bruidegom. Niets op aarde zal mij dierbaarder zijn dan u. Jezus, mijn vreugde. Jezus, meine Freude. Gaan we luisteren door 8 stemmen

0: Ach, muziek. De koraal is al een prachtige melodie, harmonische melodie, prachtig geharmoniseerd. Maar ook die tussenmelodie, die er zo doorheen kringelt. Het is als het ware de Heilige Geest die fladdert ertussendoor. En past altijd. Het past zo mooi. Zo'n harmonie, muzikaal, maar ook geestelijk. Jezus, meine Freude. Ja, de liefde die alles verbindt. En Jezus heeft zich geopenbaard. En bij de Jordaan zei God, dit is mijn veelgeliefde zoon. En dat geldt voor vanaf Petrus, de eerste eeuw, tot de 20e eeuw. En ja, in de 20e eeuw een gigantische ontchristelijking, secularisering. Door de industrialisatie, door de toename van de welvaart, toename van het geld voor een grote massa, niet iedereen. En daardoor toename van de vrijheid en ja, de dynamiek van het binnenkant ging verloren, de geestelijke kant ging verloren, het werd de buitenkant, mede door de wetenschap. Maar vooral zei Jezus zelf, Jezus zei het al, voor een rijke is het heel moeilijk het koninkrijk Gods binnen te gaan. Voor een rijke. Nou, dat is zo simpel. Als je arm bent, dan moet je wel. Maar een rijke zegt, nou wacht nog maar even. En dan verdwijnt God buiten beeld. Het is onbegrijpelijk eigenlijk. Zo'n liefde, zo'n schoonheid, zo'n heerlijkheid, zo het leven. En dat we dan met al onze wetenschappen, universiteiten en boeken kunnen zeggen, oh nee, God bestaat niet, nee. Dat is allemaal de natuur. Nee, dat zijn de genen. Dat zijn de natuurwetten. Hoe verblind kunnen we zijn? Nou, dat zei Jezus. Jullie hebben ogen, maar je ziet niet. Bijzondere, het merkwaardige, interessante, is dat de schrijver, degene die deze Alpha-cursus ontworpen heeft, zelf, nou, ik begin het eerste hoofdstuk. Ik ga het nu een stukje voorlezen. En dat is de schrijver. Je kunt nagaan, er is een hoop gebeurd. Hij is, bij wijze van spreken, Johannes de Doper in zijn leven getreden. Hij is bekeerd. En dan, welke kerk? Het gaat niet over de kerk, het gaat over Jezus. Het gaat over Jezus. En de beste weg bij Jezus te komen. Waar je dan zo ja, in terecht komt. Nou, de kerkgeschiedenis is nog een ding. Jezus heeft gezegd, word alle één, blijft alle één. Maar het begint, de eenheid begint met Jezus. Maar nu, de schrijver van de Alpha-cursus, die, ja, als we dat nog even terughalen, dan, als de cursus geschreven is, dat in 1993, 3 jaar nadat de cursus als het ware naar buiten gepubliceerd is, nou ja, doe maar, was er een eerste grote Alpha-conferentie in Londen. Er waren al 1000 kerkleiders die de methode omarmen. Nou, en dat is ja, dan in filmpjes gezet, de thema's. En nou ja, in Nederland, zoveel parochies doen al Alpha-cursus. Het is een absolute beginner in de missionaire parochie. En ja, nou toevallig is dat dan deze cursus, die heet terecht Alpha. En die leidt van ook naar de omega, dat is Jezus. Maar hij begint terecht bij Jezus. Dan weet je, ja, die gaat naar het hart. Maar nu de inleiding, dat is Nicky Gumbel, zijn eigen ervaring. Wat hij zegt is volgende. Interessant. Vele jaren lang, zei Nicky, had ik 3 bezwaren tegen het christelijk geloof. Allereerst vond ik het buitengewoon saai. Op school ging ik iedere dag verplicht naar de kapel en vond het vreselijk vervelend. Ik had begrip voor een zekere Robert Stevenson die ooit in zijn dagboek schreef, alsof het iets buitengewoons betrof. Ik ben vandaag naar de kerk geweest en ik ben helemaal niet depressief geworden. In dezelfde trant schreef ook de Amerikaanse komiek Oliver Wendell Holmes. Ik was misschien wel dominee geworden als ik niet zoveel predikanten kende die eruit zagen als een begrafenisondernemer. Mijn algehele indruk van het christelijk geloof was daarom somber en niet bijzonder inspirerend. In de tweede plaats leek het christendom mij onwaar. Ik had intellectuele bezwaren tegen het christelijk geloof en noemde mijzelf, nogal pretentieus, een logische determinist. Toen ik 14 was, schreef ik tijdens een godsdienstles een opstel waarin ik probeerde het gehele christendom onderuit te halen en te bewijzen dat God niet bestaat. Verrassend genoeg, ja, dat paradox, werd mijn opstel voorgedragen voor een prijs. Ik had kant-en-klare argumenten tegen het christelijk geloof en ik genoot van discussie met christenen met de gedachte dat ik wel een grote overwinning behaalde. In de derde plaats vond ik het christendom achterhaald. Ik kon niet begrijpen hoe iets wat 2000 jaar geleden gebeurd was, meer dan 2000 kilometer ver weg in Palestina, Israël, iets te betekenen kon hebben voor mijn leven in Engeland in de 20e eeuw. We zongen vaak het populaire lied Jeruzalem, waarin de vraag werd gesteld: betraden de voeten de groene bergen van Engeland? Nee, we wisten allemaal, dat deden ze niet. Kortom, het christendom leek zonder betekenis voor mijn leven. Ja, terugkijkend besef ik dat het wel mijn eigen schuld was, aangezien ik nooit echt luisterde en nauwelijks iets afwist van het geloof. Er zijn veel mensen vandaag de dag in onze samenleving die weinig weten over Jezus, of wat hij gedaan heeft, of het christelijk geloof in het algemeen. Een ziekenhuispastoor noemde eens enkele reacties op die hij kreeg als hij patiënten uitnodigde deel te nemen aan het heilig avondmaal. Hier volgden enkele antwoorden. Wilt u ook komen? Nee, ik ben hervormd. Nee hoor, dank u, ik heb liever cornflakes. Nee, want ik ben niet besneden. Maar, zegt Nicky Kumbel, ik heb ontdekt, het christelijk geloof is verre van saai. Het is niet onwaar, het is ook niet zonder betekenis. Het is spannend, want Jezus heeft gezegd. Wie heeft dit ooit gezegd? Hij zei, ik ben de weg, de weg. Ik ben de waarheid, de waarheid. Ik ben het leven, het leven. Wel nu, het is zo, eigenlijk zo duidelijk, het ligt zo voor de hand. Maar het gekke is, we kunnen er zo aan voorbij kijken dat dit, Nicky Kumbel, doen zoveel mensen in onze samenleving, als je hem zo maar zegt. En ook christen binnen de kerk. Nou ja, gewoon, zo ben ik eenmaal geboren. Ik ben er, nou goed, het is best gezellig bij ons, maar nou ja, het geloof, dat weet ik eigenlijk niet zo. Jezus. Maar ja, we kennen hem dus helemaal niet. Prins Charles, zegt Nicky Kumbel, intussen dus koning van Engeland, die stelde al decennia terug dat ondanks alle vooruitgang in techniek en wetenschap diep in de menselijke ziel een aanhoudende onbewuste ongerustheid blijft. Het vermoeden dat er iets ontbreekt. Ja, dan doet hij doet niks anders. En zo zijn er velen natuurlijk die dat langzaam en zeker ontdekken of ze blijven maar aanhikken. Als Augustinus, maar die heeft er ook jaren over gedaan. Jaren verzette hij zich toch tegen. Hij was, ja, al die filosofie, het bevredigde hem niet. Alles, de relaties en alles. En het wetenschappelijk succes. Maar nee, de diepe bevrediging. Maar om zich los te maken en zich te bekeren, dus naar Jezus, heeft jaren geduurd. Totdat hij zei ja. En ontdekte, oh, mijn hart heeft pas rust gevonden. Heeft geen rust gevonden voorheen, totdat het zijn rust vond en vindt in u. Hier ook het verhaal van de grote Russische schrijver Leo Tolstoj, van het beroemde boek van Oorlog en Vrede, van Anna Karenina. Geweldig boek, een prachtige literatuur. Maar in 1879... dus het is al in de 19e eeuw begint dat al af te kalven. Omdat het, ja, het was vastgeroeste traditie. Zo ging dat nou eenmaal. En als je er eenmaal in zat, kon je ook werkelijk beleven. Denk je maar aan die Russische orthodoxie, die muziek. Of in de kerk, in de klozen. Maar als het stopt bij het uiterlijk, dan is het gewoon leeg. En ja, het begon al eind 19e eeuw, wat ik al zei, met die industrialisatie, de vertechnisering en ja, de empirie, de wetenschap alleen maar de buitenkant, maar niet de ziel, de ziel. Nou, en die Tolstoj, ja, was heel succesvol. Hij had als kind het christelijk geloof verworpen. Ja, dus eerst gekregen, maar toen weggedaan. En na de universiteit zoveel mogelijk van het aardse leven genieten. Ja, als zoveel heiligen in de geschiedenis. En nou, toen kreeg Tolstoj de ambitie om veel geld te verdienen. Landgoed geërfd, verdiende veel geld met zijn boeken. Maar hij bleef met de grote vraag, alles goed en wel, maar wat maakt dit nou allemaal uit? Hij streefde naar familiegeluk, wilde zijn gezin het best mogelijke leven geven, trouwde met een lieve vrouw, ze kregen 13 kinderen. Hij had al zijn idealen bereikt. Alles wat aards mogelijk was, alle geluk had hij. En toch, deze ene vraag bracht hem bijna tot zelfmoord. Wat is nu de betekenis van mijn leven? Eind 20e eeuw een hele beroemde Engelse zanger, Freddie Mercury, de liedzanger, de leider van de rockgroep Queen, die in 1991 overleed. In een van zijn laatste nummers op de plaat, The Miracle, het wonder. Weet iemand waarom wij leven? Het is een zangtekst, maar het is de diepste kreet vanuit zijn hart. Ondanks het feit dat hij schatrijk was geworden, duizenden fans had over de hele wereld. En nog steeds gaf hij in een interview kort voor zijn dood toe dat hij wanhopig eenzaam was. En hij zei, je kunt alles hebben in de wereld en toch eenzaam zijn. Succes heeft van mij een wereldidool gemaakt. Vele miljoenen opgeleverd. Maar het heeft me niets gegeven. Een duurzame, liefdevolle relatie. Ach, we kunnen nog honderden, duizenden verhalen van mensen. En al die moeten hun weggaan en een strijd leveren totdat ze uitkomen bij Jezus die gezegd heeft, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En niet als grootsprekers die op de televisie komen en op allerlei social media zichzelf poneren. Maar Jezus, die hangt aan het kruis en dan zegt, ik ben de weg. En die dan zegt, ik ben de waarheid. En die aan het sterven is en zegt, ik ben het leven. Ja, dat is in die paradox. Want het geluk, de liefde van God, is anders. Ja, eigenlijk ook niet, want het straalt in alles door. Maar zo gauw in de wereld alle mooie dingen, alle genietingen, alle ontspanningen, alle bezittingen, als dat zonder God raakt. Nou ja, neem in de middeleeuwen. Voor mij een populair heilige, je kunt het met alle anderen uitwerken. Franciscus, hij had alles. Had de beste toekomst daar in Assisi. Iedereen beneed hem. Maar nee, wat is het nou? En jaren met de Melaatse, met ziekte, met gevangenschap, met strijd, ruzie met zijn vader, spanningen in huis. En voor het kruis uiteindelijk hoorde, zag hij Jezus. Hij zag Jezus, hij ontmoette Jezus. Wel, laten we weer even heerlijk muziek horen. En ja, opnieuw. Nu, misschien, dat is al mooi. Een Pia Jezu. En we horen dan applaus en het zijn twee kinderen die dat zingen. Pia Jezu, lieve Jezus, lieve Jezus. Van Andrew Lloyd Webber, die ook muziek gemaakt heeft van Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar, ja, dat is die. Pia Jezu, lieve Jezus.
1: Okay, I'm going to introduce Willem Evans, who's one of my friends, should I say.

prachtig. Muzikaal. Twee kinderen, meisje, jongen. Grote zaal. Waar klappen de mensen nou voor dat het zo mooi was? Maar klappen voor Jezus, dat staat in de Bijbel. Uiteindelijk zullen alle volkeren, alle leiders, koningen, keizers klappen, juichen, jubelen voor Jezus. Die aan het kruis is gestorven voor ons, voor hen allemaal. Ja, de mens van vandaag, de grote leegte, de zinloosheid, de dood, de schuld, de eenzaamheid. Jezus, hij is er. De weg, de waarheid en het leven. Ja, de vraag is ook wel gesteld, dat gaan we in het eerste hoofdstuk hier kort aanduiden. Dat mensen zeggen, ja, hij heeft eigenlijk niet eens bestaan. Ja, zo zijn er ook wel mensen die zeggen, er is helemaal geen Shoah geweest. Helemaal geen 6 miljoen Joden vermoord. Het is mogelijk om de meest intense waarheden, om die te ontkennen. Dat kan een mens gewoon blind voor de waarheid. Dat kan. En die boeken, dat zijn allemaal zo oude boeken. En dan wordt hier door Nicky Kummel een hele interessante opsomming gegeven. Oude boeken, oude schrijvers. Nou, in Omtier. En dan, ken ik van het gymnasium. Uit de oude Romeinse, Griekse tijd. De schrijvers. Homerus. En Herodotus. 4e, 5e eeuw voor Christus. Thucydides, 5e eeuw voor Christus. Latijn Tacitus, 100 na Christus. Caesar, de oorlogen, eeuw voor Christus. Nou, dus dat zijn oude schrijvers. En dan komt het Nieuwe Testament, want daar gaat het natuurlijk nu vooral over. Nieuwe Testament, de evangelieën en dan de brieven. Maar vooral de evangelieën, de eerste eeuw na Christus. Maar nou, dat is interessant. Wat zijn de oudste exemplaren van die schrijvers? Dus het oudste handschrift ergens gevonden. Nou, het oudste. Het eerste dat men nu kent. Nou, van Herodotus pas in de 10e eeuw. Van Thucydides, 10e eeuw. Van Tacitus, de 11e eeuw. Van Caesar, de 10e eeuw. Van Livius, de 10e eeuw. Dus die schrijvers, die sommigen nog voor Jezus, maar anderen rond de tijd van Jezus. De oudste exemplaren die we dan kennen, 1000 jaar oud. Nu het Nieuwe Testament is ook van de eerste eeuw natuurlijk, na Jezus geschreven. Maar ongeveer praktisch voor het jaar 100. Er zijn uit de tweede eeuw, begin tweede eeuw, volledige manuscripten. Maar allereerst deelteksten van de tweede eeuw. Dus 800 jaar eerder dan al die klassieke schrijvers. Nou, heeft iemand ooit gehoord op het gymnasium dat Herodotus, Homerus, Thucydides, Tacitus, Caesar, Livius, dat die niet bestaan hebben, dat het onzin is, veel te oud, dat kan niet. Maar dan hier, Nieuwe Testament, veel meer geschrift. En dan gaat het over hoeveel exemplaren van die oude schrijvers die ik net genoemd heb, van de klassieke, Latijns, Grieks. Dan zijn er dan 8 of 10 of 20 maximaal. Dan moet je nou opletten. Nou, de exemplaren, de manuscripten, die praktisch allemaal hetzelfde zijn. Kleine varianten, maar praktisch 99,9% enkele woorden zijn anders. Dus is authentiek hetzelfde. Er zijn bewaard uit die oude tijd 5000 Griekse, 10.000

Latijnse manuscripten. Bijna 10.000 andere vertalingen van het Nieuwe Testament, van de Evangeliën. Een gigantisch aantal vergeleken met die klassieke schrijvers. U zou zeggen sommigen, nu, ja, die verhalen, dat is ook allemaal verzonnen en... Zwolle, ja, mensen zijn in staat om alles weg te praten. Mensen zijn in staat om de merkwaardigste leugen voor te houden. Ja, we kennen zelfs politici en in tijden van oorlog. Dan is het juist een kunst om de vijand te beliegen. Om valse waarheden te vertellen. Ja, dat is de mens. Maar nou, die Jezus dan. We nemen dus maar even aan, eventjes vanuit die beschrijving van hoeveel geschriften en manuscripten er zijn, documenten. Maar vanuit ons geloof weten we. En de mensen die al visioenen hebben gekregen van Jezus en de verschijningen van Jezus. In ieder geval komt nu de vraag, ja, wie is hij dan? Dat is de vraag. Dat is de vraag die we dus in de parochies, in de kerken en de gemeenschap moeten stellen. Laten we eens eventjes met z'n allen nadenken. Wie is nou Jezus voor jou? Je hoeft nog niet eens deze cursus te doen. Maar alleen samenkomst. Wie is nou Jezus voor jou? En dat deel je met elkaar. En je luistert. Je hoeft niemand te beschuldigen. Want iedereen gaat met Gods genade zijn of haar eigen weg. Maar ja, wat beleef je nou? En ja, dan zullen we verwonderd staan dat er mensen zijn waarvan je niet wist. Oh, die leeft wel heel dicht bij Jezus. Zeg, wat mooi. Maar ja, wat jammer dat hij daar geen getuigenis van geeft. Want dat is nou de missionaire parochie, dat is nou het christendom. Dat is getuigen van Jezus. Niet alleen de priesters en de bisschoppen, maar de gelovigen, de gedoopten, getuigen. We gaan naar de tekst van het evangelie zelf. Ja, de tekst die hij zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En heeft Jezus gezegd dat hij zoon van God was? Nou, een paar keer wordt hem dat gevraagd bij zijn kruising, bij de verhoren. Ja, u zegt het, zoon van God. Petrus heeft het ook gezegd. U bent de Christus, de zoon van de levende God. En voor de rest, Jezus... Nergens, ik ben de zoon van God, ik ben de zoon van God, ik ben... Nee, dat doet hij niet. Maar het blijkt uit van alles. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de teksten van de liefde. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht. En de woorden die de geliefde leerling spreekt... En als je dan gaat kijken, wat doet hij nou in zijn openbare leven? Hoe hij omgaat met de mensen. Zijn hart is vol compassie, door medelijden bewogen. Dat is deze figuur. Waar vind je dat? Ja, er zijn heel veel wijsheidsleraren. We moeten goed naar luisteren, goed leren, goed kijken, goed beleven, goed onderscheiden. En dan kunnen we heel veel uit de geschapen wijsheid, die ook in de Bijbel heb je van die wijsheidsboeken... Nou, moet je ook kritisch lezen en dan... Oh, dat is... Maar ook, God spreekt overal. Spreekt ook door de natuur, de schepping... en ook door wijsheden van andere volkeren. Luisteren, kijken... en verbinden met de wijsheid die komt uit de Bijbel. Maar hier gaat het over niet een wijsheid woorden... hier gaat het over een persoon. Een persoon die zegt... Als je vermoeid en belast, beladen bent, kom bij mij, ik zal je rust geven... Of ben je blind, ik zal je weer laten zien. Ik zal je weer laten horen. Ik zal je laten lopen. Wat hij doet. En dan zijn aanspraak. Dat is wel heel erg. Dat schiet de Joden in het hart, in hun wet, in hun overtuiging. Daarvoor wordt hij als gekruisigd eigenlijk. Maar... Hij kan niet anders. Hij komt bij zondaars. En hij zegt, je zonden zijn je vergeven. En daar hebben de Joden dus gelijk in. Alleen God kan echt de zonde vergeven. Wij moeten het doen, maar de uiteindelijke basisvergeving komt van God. En Jezus doet dat. Onomwonden. Je zonden zijn je vergeven. Vrouw, je zonden zijn je vergeven. O, moordenaar, je zonden zijn je vergeven. Je zult met mij zijn.
zonde vergeven. Hij, ja, de Zoon van God. Zijt gij de Christus? Ja, ja, ik ben de Christus. Petrus, dit heeft de Vader gezegd. Dat heb je niet uit jezelf. Ja, en dan als Jezus verrezen is. Ja, en die leerlingen zien hem. Dan die Thomas, die twijfelde, aarzelde, zoals velen. Maar dan Jezus ontmoet en zegt, mijn Heer en mijn God. Als we nu in de parochie zover zouden zijn, in de kerken, in de vergaderingen, dat we allemaal kunnen zeggen, ja, Jezus is onze Heer en onze God. En als we dan kijken naar wat hij doet, wat hij zegt, zijn onderwijs, hoe hij spreekt, de bergreden, dat is geen lijst van verboden en geboden om alleen maar te straffen op straffen van, maar het is een levenswijze om bij God te komen. Een positieve levenswijze om naar God te komen, om je in te zetten, om tot de waarheid te komen. En dan zijn wonderen en zijn liefde die daar uitspreekt. Al die wonderen, elk wonder ingegeven door die liefde. Of om de kwade machten uit te drijven. En dan zijn karakter van liefde. En dan, wat er zo wonderlijk is, her en der vinden we dat in het evangelie, als Jezus dingen doet, ja, opdat de schrift vervuld zou worden. Voorspellingen, denk maar, van Jesaja over de lijdende dienaar. 7, 8 eeuwen oud. Profetie, 8 eeuwen later wordt het werkelijkheid. En dan, ja, het verhaal van zijn opstanding, van het lege graf. En van die steen en van die speer. En ja, en tegelijk ook tegenover de waarheid weer de leugen. En de verschijningen aan de leerlingen. Al die getuigen die we hebben de Heer gezien. We hebben de Heer gezien. Ja, en dan, ja, dat is de werkelijkheid van Jezus. Laten we luisteren naar een andere versie, nu de Engelse versie van Jezus is onze vreugde. Ja, dat is geen theoretische waarheid. Dat is het ontdekken van. Dat is de bedoeling ook van de Alpha-cursus. Niet om de theorie, hoe zit het met al die manuscripten? Wat heeft hij allemaal precies gezegd? Dat is goed om dat te doen. Dat is goed om te doen, maar het is ondergeschikt. Het is allemaal ondergeschikt. We leggen soms de nadruk op allerlei dingen eromheen. Maar al die wijsheden, wetenschap, zijn ondergeschikt aan te komen tot de liefde van Jezus. De liefde van Jezus ontvangen en onze liefde terug te geven. Jezus is the joy of man's desiring. Hij is de vreugde van het verlangen van de mens die zoekt. En eindelijk, en dan mooi om dagelijks Jezus lief te hebben. Nou, dat gaan we horen, gaan we beleven, gaan we zingen met ons hart. Jezus, zijn heilig hart. Ja, hij is de Heer van de kerk. Niet als machtsinstituut, maar als een familie waar wij allemaal samen Jezus lief hebben. En hij, vanaf het kruis en vanaf zijn heilige wonden en in zijn heerlijke gestalt ons lief heeft. Jezus. Joy of man's desiring.

Ja, daar kunnen we wel bij klappen. Natuurlijk de prachtige schoonheid met interpretatie van de geweldige compositie van Johann Sebastian Bach. Maar de inhoud, Jesus, joy of man's desiring. Nou, dat is het hart van ons geloof. Het is geen theorie. Het is de ontmoeting, het is de relatie, het is betrokkenheid, het is verbinding. En ja, misschien heb je dat gevoel, de ontroering. Misschien heb je gevoeld wel bij het luisteren hiervan. Ja, ik houd werkelijk van Jezus. Weet je wat er mooi is? Zegt Paulus. Als je dan van Jezus houdt, als je dat voelt. En als je uit je hart kunt zeggen, Abba, Vader. Weet u hoe dat kan? Denkt u dat het uw gebed is? Of denkt u dat het mijn gebed is? Nee, dat is de Heilige Geest die in u bidt. De Heilige Geest bidt in u. Die verlangt naar de Vader. En die verbindt met Jezus. En dat hebben we nou in deze muziek gehoord. En dit is de essentie van de Alpha-cursus. De essentie van elke progie. Al het andere is bijkomstig. Is gepraat eromheen. Maar als het niet gericht is op te komen in die relatie, de liefde van Jezus. Daarvoor is hij gestorven. En dat zal het thema zijn van de volgende les. Ja, deze liefdevolle Jezus, vol compassie, is aan het kruis gestorven. Wel, je kunt nog een heel klein beetje muziek en we gaan zo meteen over naar het middaggebed. En het is ook heel mooi, het Pia Jesu van Gabriel Fauré. Ik wens u allemaal Gods liefde en zijn zegen.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 12e week door het jaar luidt de tekst van de introitus: Zie naar mij om, Heer, en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Zie mijn zwoegen en mijn ellende, mijn God, vergeef al wat ik heb misdaan. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tot mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? En hebben wij niet in uw naam duivels uitgedreven? En in uw naam veel wonderen gedaan? Maar dan zal ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb ik u gekend. Gaat weg van mij, gij die ongerechtigheid doet. Ieder nu die deze woorden van mij hoort en aan haar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots. Maar ieder die deze woorden van mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en ze beukten dat huis, zodat het volledig verwoest werd. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. De rotsgrond van mijn bestaan. Dat onwankelbare van een rotsmassief heeft de Joden doen denken aan de God op wie ze leerden te vertrouwen. Bijvoorbeeld met gebedstekst: Luid roep ik tot u, o Heer, mijn rots. Een paar passen voor de plaats van het gebed staande met zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet, zoals hij me op die dag zal kennen. Met een gebaar mijn gevoel van eerbied laten uitgroeien. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding vragen om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Niet gericht op mijn eigen wil, maar op Gods wil. Ik bereid me erop voor het geheim van Gods zelfmededeling nog dieper binnen te gaan door me de geschiedenis te binnen te brengen. Dat is hier het woord van God in Jezus gericht tot mij in de bergreden. Dat woord van God dat als een oordeel boven mijn leven blijft hangen. Ooit dit woord onderhoudt, bepaalt de vruchtbaarheid van mijn leven. Mijn leven zal niet beoordeeld worden op rijkdom, aanzien, prestatie, maar heel simpel of ik de wil van God heb gedaan. Dat wil zeggen, of ik mij heb laten leiden door wat hem behaagt en of ik me heb overgegeven aan wat hem behaagt. Ook de plaats zien waar Jezus deze woorden sprak, de berg, waarop hij zich neerzette en van waar hij zijn leerlingen aanzag en onderrichtte. De plaats is ook de situatie waarin ik op dit moment verkeer, want zijn wil geschiedt altijd heel concreet in de situatie van mijn leven nu. En tenslotte kan ik ook naar de plaats kijken van het laatste oordeel. Op die dag, wordt soms al tijdens mijn leven vooruitgegrepen wanneer ik door stormen op de proef word gesteld. Ik vraag om de bijzondere genade die ik verlang, dat het tot mij mag doordringen hoe ernstig Jezus zijn woorden bedoelt, ook voor mij. En dat ik inderdaad mijn leven mag inrichten naar zijn woord. De overweging. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal binnengaan in het rijk, in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Aan het einde van zijn bergreden zegt Jezus wat ik met zijn woorden moet doen: mijn leven ernaar inrichten. Waarom? Omdat hij het is die het zegt. En hij is God zelf.
Dat betekent heel concreet, op die dag zal ik door hem erop worden beoordeeld of ik zijn woord heb onderhouden. De wetgever zal ook de rechter zijn. Het is niet voldoende om vroom te zijn, om Heer, Heer te roepen, evenmin om duivels uit te drijven of bijzondere krachtdaden te verrichten. Dat kan allemaal gebeuren zonder dat je zijn wil volbrengt. Blijkbaar valt de wil van God niet zonder meer samen met wat wij denken dat goed is. De waarde van mijn leven wordt bepaald aan de hand van een norm die niet van deze wereld is, namelijk de wil van mijn Vader die in de hemel is. De wil van God kan heel anders zijn dan wat de mensen goed, schoon en juist vinden. Een voorbeeld. Toen Jezus zijn lijden voorspelde, toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Dat verhoede God, Heer, zoiets mag u nooit overkomen. En toen werd Jezus heel streng. Hij keerde zich om en zei tot Petrus, ga weg, Satan, terug. Gij zijt mij een aanstoot. Dat betekent een aanleiding om te zondigen, door tegen de wil van de Vader in te gaan. En hij voegde eraan toe, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Loodrecht kunnen die op elkaar staan. De menselijke overwegingen van Petrus, vol goedheid en medelijden, en dan wat God wil. Om mijn leven in te richten volgens de wil van God, moet ik al mijn menselijke overwegingen, hoe verstandig en hoe goed bedoeld ook, toetsen aan Gods bedoeling. De weegschaal van ons wikken en wegen mag alleen doorslaan door het gewicht van Gods voorkeur. Jezus leefde van de wil van God. Deze was voor hem spijs. Mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Heel Jezus' wezen bloeit open wanneer hij de wil of het welbehagen van God overdenkt. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat ge deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Ieder nu die deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan me vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. Dat is een woord om verbaasd over te staan. Wil je zeker weten dat iets verkeerd afloopt, dan moet je je eigen wil volgen. Er mogen nog zulke goede bedoelingen achter zitten. Als het niet Gods wil is, zal het geen stand houden. En dat niet alleen aan het eind van je leven, want die regens die neervallen op het huis, de bergstromen die komen aanspoelen en de stormen die zich op het huis storten, die hebben in hun opeenstapeling wel iets van een eindtijdelijke ramp die aan het laatste oordeel voorafgaat. Maar soms kan het ook tijdens je leven al lijken alsof alle kwade machten tegen je samenspannen. Dat mag beschouwd worden als een voorloper wat er eens aan het einde van de tijd zal geschieden. Gods wil doen kan juist daarom zulk een kracht zijn, omdat men daarbij niet aanleunt bij iets van deze wereld, bij een traditie, een mode, een trend, de wetenschap, de mening van de groep of de eigen zin. Een besluit dat door een van die aardse machten werd ingegeven, zal geen stand houden. Maar wat ik uit liefde tot God heb gedaan, dat zal stand houden. Want, zegt Paulus in de brief aan de Romeinen, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog heerschappijen, heden nog toekomst, geen krachten, hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel, bij machte is ons te scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Romeinen 8. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, tot wie deze woorden het eerst werden gezegd, met Jezus als met een goede vriend, en met zijn Vader, over wie Jezus spreekt als over mijn Vader. En dan een Onze Vader bidden, het gebed van de kerk, met die woorden, U wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
2: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
2: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
1: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
2: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
2: Wil aandachtig horen. Naar mijn smeekgebed.
1: Als gij zonde blijft gedenken. Heer, wie houdt dan stand?
2: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
1: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
2: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
1: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
2: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
1: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer.
2: Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans.

0: geest.
1: In uw handen beveel ik mijn geest.
0: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
1: In uw handen beveel ik mijn geest.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: In uw handen beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed

0: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
1: En van harte welkom hier bij de Katholieke Agenda. Ja, en het is de laatste uitzending voordat we de zomerprogrammering ingaan. En ik mag het weer samen met Mariska doen natuurlijk. Dag Mariska.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoi, hoi. Ja, hè, we mogen ook van een beetje rust gaan genieten als dan de zomerprogrammering zo direct ingaat. Dus dat is hartstikke fijn. Maar deze keer gaan we natuurlijk nog eventjes ons best doen om, om allerlei mooie items uit de agenda te plukken. Ik zou zeggen, begin vooral.
2: Nou, ik ga meteen van start. Op zaterdag 27 juni wordt namelijk in en rond de kathedrale basiliek van Sint Bavo in Haarlem, dus dat is hier in de buurt en in mijn eigen bisdom, een feestelijke dag georganiseerd. De dag begint met een internationale eucharistieviering, waarna rondom de kathedraal een bazaar wordt gehouden. En vorig jaar was de eerste editie van de bazaar. En dat was zo'n enorm succes dat er dit jaar ook weer een bazaar is georganiseerd. En de hoop is in het bisdom dat het evenement mag uitgroeien tot een mooie jaarlijkse traditie, waarbij ontmoeting en verbondenheid centraal staan. Dit jaar staat in het teken van één hart, één gemeenschap. Samenkomen, verbinden en omzien naar elkaar. De dag, zoals ik al zei, start met een internationale eucharistieviering, waarin gelovigen uit verschillende culturen samenkomen in gebed en zang. En na de heilige mis is er voor iedereen, jong en oud, iets te beleven rondom de kathedraal. Er zijn heerlijke huisgemaakte lekkernijen, tweedehands spullen, creatieve stands en activiteiten voor kinderen. Dus of je nu komt om iets leuks te kopen, iets lekkers te eten of te drinken, of om een goed gesprek te voeren, iedereen is van harte welkom. Ik moet er wel bij vermelden dat de opbrengst van de bazaar wordt ingezet voor het behoud van de gemeenschap en de activiteiten die worden georganiseerd. Dus het is in dit bisdom een goed doel, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En de dag eindigt om rond 6:30 'savonds.
1: Oké. Want misschien dat ik niet helemaal goed luisterde.
2: Dat zou kunnen, met dit weer ook.
1: Want wie organiseert het nou precies?
2: Dat is vanuit het bisdom, de Bavo, de Sint Bavo Haarlem, de gemeenschap die organiseert dat.
1: Ja. Dus op zo'n bazaar worden dan, neem ik aan, ook veel religieuze spulletjes en zo aangeboden?
2: Ja, er was een oproep aan iedereen om tweedehands spullen in te brengen voor de bazaar. En dat kan eigenlijk alles zijn. Dus het hoeft niet echt met name religieus te zijn.
1: Nee.
2: Dus daar worden allerlei spullen, het is echt een bazaar, allerlei spullen te kopen aangeboden.
1: En het zal ook inderdaad heel internationaal zijn natuurlijk, hè? Want bisdom. Je hebt natuurlijk in dat bisdom heel veel verschillende groepen ook, hè? Die hun eigen vieringen vaak hebben in hun eigen taal. Maar dan in dit geval wordt iedereen uitgenodigd om bij elkaar te komen. Mooi.
2: En hier wordt alles samengebracht, dus dat is op zich heel mooi.
1: Leuk. Ja. Nou, 27, dat is dus al zaterdag, aanstaande zaterdag.
2: Ja, dat is aanstaande zaterdag. Ja.
1: Mooi. Wat was je nog meer tegengekomen, Mariska?
2: Nou, dan ga ik maar meteen naar de zondag 28 juni. Dat is ook al snel. Maar op zondag 28 juli zal de bisschop van Rotterdam, Monsieur van den Hende, om 3:00 middags het nieuwe beeld van de heilige Carlo Acutis zegenen in de Sint-Agatha-kerk in Lisse. Oh. En dat is tijdens de viering van de Eucharistie in het kader van de jongerenontmoeting Tour of Faith.
1: Ach ja.
2: Nou, Ja, en Monsieur van der Hende heeft vorig jaar een reliek van de heilige Carlo Acutis geplaatst in de kapel. En ja, in de tussentijd is er ook een beeld vervaardigd en dat is klaar. En dat wordt dus aanstaande zondag tijdens de viering van de Eucharistie ja, gezegend door hem.
1: Oh, wat mooi, wat mooi, ja.
2: En iedereen wordt uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Maar na de Eucharistieviering is er een ontmoeting die uitsluitend bestemd is voor jongeren tussen de 16 en de 30 jaar.
1: Oké, ja. Dat is ook wel logisch natuurlijk.
2: In het kader van de jongerenontmoeting natuurlijk.
1: Ja, en Carlo Acutis, dat past natuurlijk wel heel... dat is heel logisch. Dat past heel mooi bij elkaar.
2: Ja,
1: inderdaad. En weet jij toevallig of er daar... Want als het dan in deze kerk is... speciale... Waarom het beeld in deze kerk staat...
2: Nee, dat is mij niet bekend.
1: Nee, dus het is gewoon, er zijn natuurlijk meer plekken waar...
2: Maar dat is misschien wel op www.willybrordesbollenstreek.nl, de website, waarschijnlijk wel terug te vinden.
1: Oh ja.
2: Mag ik aannemen.
1: Iets meer over vertellen waarom. Want er zijn natuurlijk wel veel plaatjes en dergelijke van Carlo Acutis die worden verspreid. Maar ja, een beeld van hem in de kerk is... is toch wel bijzonder,
2: In Heilo, in het heiligdom, hebben we ook een reliek van de heilige Carlo Acutis.
1: Ja.
2: En dat is een haar van hem. En dat is in Heilo. Dus ja, daar gaan we waarschijnlijk ook nog wel iets moois omheen maken. Er zijn heel veel plannen. Dus er wordt nu gekeken hoe we dat gaan doen. Maar wie weet kan ik volgend jaar melden dat Monsieur Hendricks in Heilo... iets komt zegenen.
1: Ja. Nou,
2: Daarom viel mijn oog er ook op. Ik denk misschien...
1: Kan me voorstellen. Ik lees inderdaad hier dat dus de bisschop... dat is dan natuurlijk van Rotterdam. Vorig jaar plaatste de bisschop een reliek van deze jonge heilige in de kapel. En inmiddels is ook het nieuwe beeld klaar. Dus er is ook daar een reliek. En dat zal... dat beeld zal daarbij... Of misschien is het reliek verwerkt in het beeld. Dat weet ik niet.
2: Ja, dat zou ook kunnen. Dus, dat vertelt het verhaal op RK-activiteiten niet.
1: Nee. Ja. Maar mooi, zeker voor daar. En ik neem aan dat andere jongeren daar gewoon kunnen bij aansluiten.
2: Ja, natuurlijk. Lijkt me ook.
1: Mooi. Leuk. En dan natuurlijk alles heel rustig aan doen. Want het wordt ook... ik weet niet hoe lang het nog zo warm blijft.
2: Volgens mij zeker tot en met zondag. En de temperaturen lopen zelfs nog een beetje op. Dus.
1: Ja. Wat had je nog meer,
2: Maar goed.
1: Mariska?
2: Wat ik ook nog heb gevonden is... op vrijdag 10 juli, dat is iets verder weg... organiseert de Franciscaanse Beweging in Den Bosch een inspirerende verdiepingsdag met het thema Wandelen als Franciscaanse Weg. En de dag staat in het teken van bezinning, ontmoeting en het verkennen van zowel uiterlijke als innerlijke pelgrimage. En hoe kan het ook anders? Geïnspireerd op het leven van de heilige Franciscus van Assisi.
1: Mm-hmm.
2: En bij pelgrimeren denken mensen meestal meteen aan bedevaarttochten naar Lourdes, Barneu, Kevelaar of misschien wel naar het heiligdom in Heilo. Dat zou ook nog kunnen.
1: Ja.
2: En pelgrimeren betekent eigenlijk letterlijk reizen naar een heilige plaats. En even weg uit de dagelijkse drukte met als doel het geloof te versterken. En het doel is eigenlijk niet het eindpunt, maar de reis erheen brengt heel veel. Weet ik uit ervaring.
1: Mm-hmm.
2: Pelgrimeren hoeft niet altijd groots of spectaculair te zijn, maar ook met het kleinste ommetje ben je al onderweg.
1: Ja.
2: Dat is ook de strekking van de dag.
1: Ja.
2: Ja, de heilige Franciscus leefde 800 jaar geleden een rondtrekkend bestaan. Maar zijn belangrijkste pelgrimage was zijn innerlijke weg.
1: Hmm.
2: Van zelfgerichtheid naar verbondenheid en van bezit naar overgave en vertrouwen. En tijdens de dag op 28 juni... Sorry, wat zeg ik nou? Niet liegen. Op 10 juli, vrijdag 10 juli... tijdens deze dag kunt u luisteren naar het bijzondere pelgrimsverhaal van Franciscus. Maar ontdekt u ook de pelgrimage die schuilgaat in een klein ommetje. En tijdens de dag kunt u ook uiteraard een wandeling maken voor wie dat kan. En dat is dwars door het natuurgebied het Bossenbroek. Nou, daar ben ik nog nooit geweest.
3: Oh,
2: dus dan
3: moet het, nou, is echt
2: vind
3: mooi.
2: De naam al, wel, denk ik. Ja?
3: Ja, dat is hier.
2: Dus dan
3: hier
2: moet ik zeker
3: vlakbij.
2: Eens een keer zelf gaan wandelen. Het programma start om 10:30 met inloop, koffie en thee. En er zijn een aantal inspirerende lezingen die bijgewoond kunnen worden. En er is ook een wandeling. Maar voor de mensen die fysiek niet in staat zijn om mee te wandelen, is er een workshop. En in de workshop wordt dan uitgelegd hoe u uw innerlijke ruimte kan laten groeien als uw fysieke omgeving kleiner wordt.
3: Oh,
2: dus dat is ook, ook voor mensen die niet fysiek kunnen wandelen, is het ook een zeer mooie dag, denk ik. De dag sluit uiteindelijk om 3:15. En ook belangrijk om te vermelden is de locatie. Want
3: handig,
2: ik noemde al Den Bosch,
3: weten,
2: maar het is uiteraard in het Franciscushuis in Den Bosch. En de verdere gegevens zijn, ook de inhoud van de lezingen zijn allemaal terug te vinden op RK-activiteiten.
3: Ja. En dat Franciscushuis, dat is natuurlijk bij het stadsklooster, neem ik aan, van San Damiano.
2: Ja.
3: En dat is dan weer echt dicht bij het station ook. Als mensen dat zouden willen weten, nou, dat kun je natuurlijk allemaal opzoeken. Maar dat is vanaf het station, denk ik, een goede 5 minuten misschien. Nou, misschien 10 minuutjes, maar ik denk niet eens te lopen.
2: Dat is niet echt ver.
3: Dus dan ben je in ieder geval daar. En vanaf daar dan kun je dan meedoen met dat verdiepend wandelen. Je kunt daar de informatie inderdaad via elke activiteit hier kun je uitgebreid opzoeken natuurlijk.
2: Ja, want ook, dat heb ik hier niet genoemd, maar de inhoud van de lezingen is ook zeer interessant om die stukjes even te lezen.
3: Ja.
2: Ik denk anders gaan we heel erg in tijdnood komen of over de tijd heen. En dat is ook niet de bedoeling.
3: Nee, dat is ook niet de bedoeling.
2: Maar dat is ook allemaal terug te vinden.
3: Ja, is allemaal terug te vinden. Dat is zeker waar. Ja. Nee, want ik ga nog even afsluiten deze laatste uitzending voor de zomerprogrammering met de Katholiek Nieuwsblad wat vandaag uitkomt. En dat is weer een zeer goed gevuld Katholiek Nieuwsblad met allerlei verhalen, interviews, columns. En om er een paar uit te pikken. En eentje die ik als eerste graag opnoem, want die vind ik toch wel leuk. Dat gaat namelijk over Amsterdam. En dan wordt er dus iets verteld over de papegaai. Nou, er zijn misschien toch wel mensen die dat wat zegt. Dat is namelijk de naam van officieel de Sint-Jozefkerk in de Kalverstraat. En als je nou in Amsterdam ooit hebt gewinkeld in de Kalverstraat, dan ben je er dus langs gelopen. Ze hebben daar namelijk al sinds ongeveer een jaar of 10 dat ze een middag van barmhartigheid houden. En dat dus overdag doen tijdens de drukke winkeluren. En daarbij de mensen dus uitnodigen om juist naar binnen te komen en een kaarsje aan te steken voor een momentje van rust, van bezinning. En daar wordt echt gebruik van gemaakt. En ik weet, als je dan loopt in de Kalverstraat, aan de ene kant is het toch echt wel herkenbaar, die buitenkant, dat het een kerk is. Maar je kan er toch ook zomaar voorbij lopen. En op deze manier worden mensen daar toch op gewezen. Dat vond ik altijd al, de papegaai die dan daar staat. Ja, zo in het hart van zeg maar, juist de samenleving die bezig is met kopen en voor je uit staren en gewoon je eigen gang gaan. Maar hier, dit doorbreekt dan alles. En dat doen ze dus ook met deze middag van barmhartigheid.
2: Mooi.
3: Ja, mooi, hè? Dus het is er wordt er uitgebreid over verteld. Er staat ook een uitgebreid artikel in Katholiek Nieuwsblad over de over dus die wijding van die priesters van de Pius X. Een gemeenschap die, wat is dat nou eigenlijk en waarom is het verboden en wat gebeurt er dan en wat gebeurt er niet? En nou, dus eigenlijk wel een beetje uitleggen daar ook over. De Spanje-reis, daar wordt nog eventjes op teruggekeken. Het was natuurlijk prachtig hoe de paus de laatste en hoogste toren van de Sagrada Familia heeft ingezegend. Konden mensen ook allemaal live volgen op stream. Geweldig vuurwerk was erbij.
2: Ja, daar heb ik ook heel veel reacties
3: erbij.
2: Over gehoord. Ja, fantastisch.
3: Dus het is natuurlijk een ontzettend bijzonder gebouw. Ik hoop het ooit te kunnen bezoeken. Ik ook. Precies. Ja.
2: Gaan we op bedevaart? Daar naartoe.
3: Ja, precies. Ja. Verder staat er ook een verhaal in. Een interview met hoofdaalmoezenier Ryan van Eyck over de wereld van het justitie. Pastoraat, wat toch snel verandert. En hij vertelt over het werk van de katholieke geestelijke verzorgers in gevangenissen. En ook over de ontwikkelingen dus, juist van dit specifieke pastoraat. En dat is toch ook heel, heel interessant om te lezen. Ik denk dat zijn dingen die gewoon ook in ons eigen land, in onze eigen omgeving, in onze eigen kerk ook gebeuren. Dus het is best wel goed om daar ook van op de hoogte te zijn. En bijvoorbeeld ook een mooi verhaal over de broeders. De La Salle, de Salesianen, die zeggen ze bij dat artikel dus in 1937 al op Aruba missiewerk verrichten. En de broeders zelf, die wonen niet meer op Aruba, die zijn daar al iets van 20 jaar geleden of zo vertrokken. Maar hun nalatenschap is nog steeds heel zichtbaar en aanwezig. En dat vertelt dan weer een oud leerling van de broeders aan KN. Een citaatje: wat zij hebben betekend is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Nou, dat is toch mooi, hè? Om daar.
2: Ja, dat is prachtig.
3: Bij stil te staan.
2: Het is al bijna 100 jaar, joh.
3: Ja, dat is echt ongelooflijk, hè? Ja. Dan nog veel meer verhalen, wat ik zei, columns over. Ja, wat ben ik nog meer tegengekomen hier? Het is eigenlijk te veel op. Ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen. Ook weer over bedevaart. Een bedevaart in interview. Wat natuurlijk ook heel, wat jij terecht zei. En ook daarom dat item aanhaalde. Op bedevaart gaan kan heel dichtbij. Er zijn echt zat plekken. Soms is het dat je verder komt. Hier staat dus een verhaal in. Ook wel grappig, van een diaken die op bedevaart wilde naar Rome. Maar door kniepijn niet verder kwam dan het Franse Chalon-en-Champagne. En toch keerde hij niet met lege handen terug. Ook een onvoltooide pelgrimstocht kan je iets leren, ontdekte hij. Moet je nagaan. Dus inderdaad, op zoveel manieren en plekken kun je dus op bedevaart gaan om eigenlijk toch dichter bij Jezus te komen. Hè? Om hem meer ruimte te geven in je hart en dat is toch heel belangrijk.
2: Dat is een mooi thema van deze uitzending.
3: Ik denk dat we daar ook mee moeten afsluiten, Mariska, want het is tijd.
2: Helaas wel. Ja. En aan de andere kant ook wel even lekker natuurlijk, om een beetje bij te tanken in de zomer.
3: Precies. Ja. En elke activiteiten, dat is gewoon, gaat gewoon door. Er komen ook nieuwe dingen bij, ook in de zomer. Dus ik zou zeggen, ook kijk daarop. Zoek gewoon op iets wat u zelf aangenaam blijkt. En wat u kan helpen om inderdaad te groeien in uw relatie met Christus.
2: Mooie afsluiting.
3: Ja, hè? Mariska, ik wens jou een heel fijne vakantie. Lekker een beetje tot rust komen. En tot het nieuwe seizoen.
2: Tot het nieuwe seizoen. Ja, ik wens iedereen ook een hele fijne zomer. En de mensen die op vakantie gaan, een hele fijne vakantie. En voor je het weet, want de tijd gaat heel snel.
3: Zijn we er weer.
2: Hebben we de volgende uitzending alweer.
3: Precies. Tot dan, hè?
2: Ja, tot dan.
3: Dag.
0: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

0: zondagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, beste luisteraars, beste kinderen thuis, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Vrienden voor het Leven. Ja, ik ben blij dat we weer terug zijn. Vorige week is het een keertje niet doorgegaan, toen hebben we even naar een herhaling geluisterd. Maar nu zitten er toch weer verschillende kinderen in de studio. En ja, ze zien eruit alsof ze het een beetje warm hebben, maar het valt hier wel mee, lieve, toch?
2: Ja.
1: Hier is het echt wel lekker, hè? Hier staat de airco aan. Net in de kapel was wat pittiger, Thomas, toch, of niet?
3: Ja.
1: Ja, jongens, ik ben blij dat jullie er zijn. Ik zit hier samen met Lieve en met Thomas en met Joris en met Nicolas en natuurlijk ook met Christina. En we gaan er weer een mooie uitzending van maken. Jongens, we hebben elkaar even een tijdje niet gezien. De laatste keer was volgens mij in Sint-Michielsgestel, 2 weken geleden. Toen waren jullie ook bij de eerste steen van de kapel, hè? Toch? Waren jullie volgens mij allemaal bij? Lieve was je er ook bij of niet? Nee, Lieve niet, hè? Maar je bent al wel een keer eerder op de plek geweest, hè? Toen een paar weken terug, toen we de schop in de grond deden. Nou, heel bijzonder moment. Hey jongens, ja? Even in de microfoon.
2: En met de baksteen ook.
1: Oh, daar was je wel bij, met de eerste baksteen. Ja, dat bedoelde ik. Met de eerste baksteen was je ook bij. Ja, nou, inmiddels is de kapel alweer een heel eindje verder opgebouwd. Er staat al een klein muurtje. Dus je kunt nu nog op de muur zitten. Straks niet meer, want die wordt natuurlijk steeds hoger. En weet je wat wel heel mooi is? Ze zijn de muur zo aan het metselen dat er in de muur allemaal kleine kruisjes te zien zijn straks. Dus de metselaar die heeft de stenen zo neergelegd dat je de hele tijd kruisjes ziet. Dat is natuurlijk wel extra mooi. Dat zie je in de meeste muren, zie je dat natuurlijk niet. Dus het wordt een heilig muurtje. Een heilig kapelletje. Hey jongens, hebben jullie nog iets meegemaakt de afgelopen weken waarvan je zegt dat is mooi om dat even aan de luisteraars te vertellen? Thomas, kom maar even bij de microfoon staan hier.
4: Het is niet zo leuk, maar anders hadden we morgen schoolreis, maar dat is niet doorgegaan door de hitte.
1: Ach, en waar zou je naartoe zijn gegaan?
4: In België, jongens.
1: Een pretpark of niet?
4: Ja.
1: Naar Bobbejaanland?
4: Ja.
1: Bobbejaanland, oh, dat is wel heel jammer, ja. Want dat is wel een heel leuk, leuk park, ben ik ook wel eens geweest. Nicolas, kom eens even bij de microfoon. Doe maar even bij deze microfoon.
5: Wij gingen daar ook een keer heen, maar wij gingen ook een keer daarheen. En ook een keer, toen ging het keihard regenen, dus toen waren heel veel attracties gesloten.
1: Oh ja, oké.
5: Dus toen gingen we niet meer.
1: Nee, dan is er niet zoveel aan als het keihard regent.
5: Een andere keer, toen de zon scheen, gingen we wel. En toen ging ik in de blauwe attracties.
1: De blauwe attracties, Thomas kent ze ook?
6: Ja.
5: Die heel hoog is.
1: Ja, vertel eens even. Wat is de blauwe attractie van Bobbejaanland? Je bent er dus wel ooit geweest. Thomas ook.
4: Maar... Nee, iets met de S.
1: Ja, voor mij iets met een S. Ken jij het ook, Lieve? Bobbejaanland, ooit geweest?
7: Nee, nog nooit geweest.
1: Wel in de Efteling?
7: Ja, daar.
1: Kom even bij de microfoon staan. Wat vinden jullie de spannendste attractie waar je ooit in bent geweest? Nicolas.
5: Bij Bobbejaanland was er ook een attractie waar stukjes open waren. En dus toen moest je zo gaan, zo, en toen ging ik uit een looping achteruit.
1: O jee, maar wat was er open dan? Toch niet, de gordels die om je heen zaten, of wel?
5: De oranje.
1: Thomas, weet jij het?
5: Ja, die oranje attractie.
8: Ja, het was een oranje en die maakte eerst een achtbaan en dan remt hij af dat hij zo gaat.
1: Oh, dat is een soort
8: zo, als een soort schommerschip gaat hij dan.
1: Dan gaat hij op en neer, dan ga je daarna weer terug naar achteren.
8: Ja, en dan gaat hij dus achteruit. Ja.
1: Ik ben wel eens lang geleden in Disneyland Parijs geweest. Dat zijn de jongens ook geweest trouwens. En daar had je volgens mij ook Indiana Jones, de attractie. Klopt, hè? Dat is ook een achtbaan. En weet je wat ze toen speciaal hadden? Dat was normaal nooit, maar die ging helemaal achterstevoren. Normaal ga je gewoon vooruit, maar toen hadden ze 1 jaar dat ze hem andersom hadden gezet. En dan ging je helemaal achterstevoren, ging je ook over de kop in de Indiana Jones. En ik had toen een neef, die heb ik nog steeds, die is inmiddels heel groot, die is een stuk groter dan ik. Maar die was toen nog klein en die zei, ik wil ook in die attractie, die wilde er per se in. Maar iedereen had zoiets van, ja, maar je bent nog wel een beetje jong en misschien gaat het niet goed. Jawel, ik wil erin, zei hij. En weet je wat er gebeurde? Hij was erin gegaan. En weet je wat hij daarna deed? Hij rende heel snel naar de wc En hij gooide alles eruit. Want hij moest overgeven, want hij was helemaal ziek geworden van de attractie. Dat kan, hè? Maar wat is nou de spannendste attractie, voordat we dadelijk aan de catechese gaan beginnen? De allerspannendste attractie waar je ooit in bent geweest, Nicolas? Kom eens even staan bij de microfoon.
3: Die oranje die
1: ik net zei. Oh, die van net. Lieve, wat is de spannendste waar jij ooit in bent geweest? Of ben je niet zo van de spannende attracties? Je bent er niet zo van. Liever de rustige bootjes bij de Efteling.
3: Ja.
1: Of de piranha. Beetje nat worden.
3: Ja.
1: Lekker spetteren met dit weer. Ja, dat snap ik wel, ja. Wat zeg je even bij de microfoon, anders verstaat niemand het?
4: Schommelschip vind ik wel
1: heel leuk. Oh ja? Oh, maar die vind ik wel heel spannend. Dat durf je zo in?
3: Ja, dat durf ik wel.
1: Het schip in de Efteling?
3: Ja. Ik ga altijd met mijn achterneef heel hard op de schommel. Je wordt naast hem. Dus ik
1: je bent gewend aan flink op en neer schommelen. En durf je nou ook helemaal in het puntje van het schip te gaan zitten? Of ga je meer in het midden?
3: Ja.
1: Meer in het midden? Nee. Want hoe meer je naar het puntje gaat, hoe spannender het wordt, hè?
3: Ik ga meer in het puntje dan.
1: Oh, wel in het puntje? Oh, dan ben je toch niet zo bang aangelegd. Ja, je moet altijd zorgen dat je niet net een frietje hebt gegeten voordat je het schip ingaat. Nicolas, wat wou je nog zeggen? Kom even bij de microfoon.
5: Bij die achteruitgaattractie ging hij achteruit een looping.
1: Oh ja? Ja. Ja, dat is al super gaaf. Hey jongens, we hebben binnenkort ook een uitstapje met de kinderkategezen. Dan gaan we niet naar een attractie. Naar een pretpark. Doen we een andere keer misschien ook nog wel eens. Maar weet je waar we wel naartoe gaan? Lieve weet het. Lieve, vertel het eens even. Waar gaan we met z'n allen naartoe met de kinderen?
4: Naar onze boerderij.
1: Ja, naar jullie boerderij. Dat wordt wel heel mooi. In juli gaan we de boerderij bezoeken van Lieve. En welke dieren hebben jullie allemaal?
4: Koeien, 2 geiten, kalfjes, een paard en een pony.
1: En ben je nooit bang voor die dieren? Want het zijn grote dieren. Nee?
4: En 2 honden.
1: En 2 honden.
4: En heel veel katten.
1: En helpen die honden ook bij de... Oh, je schapen heb je niet, of wel?
4: Nee, alleen geiten.
1: Want honden zijn wel handig met schapen, hè? Als je een herder bent, dan heb je eigenlijk een paar hondjes nodig. Die kunnen alle schapen bij elkaar houden. Mm-hmm. Dat is voor een priester ook wel makkelijk natuurlijk, om de schapen bij elkaar te houden op die manier, toch? Thomas? Hey jongens, vandaag een bijzondere feestdag. Want net toen we aankwamen, was iemand hier in de studio een ijsje aan het eten. En dat was omdat vandaag Jan, onze vrijwilliger, die viert vandaag zijn naamdag. Wie weet wat dat betekent? Verjaardag kennen we allemaal wel, maar het was niet de verjaardag, maar zijn naamdag. Wat wil dat zeggen? Thomas? Joris?
6: Ik denk omdat er dan een heilige van zijn naam jarig is.
1: Ja, precies. Ja, het is vandaag een feestdag van de heilige Jan. En wie is de heilige Jan? Hoe noemen we die ook wel? Je hebt soms afkortingen. Net als Petrus bijvoorbeeld noemen we ook wel eens in het Nederlands Piet. Dat is dezelfde naam. Of Nicolas, de heilige Nicolaas, noemen we wel eens Nico of Nick. Joris? Of de heilige Joris noemen we wel eens... Ja, Jorrie, dat heb ik nog nooit gehoord eigenlijk.
9: Johannes?
1: Ja, goed zo. Johannes. Het is vandaag de feestdag van de heilige Johannes de Doper. En weet je wat wel heel mooi is? Het is vandaag 24 juni. Als we er nou eens 6 maanden bij optellen, dan zitten we helemaal diep in de winter. Welke feestdag hebben we dan? Over 6 maanden, over een half jaar. Gaan we even vooruit tellen. Juni, juli, augustus, september, oktober, november... December, 24 december, wat is dat voor een dag?
10: Sinterklaas?
1: Nee, niet Sinterklaas. Eigenlijk 25 december, maar we vieren het altijd al de avond van tevoren, want zo doen we dat met de grote feesten. Dat is 25 december. Een van de belangrijkste feesten van het hele jaar. Wie wordt er dan geboren? Joris? Nee, Joris niet, maar Joris mag het antwoord geven.
9: Nou, dan is mijn vriendje jarig.
1: Op 25 december is jouw vriendje jarig. Ja. Ja, maar jullie allerbeste vriend is dan ook jarig.
9: Ja, precies. Beste vriend Jezus.
1: Juist, jullie allerbeste vriend Jezus is dan ook jarig. Het is de verjaardag van Jezus. Het is natuurlijk kerstmis. Precies 6 maanden voor kerstmis vieren we het feest van de neef van Jezus. De neef van de Heer, van Johannes de Doper. Dat is degene die Jezus gedoopt heeft in de Jordaan. Hè? Wat weten jullie over Johannes de Doper? Want daar staat best wel wat van in de Bijbel. Wie was hij? Er zijn verschillende Johannessen trouwens. Hè? Je hebt Johannes de Doper, maar je hebt ook bijvoorbeeld Johannes de Apostel. Johannes de Apostel, dat was degene die bij het laatste avondmaal tegen de borst van Jezus aanleunt. Dat verhaal kennen jullie, hè? Dat is er één apostel, de jongste van het stel, die leunt dan met zijn hoofd tegen de borst van Jezus. Hele goede vriend van Jezus. Maar dat is niet de Johannes die we vandaag vieren. Dus vandaag is het een andere Johannes. Vandaag is het de neef van Jezus, Johannes de Doper. En wat weten we allemaal over hem? Wie kan mij iets vertellen over Johannes de Doper? Joris?
10: Jezus gedoopt.
1: Goed zo, hij heeft Jezus gedoopt. Wie weet hoe die is geboren? Dat is wel een wonderlijk verhaal namelijk. Weten jullie toevallig wie de ouders zijn voor Johannes? Ja, lieve? Even bij de microfoon.
10: Volgens mij... De nicht van Maria.
1: Ja, heel goed. De nicht van Maria. Hoe heet de nicht van Maria? Daarom is Johannes ook een neef, hè? Van Jezus. Hoe heet de nicht van Maria?
10: Elisabeth.
1: Goed zo,
10: toch?
1: Elisabeth. Elisabeth is inderdaad de naam van de moeder van Johannes de Doper. Hoe heet de vader van Johannes de Doper? Dus de man van Elisabeth. Ik zal het beginstukje verklappen. Zacha. Ja. Joris?
11: Zacharias.
1: Ja, Zacharias, ja. Zacharias. Niet Zakazulu, dat was iemand anders. Zacharias. Zacharias is de vader van Johannes. En Zacharias, die was priester, maar dan in het oude Israël. Toen kon je nog getrouwd zijn. Tegenwoordig is een priester natuurlijk niet meer getrouwd, hè? Die heeft geen vrouw. Maar in die tijd was dat nog wel, dat was nog voor de tijd van Jezus. En die moest dan dienst doen in de tempel. Dus die had de beurt, zeg maar. Die was aan de beurt om in de tempel te doen wat de priesters moesten doen in de tempel. En op een gegeven moment gaat hij dan de tempel van Jeruzalem binnen. En dan ziet hij daar, wat ziet hij in de tempel? Er verschijnt iemand aan hem. Dezelfde die ook aan Maria later zal verschijnen. Als Maria zwanger wordt van de Heilige Geest. Wie is dat ook alweer? Thomas?
12: De engel Gabriel.
1: Ja, heel goed. De heilige aartsengel Gabriel. De heilige aartsengel Gabriel, die verschijnt aan Maria. Maar die verschijnt eerst aan Zacharias, aan de vader van Johannes. En Zacharias krijgt dan te horen dat zijn vrouw zwanger zal worden. Maar eigenlijk gelooft hij het niet meteen, want zijn vrouw die is onvruchtbaar, die kan eigenlijk geen kinderen krijgen, dacht ze. Maar, Thomas?
12: Daar geloofde hij niet en toen zei die engel, je kan vanaf nu totdat je vrouw een kind krijgt, niet meer praten.
1: Ja, inderdaad.
12: Toen ging hij naar buiten en toen waren ze benieuwd wat er was gebeurd en zo. Toen kon hij niet praten.
1: Inderdaad, toen was hij stom. Wist je dat zo heet, lieve? Als iemand niet kan praten, is hij stom. Zo heet dat. Als je niet kunt horen, dan ben je doof. En als je niet kunt kijken, dan ben je, Nicolas? Hoe heet het als je niet kunt zien?
13: Blind.
1: Blind, ja. Als je niet kunt praten, dan ben je stom. Dus Zacharias, de vader van Johannes, die was met stomheid geslagen, zo heet dat dan. Hij kon helemaal niks meer zeggen. En dat was omdat hij dus ongelovig was geweest. Omdat hij niet had geloofd wat de engel vertelde, dat hij inderdaad nog een kind zou krijgen. Ook al was zijn vrouw al oud. Nou, inderdaad, Elisabeth wordt zwanger. En Zacharias die krijgt dan ook te horen welke naam het kind moet krijgen. Nou, de naam weten we. Hè? We hebben het net al gezegd. Wat was de naam? Nee, maar daar heeft hij wel een trucje voor. Hij kan niet praten, zegt Nicolas, maar daar heeft Zacharias een truc voor. Hoe heet de persoon in kwestie? Thomas?
12: Johannes. Natuurlijk.
1: Johannes, ja. En Johannes betekent ook iets. Heel veel namen betekenen iets. Wat betekent de naam Johannes? Al die woorden, heel vaak, heel veel namen uit het Oude Testament, maar ook uit het Nieuwe Testament, die hebben een bepaalde betekenis. Petrus bijvoorbeeld is rots. Heb je wel eens van gehoord, hè? Jezus betekent God redt of God is redder. Maar Johannes betekent ook iets. Johannes betekent, weet iemand het? Nicolas?
13: Nee.
1: Johannes betekent hij in wie genade is. Dus degene in wie genade is. Dus God, of de engel, die zegt tegen Zacharias, je moet hem Johannes noemen. Want dat betekent de persoon in wie de genade van God aanwezig is. Nou, op een gegeven moment wordt inderdaad Johannes geboren, maar hij heeft zijn naam nog niet gekregen, want, Nicolas zei het net ook al, zijn vader kon nog niet praten. Die was nog steeds stom. En dan zegt de moeder, zegt dan, ja, hij moet Johannes heten. Maar de andere mensen van de familie, die zeggen dan van, ja, maar we gaan hem toch geen Johannes noemen. Er is in de familie helemaal niemand die Johannes heet. En meestal word je genoemd naar iemand in de familie. Lieve, ben je ook genoemd naar iemand in de familie? Heet jouw oma misschien ook Lieve? Nee. Of heb je nog meer namen, doopnamen? Kom eens even bij de microfoon. De meeste van ons hebben meerdere namen, hè? Weet je dat toevallig?
3: Ja.
1: Ja, hoe heet je nog meer?
3: Lieve Margrethe Adriana.
1: Lieve Margrethe Adriana. En weet je toevallig of dat misschien de namen zijn van oma of van een tante?
3: Ja.
1: Want het is heel vaak zo.
3: Mijn superoma heet Welgreet.
1: Een superoma? Zo, dat is bijzonder. Wat is jouw super? Is dat de moeder van jouw oma? Of niet? Heb je nooit voor gehoord, superoma?
3: De moeder van mijn opa.
1: Oké, de moeder van opa. En die heet dan superopa, ja. Ik dacht dat hij misschien speciale kunstjes kon. Superoma met een cape om en dat ze dan kon vliegen of zo. Dat kan ze niet. Superoma. Die heette dus ook zo. Ja, zo zien we dat heel vaak. Dus bij Johannes wilden ze ook inderdaad een naam geven aan Johannes, die al in de familie voorkwam. Maar, zegt Elisabeth, nee, hij moet Johannes heten. En dan vragen ze uiteindelijk aan Zacharias, aan de vader, van ja, hoe moet hij nou heten? En wat doet hij dan? Hij kan niet praten, maar hij schrijft het dan op een tabletje. Ja, tegenwoordig zou het op een papier schrijven, maar papier bestond toen nog niet. Dus hij schreef het op een soort plankje. En dan schreef hij op het plankje, Johannes zal hij heten. Want die naam hadden ze ontvangen van God zelf. Ja, dat ga je dan niet meer veranderen natuurlijk. En op dat moment kon Johannes weer spreken. Dus vanaf dat moment was hij zijn stomheid weer kwijt, kon hij weer praten. Nou, daarna zien we dat Johannes opgroeit en dat het een hele bijzondere jongen wordt. We zien dat hij een heel groot deel van zijn leven in de woestijn heeft gewoond. Nou, we weten, de woestijn, dat is geen makkelijke plek, hè? Want er is bijna geen water, er is bijna geen eten. Is het heel vaak heel warm. En weet je wat Johannes daar at in de woestijn? Ja, Lieve, bij de microfoon even. Wat at Johannes in de woestijn?
3: Slangen.
1: Ja, slangen staat niet in de Bijbel. Misschien heeft hij ook wel eens een keer een slangetje opgepeuzeld, dat weet ik niet. Maar dat staat niet in de Bijbel. Wat staat in de Bijbel? In het evangelie?
3: Misschien zo'n...
1: Schorpioen?
3: Salamander.
1: Een salamander. Oh, lekker. Lekker salamandertje als ontbijt. Joris, weet jij het? Het was ook niet salamander. Die komen wel in de woestijn voor. Wat heb je nog meer in de woestijn?
3: Misschien cactussen?
1: Cactussen, ja, die kun je ook wel eten. Sommige cactussen die zijn best lekker, daar kun je ook uit drinken. Maar dat is niet een goede antwoord. Joris? Of Thomas?
12: Ik denk dat het iets is wat dan een wonder van gebeurt of zo. Dus bijvoorbeeld net zoals dat toen het volk bevrijd werd, dat dan op de rots slaan en dan komt er water uit.
1: Ja, dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk. Hè? Dus dat er een wonder was gebeurd of dat die manna had kunnen eten. Of kwarteltjes, omdat die uit de hemel vielen. Maar hij at sprinkhanen. Ja, het lijkt me niet zo lekker. Die zijn wel lekker knapperig misschien. Als je ze even kort pakt. Maar het lijkt me niet zo lekker. Hij at sprinkhanen, want hij had verder helemaal niks. Dus hij was nog best wel een bikkel natuurlijk. Want hij ging daar helemaal alleen de woestijn in. En hij at alleen maar sprinkhanen en honing. En dan honing niet lekker uit een potje. Nee, gewoon hele kleine druppeltjes honing uit een honingraad. Waar de bijen bezig waren. Dus hij at gewoon eigenlijk wat hij onderweg tegenkwam. Dus hij was daar helemaal alleen in de woestijn om zich voor te bereiden op een hele belangrijke missie. Want wat was de missie van Johannes de Doper? Waarom is het vandaag zo'n belangrijk feest dat we het zelfs een hoogfeest noemen? Want het is geen kleine jongen die vandaag wordt geboren. Wat voor missie had Johannes de Doper? We hebben net al gezegd, hij moest natuurlijk Jezus gaan dopen. Maar hij moest eigenlijk nog meer doen. Wat moest hij nog meer doen, Lieve? Weet jij het?
3: Misschien mensen geloven in God.
1: Ja, precies. Hij ging de mensen oproepen om zich te bekeren. Dus hij zag wel dat de mensen ook in de tijd van Jezus ook niet allemaal goed leefden. En hij zei, bekeert u. Bekeert u. En waarom deed hij dat? Omdat hij wist dat Jezus eraan kwam. Hij wist dat de mensheid voorbereid moest worden op de komst van Jezus Christus. Want als Jezus daar ineens zou staan en de mensen hadden nog helemaal niet zich omgekeerd naar God, dan hadden ze misschien Jezus allemaal wel de rug toegekeerd. Dus hij ging eerst de mensen oproepen tot bekering. En hij ging de mensen ook dopen. Tegenwoordig dopen we nog steeds mensen. Jullie zijn ook allemaal gedoopt. Het doopsel van Johannes was toch nog net iets anders, hè, want Jezus was er nog niet. Ja, die was er al wel, maar die was nog niet begonnen aan zijn opdracht. Dus Johannes die had wel een doopsel, maar dat was nog niet helemaal het doopsel wat wij nu hebben. Maar begon er al wel een beetje op te lijken. Ja, dus door dat doopsel van de Johannes werden ze ondergedompeld in de Jordaan, in de rivier in Israël. En dan hadden ze zich bekeerd, dan gingen ze een nieuw leven leiden. Nou, uiteindelijk is Johannes ook zo'n beetje de eerste die Jezus herkent als zoon van God. Want we weten, daar hebben we al best wel vaak over gesproken, Jezus, de eerste 30 jaar van zijn leven, woonde hij gewoon bij zijn ouders in Nazareth. Hè? Of in ieder geval het grootste deel van die 30 jaar. Woonde hij bij Jozef en Maria. En God was natuurlijk zijn echte vader, maar Jozef die zorgde wel als een vader voor hem. En de mensen in Nazareth, die zagen eigenlijk helemaal niks bijzonders in Jezus. Die hadden helemaal niet in de gaten dat dat de zoon van God was. Want die eerste jaren was hij eigenlijk nog niet zo opvallend. Was hij een beetje een verborgenheid. Want hij wist als hij ouder zou worden, als hij 30 zou worden, dan pas moest hij zijn opdracht gaan vervullen. Dan pas moest hij naar buiten treden. Nou, de eerste die hem herkent is Johannes de Doper. En welke woorden spreekt Johannes de Doper terwijl die Jezus aanwijst om te zeggen, kijk, daar loopt de zoon van God. Het zijn woorden die horen we ook altijd in de mis terug. Wat zegt de priester? Ik ga het even een klein beetje een hint geven. Wat zegt de priester als hij vlak voordat de mensen in de kerk de communie ontvangen, de hostie in de lucht houdt? Joris?
11: Zie hier de zoon van God.
1: Bijna. Zie was goed. Thomas?
14: Zie hier het lam van God.
1: Goed zo, zie het lam Gods. Inderdaad, het lam Gods. Johannes de Doper die wijst Jezus aan als het lam Gods. Hij komt langslopen. En Johannes de Doper zegt, dat is hem. Dat is de Messias, dat is de Verlosser. Terwijl ze daarvoor hem nog niet hadden herkend. En sommige mensen dachten dat Johannes het was. Want Johannes die had zoveel invloed op alle mensen. Die doopte heel veel mensen. En die was natuurlijk in Israël overal aan het prediken en mensen aan het oproepen tot bekering. Dus sommige mensen dachten van, hey, zou die Johannes misschien nou die Messias zijn? Zou dat nou de Verlosser zijn? Zou dat nou de Zoon van God zijn? En dan zegt Johannes 3 keer, nee, ik ben het niet. Want dat is ook zo, hij is niet de Zoon van God. Maar hij is het wel. Jezus is het wel. Zie het Lam Gods. En dan zegt hij over Jezus, hè, dus Johannes was een hele belangrijke man. Maar dan zegt hij, Jezus die is zoveel groter dan ik, dat ik nog niet waard ben om het riempje van zijn sandalen los te maken. Dus ik ben eigenlijk minder dan niks vergeleken bij Jezus. En dan zegt hij ook iets heel moois. Dan zegt hij, hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Dat zegt hij over Jezus. Want tot die tijd had Johannes natuurlijk een hele belangrijke missie. Maar daarna had hij in de gaten, ja, maar nu is de Zoon van God zelf hier. Ja, en die neemt die missie nu als het ware van mij over. Dus alles wat ik tot nu toe heb gedaan, was om de mensen voor te bereiden op Jezus. Maar nu is Jezus aan de beurt. En nou moet ik me steeds meer gaan terugtrekken. En dat is eigenlijk hoe wij zelf ook moeten leven, toch, Nicolas? We moeten zelf steeds minder belangrijk worden. En Jezus moet in ons leven steeds belangrijker worden. Want hoe meer Jezus door ons heen leeft, hoe meer goede dingen er zullen gebeuren. Als we alleen maar onze eigen wil doen, ja, dan komt er niet veel terecht. Maar als we Jezus Christus door ons laten werken, ja, dan gebeurt er heel veel. Dus dat heeft Johannes de Doper ook heel goed in de gaten. Nou, dan gaan we dadelijk, we gaan zo even naar muziek luisteren, gaan we dadelijk nog even praten over het einde van het leven van Johannes de Doper. Ben ik heel benieuwd of jullie weten hoe die is gestorven, want dat is ook wel een bijzonder verhaal. Ja, moet je maar even over na gaan denken. Komen we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending en ik had net voor het liedje gevraagd van ja, wie weet nou hoe Johannes de Doper aan zijn einde is gekomen. En Lieve die zit al in de hoek met de vinger opgestoken, maar nou stuift Thomas overeind. Kom maar even allebei staan. Mogen jullie het samen gaan zeggen? Ieder bij een eigen microfoon, goed zo. Oké. Ik tel wel af tot nul en dan mogen jullie allebei gaan zeggen hoe is Johannes de Doper gestorven. 3, 2, 1,
1: net zoals Jezus aan het kruis.
0: Ja, het antwoord van Thomas is net zoals Jezus aan het kruis. Lieve, wat denk jij?
2: Hij was, ik denk ook aan het kruis, maar hij was eerst,
0: ja?
2: Denk ik, in de cel met allemaal bewakers, omdat hij zich verraden had.
0: Ja, heel goed. Hij was inderdaad in de cel.
2: Dat Jezus de zoon van God was en dat mocht hij niet.
0: Ja. Hij was inderdaad opgesloten in de gevangenis door koning Herodes. Hij is niet gekruisigd. Wat is er met Johannes gebeurd? Joris weet het.
3: Volgens mij.
0: Ja, iets dichter bij de microfoon.
3: Heet dat verstenigd of zo?
0: Ook niet gestenigd. Dat had ook nog gekund, want dat gebeurde in die tijd ook wel vaker. Hij is ook niet gestenigd. Hij is niet gekruisigd. Bij de microfoon even.
3: Opgehangen.
0: Nee, hij is ook niet opgehangen. Allemaal wel een lugubere manier om te sterven. Maar nog niet het goede antwoord. Thomas?
4: Verbrand.
0: Hij is ook niet verbrand. Wat hebben we nog meer? Joris?
3: Neergeschoten.
0: Nee, neergeschoten ook niet, want er waren nog geen geweren. Of het had met een pijl en boog moeten misschien. Nicholas, jij gaat het goede antwoord geven.
5: Ja.
0: Hoe is Johannes de Doper aan zijn einde gekomen? Nicholas, kijk eens. Doe maar bij de microfoon.
5: Met een zwaard.
0: Ja, en hoe dan?
5: Door de nek.
0: Zwaard door de nek, precies ja. Kop eraf. Zijn hoofd werd er afgehakt. Hebben jullie dat verhaal nooit gehoord? Waarom werd zijn hoofd eraf gehakt? Nou, dat is eigenlijk best wel een beetje een apart verhaal zelfs. De koning in de tijd van Jezus.

0: heette Herodes, dat weten jullie, hè? En koning Herodes was geen goed persoon. Die deed wel verkeerde dingen. Maar toch vond koning Herodes Johannes altijd wel bijzonder. Die luisterde eigenlijk wel graag naar Johannes. Dus koning Herodes, ook al was hij slecht, was toch niet tegen Johannes. Dus die mocht hem eigenlijk wel. Maar wat had hij nou gedaan? Koning Herodes, die had niet zijn eigen vrouw, maar de vrouw van zijn broer tot zich genomen. Ja, dat is natuurlijk raar. Dat moet je niet doen, toch lieve? Je moet gewoon bij je eigen vrouw blijven. Maar hij had dus de vrouw van zijn broer tot zich genomen. Had hij gedaan of dat zijn vrouw was? Ja, dat hoort natuurlijk niet zo. En toen had Johannes, die had er iets van gezegd. Johannes had gezegd, koning, dat mag u niet doen. U moet trouw zijn aan uw eigen vrouw. En u moet van de vrouw van uw broer afblijven. Maar omdat Herodes natuurlijk liever geen kritiek had, die wilde liever niet horen wat hij allemaal verkeerd deed, had hij hem gevangen laten nemen. Had hij hem in de gevangenis gezet. Maar Herodes die had ook wel zoiets van, ja, ik heb Johannes wel gevangen genomen, maar ik mag hem toch eigenlijk wel. Dus ik wil ook weer niet te hard tegen hem zijn. Dus weet je wat, ik laat hem gewoon gevangen zetten, maar vervolgens doe ik niks. Ja, dus ik ga hem niet doodmaken of zo. Ja, lieve, weet je hoe het verder gaat?
1: Maar laat hij hem wel nog vrij.
0: Of... Laat hij hem nog vrij daarna?
1: Weet ik niet.
0: Nou, het loopt niet zo goed af eigenlijk, hè? Want wat gebeurt er vervolgens? Er is een feestje in het paleis van de koning. En een jong meisje doet daar een dans. Die kan heel mooi dansen, heel goed dansen. En koning Herodes en al zijn vrienden die vinden dat zo prachtig hoe dat meisje danst. Dat koning Herodes op een gegeven moment tegen dat meisje zegt van, je hebt zo mooi gedanst. Je mag alles vragen wat je wil, ik zal het je geven. Al is het zelfs de helft van mijn hele koninkrijk, ik zal het je geven. Dus dat meisje is natuurlijk helemaal verbaasd van, oei, wat moet ik nou gaan vragen? Dus die gaat naar de moeder. En dan zegt de moeder, weet je wat je moet vragen aan koning Herodes? Wat denk je, lieve? Wat zou het meisje aan de moeder hebben gevraagd?
1: Of hij Johannes wil vrijlaten.
0: Nee. Maar, oh ja, daar had ik er nog niet bij verteld. Het meisje was de dochter van de vrouw met wie koning Herodes samen was. Maar dat mochten ze eigenlijk niet, want het was niet zijn eigen vrouw. En de dochter van die vrouw, kun je het nog volgen of niet? Wel hè? De dochter van die vrouw, die was aan het dansen. Dus de moeder, aan wie zij het ging vragen, was de niet-echte vrouw van Herodes. Maar ja, die wilde natuurlijk niet dat Johannes daar moeilijk over deed. Dus wat vroeg hij aan koning Herodes?
2: Of Johannes doodgemaakt mag worden.
0: Precies, of Johannes doodgemaakt mag worden. Want de moeder dacht natuurlijk van, ja, als Johannes dood is, dan stopt hij met klagen over dat wij niet samen mogen zijn. En dan kunnen we lekker toch samen zijn, ook al mag het eigenlijk niet. Dus wat zei die, wat zei de moeder tegen het meisje? Ga maar tegen koning Herodes zeggen dat je als beloning voor je mooie dans het hoofd van Johannes op een schotel wil. Dat is wel akelig toch, lieve? Jakkes.
1: Ik
0: ben
1: alleen.
0: Ja, inderdaad. Dus de kop werd eraf gehakt en het hoofd van Johannes werd op een schotel gelegd en zo aan Herodes, of aan dat meisje dus gegeven. Nou, toen was Johannes dood. Ja, waarom is hij nou als martelaar gestorven? Want als je als martelaar sterft, dan sterf je eigenlijk voor het geloof. Ja, waarom was hij nou voor het geloof gestorven? Omdat hij natuurlijk, ja, Thomas?
2: Hij kwam voor God op, zeg maar.
0: Precies, hij kwam voor God op en hij kwam ook voor het huwelijk op. Snap je? Het huwelijk is iets moois. Het huwelijk is iets goeds, hè? Een man en een vrouw die trouwen met elkaar en die houden van elkaar. En die beloven trouw om samen een leven lang door het leven te gaan. En ook maar bij één man of bij één vrouw te blijven. Maar koning Roos die was daarvan afgeweken. En Johannes heeft dus zijn leven gegeven om dat huwelijk, ja, als het ware, te verdedigen, snap je? Dus dat was wel een hele dappere dood. Nou, dat was nog voordat Jezus zelf aan het kruis zou sterven. Dus Jezus heeft natuurlijk ook zijn leven gegeven voor ons, hè, voor ons allemaal. Maar Johannes die liep daar al een beetje in voor, als het ware. Die liet al een beetje zien van, ja, ik lijk veel op mijn neef. Ik lijk veel op Jezus. Ik ben ook op een bijzondere manier geboren. Hè, daar was ook de aartsengel Gabriël bij. En ik ben ook op een bijzondere manier gestorven. Want ik stierf. In feite stierf ik voor God. Nou, dat is het feest dat we vandaag vieren. Oké. Nog een paar minuten en dan zit het er alweer op. Dan gaan we terug naar de kapel. Ja, we hebben best wel veel gehoord vandaag. Hè. Er zit een goede vaart in. Maar ja, er is ook altijd heel veel te vertellen natuurlijk over de heiligen. Dus dan moeten we ook... moeten ook zorgen dat we veel vertellen. Nog even een laatste vraag voordat we dadelijk weer naar de kapel gaan. Vandaag is het feest van Johannes de Doper. Maar maandag is het alweer een heel bijzonder feest. Niet van één heilige, maar van twee heiligen. Twee hele belangrijke heiligen van onze kerk. Wie zouden dat zijn? Eén van de twee heb ik net al genoemd. Het is mijn naamgenoot. Of ik ben zijn naamgenoot, beter gezegd. Dat was.
2: Ik denk, u bent Peter en dan, ik had hem net nog in mijn hoofd.
0: Ja, Lieve misschien? Komt heel dicht in de buurt hoor.
1: Peter.
0: Ja, de heilige Petrus. De heilige Petrus wordt maandag gevierd, maar die wordt altijd samen gevierd met een andere heilige. Die allebei ook als martelaar zijn gestorven. Dus maandag is de kleur in de kerk ook weer rood, want dat is de kleur van de martelaar, van het bloed. Wie is er nog meer maandag die gevierd wordt? Petrus en puntje, puntje. Johannes is vandaag. Thomas? Nee, het is niet Petrus en Thomas. Lieve? Nee, niemand? Petrus werd inderdaad gekruisigd, net als Jezus, maar dan wel op zijn kop, ondersteboven. En de andere apostel, de andere leerling van Jezus, die we maandag vieren, die werd ook onthoofd. Wie was dat? Het begint ook met een P. Petrus en... Ja?
2: Paulus.
0: Goed zo, Paulus. De apostelen Petrus en Paulus. Paulus was natuurlijk niet een van die eerste 12 apostelen. Paulus kwam er eigenlijk pas later bij. En Paulus, daar hebben we wel eens over gesproken, die heette eerst anders. Hè? Die was eerst slecht. Sterker nog, dat was eerst een grote vijand van de kerk. Die zat overal de christenen op te jagen, te vervolgen, achterna te zitten. En die ging ze dan opzoeken in de huizen en die sleurden ze naar buiten. En dan werden ze meegenomen. En soms werden ze zelfs vermoord dan, waar Paulus bij was. En die Paulus, die heette eerst Saulus, met een S. Ken je dat verhaal, Lieve? Nooit van gehoord? Saulus, die heette eerst Saulus. Maar op een gegeven moment maakte hij iets bijzonders mee. Hij viel namelijk van zijn paard toen hij op weg was naar een stad waar ook christenen woonden. En hij ging daar eigenlijk naartoe om die christenen ook gevangen te zetten. Maar op weg naar die stad viel hij van zijn paard en toen zag hij een groot licht aan de hemel. En toen hoorde hij een stem, Lieve. Ja, weet je, ken je het verhaal nu toch wel? Ja, vertel eens even in die microfoon. Wat hoorde Paulus toen? Hij hoorde een stem vanuit de hemel. Het was de stem van? Ja, van God, van Jezus. Het was de stem van Jezus. En die zei tegen Paulus, hij heette toen nog Saulus. Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? Dus waarom zit je mij dood te maken? Waarom zit je de christenen dood te maken? Ja, dan had Saulus natuurlijk geen goed antwoord op. En toen bekeerde hij zich. Toen wist hij, hey, maar wacht eens even. Die mensen die ik aan het aanvallen ben en gevangen gezet, die ik allemaal gevangen zet, dat zijn juist de vrienden van God. En die mag ik niet meer aanvallen. En toen bekeerde hij zich. En toen werd hij een van de grootste heiligen die we ooit gezien hebben. Die heeft ontzettend veel geleden voor het geloof. Hij heeft een paar keer schipbreuk geleden. Dat betekent dat zijn boot kapot ging. Hij is heel vaak met stokken geslagen. Hij is een paar keer met stenen bekogeld, gestenigd. Hij is een paar keer de stad uitgegooid. En toch ging hij altijd weer door. Er staat één verhaal in het Nieuwe Testament. En dan horen we dat Paulus net gestenigd is vanwege het geloof. En dan denk je, ja, nou zal het wel afgelopen zijn, nou is hij dood. Nee hoor, wat doet hij? Hij komt overeind. En hij gaat hup weer de stad in opnieuw. En hij gaat weer prediken, hij gaat weer over Jezus spreken. Hij gaat weer het geloof verkondigen. Dus dat was een hele dappere, krachtige man. Nou, dat was Paulus en Petrus, ja, die kennen we natuurlijk denk ik wat beter. Hè? Dat was de eerste paus van onze kerk. Hè? Nou, die worden maandag gevierd, dus het is ook goed om je daar alvast een beetje op voor te bereiden. Ja, dat is ook mooi om dan naar de kerk te gaan natuurlijk. Dat is wel belangrijk. Oké. Nou, jongens, we gaan richting de kapel. Dan gaan we nog onze intenties uitspreken. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, in de catechese hebben we net volop gesproken over de heilige Johannes de Doper, uw neef of achterneef. Een hele goede vriend van u, waarvan u zegt dat hij de grootste is onder alle mensen. En toch is hij nog kleiner dan de kleinste in uw rijk. Dat wil zeggen, als we gedoopt worden en als we herboren worden door uw liefde, dat we uiteindelijk allemaal delen in uw grootheid. We willen vragen dat in de kerk wereldwijd er heel veel mannen mogen zijn, maar ook vrouwen, die net als Johannes de Doper een heel dapper geloofsgetuigenis mogen geven. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, van nu en het uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor alle mensen die in het ziekenhuis zitten, snel weer beter worden. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mealbus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Ik bid voor alle kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
4: Ik wil bidden dat alle mensen deze dagen met de hitte goed doorkomen, ook zonder erken. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor.
4: Wees gegroet, Maria. Nee, onze Vader, die nemen ze uit. Uw naam. Welke was het nou? Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor alle zielen in het vaagvuur. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het laatste weesgegroetje zullen we bidden voor de mensen thuis, bijzonder voor de kinderen, dat we in een kort moment van stilte hier alle intenties bij uw sacrament brengen.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostrae. Amen.
0: En dan zal ik nu met uw Allerheiligste Sacrament de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 1. Zie, als de rivier wild wordt, beeft hij niet. Een fragment uit het boek Job, 40ste hoofdstuk, vers 18a. We zijn 25 jaar later. De boot gleed langs de beroemde beelden van farao Amenhotep. Twee stenen reuzen die de westelijke oever van de Nijl al meer dan 1000 jaren bewaakten. De eerste was ernstig beschadigd door een aardbeving, het gezicht ervan onherkenbaar. Maar het tweede leek Carilliné aan te kijken met koninklijke ogen, alsof het haar op de proef stelde. Ze schonk de oude farao een scheef lachje. Na al die jaren vol van grootvaders dreigende blikken kon Amenhotep haar niet intimideren. De uitgestrekte Nijl spreidde zich voor Carilliné uit. Zijn rokerig blauwe water was even geheimzinnig als de beelden van de wachters van Memnon. Ze voelde het ritme van haar hartslag veranderen, het versnellen, en een golf van hitte die niets met het weer te maken had, bewoog zich onder haar huid. Hoe vaak ze deze reis ook gemaakt had, reizen over de Nijl vrolijkte haar altijd weer op. De rivier zelf was een slagveld. De stroming bewoog noordwaarts, terwijl de wind zuidwaarts blies, en hun vaartuig werd het voorwerp van een krachtproef tussen die beiden. Carilliné keek naar het witte zeil dat de wind ving en strak opbolde. De wind bleek sterker dan de golven en droeg hen vastberaden weg van Egypte. Juist toen de zon als een gouden bol die de lucht in vuur en vlam zette onderging, kwamen ze bij het eiland Elefantine. Een enorme landmassa die vroeger de zuidelijkste grens van Egypte had gemarkeerd. Ze zouden aanleggen bij de bescheiden steiger en de nacht doorbrengen in de voor anker liggende boot. Het bleke gezicht van haar tante verscheen bij de deur van de hut die op het achterschip was gebouwd. Houden we stil voor de nacht? Ja, tante Blandina. Carilliné hielp haar tante van de boot en leidde haar de stenen trap op die recht de rivier inleidde en diende als middel om het waterniveau te meten. Een ondernemende handelaar had latrines in Romeinse stijl in de jachthaven gebouwd. Tegen een bescheiden tarief benutte Carilliné en haar tante de voorzieningen, waarna ze terugkeerde naar de smalle hut om te gaan slapen. Carilliné had liever aan dek geslapen onder de schitterende sterren zoals de meeste plaatselijke passagiers. Maar haar tante, die een volledig verslag van hun reis aan grootvader zou moeten geven, verbood wat de oude man als onwaardig zou beschouwen. Carilliné zuchtte en liet zich op haar strobed zakken. Sinds ze 10 was geworden, was Carilliné, zodra na half maart reizen over water veilig werd, elk jaar van Caesarea naar Kush gereisd om haar grootouders voor precies 2 weken te bezoeken. 14 dagen en geen uur langer. De eerste keer dat hij haar had ontboden, had grootvader die regel ingesteld. En hij was er in de daaropvolgende jaren nooit van afgeweken. Carilliné had die regels ook niet willen veranderen. Hoewel ze hield van Kush en de hoofdstad Meroë, wekte het gezelschap van haar grootouders na het 2e uur al op haar zenuwen.
Tegen het einde van de tweede week was ze net zo klaar om te vertrekken als zij van haar af wilde zijn. Haar grootvader, een burgerambtenaar die optrad als agent van Rome, was meer dan 25 jaar geleden aan Kusch toegewezen. Hij had verwacht promotie te maken in de loop der jaren. Dat Kusch een opstapje was tot grotere dingen. Maar zijn loopbaan was blijven steken en in plaats van een bescheiden begin was Kusch uitzichtloos gebleken. Hij was een permanente bewoner van Romeinse afkomst geworden in een klein koninkrijk. Mannen met groter potentieel en invloed werden naar betere posten in Egypte gestuurd. Of grootvader door zijn teleurstelling een zure man was geworden, of dat zijn aard de reden was waarom hij nooit was opgeklommen, dat kon ze niet zeggen. Vanaf de dag dat ze hem had ontmoet, had ze geprobeerd hem te begrijpen. Tevergeefs. Caroline keek nog één keer verlangend door het smalle raam naar de indigo lucht, sloot toen haar ogen met een zucht en viel in slaap op muziek die de kikkers produceerden. Ze werd wakker door het zachte schommelen van de boot toen het anker vlak voor zonsopgang werd gelicht. Stilletjes, om haar tante niet te wekken, gleed ze uit bed en begaf zich naar het dek. Zelfs zo vroeg op de dag was het kolkende water van de Nijl vol kleine en grote vaartuigen. Hun kapitein, die duidelijk vertrouwd was met de bedrieglijke draaikolken en zandbanken die zich onder het schijnbaar gastvrije water van de rivier verborgen, loodste hun vaartuigen er met waakzame deskundigheid overheen. Een uur later kwamen ze bij het eerste katarakt in de rivier. De katarakten, onneembare delen van de Nijl, waar rotsblokken her en der verspreid over de rivierbedding lagen, konden alleen tijdens het overstromingsseizoen in de zomer worden overgestoken. De passagiers moesten van boord en lopen, terwijl mannen de boot met de hulp van twee knokige ossen op de zompige oever droegen. Nadat de boot zijn reis naar het zuiden hervat had, werd Caroline benaderd door een jongen met een gitzwarte huid en een stralende glimlach. Ze herkende hem als een van de gehuurde krachten die op de boot werkte. Hij had geholpen hun bagage aan boord te dragen en boodschappen gedaan voor de passagiers. Zijn magere, naakte bovenlichaam glinsterde in de zon. Hij hurkte neer en liet 12 gladde stenen tussen hen invallen. Vervolgens nodigde hij haar met een handgebaar uit. Caroline grinnikte en keek of haar tante nog in de hut was en daarna hurkte ze tegenover de jongen. Ze had hem met een paar andere passagiers met de stenen zien spelen. Zijn vingers waren vaardig en bliksemsnel. Hij zou haar verslaan, dat wist ze. En hoewel ze in het algemeen een hekel had aan verliezen, zou het dit keer niet erg vinden. Verliezen betekende dat ze de jongen een munt kon geven zonder zijn trots te kwetsen. Een munt die hem een dag of twee te eten zou geven. Je naam? Vroeg ze in het Meroïtisch. De jongen grijnsde breder. Arkamani, zei hij, terwijl hij zijn borst vooruitstak. Ik ben Caroline. Ze trok het lot om te bepalen wie het spel mocht beginnen. Arkamani won en begon. Hij gooide met een vloeiende beweging een enkele steen in de lucht. Het doel van het spel was eenvoudig. 1 steen in de lucht gooien, een steen oprapen van de grond en de vliegende steen raken voordat hij viel. De volgende ronde 2 stenen van de grond rapen en dan 3, enzovoort, tot je er 6 in je hand had. De tweede ronde
gooide je 2 stenen in de lucht en begon opnieuw. Het spel wisselde niet van beurt tot degene die speelde een fout maakte. Arkamani liet pas in de 3e ronde een steen vallen. Kariline hield een paar worpen stand, maar het ontbrak haar aan de behendigheid en de geoefendheid van de jongen. Met verbazingwekkende bedrevenheid won hij het spel in de 4e ronde. Uit haar tas haalde Kariline een muntje en een van tante Bladina's speciale cakejes. Honing, zei ze, wijzend op het gebak. Arkamani's ogen werden groot. Hij propte het honingcakeje in zijn mond, zodat zijn wangen 2 ronde bulten werden. Kariline lachte. Als je iets nodig hebt in Meroe, moet je me roepen, zei de jongen met zijn mond vol. Roep Arkamani. Hij sloeg luid op zijn smalle borst. Ik ben je man, honingdame. Kariline verborg haar glimlach. Je bent een beetje te jong om mijn man te zijn. Ik groei, verzekerde hij haar. De kapitein riep de jongen bij zijn naam. Ga maar gauw voordat je moeilijkheden krijgt, Arkamani. Kariline wees met haar kin naar de kapitein. De jongen haalde zijn schouders op. Hij is mijn oom. Geen moeilijkheden.

0: dat hij naar zijn oom toerende om dienstbevelen uit te voeren. De volgende middag kwam haar tante uit de hut voor een korte pauze aan dek. Haar delicate huid had in de hitte de kleur gekregen van een volgroeide biet en ze wuifde zich verwoed koelte toe met haar struisvogelveer. Oh, het is te warm om adem te halen. Buiten is het koeler dan in die bedompte hut, zei Cariliné. Blijf bij me en geniet van de bries. Cariliné zag een gestroomlijnd silhouet langs glijden, een flink eind van waar ze tegen de zijkant van de boot geleund stonden. Ze ademde scherp in. Kijk, tante, ze wees. Goden, is dat... Ja, een krokodil. Is hij niet prachtig? Blandina huiverde. Monsterlijk. Ik kan niet wachten tot ik van dit geval af kan. Fronsend keek ze haar nichtje aan. Je verbrandt je wel nog in die zon. Hou je parasol hoger. Waarmee ze bedoelde dat Cariliné moest voorkomen dat haar al donkere huid nog donkerder zou worden. Want dat was een onvergeeflijk vergrijp wat haar grootouders betrof. Met een zucht verplaatste Cariliné haar parasol. Niet dat dat beetje papier is en hout haar teint op wonderlijke wijze kon transformeren tot dezelfde bleke kleur als die van haar tante. Toen Cariliné voor het eerst in een spiegel had gekeken, had ze al geweten dat ze nooit bij haar familie zou passen. Haar huid had de kleur van kaneel met een spoortje room. Haar strakke donkerbruine krullen met de zweem van donker goud weigerden zich te laten temmen tot een zijdeachtige waterval. Haar volle lippen, lange gespierde ledematen en hoge jukbeenderen onderscheiden haar allemaal van haar lelieblanke, blonde familie. Misschien was dat de reden waarom haar grootvader haar nooit in de ogen keek. Zelfs een korte wandeling door de smalle lanen van Meroé was genoeg om aan te tonen dat, hoewel haar moeder door en door Romeinse was geweest, de helft van Cariliné in Kouch hoorde. Daar moest haar moeder haar vader hebben ontmoet. Haar hele leven had Cariliné twee dingen over haar vader te horen gekregen. Dat hij dood was en dat ze het nooit over hem mocht hebben. Meer dan eens was ze door nieuwsgierigheid gedreven om de verboden vragen te stellen die haar hart niet opzij kon zetten. Wie was hij? Had hij geweten van haar bestaan? Hoe had hij haar moeder ontmoet? Had hij nog familie in Meroé? Hoe was hij gestorven? Een eindeloze klaagzang van vragen waarop nooit een antwoord was gekomen. Haar grootvader had gereageerd met ijzig afkeurend zwijgen. Haar grootmoeder met een angstig en even stil verdriet. Alleen haar tante had antwoord gegeven op haar voortdurende vragen. Ik heb hem nooit gekend, Cariliné. Ik weet alleen dat je moeder zielsveel van hem hield en dat ze is weggelopen om zonder toestemming met hem te trouwen. Dat was alles wat ze wist van de man die haar verwekt had. Dat hij, net als haar moeder, dood was. Dat hij een couchiet was en dat haar moeder van hem had gehouden. En nu zou ze waarschijnlijk verder niets meer over hem ontdekken. Na meer dan 25 jaar onaanzienlijke dienst aan het Rijk had haar grootvader ontslag gekregen. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor.

het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Esra. Wij hebben uw geboden overtreden. De leiders kwamen naar mij, Esra, toe en zeiden: het volk van Israël, de priesters en de levieten, hebben de omgang met de omwonende volken niet gemeden, maar zich schuldig gemaakt aan de gruweldaden der Kanaïten, Hethieten, Perizieten, Jebusieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. Uit deze volken hebben zij voor zichzelf en hun zonen vrouwen genomen, zodat het heilige zaad zich vermengd heeft met de omwonende volken. En leiders en oversten hebben zich hieraan nog het meeste schuldig gemaakt. Toen ik dat hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, trok mij de haren uit het hoofd en de baard en zat verbijsterd neer. En allen die deze misdaad van de vroeger teruggekeerde ballingen deed sidderen voor het woord van de God van Israël, verzamelden zich om mij heen. Tot het uur van het avondoffer bleef ik sprakeloos zitten. Toen het uur van het avondoffer gekomen was, ontwaakte ik uit mijn toestand van verbijstering, viel op mijn knieën met kleed en mantel gescheurd en strekte mijn handen uit naar de Heer mijn God. En ik bad: mijn God, ik voel mij zo diep beschaamd dat ik mijn gezicht niet tot u durf op te heffen, want onze zonden zijn boven ons hoofd uitgestegen en onze schuld reikt tot aan de hemel. Sinds de dagen van onze voorvaderen tot op heden gaan wij gebukt onder een grote schuld. Omwille van onze zonden werden wij, onze koningen en onze priesters, uitgeleverd aan de koningen der aarde, aan zwaard, gevangenschap, plundering en schande tot vandaag toe. En nu heeft de Heer, onze God, ons een ogenblik zijn barmhartigheid getoond. Hij heeft een rest van ons overgelaten, ons een houvast gegeven in zijn heilige plaats, onze ogen weer het licht doen zien en ons een moment rust gegund in onze slavernij. Want slaven zijn wij, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten. Maar hij heeft ons genade doen vinden bij de koningen van Perzië. Die hebben ons verlof gegeven de tempel van onze God weer op te bouwen en hem uit de puinhopen te doen herrijzen en onze woonplaatsen in Jeruzalem te ommuren. Heer, God van Israël, rechtvaardig zijt gij. Wij zijn de rest die vandaag nog overgebleven is. Zie ons hier voor u, beladen met onze schuld. Hoe durven wij zo nog voor u te verschijnen? Terwijl Esra bad en aller schuld beleed en zich wenend neerwierp voor de tempel, verzamelde zich een zeer grote menigte Israëlieten rondom hem, mannen, vrouwen en kinderen. En al het volk weende luidkeels. En Sekanja, de zoon van Jehiel, een van de zonen van Elam, nam het woord en sprak tot Esra: wij hebben inderdaad misdaan tegen onze God en uitheemse vrouwen genomen uit de volken van het land. Maar ook nu is er nog hoop voor Israël. Als het mijn Heer en allen die sidderen voor het gebod van onze God doet goeddunkt, willen wij ons tegenover onze God verplichten de vrouwen met hun kinderen weg te sturen, opdat de wet wordt nageleefd. Sta op, u komt de beslissing toe, maar wij staan aan uw zijde. Wees sterk en tast door. Nu stond Esra op en vroeg de leiders van de priesters, van de levieten en van heel Israël te zweren dat zij zo zouden handelen, En dat deden zij. Tweede lezing uit een oud-christelijke homilie. De grondslag van het gebed. Wie tot de Heer naderen, moet in alle rust en kalmte bidden. Zij moeten niet zo dwaas zijn en allen tegelijk roepen, maar hun hart en hun gedachten moeten uitgaan naar de Heer. Het past de gelovigen immers niet zich zo onbeheerst te gedragen. Maar wie God dient, moet kalm en bezonnen zijn, zoals de profeet zegt: Ik, de Heer, ben vol zorg voor degenen die nederig en kalm zijn en die ontzag hebben voor mijn woord. Wij lezen in de Heilige Schrift dat destijds, toen de Heer aan Mozes en Elia verscheen, bazuingeschal en allerlei natuurverschijnselen aan de openbaring van zijn majesteit voorafgingen. Maar in dit alles deed God zich niet kennen. Het komen van de Heer geschiedde op vredige wijze, in alle rust en kalmte. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Daarin was de Heer. Het is dus duidelijk dat de rust van God bestaat in vrede en kalmte. De grondslag die de mens legt voor zijn gebed en de wijze waarop hij begint, zijn bepalend voor heel zijn bidden. Als hij overluid en klagend begint te bidden, blijft hij zo bezig tot het einde en wordt dit een gewoonte. Maar omdat de Heer vol liefde is voor de mensen, kan het gebeuren dat Hij ook zo iemand te hulp komt. Zulke mensen blijven dus tot het einde toe trouw aan hun gewoonte, schijnbaar door de genade gedreven. Maar in feite stichten zij verwarring bij het bidden. De juiste grondslag echter van het bidden bestaat hierin dat men in gedachten uitgaat naar God en in alle rust en kalmte zijn gebeden verricht, zonder anderen hoe dan ook te ergeren. Immers, indien iemand die Gods genade en volmaaktheid heeft gekregen, tot het einde toe kalm en rustig bidt, zal hij daardoor velen stichten. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Maar wie roepend en schreeuwend bidden, lijken op hen die luidruchtig anderen aanmoedigen. In feite kunnen ze niet bidden zoals ze dat willen, nog in het kerkgebouw, nog daarbuiten, tenzij op eenzame plaatsen. Al onze zorg moet immers besteed worden aan het beheersen van onze gedachten, hoe wij slechte gedachten kunnen verdrijven om onze aandacht te richten op God, hoe wij weerstand kunnen bieden aan de macht van de gedachten door ze te ordenen en de goede van de slechte te onderscheiden. Grote zorgvuldigheid en oplettendheid zijn dus nodig om gedachten die van buiten komen uit onze geest te bannen, omdat zij van een vijandige macht afkomstig zijn.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. En welkom beste luisteraars bij de Rozenkrans. We gaan vandaag op donderdag de geheimen van het licht bidden. Van harte welkom om mee te bidden. En ik wens u heel veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik om oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We bidden vanochtend voor verschillende intenties. We bidden voor iedereen die ziek of ernstig ziek is, om genezing als dat mogelijk is en om sterkte. We bidden voor alle regeringsleiders en het Europees Parlement, voor burgemeesters en driehoek politie en voor Den Haag. In Den Haag. We bidden om de wijsheid en dialoog. We bidden voor een klein zoontje die hooggevoelig is, dat hij meer rust mag krijgen en uit dankbaarheid. Voor al de dierbaren van iemand en voor de persoon zelf, dat ze de zenuwen de baas mag blijven, om zegen en bescherming voor een bisschop en voor een priester. Voor een voorspoedig herstel van een hersenoperatie. We bidden ook voor de vrede en liefde in onze harten, gezinnen, families en bij alle volkeren. We bidden voor verschillende intenties. We bidden voor kracht op voor iemand bij zijn werk. En ook voor dat de rijtest van een moeder goed mag doorgaan. Voor een echtgenote dat ze bekeerd mag worden. We bidden voor de zielerust van een tante die gisteren overleden is. We bidden ook voor de kracht dat kracht blijven geven in moeilijke tijden. Of om vertrouwen in het gebed. En we bidden voor het kind en alle volwassenen dat ze in hun harten eenheid en vrede van Jezus Christus ontvangen en bewaren. We bidden ook voor alle intenties van degenen die nu aan het meebidden zijn. Het eerste geheim van het licht. De doop van Jezus in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede geheim van het licht. De openbaring van Jezus in Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en op tijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde geheim van het licht. Jezus spreekt de boodschap van bekering voor het Rijk Gods. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: De vrouw en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde geheim van het licht. De verheerlijking op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde geheim van

0: van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 12e week door het jaar luidt de tekst van de introitus: Zie naar mij om, Heer, en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Zie mijn zwoegen en mijn ellende, mijn God, vergeef al wat ik heb misdaan. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tot mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? En hebben wij niet in uw naam duivels uitgedreven? En in uw naam veel wonderen gedaan? Maar dan zal ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb ik u gekend. Gaat weg van mij, gij die ongerechtigheid doet. Ieder nu die deze woorden van mij hoort en er naar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots. Maar ieder die deze woorden van mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en ze beukten dat huis, zodat het volledig verwoest werd. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, de rotsgrond van mijn bestaan. Dat onwankelbare van een rotsmassief heeft de Joden doen denken aan de God op wie ze leerden te vertrouwen. Bijvoorbeeld met gebedstekst: Luid roep ik tot u, o Heer, mijn rots. Een paar passen voor de plaats van het gebed staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet, zoals hij me op die dag zal kennen. Met een gebaar mijn gevoel van eerbied laten uitgroeien. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding vragen om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Niet gericht op mijn eigen wil, maar op Gods wil. Ik bereid me erop voor het geheim van Gods zelfmededeling nog dieper binnen te gaan door me de geschiedenis te binnen te brengen. Dat is hier het woord van God in Jezus gericht tot mij in de bergreden. Dat woord van God dat als een oordeel boven mijn leven blijft hangen. Ooit dit woord onderhoudt, bepaalt de vruchtbaarheid van mijn leven. Mijn leven zal niet beoordeeld worden op rijkdom, aanzien, prestatie, maar heel simpel of ik de wil van God heb gedaan. Dat wil zeggen, of ik mij heb laten leiden door wat hem behaagt en of ik me heb overgegeven aan wat hem behaagt. Ook de plaats zien waar Jezus deze woorden sprak, de berg, waarop hij zich neerzette en van waar hij zijn leerlingen aanzag en onderrichtte. De plaats is ook de situatie waarin ik op dit moment verkeer, want zijn wil geschiedt altijd heel concreet in de situatie van mijn leven nu. En tenslotte kan ik ook naar de plaats kijken van het laatste oordeel. Op die dag, wordt soms al tijdens mijn leven vooruitgegrepen wanneer ik door stormen op de proef word gesteld. Ik vraag om de bijzondere genade die ik verlang, dat het tot mij mag doordringen hoe ernstig Jezus zijn woorden bedoelt, ook voor mij. En dat ik inderdaad mijn leven mag inrichten naar zijn woord. De overweging. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal binnengaan in het rijk, in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Aan het einde van zijn bergreden zegt Jezus wat ik met zijn woorden moet doen. Mijn leven ernaar inrichten. Waarom? Omdat hij het is die het zegt. En hij is God zelf.
En dat betekent heel concreet, op die dag zal ik door hem erop worden beoordeeld of ik zijn woord heb onderhouden. De wetgever zal ook de rechter zijn. Het is niet voldoende om vroom te zijn, om Heer, Heer te roepen, evenmin om duivels uit te drijven of bijzondere krachtdaden te verrichten. Dat kan allemaal gebeuren zonder dat je zijn wil volbrengt. Blijkbaar valt de wil van God niet zonder meer samen met wat wij denken dat goed is. De waarde van mijn leven wordt bepaald aan de hand van een norm die niet van deze wereld is, namelijk de wil van mijn Vader die in de hemel is. De wil van God kan heel anders zijn dan wat de mensen goed, schoon en juist vinden. Een voorbeeld. Toen Jezus zijn lijden voorspelde, toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Dat verhoede God, Heer, zoiets mag u nooit overkomen. En toen werd Jezus heel streng. Hij keerde zich om en zei tot Petrus, ga weg, Satan, terug. Gij zijt mij een aanstoot. Dat betekent een aanleiding om te zondigen, door tegen de wil van de Vader in te gaan. En hij voegde eraan toe, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Loodrecht kunnen die op elkaar staan. De menselijke overwegingen van Petrus, vol goedheid en medelijden, en dan wat God wil. Om mijn leven in te richten volgens de wil van God, moet ik al mijn menselijke overwegingen, hoe verstandig en hoe goed bedoeld ook, toetsen aan Gods bedoeling. De weegschaal van ons wikken en wegen mag alleen doorslaan door het gewicht van Gods voorkeur. Jezus leefde van de wil van God. Deze was voor hem spijs. Mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Heel Jezus' wezen bloeit open wanneer hij de wil of het welbehagen van God overdenkt. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Ieder nu die deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan me vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. Dat is een woord om verbaasd over te staan. Wil je zeker weten dat iets verkeerd afloopt, dan moet je je eigen wil volgen. Er mogen nog zulke goede bedoelingen achter zitten. Als het niet Gods wil is, zal het geen stand houden. En dat niet alleen aan het eind van je leven, want die regens die neervallen op het huis, de bergstromen die komen aanspoelen en de stormen die zich op het huis storten, die hebben in hun opeenstapeling wel iets van een eindtijdelijke ramp die aan het laatste oordeel voorafgaat. Maar soms kan het ook tijdens je leven al lijken alsof alle kwade machten tegen je samenspannen. Dat mag beschouwd worden als een voorloper wat er eens aan het einde van de tijd zal geschieden. Gods wil doen kan juist daarom zulk een kracht zijn, omdat men daarbij niet aanleunt bij iets van deze wereld, bij een traditie, een mode, een trend, de wetenschap, de mening van de groep of de eigen zin. Een besluit dat door een van die aardse machten werd ingegeven, zal geen stand houden. Maar wat ik uit liefde tot God heb gedaan, dat zal stand houden. Want, zegt Paulus in de brief aan de Romeinen, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog heerschappijen, heden nog toekomst, geen krachten, hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel, bij machten is ons te scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Romeinen 8. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, tot wie deze woorden het eerst werden gezegd, met Jezus als met een goede vriend, en met zijn Vader, over wie Jezus spreekt als over mijn Vader. En dan een onze Vader bidden, het gebed van de kerk, met die woorden, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In het programma Aan tafel met kunt u gaan luisteren naar een mooi interview dat we hebben mogen houden met pastoor Nico van der Peet in oktober 2025. Dat was bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de basiliek in Laren, van de Sint-Jans-basiliek aldaar. Nou, het grote feest natuurlijk van Sint-Jan de Doper is op 24 juni. En in de buurt van 24 juni wordt altijd de Sint-Jans-processie gehouden te Laren. En dat heeft net afgelopen zondag mogen plaatsvinden. We wensen u veel luisterplezier.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
0: Van harte welkom in het programma Aan tafel met. Ja, en op deze dag mag ik verwelkomen Nico van der Peet, pastoor in Laren. En daar gaat u van alles over vertellen zo direct, want dat ga ik allemaal vragen natuurlijk, waarom u hier zit. Maar eerst even gewoon voor de luisteraars, misschien even heel kort. Nico van der Peet, wie is dat?
2: Nico van der Peet, ik ben geboren in Haarlem in het jaar 1957... Dus u kunt allemaal snel gaan rekenen. En ik ben sinds 1990 priester van het bisdom Haarlem. Tegenwoordig Haarlem, Amsterdam. Dus een Haarlemmer die in Haarlem is gewijd. En daar ook mijn eerste parochie mocht helpen bedienen. Dat was de parochie van de kathedraal. Daar ben ik een kleine vier jaar kapelaan geweest. Daarna ben ik benoemd in Amsterdam-Osdorp, Amsterdam-Nieuw-West, de rand van de stad, in de Lucas, toenmalige Lucas-parochie, waar ik het bijzonder naar mijn zin had, ruim 12 jaar. En toen riep de bisschop mij, dat was Monsieur Punt, die riep mij naar Amsterdam-Noord. Een heel groot gebied, 110.000 mensen. Toen een beetje in de versukkeling, maar in de loop der jaren enorm getransformeerd tot een zeer levendig en eigenlijk wel langzamerhand wat welvarender deel van de stad. Dat was in het begin niet. Ja. Daar moest ik 5 parochies samenvoegen tot 1. 4 kerken moesten er worden afgestoten. Oh. Dus dat was zeker de eerste jaren. Zo'n beetje de eerste jaren van deze eeuw. Dat was heel moeizaam natuurlijk. Daar maak je mensen niet blij mee. Maar langzamerhand is dat toch wel goed gekomen. En is er